0: De Westereen wie lang het mekka van de postdoel. Het drafhinder van de Lietse man.
1: Vroeger wie het zo. Dan gingen alleen naar de mansjes op reis. En dan zit een wifke thuis mooi te wijzen. Maar ze dit hier gaan we gaan.
0: Dit week in Friesland ook. Doen van de Westereen.

0: weekein voor de vroot haasbin.
1: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezende mensen op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: Van de sail in op vreed, om te skippen, man die de haven weer uitvaren.
0: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De paramilitaire groep RSF heeft zich bij de verovering van de stad Al-Fashir in Soedan schuldig gemaakt aan etnische zuivering. Amnesty International heeft daarvoor voldoende bewijs gevonden na onderzoek. Ook stelt de mensenrechtenorganisatie dat de groep op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af en legde een wal aan rond de stad zodat niemand weg kon. Ook gebruikt de groep op grote schaal seksueel geweld. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het dak van het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor het dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement opdrachten verleend zonder de juiste procedures te volgen. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een zeldzame geboorte in Veldhoven. Daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn 4 jongens, Adam, Amir, Hassan en Hussein genaamd. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer. In het hele land klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Nou, dit is een schitterend verske van Joop Obama. Dat is een echt artiest. Ik ben dat net, ik ben een echte visker en ik ken gewoon beter een visje als hem. Nou, het beste en tot noor visslag.
1: Hoop ziens keer jong klompen.
2: Er een

0: dankjewel.
1: De zinnen op het wetter, de saaien strak in de wind. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter en hoor al meesken bij me koor.
2: Dit is uw simmer.
1: Simmer in Friesland. Van 4 juli bij Omroep Friesland.
2: Omroepfriesland.nl/simmer.
3: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Vat de Vroot Haasbin.
1: Gigantische tollships, stoere matrozen, muziek en tientoezende meesken op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: Van de sail in op Vreet, om te skippen, man die de haven weer uitvaren.
0: Tollships races in Haas. Op radio, televisie en online.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement geld verkeerd uitgegeven, bijvoorbeeld door opdrachten te verlenen aan vertrouwelingen buiten de procedures om. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. De Amerikaanse president Trump heeft in het eerste jaar van zijn tweede presidentschap honderden miljoenen op zijn eigen bankrekening kunnen bijschrijven. Uit zijn inkomstenrapport, dat alle overheidsmedewerkers moeten invullen, blijkt onder meer dat hij ruim een miljard heeft verdiend aan cryptomunten. Ook streek hij miljoenen op met zaken als het aanprijzen van bijbels, schikkingen in allerlei rechtszaken en de verkoop van Trump-geurtjes en Trump-horloges. Het inkomstenrapport van Trump is 927 kantjes lang. Zijn voorganger, Joe Biden, had genoeg aan 11 pagina's. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde ten koste van Ivoorkust. En rond deze tijd begint het duel tussen Mexico en Ecuador. Het weer, er zijn brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 12. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: De zinnen op het wetter, de sion strak in de wien. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw Simmer.
0: Simmer in Friesland. Van 4 juli bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer

0: Piekijn, Vartevrood, Haasbin.
1: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezende mensen op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: Van de sail in op Vreet, om te skippen man die de haven weer uitvaren.
0: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Dat blijkt uit cijfers van Europees Klimaatbureau Copernicus. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De warmte van het zeewater kan effect hebben op het weer. Op sommige plekken neemt bijvoorbeeld de kans op extreme neerslag en overstromingen toe. De oorzaak van het warme water is een combinatie van de opwarming van de aarde en het terugkerende weerfenomeen El Niño, dat dit keer erg sterk is. Wetenschappers verwachten daarom de komende maanden nog meer temperatuurrecords. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was 2 keer bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. Het weer. Er zijn brede opklaringen en het is een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: De zinnen op het wetter, de saillon strak in de wien. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw Simmer.
0: Simmer in Friesland.
2: Wij
0: willen wij. Van jou jullie al bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer.

Jochtij het duurste van het duurste, maar nooit wie het goed. Jochtij een Maserati, dat wie dijt te min.

alles verlend. Ik had geen cent meer op de bank. Ik kreeg van die alleen nog stank voor dank. Wist de vertrok in mijn kerel uit de pijn.

0: middy bij Omroep Friesland van Fjouwerend Zijs.
1: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
3: Ja, dit is prachtig.
0: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegroen.
4: Ik begin met een meer een charme-offensief.
0: Als toen de wijs wist naar hoes.
5: Help, dit is eng.
0: Als valt iets hier mis.
5: Hey, wacht eens.
0: Of al lekker op de bank zit.
6: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
0: Maar Erik Enema.
7: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
0: En Jan der Daan.
8: Wat wie eigenlijk de gedachte destijds doet dat opruchten waard.
0: Van de middy van Fjouwerend Zijs.
5: En dan maar koorstappen.
0: Onderwijs.
1: En nu dit.
5: Woo!

0: Friesland. Friesland non-stop.
1: Ik schilder eens mijn verzekeringsmaatschappij en krijg mij een keuze minuut te muitje. Mijn vraag zit er krek net bij en het wie dreeg mijn geduld net kwiet te ruitje. Want daarna zit ik oeren in de wacht. Te harkje na een woord stom efter groen muziekje. Voor mij wachten nog een stuk of acht. Maar ja, ik dacht, hoe moet ik het oors beziekje? Uiteindelijk hoe ik mijn verhaal al in mijn kwiet. En die zei, ik kan uw gegevens in ons bestand niet vinden. Dus, dan bestaat u voor ons eigenlijk niet.

tanken bij de pomp. Om een poederdrap, ik weer wat verkouden. Die heb ik niet, zei het Vincielieke lomp. En ik hie moeite om wie in te houden. Ik zei hem haar ze wel in het assortiment. Daar lissen ze dags, doch net zo besopen. Ja, zei er, maar die zijn nog niet ingescand. Dus die kan ik niet verkopen. Ik zei, waar is het besef? Ik jou het geld, zoks valt als te noteren. Nee, zei er, dat mag niet van mijn chef. En ik houd mij strikt aan wat ze mij instrueren.

Ik hiet er even net zo goed om tocht. En wie werd toch mijn moele kapjes heen? Ik hiet er in het hele huis om zocht. Omdat je er jude dag net meer zonder kennen. Doe maar naar de winkel om zo'n lapke stof. Daar wat ik voort van asociaal gedrag betichtte. Troch haar masker klonk het witte af. Een mondkapje is wat wij hier verplichten. Ik zei ja, hallo. Daarvoor ben ik hier nog recht hinnezet. Dus, dit is er net de boot door stennen. Frommers, contant betaal je, dat hij hem liever net. En boeten door kin ik net pinnen. Ommers.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Zes uur, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij, en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman beleefde 64 interlands met Oranje in zijn twee periodes als bondscoach. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af en legde een wal aan rond de stad zodat niemand weg kon. Ook gebruikte de groep op grote schaal seksueel geweld. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges, en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Het is vandaag Kitty Kottie. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette een toespraak. 3 jaar geleden heeft Nederland excuses gemaakt voor het slavernijverleden, maar daarna is er niet veel meer gebeurd. Veel organisaties hopen dat Jette met concretere acties komt om de doorwerking van de slavernij aan te pakken. Het weer. Vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland een buitje vallen. Het wordt 21 tot maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel. Dit is Friesland van de Moor. We binden ons 9 uur op deze 1e van juli 2026. Huisdokters die binnen het net eens met de nieuwe tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. Hier staan ze volle meer hoor, maar eerst muziek van Kaoma.
1: Friesland van de Moor.
0: Mijn Harm Wijstra.

0: Even de heupen losdoen bij Kaoma en de Lambada.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Wij hadden echt verwacht, en nu de rechter ons tot twee keer toe daarin in het gelijk gesteld heeft, dat daar nu ook echt wel stappen in gezet zouden worden.
0: Zegt huisdokter Theo Bakker van Snitsoe, de nije tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit, die zo'n te leeg wijzen aan zijn eerste meerroer. En ik meerroer is spoed eerst in de help van Nij Smellingen in Drachten. Die verhuist en is daar toch de hele Moorn ticht. Goeiemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn, de editie van 1 juli 2026. Ik zeg goeiemorgen, Sjen Isa Visser. Isa, goeiemorgen.
4: Goeiemorgen.
0: Ja, een soort maasvogels die melden haar nu al bij ons op de lijn.
4: Ja, fijn. Fijn dat zij ik al wekker binnen.
0: Maar Geert zei het goeiemorgen, man.
4: Ja, ik moest deze Geert goeiemorgen. Helaas geen man, maar wel team Harm.
0: Ja.
4: Weten
0: we
4: dat er maar van mij.
0: Dat zei Jan-Jaap ook. Goeiemorgen team Harm. Ik ben er ook weer bij. De tweede maasdienst. Nou 8 dagen uitsliepen. Sure, dat is beter. Jaap en Charlie, ik ben erbij. Jan Theo is alweer onderwijs naar Rotterdam. Dus hij wenst dus een noffelijke dij. En Geert die zit er ook op de vrachtwijn, zocht ik. Nou, goeiemorgen allereer. Dit is Friesland van de Moorn. We zijn er rond Jochen Oeren. We hebben het aan, Snoe Isa.
4: 1 op de 4 Nederlanders mag het haar een zwargen over het verliezen van haar baan. En het hardstyle event DEFCON 1. Gio Arroene wie kan net terug ek die code reed. Maar krijgen zij haar yield weer om?
1: Jochen Oeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Nu is even net boeten zien, want de dij die begint met een mistbank. En ik trog een buiken. Op orenplakken schiet vol de zinnen. In de rin van de Moorn wordt het jontje rond 20 graden. Moorn begint met zinnen. Dat is wel een stevige zuidwesterwien. En dan wordt het een gratis 21. Ja, het ben wat orentemperaturen als de orde dagen. Van vrijdag dan zitten we in een hege drukke biert. En dan wordt het ook weer een beetje warmer. Dan gaat het richting de 22 graden. En dan is het ook weer rond de zinnen. Friesland van de Moorn. 8 minuten nu zijn ze mij nou muziek van Davina Michel. Dit is Duurt te lang.

Blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Maar morgen...

0: Davina Michel en het duurt te lang.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Hoe zij ze hier zitten 100.000 Friezen zonder een eigen huisdokter. Dat is al de eerste versissing van huisdokter Theo Bakker van Snits. En de oorzaak? De Nederlandse Zorgautoriteit die berekent tarieven voor dokters, maar neffens die dokters binnen de tarieven fiersten te leeg. En binnen de kwalijk huisdokters die een nije praktiek iepenje willen. Dit is huisdokter Theo Bakker.
3: Waar het om gaat is dat je jonge collega's ook zou willen enthousiasmeren om praktijkhoudend huisarts in Nederland, in ons geval in Friesland, te worden. Mm-hmm. Dat doe je onder andere door ook een betrouwbare tariefstelling, zodat je met de investering die je doet om een nieuwe praktijk te starten ook weet dat je de komende jaren daar ook goed mee vooruit kunt.
4: Ja, jullie hebben de gang naar de rechter gemaakt. Is die realistische tariefstelling nu geregeld?
3: Nee, eigenlijk niet. De NZH heeft eigenlijk op het terrein van de huisvesting hebben ze wel rond de 2%, ietsje meer. Als wij doorrekenen komen we ietsje lager uit, maar laten we zeggen rond de 2% extra op de tarieven bijgesteld.
4: Ja.
3: Dat gaat dan over de tarieven 2025 en 2026. Zeg maar het extra inspanningsdeel van een collega die een praktijk runt ten opzichte van een collega die in dienstverband werkt, die is eigenlijk helemaal niet extra gehonoreerd. En dat is ook wel iets, ja, dat valt ons natuurlijk tegen.
4: Ja.
3: Dat is in ieder geval geen stimulans om uiteindelijk ook de jonge dokters richting praktijkhouderschap te bewegen.
4: Ik denk dat we het daar even over moeten hebben, meneer Bakker, want 30% van de huisartsen op dit moment is 60 plus. En we spreken over een instroom van 2% van de jonge, nieuwe huisartsen. Dan krijg je dus in rap tempo een tekort aan huisartsen.
3: Ja, nou ja, dat is in een provincie met een laag bevolkingsaantal, is dat inderdaad echt een van de problemen waar we nu voor staan. Dat we zien, hou me even ten goede op de 30%, of het nou 30 precies of 25, maar het is een hoog percentage van collega's die inderdaad al kijken naar pensioneren.
4: Ja, de vergrijzing is groot.
3: Ja, als je dat vergelijkt met het aantal collega's wat normaal gesproken instroomt, ja, dan moeten we ons echt opmaken voor een heel groot deel mensen die straks geen vaste huisarts meer hebben.
4: Ja,
3: en daar maken wij ons zorgen om, want dat is niet alleen voor die mensen heel vervelend, dat is in eerste instantie voor die mensen heel vervelend, maar dat betekent natuurlijk ook voor de praktijken die wel draaien, dat daar de belasting een stuk hoger van gaat worden. Want ja, je laat iemand niet voor de deur staan als die zorg nodig heeft.
4: Nee. En ik heb de indruk dat de belasting van huisartsen nu al te hoog is soms.
3: Praktijkhouderschap, ja, dat vergt nou eenmaal veel inspanning in het kader van het onderhouden van je personeel, het onderhouden van je pand, de faciliteiten, de onderhandelingen die je voert met verschillende partijen. Dus daar zit een hoop extra werk in. En dat stukje, ja, daar maken wij ons zorgen over, dat dat niet meegenomen kan worden op dit moment door de NZH in de tariefstelling.
4: Ja, en die zorg is niet weggenomen nu de nieuwe tarieven bekend zijn geworden eigenlijk. Hè?
3: Ja, en ja, dat is het probleem. En wij hadden echt verwacht, nu de rechter ons tot twee keer toe daarin in gelijk gesteld heeft, dat daar nu ook echt wel stappen ingezet zouden worden. Ja, en bij een snelle screening van het document van de NZA, ja, hebben ze alleen meer bladzijden tekst gebruikt om uit te leggen waarom ze op dat punt geen aanpassing van de tarieven willen.
0: Zei Theo Bakker, huisdokter Chin, collega Erik Enema.
1: De media van de Moor.
0: Ik kom nog wel even een sorry binnen hier, zag ik van Geert. Ik wist net dat er een vrouwenjonkend is hier, Harm.
5: Ja, dat is natuurlijk geen probleem, hè? Ik snap het ook.
0: Koek Geert ik net weten, hè?
5: Nee, precies. De daarhoende dagen ziet er ik weer een man, dus het is weer even wennen.
0: Ja. Elbrig is direct bij trouwens, vanuit Starem. Fijnste, ik harkeste. Want dan hebben we. Weten we wel of het ergens verdorven.
5: Ja, precies. Dan weten we wel wat ik nou vertel. Je, dat meisje daar ik echt naar harkje.
0: Ja, want
5: dat is altijd fijn, hè?
0: Wat wordt vertellen,
5: ja.
0: Isa?
5: Nou, ik zei het correct al, maar steeds meer Nederlanders die vrezen oer haar baan. En dat gaat maar liefst oer 1 op de 5 werkende meisjes die bang is om tak om hier haar baan te verliezen. En dat wie twee verliezen, wie dat nog 1 op de 10. Dus het gaat staat er gewoon omheen. En dit gaat net eigenlijk om alle sectoren, want er ben ik nog een soort sectoren die schreeuwen juist om meesken. Dat gaat dan vooral om de bouwtechniek en zwarg. Want die meesken, die beroepen, die willen heel graag personeel hebben. Maar het gaat vooral om orenberoepen. Dat blijkt uit onderzoek van de Telegraaf. Onder 5400 Nederlanders. Want meesken wiegeliks in de horeca en detailhandel, de financiële dienstverlening, klantenservice, die meidje haar juiste grutte zwargen.
0: Nou, dat kijk ik me wel niet, denk ik. Bij de klantenservice werkt. Ja, wie had vorige week het rekken gewoon AI?
5: Ja, precies. Dat verdwijnt snel. En, precies, klopt.
0: Ik zo van een week een afspraak meisje bij de garage, maar ik kreeg echt een AI-stem online.
5: Ja, mooi is dat, hè?
0: Ja.
5: Verroor het snel. En precies, want je zit ook bijvoorbeeld de gezondheidszorg en het onderwijs. Ja, daar is niks aan de hand. Nee, dat snap ik. Want dat kunnen we moeilijk vervangen, toch AI.
0: Gelukkig maar.
5: Ja. En het hardstyle festival DEFCON 1. Vorige week hadden we er al een soort oer. Het gie eerst wat trog. Op die tongstjes hadden ze nog feestviert. Maar tongstje de jong besluit toch de organisatie om er een eind om te meiden vanwege die code reert. Maar ja, natuurlijk een soort gedupeerde beziekers. En ja, wat doe je dan? En meestal je toch als er iets oorlast wordt of een wedstrijd of een festival, ja, dan
0: een kerstfluitje naar Niel.
5: Dan is het wel clear, ja.
0: Ik ga eerder naar een concert van Duran Duran zelf op het strand van Scheveningen. Doe weet ik meer waar. Gang net terug. Ik heb geen nooit een sens, jongen.
5: Nee, nou, meestal bij dit soort dingen, dan denk je, nou ja, jammer, maar het yield is voort. Nou, dat blijkt dus voor die meesken niet een kaartje in voor DEFCON 1 oors. Want de organisatie zei het als volgt. We zijn nog steeds diep geschokt door wat er is gebeurd. Sindsdien zijn we achter de schermen druk bezig geweest en hebben we gezocht naar een eerlijke oplossing voor elke bezoeker. En die eerlijke oplossing is dan ook dat meesken gewoon het volledige bedrag van het kaartje waarom krijgen kunnen, of een kaartje voor het festival van Takomt hier.
0: Dat is echt een hele netjes oplossing die is nooit juist.
5: Nee, die kaarten ben ik heel duur van DEFCON 1. Het is echt een populair feest. Dus ik vond het echt bijzonder dat meesken dus of een kaartje voor Takomt hier krijgen kunnen, of het volledige bedrag waarom krijgen kunnen.
0: Ik denk dat ze een goede verzekering had dan of zo.
5: Het mag bijna wel.
0: Of er is een hele goede haatsponsor.
5: Ja, dat ken ik.
0: Nou goed, wij stellen daar zijn haar heel wat oors. De spoed eerst in de help van het ziekenhuis in Drachten, Nijsmellingen, want die is van de morgen dicht. Dat had naar reden, de eerste aan zijn volle meer oor.

0: Ja, sjoch naar boeten, hè. Sunrise. Simply Red, ja, dat is 10. Friesland van de Moorn tussen Jin 20 minuten nu 6 en Demijpen.
1: Om het nog een uren. Friesland van de Moorn.
0: De spoed eerst in de help van Nij Smellingen in Drachten verhuurde die hoort naar een vernijde afdeling in dat ziekenhuis. De eerste help gaat daarom aan van zo'n oude maas rond 1 uur van beetje dicht en dus kerst daar de hele maand net lonen. Ik praat erover met Ageet Kofferman van de acute zorg in Nij Smellingen daar in Drachten. Een goeie morgen.
2: Goedemorgen, met Ageet Kofferman, hallo.
0: Ageet, binnen alle dozen al inpakt?
2: Alle dozen staan klaar, maar zijn nog niet allemaal ingepakt.
0: Want wat is dit er al te gebeuren? Wat moet er al inpakt worden?
2: Nou, het is een hele operatie, maar die is zorgvuldig voorbereid. Met name patiëntenmonitors worden verhuisd door de technische dienst. Maar ook alle middelen en materialen van de kamer, van de behandelkamers worden verhuisd door al onze verpleegkundigen in samenspraak met een verhuisbedrijf.
0: En waarom is die verhuizing nodig? Wat wie de onleiding ik al, hè?
2: Nou, wij creëren binnen onze organisatie, 5 jaar terug is men daar al over na gaan denken, een bouw van een nieuw spoedplein. En vorig jaar is de nieuwe intensive care en de hartbewaking opgeleverd. En daar is de spoedeisende hulp naartoe verhuisd, zodat in die tijd de oude spoedeisende hulp helemaal verbouwd kan worden. En wij hebben daar dus eigenlijk 10 maanden gelogeerd. Dus we hebben deze verhuizing eerder beleefd. En we gaan hetzelfde kunstje nog een keer doen.
0: Ja, dus je houdt wat ondervinding, dus dat maakt goed komen dan.
2: Ik heb alle vertrouwen.
0: Wat voor gevolgen had die verhuizing voor de zorg zelf? Want ik zei het al, rond 1 uur is die spoedeisende in de help dicht.
2: Ja, dat klopt. En het gevolg is dat eigenlijk de ambulances via de meldkamer naar onze collega's in de regio gebracht worden. En wij hebben binnen onze eigen organisatie hebben we heel veel extra spoedplekken binnen verschillende polies van specialisten.

0: specialismes gerealiseerd. Dus via de huisarts kunnen mensen toch terecht. En mocht er onverhoopt wel iemand zich melden bij ons, dan zijn er 2 bedden op de intensive care en de hartbewaking met een team van de spoedeisende hulp. En dan kunnen ze daar hun zorg verlenen. Dus wij blijven, zeg maar, we hebben de spoedzorg nog steeds goed georganiseerd.
1: Ja, dus daar hoe mensen net hoe in te zitten. Mensen binnen ekke gewoonte, kudde dieren. Vanaf morgen is er dus een oorplak. Waar moet mensen dan wezen van die spoedhulp indragen?
0: Nou, voor de mensen die ons kennen binnen Nijsmellingen, dan is het eigenlijk op dezelfde plek gesituationeerd als vorig jaar. Dus er komt een prachtige nieuwe ingang tussen de hoofdingang en ingang Zuid. Speciaal voor het spoedplein.
1: En dan is het haast al die kleren. En wat is dan het grote voordeel van die patiënten?
0: Nou, het grote voordeel is dat het niet alleen een verhuizing is, dus naar een nieuwe plek, maar eigenlijk ook een andere manier van werken. Want binnen het spoedplein krijgen we 1 aanmeldbalie. We gaan intensief samenwerken met de dokterswacht. Dus wanneer je als zelfverwijzer op het spoedplein komt, dan word je eigenlijk overzichtelijker geholpen en ben je sneller op de juiste plek.
1: Meestal zit het dichter bij mekaar.
0: Zeker. En op een prachtig nieuwe afdeling die ook weer voldoet aan de nieuwe inzichten van zorg. En dat hebben we geleerd. Onze spoed was eigenlijk niet meer geschikt voor een periode zoals corona. En nu voldoet onze spoed weer aan alle nieuwe eisen.
1: Maar voordat het zover is, moet er nog flink verhuizen worden. Dus ik zie je net langer ophouden, want er moet wel heel wat gebeuren, hè?
0: Zeker, maar ik heb er alle vertrouwen in, want het gaat helemaal goed komen. Ik heb een fantastisch team om me heen staan. En dit kun je alleen maar als je het samen doet met elkaar. En de hele organisatie zet zich hiervoor in. Dus alle vertrouwen.
1: Ageet Kofferman, vandaag Kuterswaar in Nijsmellingen. Tien dank voor de taljochting.

0: Tom Petty en Learning to Fly. Ja, dat is 10 Friesland van de morgen. Het is haast Jalverson, tijd voor het nieuws uit Friesland.
1: Komend weekend vart de vrood haast binnen.
2: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezende mensen op de kade.
1: Omroep Friesland is erbij.
2: Van de sail in op vreed, om te skippen man die de haven weer uitvaren.
1: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is nou precies Jalverson. Het Frieske Nijs, Isa Visser, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen. Arriva meldt dat er ek juut geen trein rieden tussen Zuidhoorn en Grains. ProRail besiekt nog altijd een steuring te verhelpen die het sneunt jong ontstien na een blikseminslag. Er zullen de hele dag geen sneltrein rieden tussen Ljouwert en Grains. Wel rieden de stoptrein tussen Ljouwert en Zuidhoorn. Tussen Zuidhoorn en Grains kunnen reizigers gebruik maken van vervangende bussen. De werkzaamheden zullen na alle gedachten om jong 6 uur het worden. De Nederlandse Zorgautoriteit had juster de nieuwe tarieven voor dokters bekendmaken. Maar nevens die dokters binnen de tarieven te leeg en binnen er amper huisdokters die het een nieuwe praktiek iepenje willen. Huisdokter Theo Bakker van Snits.
4: Waar het om gaat is dat je jonge collega's ook zou willen enthousiasmeren om praktijkhoudend huisarts in Nederland, in ons geval in Friesland, te worden. En dat doe je onder andere door ook een betrouwbare tariefstelling, zodat je met de investering die je doet om een nieuwe praktijk te starten ook weet dat je de komende jaren daar ook goed mee vooruit kunt.
3: Een grote monumentale beam is omvallen op het begraafplak van Jester Waarde. Dat roch binnen verskate greven kan scherren rekken. De rekken niemand verwoenen. De nijskatting 150 orde treurboek vol in de nacht van manje op tiestje in verskate stikken dwars oer het begraafplak hinnen. De beam wie hol van binnen, maar wat verliene hier nog goed kart. Juster is de beam oprommen, de hichte van de skee is nog net bekend. En SC Cambuur had de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen met 9-0 woen. Cambuur kwam al gauw op voorsprong, maar benammen in de tweede helft hield zijn stanner het regio-team Kortse Tille de Lautus goed zin. Het was de eerste wedstrijd voor de nieuwe trainer van Cambuur, Johan Plat, en hij had hem goed vermakken.
5: Ja, genieten. Na een volle trainingsweek is het altijd leuk om een wedstrijd te spelen. En zeker de eerste in deze ambiance. Veel mensen, mooi veldje, mooi weer. En zo kunnen we alle spelers aan het werk zien. Mooi toch?
0: Ja, mooi semi-jong voetbal.
3: Nou, ze is dat woord. Wie er mooi waar voor.
0: Ja. Dankjewel Isa. Meer Nijske is altijd in de nieuws app en ik op omroepfriesland.nl.
6: Friesland van de Mol.
1: Mijn Harm Wijstra.

0: Nou, gewoon Jochen Oeren is dit Friesland van de Moorn. Aasen meer van die trainer van Cambuur. Die zal Griff Praatsker wezen als dus boonscoach, ex-boonscoach Ronald Koeman. Die zei het, ik hoor er mee op. Johan Plat, de trainer van Cambuur, die jest Aasen. Maar eerst joggen we in het waar. Sibbele, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Het is een dij die wat mij mis begint, hè?
1: Ja, maar het is eigenlijk fantastisch boeten. Ik wie een oren een lien even boeten door. En de schofte diesel wat Bob in het veld hingen. Ik heb de vogels weer fluitje. Eigenlijk steen we aan het begin van best een hele aardige dag. De nacht is rechter vooraan. En zoals ik al zei, de wat diesel, de zinnen komt er terug. En daar binnen vanmorgen ik een paar buikers onder loft. Alleen het rijwetter wat eruit kwam, dat rekent de groen net. Dus leven dat doet maar wat ze horen, dacht ik. De dag is eigenlijk vanmorgen begonnen met temperaturen van 13,7 in Bakkenveen. Friske Pjel 13,5. Grauw 14,2. Semar 13,6. Isbrechten 14,9. En Akrum 14,1. Nou, we hebben gehoord een mooie, zinnige periode. Toch eerder een lietse steuring in de boppenlucht. Er zit een liet verkoud, iets zit een beetje kelt. Dat zo een enkele bui aan kennen. Maar dat zal net een soort wezen. Daarbij stiet de zwakke, ontmatige wind uit het noordwesten. De temperatuur komt juist uit op een noffelijke 21 en 23 graden. Ik jong schijnt te zinnen en is het rijstig waar met temperaturen die heel waar de jong nog om de 16 graden liggen. De minimumtemperatuur de komende nacht komt op de 13 graden, dus dat is weer prima sleepenswaar. De komende nacht, dan in de rest van de nacht, dan nadert er een steuring vanuit het noordwesten, neemt de wind ta.
0: Wat zal de invloed wijzen van die steuring worden?
1: Ja, die houdt dus morgen een toenemende bewolking. En in de rest van de dag dan passeert er een gebied met rijwetter. En we hebben daar eventjes mijn rekening mee houden. Het wordt wat diesig en de temperatuur die rint op. Verder rijwetter uit naar je 22 graden. En zoals ik al zei, komende nacht loekt de wind aan. Vooral boppen het waard wordt er vrij krachtig. En morgen neemt er verder stiet er een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. En in de rest van de dag dan draait het via west naar noordwest. Na het voorbijloeken van de steuring hebben we morgen de jongen nog wel wat zinnen verwacht je. En is het weer droog.
0: En de dagen daarna, gaan we dan ook nog wat zinnen?
1: Ja, zeker. We krijgen vanaf vrede, probeer het een soort hege drukgebied wat invloed op uw water krijgen. Dat betekent dat we regelmatig zinnen hebben en meest droog waar. Ik heb wel even gezien, ik door voor het weekend geen droog waar als je te Jan. Want om dat hege drukgebied heen, scharrel je toch nog wat steuringen. Maar in ieder geval kunnen we voorstellen dat we heel aardig waar krijgen met misschien een buiken, met geregeld zinnen. En hele aardige temperaturen van zo'n 22 graden gemiddeld.
0: Oh, heerlijk. Sibbele, we hadden haast een wegcontact hoor.
1: Hartstikke best. En dan.

0: Joris Riepma en Greidebraas en Simmer in Friesland.
1: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Sportclub Cambuur die had de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen bij 9-0 won. Cambuur kwam al gauw op voorsprong, maar benammen in de tweede helft wie regio-team Koster Tille een taaie tegenstander voor de Ljouwers, Juste Jong. Verslagjouwer Ander Faber die splitst naar de wedstrijd met de nieuwe trainer van Cambuur, Johan Plat.
2: Johan Plat, de kop is eraf. De eerste wedstrijd als hoofdtrainer van Cambuur. Hoe was het?
3: Ja, genieten. Na een volle trainingsweek is het altijd leuk om een wedstrijd te spelen. En zeker de eerste in deze ambiance. Veel mensen, mooi veldje, mooi weer. En zo kunnen we alle spelers aan het werk zien. Mooi toch?
2: Ik kan me voorstellen dat je als Volendammer nog nooit van coach Tille had gehoord voordat je hier kwam.
3: Ik moest het even opzoeken inderdaad. Klopt.
2: Ja, je speelt een oefenwedstrijd tegen een amateurploeg. De enige deze voorbereiding, want je wil natuurlijk zoveel mogelijk onder weerstand spelen. Maar wat is dan het nut van zo'n wedstrijd hier in de regio tegen amateurs?
3: Nou ja, dan heb je. We hebben vanmiddag getraind, dus dan moeten ze daar ook weer mee omgaan. Is ook even wennen. En tegen zo'n laag blok is ook niet altijd makkelijk. Hè? Dus dan krijg je weer, hoe ga je dat aanpakken? Moet je veel bewegen? Kom je ook veel in je acties? Dus er zijn altijd dingen uit te halen.
2: Wat haal je uit die wedstrijd van vanavond waarin jullie met 9-0 winnen?
3: Zo zie je ze in een wedstrijd. En ik denk dat we heel veel dingen ook terug hebben gezien van wat we de afgelopen week hebben getraind. Ik denk dat we ook veel nieuwe jongens hebben gezien. Sommigen die ook verrassend zichzelf goed hebben laten zien. Dus dat is altijd leuk. En voor de rest gewoon blij dat het begonnen is.
2: Zijn er jongens waarvan je zegt, van, nou, die hebben me vanavond verrast?
3: Ja, meerdere jongens. Ik zal ze niet allemaal noemen. Maar dat heb je altijd. Daarom is het ook leuk dat er... jonge gasten meedoen en altijd zijn er verrassingen die misschien kunnen aanhaken en die misschien meer kunnen betekenen.
2: Het is natuurlijk nog behoorlijk jong. Jullie hebben nog wat routine verloren met Jort van der Zanden. Is dat wel iets waar je ook toevoeging aan hoopt te vinden de komende weken in ervaring in routine? Want ik geloof dat Amo van u de oudste is met 27.
3: Ja, dat hopen we wel, maar dat zijn vaak duurdere jongens. De markt zit nog best wel gesloten, merken wij. Dus als de mogelijkheid er is om dat te doen, dan zullen we dat doen. En dat is afwachten.
2: Maar dat kan dus ook best nog wel even gaan duren. Misschien pas na het WK, als de markt een beetje loskomt.
3: Ja, ik denk dat tot eind augustus door gaat lopen. Maar dat geldt voor alle clubs.
2: Wat zijn nu dingen na zo'n eerste trainingsweek waar je vandaag op gehamerd hebt?
3: Nou, hoog tempo spelen. Snel de bal terugwinnen als we verliezen. Veel mensen in de 16 brengen. En dat hebben we best wel aardig gedaan bij Vlagen.
2: Dus eigenlijk staat hier een tevreden trainer?
3: Jawel, het voornaamste is dat iedereen fit blijft in de voorbereiding. En ook dat is het geval, dus het was een goede wedstrijd.
2: Jullie spelen zaterdag tegen Excelsior. Nou, dat is een mooie oefening, want dat is ook de eerste tegenstander. Ga je dan weer andere dingen van je ploeg verlangen voor die wedstrijd?
3: Nou, dat is een heel andere wedstrijd. Dan heb je meer weerstand. Dus dan ligt de focus misschien weer op andere dingen. Maar de intenties zijn hetzelfde.
2: Het belangrijkste van vanavond, de kop is eraf. 9 doelpunten, dus je hebt je ook goed gepresenteerd aan de fans?
3: Ja, dat denk ik wel. Je kan er 15 maken. Soms maak je er maar 6. Nu zijn het er 9. En prima, iedereen heeft zichzelf goed kunnen laten zien. En we hebben plezier gehad.
2: Moest je veel handtekeningen uitdelen?
3: Ja, het was druk. Het was leuk. Ja.
0: Zet de nieuwe trainer van Cambuur, Johan Plat, tegen collega Ander Faber.

0: of the Common People.
1: Friesland van de Moorn.
0: Zo'n 50 tunen in ons provincie binnen dit jaar weer iepen tun weekend. Dit weekend is het Safir, zei ik, de tun van Jan en Ria van der Helm in Oude Madden. Zij verwelkom je komend weekend er belangstellenden. Maar wat Jan en Ria in haar tuin van meer dan 4000 kante meter planten hebben, is ik wel heel zelfverschillend. Verslagjouwer Siska Bruinsma van RTV Spannenburg, die zegelvest even bij haar in de tuin.
2: We staan in de Boegen, Boegen 1, in Oude Meerden, in onze tuin.
3: Ja, want je hebt best wel een unieke tuin, is mij verteld.
4: Ja, dat klopt. We hebben diverse verschillende soorten bomen. Veel waar we van kunnen eten en ook moestuin. Een nutstuin eigenlijk.
3: En waar ben je nou het meeste gutsk op in de tuin?
4: Eikenballen. Ik hoef eigenlijk niet meer op vakantie. We zijn in Zuidwest en Oude Meerden is de parel van Zuidwest. Elke keer als ik wakker word en ik loop naar mijn kippen toe, denk ik van ja, zo is het goed Jan. Meer is er niet en meer hoeft ook niet.
3: En is het ooit een keer ah?
2: Een tuin is nooit klaar.
4: Nee, dat klopt. Een tuin is nooit klaar. We verzinnen steeds wat anders.
2: Ja,
4: en dat is het leuke van een tuin ook. Je bent altijd bezig en je hoeft niet naar de sportschool.
3: Jim, dacht ik maar onder open tuin. Ja, wat is dat precies?
2: Dat is al jaren van de Landelijke Groei- en Bloeivereniging. En dat gebeurt ook in Friesland. In de Friesland heeft dan 5 weekenden dat ze de tuin open doen. En daar doen wij al sinds 5 jaar aan mee. Het is een hele leuke gebeurtenis waar je echt mensen uit alle hoeken van Friesland, maar ook verder weg tegenkomt.
3: En waarom toch in je Mieromai?
2: We zijn echte tuinliefhebbers en we vinden het leuk dat andere mensen ook bij ons in de tuin komen kijken.
3: En nou heb je verteld dat je woont hier van de weinige binnen in de regio die mooi doggen om deze route.
4: Ja, dat klopt. En dat, waardoor dat helemaal precies komt, dat weet ik eigenlijk niet. Maar wat we wel proberen is mensen als je die het ook fijn vinden om zeg maar, bij ons in de tuin het gevoel te krijgen van dat wil ik ook. En dan hopen we in de komende 2-3 jaar tot hier in Oude Meerden bijvoorbeeld 3-4 tuinen te bezoeken zijn. Waardoor we Oude Meerden op de kaart kunnen brengen. En heel Zuidwesten te promoten zo op die manier.
3: En natuurlijk de Frieske Marm, want het is nog heel erg leeg in het gebied om Lemmer.
2: Dat klopt, dat klopt. Daar kunnen zeker nog wel diverse tuinen bij.
3: En we hebben een groentje te gooien in tuin die. Ja, er staan heel volle planten. Hoe onderhoud je hem dat allemaal?
2: Nou, in ieder geval niet alles tegelijk. Steeds eventjes een stukje, iets wat geplukt moet worden, ga je plukken. En iets wat nog even kan wachten, dat komt dan de volgende keer.
4: Ja, je maakt je eigen projectjes eigenlijk gewoon. Vandaag is het een beetje bewolkt weer. Kijk hier omhoog, de natuur zegt bewolkt. Nou, dat is haag snoeien vandaag. Ik ga de legustrumhaag snoeien. En dan hou je dat op een goede manier in toom. Waardoor dat op de juiste manier en de juiste weersomstandigheden gebeurt.
3: Nou met al die planten natuurlijk ik wetten krijgen. Hoe doe je hem dat? De hele dag maar de gieter in en weer?
4: Nee,
2: dat niet. We gaan niet de hele dag met de gieter. In ieder geval de kuipplanten, planten die in een pot staan, die worden dagelijks besproeid. En de rest hopen we toch een beetje van via de natuur.
4: Ja, we hebben dus 4000 liter onder de grond bakken. En alle daken lopen dus op de bakken. Dus met die regenbui van de afgelopen weekend van 35 mm, ja, zitten ze weer helemaal vol. En dan kunnen we weer een poosje verder. En we hebben ringleiding gemaakt. En daar kunnen we steeds slangetje aan koppelen, want we zijn ook de jongste niet meer. Dan kunnen we zo op gemak water geven. Een soort therapie is dat, met die slangetje stilstaan.
0: De tuin van Jan en Ria is dit weekend dus te bezien daarin. Oude Madden.
5: De Maas!
0: Ik geef een in de prijzenkloos, Joen. Er lijkt nog een showmodel t-shirt van Friesland van de Moorden, een thermoskanne en een aaiwekker. Dus daar binnen prijzen die aan. Nou, maar de Maasvogelaars nog vleenen. Hij had er nog net zoveel een ochtend te zien, want hij zit nog in de kou. Maar als er vleent, dan klinkt er zo.
5: De Maas!
0: En als de meest, dan stuurt de Dutje Maasvogel naar 0620 4 1 of de Omroep app. En dan is hij in de grote tonnen en dan staat tussen 8 en Jochen Berry van Winner weer om. Zo eenvoudig is het. Maar dan moet die vogel eerst wel even vliegen. Maar ik zei het al, hij had er nog net zoveel nog te horen. Misschien had er voor een nacht wat voetbal zitten. Nou, hij zal haast nog wel voorbij vliegen komen. Eerst muziek van Paul McCartney in Friesland van de Moorn. Meisje band Wings, hier is Band on the Run.

0: Sir Paul McCartney en Band on the Run.
1: De media
2: van de morgen.
0: Wat hadden Oremedia te melden, Nisa?
1: Nou, wie hier het krijgt toe die mooie tune van Jan en Ria uit Oude Madem. Maar er is een soort om rekening mee te houden als het simmer is. En je hebt een tune en je vindt dat ik wel wichtig om die plantjes een beetje mooi in de gaten te houden.
0: Ik ga er even voor zitten, want ik ben echt een tuinman.
1: Ja? Oh, nou, dat scheelt. ik namelijk net.
0: Nee, echt net.
1: Maar ik hoop dat er harkers binnen die dat wel binnen. Want dan hasten we wat hoor. Want ja, de meeste blommen en planten binnen wel aardig mooi volgroeid. En mooi in de bloei. In de simmer, maar het is wel wichtig om er dan alsnog rekening mee te houden. Want uit een artikel hier van de RTL Nieuws blijkt dat snoeien in de simmer zelfs beter is dan in de winter. Dus het is goed om het te onthouden. Ze zitten hier wol, en ja, dat lijkt me wel lastig om rekening mee te houden. Maar eigenlijk moet je een beetje voorkomen dat je net in die volle zinnen snoeien gaat. En ze zitten, ja, dat is net alleen nog voor jezelf net heel prettig, maar het is zeker voor de plant net heel fijn. Want als het dan snoeist, dan ligt een soort van snoeiwon achter op die takken en bladeren. En dat kan dan weer zwartje voor, nou ja, dat is het snel van die bruine randjes krijgt op die plant. Ja. Nou, die herkende ik dan weer wel. Ik dacht, oh ja, daar had ik wel een beeld bij. Dus ja, je moet eigenlijk proberen dat een beetje in de skaten te doen. Maar ja, ik denk, als die blommen in de zinnen steen, kist ze er net uit helly, verpleert ze en dan snoeien. Maar ja.
0: Nee, afmaas begint heel betiet, of jongens, ja, nee, dat ja, er zin onder is.
1: Nou, de master wat voor oer had zo'n mooie tuin. En dan hebben we hier een hele list met planten die dus juist vol snoeid worden matten. Want er weer een paar, dat was dus eigenlijk net onkomen. Nou, je steen heb je bij, ik had er nog nooit van jet. Maar de wat bekendere, ik denk wel de fruitbomen, die zijn dus wel wichtig om goed te onderhouden. De rozenstruiken, de voorjaarszonnebloem. Maar de steen je nam tussen schoenlappersplant.
0: Oh, die?
1: Ja, precies. Ja, die ken ik ook wel.
0: De schoenlappersplant?
1: Ja. Ja,
0: ik zal even Google erbij pakken.
1: Ja, de bruidsbloem. De blauwe regen. Dat is een mooie naam.
0: Oh, de schoenlappersplant, dat is een, zo'n mooi roze plantje.
1: Oh, ja. Nou, had ik het shirt, denk ik wel waarschijnlijk.
0: Ja, denk als een shirt, dat denk Odie.
1: Dan denk ik, oh, mooi. Maar ja, ik heb van die naam nog nooit yet.
0: Nog eens geen knie in de vingers.
1: Nee, helaas net.
0: Nee.
1: Maar er ben ik een soort west van oorbloemen mast, zoals de hortensia. Dat was net omgekomen in de simmer. En ik de herfstframbozen en de sneeuwbal. Dus als nou things van deze nam sesame wat. En ik ben hier volle met waan. De dam was dus van alblouwen. En ja, een heel oorverhaal. Een inwenner van de Cookeiland. Dat is een soort eiland die leidt in de zuidelijke Stille Oceaan ten noordoosten van Nieuw-Zeeland. Dus een heel eind fort. En er was een man en die vertrok in zijn bootje om te vissen. Want nou, er moest wel wat binnenkomen. Dus hij dacht, ik maak me fort. Hij ging in de richting van nou, waar die wat vogels zeg. Want dat betjut dan dat daar die vis kan zitten. Dus nou, hij voer maar. Maar uiteindelijk begon zijn motor wat te sputteren. En uiteindelijk houdt die motor ermee.
0: Nee.
1: Ja, dus nou ja, hij tocht eerst nog van, ja, misschien valt het wel daar in je nacht. Ja, hij hier wel wat gereedschap bij hem, een coolbox en een tekentje. Maar voor de rest eind ik net een soort. Nou, en hij twijfelde nog wat van, nou, mat ik nou dat wetter in springen om naar dat eiland te zwemmen. Maar hij wierk al best wel een aardig stik op eind. Dus hij tocht wel, ik bloem maar onboord. Nou, maar op een gegeven moment worden het steeds wel wat langer. En op een gegeven moment hier die hoop. Want na 3 dagen zegt hij in de verte een vissersboord. En toen tocht hij, mooi, ik word red. Maar hij drum weer voort en die vissersboot werk al uit zicht.
0: Dat is zo'n scène die stik in heel soort film van just. Want dan komt de redding en toch net.
1: Nachtmerrie. Nou, na 8 dagen jette hij eindelijk een vleentuig en is hij uiteindelijk ophellen door de luchtmacht van Nieuw-Zeeland. En nou ja, hij had er wel één ding van geleerd. Als je dit soort dingen doet, dan had je wat beter tarret wezen. Had je op pad hier een nimbe, bigeliks, een zaklamp of een reddingsvest of een rijnjos mij. Want nou, ik hier het net mij en het wie wel belangrijk geweest. Maar uiteindelijk is hij dus na 8 dagen red. Maar toch alsnog 8 dagen. Hij had het toen lip op wat rijnwetter. En hij had zelf wat vis gevangen. Want ja, dat kon hij dan gelukkig wel weer goed. En dan had hij wat van eten. Maar 8 dagen op zo'n boordje.
0: Zo.
1: Ja.
0: Nou, gelukkig kinderen het nij vertellen.
1: Ja,
0: het
1: is, gelukkig wel.
0: Het is haast zomeroren. Dat betekent dat we even skikkelen hier met de collega's van het NOS-journaal.
3: Kristal in de mail.
4: Hij is vergees en hij is superactueel.
5: De nijsbrief van Omroep Friesland.
6: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
7: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
4: Scroll die nooi.
7: omroepfriesland.nl/nijsbrief.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: Jelle Seubring met het NOS-journaal.
2: Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de €150 moet je vanaf vandaag invoerrechten gaan betalen. Het gaat om minimaal €3. Er komen elke dag heel veel pakketjes uit landen zoals China. En daardoor kan de douane niet alles controleren. Met de nieuwe invoerrechten hoopt de Europese Unie dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. Tot zeker zaterdagmiddag rijden er nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Dat komt door een brand van maandag in een kabelgoot, waarvan de reparatie langer duurt dan verwacht. Op Rotterdam Centraal liepen ook vanochtend balende reizigers rond.
10: Ik kom naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
11: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
12: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
13: Wordt een lange reis?
12: Ja, een paar uurtjes erbij.
2: Ook de internationale treinen naar Londen en Brussel rijden voorlopig niet. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Oranje werd gisteren uitgeschakeld op het WK door Marokko. En de bondscoach zegt dat niemand daar meer teleurgesteld over is dan hij. Koeman lijkt ook te hinten op een pensioen als trainer, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
14: Hij noemt ook alle clubs waarvoor hij gewerkt heeft, dat hij dankbaar is dat hij dit beroep heeft kunnen uitoefenen. Dan lijkt het ook wel een klein beetje einde carrière. En ook wel omdat hij verder gaat en dan ook de gezondheid van zijn vrouw noemt, Bartina Koeman, die al heel lang ziek is. En dat er belangrijker dingen in het leven zijn dan voetbal.
2: Koeman beleeft als bondscoach 64 interlands. En Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador nu uit het WK ligt. En ook Frankrijk ging vannacht door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland een buitje vallen. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dadelijk in Friesland van de Morgen binnen honderden meldingen over zonsprobleem bij het Fris Kinder. En ik Cool en de Gang, kom er aan.
15: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
16: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Carina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
17: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
16: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
18: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
19: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
20: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
19: Nog niet helemaal dus.
20: Tja, die administratie. Toevallig tips?
19: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
20: Slag, dank je.
19: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig, van de Belastingdienst.
21: Friesland van de Moor.
22: Mijn Harm Wijstra.

0: Cool and the Gang en Get Down on It.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Dit is één neven en nichten teelt. Het is over. Het Friese paard zakt al door de fundamenten heen.
0: Hardfokker Wiert Peter Visser die slacht alarm over de zoons van het Friske Hinder. En Cambuur die speelde justerion de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen tegen een regioteam in Kostertille. Juist de nieuwe trainer Johan Plat.
4: Ja, genieten. Na een volle trainingsweek is het altijd leuk om een wedstrijd te spelen. En zeker de eerste in deze ambiance.
0: Het is 11 minuten over zon op de 1e van juli 2026. Isa Visser direct nog heel dicht bij. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Welk bedrijf had nou de beste reputatie van heel Nederland en een hele zeldzame bevalling in het ziekenhuis in Veldhoven? Maar daar dadelijk meer over.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het waar in het kwart. Nee, Sibbele Waaier. Sibbele, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Joort hebben een mix van zinnen, wolken en een enkele bui. De bui stiet de zwak ontmatige noordwestenwind. Het wordt maximaal zo'n 21 of 23 graden. Jong ik rijstig droeg, maar nog wat zinnen. In de nacht zakken de temperatuur naar minimaal 13 graden. Morgen heerst de bewolking en valt er een periode met rein. In de maandag stiet er een matige, ont soms krachtige zuidwestenwind die in de midden draait van west tot noordwest. Daarbij wordt het verder rein uit naar zo'n 21 of 22 graden. Meer over het waar, over een jaloeren.
3: Het is één neven- en nichtenteelt. Het is over. Het Friese paard zakt al door de fundamenten heen.
0: Achter de vooruitverneemde Friese hinders gaat al jaren een discussieschool over de zoons van het ras. Alle Friese hinders die stammen af van een lietstal voorouden. En omdat er net mijn oorhinderassen kruist wordt, komen gewoon erfelijke ondwaningen vaker voor. Oudvakker Wiert Peter Visser die zei dat het volle slimmer stelt is met de zoons van het Friese hinder, zodat er binnen de fokkerij iepelijk op praat wordt. Hij samelde jarenlang meldings van zoonsproblemen bij die Friese hinders. Verslagjouwer Johanna Brinkman die had mij Visser sprutsen. Goeiemorgen Johanna.
7: Goedemorgen Harm.
0: Wiert Peter Visser had zelf een meldpunt op de ochtend, zodat eigenaars van Friese hinders de problemen melden kunnen. Wat komt er al hier binnen bij hem?
7: Ja, nou hij rochte dat meldpunt van Sean Eileen op, want hij fokte zelfs al meer dan 50 jaar Friese hinders. Dus hij zei eigenlijk een heel soort hinders voorbij kom. Maar hij zei eigenlijk hield iets vaker erfelijke oordwaningen bij hinders, liek als sloktermverlamming. Nou daarvan is letter bekend worden dat het dus een genetische oordwaning is bij het Friese hinder. En zo'n tijd krijgt hij dus die honderden meldingen van fokkers en hinder-eigenaars. En die zei ze dan dus, mijn hinder had of een sloktermverlamming. Aorta-rupturen komen vaak voorbij via zijn meldpunt. Ek maagproblemen en deerde valtjes. Nou, dat registreert hij al hier voor hemzelf, omdat hij dan wat meer inzicht had. Want dat vindt hij belangrijk. Want hij zei dat bij het Koninklijk Fries Paardenstamboek, dat is dus het officiële stamboek van het Friese hinder, dat zij dus net een goed oorzaak gaf van al die problemen. Wel dat het besteedt, maar net hokkerhinders had dat. En nije voltjes, wat had die biegeliks? Nou, een eigenaar die kunnen wol melden bij het stamboek dat een hinder verstoorn is, maar dat is dus net verplichte. En ek de oorzaak, biegeliks dan dus zo'n erfelijke oordwaning, dat hoeft dus echt net terug te joen te worden bij het stamboek. Nou, en dan hier heb een meldpunt dat de zoensproblemen en al die erfelijke oordwaningen centraal bijhouden worden. Dat is er dus echt net. En dat zit Visser dus net lekker, vertelde hij mij.
3: Ja, moet ik nou als privéman, moet ik dat nou allemaal melden? Dat is toch een taak van het stamboek? Want ik zou willen hebben dat het stamboek mij nou eens zou willen helpen voor het Friese ras op poten te houden. Maar ze laten me vallen. En dan zit die drijfster en ik wil ze door de oren heen stampen. Stampen. Maar ze willen niet luisteren. En des te meer ze zeg maar bezeten zijn van andere dingen en dat niet doorzetten, des te feller word ik. Ik wil voor het paard gaan en ergens anders voor. En wat mijn doel is eigenlijk, gewoon niet voor die Friese mensen boos te maken, want dat zijn vooral de Friese fokkers. Maar ik wil dus eigenlijk de mensen waarschuwen. He, dus attent maken van wat er aan de hand is. Ik zeg niet dat ze allemaal misvormd zijn. Dat ga ik echt niet zeggen. Maar er is wel iets mee, want dit is gewoon buitensporig.
0: Wiert Peter Visser vindt dus dat het KFPS te meer zicht had op de probleem. Dielen oormeesten liek als beste dokters die zwargen?
7: Ja, we hebben contact zocht met beste dokters. En een daarvan, Karin Hendricks, die wou ik bij u reageren op camera. En zij vertelt, zij is trouwens Europees specialist in de voortplanting van Friske hinders. En zij zei het wel dat er net specifiek meer deerbennen Friske valtjes binnen. Dat kan zij net zien. Maar wat ze wel vindt, is dat de zoenersprobleem bij het Friske hinder wel echt heel zwargelijk binnen. En ze zei het ook dat die deeroorzaak juist, dat het wichtig is dat dat goed registreert. Wordt. Want nevens haar is juist die informatie nodig om patroon te ontdekken en ik uiteindelijk het ras zoenermeisje te kennen. Zo vertelde ze mij.
8: Men is ervan overtuigd dat ze binnen die gesloten populatie toch nog verbetering kunnen aanbrengen. Maar dan moeten we wel registreren en we moeten ook op die manier dat onderzoek faciliteren. En als ze geen input krijgen voor onderzoek, kunnen ze ook geen output leveren. Dus je wil die data dat weer gewoon transparant neerzetten. En dan kun je misschien wel zien, van, nou, als we bepaalde vaderdieren in die lijn hebben zitten, zien we er over het algemeen sterkere paarden van ontstaan. Of juist, we onderschatten dat vaak. De moederlijnen zijn eigenlijk vaak nog belangrijker. Dat je zegt, van, nou, bepaalde merrielijnen, als we daar wat van gebruiken, zien we sterkere paarden van komen ten opzichte van andere merrielijnen. Maar dan moet je het wel inzichtelijk maken. Dan moet het in de database terug te zien zijn.
0: Meer en beter registreren, zo dus een taak wijzen matten van het stamboek, het KFPS. Dit is een vrij stevig verhaal. Had zij hier al op reageerd?
7: Nee, we hadden het KFPS wel vregen om voor camera te reageren, maar dat verziek dat hebben ze afwiest. En ik op uw schriftelijke vragen kwam van de deadline geen inhoudelijke reactie. Dus dat is pietig. En op de website van het KFPS kroot het stamboek wel dat zij al hier een werkje dus onderzoens van het Friske hinder, terug onder oren onderzoek, DNA-analyses en ze haken naar fok een selectieplan en maakt ze ook weer een nieuwe plan daarvoor. Dus nevens haren zit dus de zoen van het Friske ras wel echt op nummer 1. Maar ja, Visser betwijfelt dat dus, want nevens hem wordt het te vaak kiezen, wat hij ook al een beetje onjoeg. Van de economische belang is Stefan de zoeners van het ras, zei hij mij letterlijk nog.
3: Ik ben dus eigenlijk bang dat onze nazaten, onze menselijke nazaten, straks over 10, 20 jaar niet meer kunnen genieten van het Friese paard als het zo doorgaat. Ik ben de klokkenluider. Maar de klokkenluider, ja, die heeft een ondankbare taak. Die heeft ook mensen die hem eren. Maar er zijn dus mensen die in het geld zitten, die zullen niet eren. Maar wat moet je nou eren? Moet je dat ras eren of moet je het geld eren?
0: Het onderzoek naar de zoens van het Friske hinder krijgt de komende dagen nog een vervolgje bij Omroep Friesland, Johanna. Mijn orenverslagjouwers zullen meer verhalen hierover maken, hè?
7: Ja, dat klopt. Het. Wij brengen Joert 12 verhalen en de komende dagen om te mooi sneuwen is er echt nog meer over het Friske hinder te lezen bij Jus.
0: Van nou, dankjewel Johanna Brinkman.
9: De media van de morgen.
0: Dan die orenmedia.

0: nieuwe nummer 1 en dat is maar liefst de Efteling.
1: Hey.
0: Ja, dus het gaat van een high-tech bedrijf gaat dat naar een sprookjespark daar. Maar nevens om de ziek is dat net heel gek. Want in een tijd waarin de wereld onrustig is en er een soort spanningen binnen, liet je meesken juist wat meer wat jering te hebben voor een bedrijf wat vertrouwd viel, wat dicht bij huis zit. Nou ja, wat je al zal lang kennen en waar je maar een veilig gevoel heen gaan.
1: Ja, dat is de Efteling.
0: Dan kom je wel bij de Efteling. Ja. Waar is er vroeger of nou nog steeds, zeg maar, wie gaat er nou net heen? Het is ja toch een soort een beetje jeugdsentiment.
1: Het is altijd leuk om de hinnen te rieden, ja. Het is wel even een eentje rieden.
0: Ja, voor u wel, voor u wel.
1: Dan ga je wel wat.
0: Ja, en of je nou jong of oud bent, het bloot ik eigenlijk altijd wel leuk.
1: En dan daar is samen voorbij, hè?
0: Ja, nou, dat zeker, ja.
1: Eigenlijk maak je er dan 2 dagen in, ja. Maar goed.
0: Eigenlijk wel.
1: Ja,
0: want ze merken dat gewoon, ja, bedroen in de technologie steeds wat verder zak je op die ranglijst. En dat juist, wat oren bedroeven, zoals een Albert Heijn, Tony Chocoloni en de HEMA, dat die juist weer wat stijgen op die ranglijst. Ja, HEMA is ook wel zo'n voorbeeld, hè. Vult dan ook wel een beetje als...
1: Dus ik
0: als
1: een beetje nostalgie al in, hè?
0: Ja, wel een beetje inderdaad, klopt. Ja, ik de Albert Heijn en dat is toch... Het jette wel een beetje bij in dat rijtje.
1: Ja.
0: En we blowen in Veldhoven, want een zeldzame geboorte der in Veldhoven in het ziekenhuis Maxima MC. Want het wiende net één, net twee, net drieën, maar een fjouwerling, wat in één keer geboren is. Het is ook heel zeldzaam. Uit onderzoek blijkt dat een één-eiige, is het ook, fjouwerling, eigenlijk voorkomt op 1 op de 500.000.
1: Eer op de 500.000.
0: Ja, dus het wie wat. Het binnen fjouwer jonkjes die geboren binnen. Adam, Amir, Hassan en Hussein. En ze binnen naar je room 29 weken geboren. Dat is wel mooi op tijd, maar dat blijkt voor een fjouwerling dus net gek te wezen. En het wie voor dat ziekenhuis daar in Veldhoven, wie het ook een hele operatie, want die hele operatiekamer moest ik onpast worden om de hele boel wat in goede baan te begeleiden. Om die operatietafel stien ik een heel soort meesken en voor elke baby wie ik een eigen team, een arts en een verpleegkundige. Maar uiteindelijk lissen ze nou 12 in een kamer en is het al je goed kien. En Koen Dijkman van dat ziekenhuis zei ik dat het een bijzondere geboorte wie en dat het meer dan goed is verlopen.
1: Ja. Nou, ik denk net dat dat bij mij maakt.
0: Dat denk ik ook net, maar poef, jou ben in één keer. Ik het merk heftig.
1: Ja, dat is een makkelijke ding. Ja, nou ja, zei jullie even refuus, denk
0: nou,
1: ik.
0: Zeker.
1: Het is 21 uur zo, naast een avond toe Cambuur. Die is het nieuwe seizoen begonnen bij een 9-0 overwinning. Die willen oefenwedstrijd tegen amateurs, maar toch een goed begin van de Ljouters. Naar de muziek van Sam Fender en Olivia Dien. Eerst er volle meer hoor.

0: Sam Fender, Olivia Dean en Rain Me In.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Cambuur is de oefencampagne op het nieuwe seizoen in de Eredivisie begonnen. Met een 9-0 oerwinning in het regio-team van Koos de Tille. Soort volk, langs de lijn der Juster Joen in de Tille. En ook uw verslagjouwer Ander Faber die weer erbij. En hij sputs na de wedstrijd met de nieuwe trainer van Cambuur.
2: Johan Plat, de kop is eraf. De eerste wedstrijd als hoofdtrainer van Cambuur. Hoe was het?
3: Ja, genieten. Na een volle trainingsweek is het altijd leuk om een wedstrijd te spelen. En zeker de eerste in deze ambiance. Veel mensen, mooi veldje, mooi weer. En zo kunnen we alle spelers aan het werk zien. Mooi toch?
2: Ik kan me voorstellen dat je als Volendammer nog nooit van coach Tille had gehoord voordat je hier kwam.
3: Ik moest het even opzoeken inderdaad. Klopt.
2: Ja, je speelt een oefenwedstrijd tegen een amateurploeg. De enige deze voorbereiding. Want je wil natuurlijk zoveel mogelijk onder weerstand spelen. Maar wat is dan het nut van zo'n wedstrijd hier in de regio tegen amateurs?
3: Nou ja, dan heb je... We hebben vanmiddag getraind. Dus dan moeten ze daar ook weer mee omgaan. Is ook... even wennen. En tegen zo'n laag blok is ook niet altijd makkelijk. Hè? Dus dan krijg je weer... Hoe ga je dat aanpakken? Moet je veel bewegen? Kom je ook veel in je acties? Dus er zijn altijd dingen uit te halen.
2: Wat haal je uit die wedstrijd van vanavond, waarin jullie met 9-0 winnen?
3: Zo zie je ze in een wedstrijd. En ik denk dat we heel veel dingen ook terug hebben gezien van wat we de afgelopen week hebben getraind. Ik denk dat we ook veel nieuwe jongens hebben gezien. Sommigen die ook verrassend zichzelf goed hebben laten zien. Dus dat is altijd leuk. En voor de rest gewoon blij dat het begonnen is.
2: Zijn er jongens waarvan je zegt, van, nou, die hebben me vanavond verrast?
3: Ja, meerdere jongens. Ik zal ze niet allemaal noemen. Maar dat heb je altijd. Daarom is het ook leuk dat er... jonge gasten meedoen en altijd zijn er verrassingen die misschien kunnen aanhaken en die misschien meer kunnen betekenen.
2: Het is natuurlijk nog behoorlijk jong. Jullie hebben nog wat routine verloren met Jort van der Zanden. Is dat wel iets waar je ook toevoeging aan hoopt te vinden de komende weken in ervaring, in routine? Want ik geloof dat Amo van u de oudste is met 27.
3: Ja, dat hopen we wel, maar dat zijn vaak duurdere jongens. De markt zit nog best wel gesloten, merken wij. Dus als de mogelijkheid er is om dat te doen, dan zullen we dat doen. En dat is afwachten.
2: Maar dat kan dus ook best nog wel even gaan duren. Misschien pas na het WK, als de markt een beetje loskomt.
3: Ja, ik denk dat tot eind augustus door gaat lopen. Maar dat geldt voor alle clubs.
2: Wat zijn nu dingen na zo'n eerste trainingsweek waar je vandaag op gehamerd hebt?
3: Nou, hoog tempo spelen. Snel de bal terugwinnen als we verliezen. Veel mensen in de 16 brengen. En dat hebben we best wel aardig gedaan bij Vlagen.
2: Dus eigenlijk staat hier een tevreden trainer?
3: Jawel, het voornaamste is dat iedereen fit blijft in de voorbereiding. En ook dat is het geval, dus het was een goede wedstrijd.
2: Jullie spelen zaterdag tegen Excelsior. Nou, dat is een mooie oefening, want dat is ook de eerste tegenstander. Ga je dan weer andere dingen van je ploeg verlangen voor die wedstrijd?
3: Nou, dat is een heel andere wedstrijd. Dan heb je meer weerstand. Dus dan ligt de focus misschien weer op andere dingen. Maar de intenties zijn hetzelfde.
2: Het belangrijkste van vanavond, de kop is eraf. 9 doelpunten. Dus je hebt je ook goed gepresenteerd aan de fans?
3: Ja, dat denk ik wel. Je kan er 15 maken. Soms maak je er maar 6. Nu zijn het er 9. En prima. Iedereen heeft zichzelf goed kunnen laten zien. En we hebben plezier gehad.
2: Moest je veel handtekeningen uitdelen?
3: Ja, het was druk. Het was leuk. Ja.
0: Zegt Johan Plat, de nieuwe trainer van Cambuur.
1: De zinnen op het wetter, de saillon strak in de wind. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. Klimmen. En hoor al meesken bij mekaar.
4: Dit is uw simmer.
1: Simmer in Friesland. Wij willen wij. Op jouw jullie al bij Omroep Friesland.
4: Omroepfriesland.nl/simmer. U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
0: Het is alweer 12 minuten nu, Jalwe Achten. Hees het hier van het Nijs uit Friesland, Isa Visser, goeiemorgen.
12: Goeiemorgen. Ljouwert had als eerste gemeente in Friesland een lokaal hitteplan presenteren. Het plan is opgesteld in gewerking bij de GGD, het Rode Kruis en andere maatschappelijke organisaties. Als het nationaal hitteplan van kracht is voor Friesland, dan geldt ook het lokaal hitteplan. Daarin is het in oorspraken over wat lokaal actie onderneemt en hokke doelgroepen informeren en stiepen worden. Het doel is dat mensen zijn rapper informeren en daar het werk kennen op een periode van hitte. De spoedeerskende help van Nijsmellingen in Drachten rimt Joert een vernijde afdeling in gebroek. Om de verhuizing mogelijk te meiden is de spoedeerskende hulp van zo'n ontien oeren sletten en kunnen patiënten tijdelijk net op de afdeling terugten. En die verhuizing wie nodig, zo vertelt Ageet Kofferman van Nijsmellingen.
13: Vorig jaar is de nieuwe intensive care en de hartbewaking opgeleverd. En daar is de spoedeisende hulp naartoe verhuisd, zodat in die tijd de oude spoedeisende hulp helemaal verbouwd kan worden. En wij hebben daar dus eigenlijk 10 maanden gelogeerd. Dus we hebben deze verhuizing eerder beleefd. En we gaan hetzelfde kunstje nog een keer doen.
12: Vervierder Arriva zet extra trein en bussen in bij het evenement de Tallship Races in Haas. Van Treien ont en mij 6 juli rieden de trein tussen Ljouwert en Haashaven jongens langer terug. Ik wil de langere treinen inzet en is er extra personeel aanwezig op stations en oerstappunten om reizigers te begeleiden. Benedig worden extra bussen inzet tussen Ljouwert en Haashaven. Arriva adviseert het reizigers om voortgaan de reisplannen te checken. De Nederlandse Zorgautoriteit had juist de nieuwe tarieven voor dokters bekendmaken. Maar nevens die dokters binnen de tarieven te leeg. En binnen de amper huisdokters die het een nieuwe praktijk iepen je willen. Huisdokter Theo Bakker van Snits.
14: Waar het om gaat is dat je jonge collega's ook zou willen enthousiasmeren om praktijkhoudend huisarts in Nederland, in ons geval in Friesland, te worden. En dat doe je onder andere door ook een betrouwbare tariefstelling, zodat je met de investering die je doet om een nieuwe praktijk te starten ook weet dat je de komende jaren daar ook goed mee vooruit kunt.
0: Zijt deze huisdokter uit Snits. En daarmee komen we aan het einde van het Frieske Nijs. Voor meer Nijs, stad die nemen dan Justine de app van Omroep Friesland of op omroepfriesland.nl.
15: Friesland van de Moor.
16: Mijn Harm Wijstra.

0: Omroep Friesland.
1: Misschien kerst het hier nog wel heugen. Zo'n 6 weken lien een grote brand bij Sanjesu in Van Waarden. En het beste park moest voor een pad op slot. Nou, Joert gaat het deal weer iepen. En als niet even van de eigenaar hoe ze dat zo rap voor me koor kregen. Maar eerst joggen we in het waar. Simpele waaier, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen, Harm.
1: Hoe beginnen we deze dag?
2: Nou, we zijn daar eigenlijk prachtig begonnen. Vanmorgen betiet. Prachtige sinsopkomst. Het wie wat deze goed veld. En het wie hartstikke rijstig. En dat belooft eigenlijk best een mooie dag te worden. We komen uit een nachtwaai met temperaturen, minimum temperaturen op Vlieland van 15 graden. In Lemmer bij mij hier 14,3. Akrem 14,1. Frieske Pjellen 13,4. Bakkenveen 13,2. En Schilge zit op 10,9. Dus er zit er wel een beetje verschil in. Nou, Joert en Dij hebben een mooi begin van de dag. Soort zinnen, ik heb een paar wolkjes gezien. En die verrieren toch een beetje dat er toch een enkele bui vallen kan. Dat zit hem in een, ja, een beetje kelt in de bobbellucht. Dat kan in het noorden van Island, met name in Friesland, mogelijkerwijs bewaren. Ik heb een buiken, Jan. Nou, het zal net grootschalig wezen, maar het kan wel. De zinnen die het voor de rest oerhaan en bij een zwakke ontmatige wind uit het noordwesten rinnen de temperaturen duwt eigenlijk op. Na een noffelijke 21 om 23 graden, dus wij hebben dat in het niks te klein. Ik, Jon, hebben rustig waar, misschien te zinnen. En ik heb nou even lekker naar boeten en heel waar de jongen rinnen de temperaturen nog om de 16 graden. Komt de nacht, dan neemt de bewolking al wat ta en zak je de temperaturen eerst naar zijn 13 graden. De bewolking is de meisje een steuring die is morgen beschermd.
1: Gaan we dan ook morgen meer buien?
2: Morgen dan hebben we meer wind en meer bewolking en we hebben het rijnwetter. Eigenlijk is het zo dat we vanuit het noordwesten die steuring dichterbij komt, de bewolking toeneemt en de zuidwestenwind ik toeneemt. Die wordt matig ontkrachtig. Op het water zeker vrij krachtig ontkrachtig. En krijgen we een periode met rijnwetter. En letter in de midden dan trekt het front naar het zuidwesten voet en kennen we een droge periode verwacht je. En de wind draait dan van west naar noordwest. De temperatuur zal verder het rijnwetter uit naar zijn 21, 22 graden bereiken. Maar als het rijnt, dan zakken de temperatuur en heb ik er wat minder zicht.
1: En wat is het waarbeeld de dagen daarna?
2: Nou, vanuit Vreed en Papier het een hele drukke bied. Vanuit de Azoren zien hun invloed uit te breiden. Dat betekent dat we Vreed waarschijnlijk een droge dijk krijgen. Met zinnen en wolken. En temperaturen van zo'n 20, 21 graden. Dat is heel bruikbaar waar. En eigenlijk hebben we dat in het weekend. Ik, Sneun en Snijn, hebben we regelmatig zinnen. We hebben wel eens wat wolken. En er kan nog wel een bui ontstaan. Het is net helemaal wis. Maar licht wisselvallig, maar heel broekbaar simmerwaar.
1: Simpel, dankjewel en een hoffelijke dag, hè?
2: Ja, graag.

0: Pieter Wilkens en Oeral op een vrouw.
1: De exacte tijd is...
0: 90 minuten van achten.
1: Heegste tijd om eruit te komen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Goed 6 weken na de brand bij Sanjesoe in Van Waarden. In de dwarren van het deal met het beste park. Je moet weer iepen. En dat is een mooie dag van Wiemer Visbeek, de eigenaar van dat park. Een goeie morgen, Visbeek.
3: Ja, goeie morgen.
0: Een bijzondere dag lijkt het mij.
3: Ja, zeker. Dit is uiteindelijk wat we dan ook wel weer uitzien hebben. Na zo'n tijd, ja, dat je zegt, dit is de stip op de horizon en die is goed. Dat we weer verder kennen.
0: Dat ga je hem vrij rap dienen, want 20 mei wie de brand. Wat is er daarna al hier gebeurd?
3: Ja, ontiegelijk volle. Er komt een heel soort op je ja, en ook omdat we met, nou ja, met al die beesten zitten, misschien nog een beetje meer. Er zijn een heel soort beesten die we nou, elders onderbracht. Dus die een A-baan gebouw dat moest voorthellen worden. Vervolgens ja, word je die dierverblouwen die je daar weer broeken kennen, die moet je weer herstellen. En dan moeten de beesten weer omkomen in hun eigenlijke verblouw. Maar je moet hier aan te wennen. En nou ja, dan pak een beetje verfraaien, zeg maar, dan ben je er haast wel klaar voor.
0: Want in tussentijd wie het orenpad van Jim gebeuren wil, Jim toch?
3: Ja, ja, klopt. De Bratenstunt had gewoon heel tijd weer hier het best. Ja.
0: En intussen die het wien je hem op oren kan, dus alles om te herstellen. Hoe ziet het er nou dan uit?
3: Nou, eigenlijk zaten de meesten van ons wend binnen. Behalve dan ja, het stikwerk gebouw bij hen, dat is gewoon helemaal voort. De verblouwen die het zinnengebouw aan ons ziet, daar hebben we dan ja, een nieuw hek verzet. Dat is eigenlijk even op dit moment het vervangen van het gebouw. Maar daar moet nog een mooi doek op komen. Daar willen we trouwens ook ons verhaal op vertellen. Mijn foto's van gewoon wat wie hier, even als herinnering. En nou, voor de meesten die het dan misschien net weten, dat het nou wel een stukje is wat mist wordt, zeg maar.
0: Die dij zelf, Jovien in het buitenland, hè?
3: Ja, ja, bizar. Dat, ik zie het in Italië en nou, ze hadden je supergoed idee, maar dat is een heel vreemd scenario. Ik zei zoals ik identificeer mezelf met het bedrijf. En dat je dan ja, samen op afstand zit en dat er zo'n grus gebeurt, dan wil je dat eerst net horen. Maar ze had super dingen hier al, ja.
0: En een heel soort reacties kregen, denk ik, wat dit er al je los kwam.
3: Ja, ontiegelijk vol, dat is hartstikke vol om op te nemen. He, die donatieactie, dat is echt geweldig. 2000 mensen die wat doneert, hebben al je leven berjochten erbij. Ja, wat er dan misschien hartstikke wel werk weer uitspringt, dat binnen de BN. Hoe dit nou is, bij de BN binnenkwam, is we een heel soort kaart met tekening kregen. En de BN die hadden acties opzet om geld binnen te hebben. Heel soort verhalen had je van mem en wat er doet met de BN en dat ze weten wel hoe is met dit of dat beestje. Ja, weer echt een de maatschappelijke functie van ons bedrijf, daar waar ik echt met de noos een beetje op drukte. En dat vond ik ook wel heel mooi. Ik wist het eigenlijk wel, maar dit kan wel even binnen.
0: Het is een mooie bevestiging dat je een begrip binnen daar in de regio. Tegelijk ja. Binnen ik gewoon zakelijke zaken, want is er eigenlijk al een oorzaak bekend van die brand?
3: Zeker. Ja, ja, nou, zo kun je nooit met 100% zekerheid zeggen, maar het is naar alle gedachten een installatiebron geweest. Een verdeelkost van een stroom dat die in de bronlijn is.
0: Nou, dat kun je dus echt net voorkomen, liet het mij.
3: Ja, voorkomen, dat weet je net. Natuurlijk ben er dingen die je goed van kennen, maar die hebben we goed dienen. Dus ja, op een gegeven moment is net alles te voorkomen, inderdaad. Nee.
0: Hoe zie je hem nou goed beleven? Want hoe iepen je hem, hè?
3: Nou, eigenlijk een beetje stil. Ja, we gaan dan per stekkende steen he, van het aanzetten, zeg maar. Ja, die mannen even voorthouden. Nou, dat is dat van mij en een paar van mijn personeelsleden nemen de symbolische laatste stap. En dan, ja, dan geven we er weer voor. Ik denk dat het goed is dat we er net een volle bombardie voor van maken. Ha, en dan kunnen de beesten er eerst even wennen omdat de meesten erin en dat het daar gewoon opbouwt.
0: Want hoe is met die beestjes?
3: Nou, gemiddeld nog wel goed. En de beesten die er dan ook naar binnen zijn natuurlijk wel wat beesten verlengen. En die hebben we dan ook eens keer mee van. We hebben een wel 2 liedse wallabies die onder de fles zitten in een oude park in Donderwaard, in de Achterhoek. En so, die ben er net weer omheen, hadden mem en zijn stoom. Ja. Maar via de oren beesten, die ben er nou, en de 6 weken na de tijd is dat wel een kans, zeg maar. Ja.
0: Maar is je er een mooie dij van, Wiemer Visbeek?
3: Helemaal goed, dank je wel.
0: Hij is van Sanjesoe in Van Waarden. Een goede seisweekend naar de Bronk. Het beste verbleeuw daar dus weer iepen. Dit is muziek van Madonna. True Blue in Friesland van de Moord.

0: Een van haar dikke hits uit de jaren 80. True Blue, de jarigst Madonna. Zo'n 50 tunen in uw provincie binnen dit hier weekends vrij toegankelijk voor het publiek. Een van die tunen is die van Jan en Ria van der Helm van Oudemarm. Dit weekend had ze de tun weer iepen van belangstellenden. Maar wat Jan en Ria in haar tun van meer dan 4000 kantometer planten hebben, binnen ze haast volslijn zelf verzinnend. Verslagjouwer Siska Bruinsma van RTV Spannenburg die zegelverst even bij haar in de tun.
1: We staan in de Boegen, Boegen 1 in Oudemeren, in onze tuin.
2: Ja, want hier heb best wel een unieke tun, is mij verteld.
3: Ja, dat klopt. We hebben diverse verschillende soorten bomen. Veel waar we van kunnen eten en ook moestuin. Een nutstuin eigenlijk.
2: En waar ben je nou het meeste rustig op in de tuin?
3: Eikenballers. Ik hoef eigenlijk niet meer op vakantie. We zijn in Zuidwest en Oudemeren is de parel van Zuidwest. Elke keer als ik wakker word en ik loop naar mijn kippen toe, denk ik van ja, zo is het goed Jan. Meer is er niet en meer hoeft ook niet.
2: En is het ooit een keer ah?
1: Een tuin is nooit klaar.
3: Nee, dat klopt. Een tuin is nooit klaar. We verzinnen steeds wat anders.
1: Ja.
3: Ja, en dat is het leuke van een tuin ook. Je bent altijd bezig en je hoeft niet naar de sportschool.
2: Jim, dacht ik maar onder open tuin. Ja, wat is dat precies?
1: Dat is al jaren van de Landelijke Groei- en Bloeivereniging. En dat gebeurt ook in Friesland. In de Friesland heeft dan 5 weekenden dat ze de tuin open doen. En daar doen wij al sinds 5 jaar aan mee. Het is een hele leuke gebeurtenis waar je echt mensen uit alle hoeken van Friesland, maar ook verder weg tegenkomt.
2: En waarom toch je hem hier omhoog?
1: We zijn echte tuinliefhebbers en we vinden het leuk dat andere mensen ook bij ons in de tuin komen kijken.
2: En nou heb je verteld dat je woont van de weinige binnen in de regio die mooi doggen om deze route.
3: Ja, dat klopt. En dat, waardoor dat helemaal precies komt, dat weet ik eigenlijk niet. Maar wat we wel proberen is mensen als je die het ook fijn vinden om zeg maar, bij ons in de tuin het gevoel te krijgen van dat wil ik ook. En dan hopen we in de komende 2-3 jaar tot hier in Oudemeren bijvoorbeeld 3-4 tuinen te bezoeken zijn. Waardoor we Oudemeren op de kaart kunnen brengen en heel Zuidwesten te promoten zo op die manier.
2: En natuurlijk de Frieske Marm, want het is nog heel erg leeg in het gebied om Lemmer.
1: Dat klopt, dat klopt. Dat kan, daar kunnen zeker nog wel diverse tuinen bij.
2: En we herkennen een groensitrooi in tuin die. Ja, is hier heel volle planten. Hoe onderhoud je hem dat allemaal?
1: Nou, in ieder geval niet alles tegelijk. Steeds eventjes een stukje, iets wat geplukt moet worden, ga je plukken. En iets wat nog even kan wachten, dat komt dan de volgende keer.
3: Ja, je maakt je eigen projectjes eigenlijk gewoon. Vandaag is het een beetje bewolkt weer. Kijk hier omhoog, de natuur zegt bewolkt. Nou, dat is haag snoeien vandaag. Ik ga de legustrumhaag snoeien. En dan hou je dat op een goede manier in toom. Waardoor dat op de juiste manier en de juiste weersomstandigheden gebeurt.
2: Nou met al die planten natuurlijk ik wetten krijgen. Hoe dog je hem dat? De hele dag met de gieter in en weer?
1: Nee, dat niet. We gaan niet de hele dag met de gieter. In ieder geval de kuipplanten, planten die in een pot staan, die worden dagelijks besproeid. En de rest hopen we toch een beetje van de via de natuur.
3: Ja, we hebben dus 4000 liter onder de grond bakken. En alle daken lopen dus op de bakken. Dus met die regenbui van het afgelopen weekend van 35 mm, ja, zitten ze weer helemaal vol. En dan kennen we weer positie verder. En we hebben ringleiding gemaakt. En daar kunnen we steeds slangetje aan koppelen. Want we zijn ook de jongste niet meer. Dan kunnen we zo op gemak die water geven. Een soort therapie is dat, met die slangetjes stilstaan.

0: Douwe Bob en Isn't It Funny?
1: De media van de morgen.
0: Als ik wat funnies voor Isa of nee?
2: Nou ja, ja, het is maar correct. Was het funny vies natuurlijk. Maar we hebben het eerst nog even over dat vertrek van Koeman.
0: Dat vies sommigen lijkt wel funny.
2: Nou ja, ik moet zeggen, dat vinden misschien sommigen inderdaad wel funny. Want uit een onderzoek van het RTL Nieuwspanel bleek dat zij's op de senior voetbalfans, die mij dienen onderdeel van dat nieuwspanel. Ja, die wonen maar eigenlijk wel voor het haar. Die vond ik maar niks. Ze zei dat het een te conservatieve coach wie. Hij wie te eigenwijs. Hij kan nooit winnen van grote landen. En hij lijkt er ook geen plezier meer in te hebben.
0: Dat laatste is wel een punt. Het straalt net voluit.
2: Nee.
0: Maar
2: nee.
0: Ik vind ik wel een goed keer om achteraan die man een trapje aan.
2: Ja, ja, wel een beetje, hè?
0: Ja, toch?
2: Meestal vinden altijd wat, hè, denk ik dan. Had hij het goed dien hier, dan wie die de held west. En, ja. En nou is het oorsom. Maar ja, dat jet er een beetje bij. Maar ja, dat negatieve Koeman is net alleen nog bij hem. Maar dat speelt ook bij een aantal spelers uit het Nederlandse elftal. En dan kun je natuurlijk vanzelfs wel raden wie dat west staat. Want dat ben natuurlijk de man west die de penalty mist haat zien Marokko. Dat gaat dan om Kluivert, Timber en Summerville. En die kregen ik aardig wat oeren hinnen.
0: Dat is schandalig, dat die gewoon racistisch.
2: Ja, dat is dus inderdaad het volgende punt. Want op hun Instagram-accounts, wie meesken het natuurlijk net maar eens, het wie slecht. Maar sommige meesken sloegen ik wat in troon. En er kwamen al je racistische opmerkingen. En er waren afbeeldingen van apen onderpleetst. Nou, het ging natuurlijk vies te vier. En daar wilde KVB ik wat mee doen. Dus die had nou een melding die hem bij meld online discriminatie. En we vinden het vreselijk. We zien online reacties waarin spelers racistisch en discriminerend worden bejegend naar de uitschakeling. En daar trekken we een duidelijke grens. Want racisme en discriminatie horen nergens thuis. En ook niet in het voetbal, niet online en niet in onze samenleving. Dus die melding is makken en ik denk dat het een heel goed punt is.
0: Nou ja, dat moet triocht ongepakt worden.
2: Ja.
0: Kijk, me wel eens heugen in Verlinde, wie er ook is een speler van Colombia, en volgens mij die een panel miste en letter deerskerten waren. Dus ja.
2: Nee, jong.
0: Ja.
2: Nou, ze keer een viertje.
0: Ja, nee, dit is een schandaal.
2: Ja. En ja, dit is ook wel minder funny, hè, want die gaan op sociale media verskate beelden roen van een pizza tent in Rotterdam. En daarin al die rotten roen. Ja, en dan kun je die beelden al wel vaststellen. Dat binnen net van die schattige Lietse huismuisjes die je dan ik wil eens rinsuggen. Nee, het binnen echt
0: Oba.
2: Dikke ratten.
0: Ja.
2: En op die video's zuste ik hondal tro die bakken waar dat degen zijn. Dan gingen ze hondal troin en ze eten de restjes op. En zijn, het zit er net lekker uit tussen die Rotterdamse vestiging. Die had ik maar toch, wij matten hier de boel maar sluiten. En ze zei ik dat dit net toezet in de hygiënestandaarden van onze pizzaketen. Natuurlijk is deze vestiging in het winkelcentrum in de Keizerswaard in Rotterdam ticht. En ze gingen, hoe kunnen we het weer een beetje op peil doen?
0: Ja, hoe krijg je het vertrouwen weer van de klanten?
2: Ja, die beelden. Ja, het is jammer dat ik ze net zien liet een keer. Maar ja, ze gingen oerlot erin. En binnen ik wel een stik of jouw of vier die er terugin erin. Het is net lekker. Ik zoek de pizza in Rotterdam even oer slaan.
0: Die slaan we even oer. Ik ga even ontziek in West. Het vorige WK in Jontje-Fjouwer-Njontig, in Amerika. Toen weer er een speler van Colombia, Andres Escobar, die maakt een eigen doelpunt. En die waren dus 2 weken later daar in zijn eigen land bij een discotheek. Delsketten en ons in verwoening verstoren.
2: En dat hier ik echt te krijgen en mij die eigen goal.
0: Ja, dat hier uiteindelijk een fan die koer dat net.
2: Net best.
0: Nou, had ik wel een als Colombia, maar.
2: Ja.
0: Nee, net best.
2: Nee.
1: Komend weekend vaart de vrood haas bin.
3: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezenden mensen op de kade.
1: Omroep Friesland is erbij.
3: Van de sail in op Vreet, om te skippen man die de haven weer uitvaren.
1: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.
4: Simmer in Friesland.
5: De kampioen!
4: Het is bij de tijd van het scootje, de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen heen in boodschapjaren leden, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio- of televisiecommercial, kist door deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
5: De Boer Drachten. Al ruim 50 jaar officieel Makita-dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
6: Voor een nieuwe Citroën. Heima. Service en auto's. Is er voor Elsingen.
7: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
8: Segel Haas, van Trije onder mij Sijs Julie. Geniet je van de mooiste tallships, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijnen programma en al informatie, shop op sailharlingen.com.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de €150 moeten er vanaf vandaag invoerrechten worden betaald. Hoeveel ligt aan het aantal verschillende items, zegt deze douane-expert.
12: Als bijvoorbeeld een zending onder de €150 binnenkomt en het 10 t-shirts bevat, betaal je €3. Bestaat het uit een t-shirt, een broek en een paar sokken, betaal je 3 keer €3, want het zijn dan 3 items.
11: Met de nieuwe invoerrechten hoopt de EU dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. De regel moet er ook voor zorgen dat winkels buiten Europa dezelfde kosten hebben als Europese winkels. Bij een bosbrand in het noorden van Griekenland zijn 2 mensen omgekomen. Een kind wordt nog vermist. Tientallen brandweerlieden proberen de natuurbrand te blussen. Ook wordt er vanuit de lucht geprobeerd het vuur onder controle te krijgen. Door de droogte en de harde wind is het moeilijk de brand in Griekenland onder controle te krijgen. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Het Urban Search and Rescue Team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Omdat er een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening, vertrekt het reddingsteam.
13: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is al heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, medische zorg en spullen om te kunnen overleven.
11: Bijna 2000 mensen zijn omgekomen bij de aardbevingen. Enkele tienduizenden mensen worden nog vermist. Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador uit het WK ligt. Vannacht ging ook Frankrijk door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En gisteravond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Zij wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland nog een buitje vallen. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nog een oren, Friesel van der Moorn. Hebben we het hoe de spoed eerst in de help van Nij Smellingen in Drachten die verhuzet. En is daar toch de hele moorn dicht. En dat is muziek van UB40. Die vogel die won wel net vliegen. Ik zal even op tafel slaan. Misschien komt hij er dan al uit. Ja.
14: De Maas! Vogel!
15: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
16: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
6: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heima, service en auto's is er voor Elsie.
16: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zal noemt het €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij jou goed.
17: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
18: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
19: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Scharnen-Gouten.
9: Friesland van de Moor.
20: Mijn Harm Wijstra.

0: The Homely Girl van UB40.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: Mai Harm Wijstra.
0: De spoed eerst in de help van ziekenhuis Nij Smellingen. In Drachten is van de Moorn ticht. Aarzen eerst waarom en hoe lang ze ticht binnen. En huisdokters die binnen net eens met de nieuwe tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit.
3: Wij hadden echt verwacht, en nu de rechter ons tot twee keer toe daarin in gelijk gesteld heeft, dat daar nu ook echt wel stappen in gezet zouden worden.
0: En de tarieven zijn te leeg en daarom stappen die huisdokters op een nij de jochter. Eerst aan zijn ek meer roer. Isa, er ook nog heel bij. Isa, goeiemorgen.
4: Goeiemorgen. Ja, we hier het krijgt al oeren AI en die zorgt voor het verdwijnen van baan. Maar het zorgt ook voor steeds meer fraude en chaos op het station in Rotterdam. Doordat de branche wat er ontstien wie. Maar daar kom ik wel weer een mooi verhaal nu.
0: Nou, ik ben heel nieuwsgierig wat voor verhaal dat is.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het waar in het kwart nou. Sibbelewaaier, goeiemorgen.
5: Goedemorgen. Joet hebben een rijstige dag. Dus die is zwak ontmatig en matwestenwind, waarbij de temperatuur oprint naar zo'n 21 om 23 graden. Naast mooie zinnige perioden ben er ook enkele wolken, maar kans op een lokale bui. Morgen eerst wat zinnen, maar al gauw valt er meer bewolking en valt er wat rein. In de maandtijd ziet er een matige, soms krachtige zuidwestenwind die het in de midden draait naar west om het matwest. Daarbij wordt het verdrein uit naar zo'n 21 om 22 graden. Meer roer het waar, oer jaloeren.
0: De spoed eerst in de help van Nij Smellingen in Drachten verhuizen die hoort naar een vernijde afdeling in dat ziekenhuis. De eerste help gaat daarom aan van zo'n uur maas en een uur van beetje dicht en dus kiest hij de hele maand net lonen. Ik praat erover met AG Kofferman van de acute zorg in Nij Smellingen daar in Drachten. Een goeie morgen.
6: Goedemorgen met AG Kofferman, hallo.
0: AG, binnen alle dozen al inpakt?
6: Alle dozen staan klaar, maar zijn nog niet allemaal ingepakt.
0: Want wat zit er al te gebeuren? Wat moet er al inpakt worden?
6: Nou, het is een hele operatie, maar die is zorgvuldig voorbereid. Met name patiëntenmonitors worden verhuisd door de technische dienst. Maar ook alle middelen en materialen van de kamer, van de behandelkamers worden verhuisd door al onze verpleegkundigen in samenspraak met een verhuisbedrijf.
0: En waarom is die verhuizing nodig? Wat wie de onleiding ik al, hè?
6: Nou, wij creëren binnen onze organisatie, 5 jaar terug is men daar al over na gaan denken, een bouw van een nieuw spoedplein. En vorig jaar is de nieuwe intensive care en de hartbewaking opgeleverd. En daar is de spoedeisende hulp naartoe verhuisd, zodat in die tijd de oude spoedeisende hulp helemaal verbouwd kan worden. En wij hebben daar dus eigenlijk 10 maanden gelogeerd. Dus we hebben deze verhuizing eerder beleefd. En we gaan hetzelfde kunstje nog een keer doen.
0: Ja, dus je houdt wat ondervinding, dus dat maakt goed komen dan.
6: Ik heb alle vertrouwen.
0: Wat voor gevolgen had die verhuizing voor de zorg zelf? Want ik zei het al, rond 1 uur is die spoedeisende in de help dicht.
6: Ja, dat klopt. En het gevolg is dat eigenlijk de ambulances via de meldkamer naar onze collega's in de regio gebracht worden. En wij hebben binnen onze eigen organisatie hebben we heel veel extra spoedplekken binnen verschillende polies van specialismes gerealiseerd. Dus via de huisarts kunnen mensen toch terecht. En mocht er onverhoopt wel iemand zich melden bij ons, dan zijn er 2 bedden op de intensive care en de hartbewaking met een team van de spoedeisende hulp. En dan kunnen ze daar hun zorg verlenen. Dus wij blijven, zeg maar, we hebben de spoedzorg nog steeds goed georganiseerd.
0: Ja, dus daar hoe mensen net hoe in te zitten. Mensen binnen ek gewoonte kuddedieren. Vanaf morgen is er dus een oorplak. Waar moet mensen dan waar ze van die spoedhulp indragen?
6: Nou, voor de mensen die ons kennen binnen Nij Smellingen, dan is het eigenlijk op dezelfde plek gesituationeerd als vorig jaar. Dus er komt een prachtige nieuwe ingang tussen de hoofdingang en ingang Zuid, speciaal voor het spoedplein.
0: En dan is het aan al die kleren. En wat is dan het grote voordeel van die patiënten?
6: Nou, het grote voordeel is dat het niet alleen een verhuizing is, dus naar een nieuwe plek, maar eigenlijk ook een andere manier van werken. Want binnen het spoedplein krijgen we 1 aanmeldbalie. We gaan intensief samenwerken met de dokterswacht. Dus wanneer je als zelfverwijzer op het spoedplein komt, dan word je eigenlijk overzichtelijker geholpen en ben je sneller op de juiste plek.
0: Meestal zitten 30 bij mekaar.
6: Zeker. En op een prachtig nieuwe afdeling die ook weer voldoet aan de nieuwe inzichten van zorg. En dat hebben we geleerd. Onze spoed was eigenlijk niet meer geschikt voor een periode zoals corona. En nu voldoet onze spoed weer aan alle nieuwe eisen.
0: Maar verder dat ze vier is, maar er nog flink verhuizen worden. Dus ik zie je net langer ophouden, want er moet wel heel wat gebeuren, hè?
6: Zeker, maar ik heb er alle vertrouwen in, want het gaat helemaal goed komen. Ik heb een fantastisch team om me heen staan. En dit kun je alleen maar als je het samen doet met elkaar. En de hele organisatie zet zich hiervoor in. Dus alle vertrouwen.
0: Ageet Kofferman, vandaag acute zwaar in Nijsmellingen. Tieren dank voor de taljochting.
2: De media van de morgen.
0: Dan al die orenverhalen. Wat voor verhalen is op spoor hier?
4: Ja, nou, ik hou ondertussen de kranten erin bijpakt. En begin hierin bij de Telegraaf. Want Mien, het krijgt al even de roer dat baan steeds meer verdwijnen omdat AI dat dus oerneemt. Ja. Maar AI had ik oren ding bij zich mij. Want betaalfraude wordt ik steeds meer. Gebeurt echt steeds meer troch AI. Werd troch dat percentage roem omheen gekeerd. In 2034, dat ben we nog net. 2024 kregen roem 680 toezen meesken te krijgen mij fraude. En dat gaat alleen nog net om AI. Maar het gaat ook om simpele dingen als misbruik van een verloren of stel een bankpas. Of misbruik van creditcardgegevens die in verkeerde handen komen. Maar dus echt dat AI. En dan denk je, hoe kan dat nou dan? Dat AI die meesten die fraude plegen helpen. Nou, dat komt vooral net door de teksten die AI maakt. Maar door die deepfake video's en die stemklonen.
0: Ja.
4: En daardoor kunnen ze dan een stem nijbouwen van WikiLeaks, een zoon van een wat oudere vrouw die ze kennen. En op die manier loodt zo'n vrouw dat dan sneller. Maar het kan ook mijn video's, dat ze iets meidje werd terug meesten dat toch sneller intrappen. Best raar eigenlijk dat Safië geert. Ik verbaas me die sowieso wel soms oer wat AI mij ietsje keer. Maar dat is dan vaak grappige video's die chin kom.
0: Maar crimineel, die zetten dus in.
4: Ja, helaas wel. Ja.
0: Ja, van hun is het ook handig, maar ja.
4: Ja, ze zullen blieb maar wezen.
0: Ja.
4: En dan pak ik nog even een orenkrant erbij. Want het is al dagenlang chaos op het station in Rotterdam. Eerst zodat een tongstje wezen, maar het is alweer verlengd ontsneuwen. Want er was eigenlijk een liets onschuldig brandje. Maar dat leidt wel doordat dat hele treinverkeer daar plot leidt. Schande als dan die kant op moest. En ja, dat weer ik wel schande voor uw collega van RTV-NOF, Esther Bethlehem. Want die zoe manje mij haar zus en haar mem naar Londen. Ja. En ze toch wist, we vleerden net, maar we gingen met de Eurostar.
0: Oh ja, dus, toe bedacht.
4: Ja, precies. Zij in Amsterdam opstapt. En Rotterdam wie de volgende stop. En in één keer stopt dus die trein naar mij. En het gaat ik net verder. Maar ze wien dus met zijn treinen. En dan had hij zo'n trein altijd een coupeetje van Fjouwer. En ze zien daar mij een orenvrouw. Een vrouw die voor haar werk naar Londen moest. En die vrouw die zei op een gegeven moment. Want die vrouw die in Rotterdam instapt. Dus die ziet krijgt eigenlijk. Die zo voort. Maar ja, die trein ging net verder.
0: Nee.
4: Dus die vrouw die zei. Ik mat die kant op. Want ik mat voor mijn werk erin. Dus die zei. Jim kan als wel met mij rijden. Dus ze ziet die vrouw, ziet zijn met zijn trein bij die vrouw in die auto onderwijs naar Londen.

0: ik wil een mooie verhaal. Dat zo'n vrouw dan denkt, wist. Die man bij die dochters woont even leuk voort naar Londen. Ze gaan maar met mij.
1: Ja, ik ga toch nog wel draaien plakjes vrij.
0: Ja, dat is toch leuk, leuk om te heren.
1: Bijzonder. Huisdokters, die bent net eens met de nieuwe tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. Daar gaan we het aan snoer.

0: The Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. Ja, dat is 10 Friesland van de Moorn. En als goed Jet haast, dan haast deze Jet.
1: De Maas Vogel!
0: Ja, hij had Flying, dus het Wutsje Maas Vogel dat mij app wilde naar 0620 4 9 9 1 9 9 of via de Omroep app. En dan maak ik scores op een van die drie mooie Friesland van de Moorn prijzen.
2: Goeiemorgen. Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Een t-shirt light clear, een eyewecker of een thermoscanner, een van die drie prijzen. Kim Verdij wijzen of het Wutsje Maas Vogel. Hoe is dat ik stavers te internet stuurst naar 0620 4 9 9 9 9 9 of de Omroep app. Ja, hoe zij zie je, dan zitten 100.000 Friezen zonder een eigen huisdokter. Dat is nogal wat, maar het is een versissing van huisdokter Theo Bakker van Snits. En dat komt door de Nederlandse zorgautoriteit. Want die berekent tarieven voor dokters die net als die dokters fiesta leeg binnen. En zo komen er kwalijk nieuwe huisdokters bij in de toekomst. Dit is huisdokter Theo Bakker.
3: Waar het om gaat is dat je jonge collega's ook zou willen enthousiasmeren om praktijkhoudend huisarts in Nederland, in ons geval in Friesland, te worden. Dat doe je onder andere door ook een betrouwbare tariefstelling, zodat je met de investering die je doet om een nieuwe praktijk te starten ook weet dat je de komende jaren daar ook goed mee vooruit kunt.
4: Ja, jullie hebben de gang naar de rechter gemaakt. Is die realistische tariefstelling nu geregeld?
3: Nee, eigenlijk niet. De NZH heeft eigenlijk op het terrein van de huisvesting hebben ze wel rond de 2% ietsje meer. Als wij doorrekenen komen we ietsje lager uit. Maar laten we zeggen rond de 2% extra op de tarieven bijgesteld.
4: Ja.
3: Dat gaat dan over de tarieven 2025 en 2026. Het extra inspanningsdeel van een collega die een praktijk runt ten opzichte van een collega die in dienstverband

0: werkt, die is eigenlijk helemaal niet extra gehonoreerd. En dat is ook wel iets, ja, dat valt ons natuurlijk tegen. En dat is in ieder geval geen stimulans om uiteindelijk ook de jonge dokters richting praktijkhouderschap te bewegen.
1: Ik denk dat we het daar even over moeten hebben, meneer Bakker. Want 30% van de huisartsen op dit moment is 60 plus. En we spreken over een instroom van 2% van jonge, nieuwe huisartsen. Dan krijg je dus in rap tempo een tekort aan huisartsen.
0: Ja, dat is in een provincie met een laag bevolkingsaantal, is dat inderdaad echt een van de problemen waar we nu voor staan. Dat we zien, en hou me even ten goede op de 30%, of het nou 30 precies of 25, maar het is een hoog percentage van collega's die inderdaad al kijken naar pensioneren.
1: Ja, de vergrijzing is groot.
0: Ja, als je dat vergelijkt met het aantal collega's wat normaal gesproken instroomt, ja, dan moeten we ons echt opmaken voor een heel groot deel mensen die straks geen vaste huisarts meer hebben.
1: Ja,
0: en daar maken wij ons zorgen om, want dat is niet alleen voor die mensen heel vervelend, dat is in eerste instantie voor die mensen heel vervelend, maar dat betekent natuurlijk ook voor de praktijken die wel draaien, dat daar de belasting een stuk hoger van gaat worden. Want ja, je laat iemand niet voor de deur staan als die zorg nodig heeft.
1: Nee. En ik heb de indruk dat de belasting van huisartsen nu al te hoog is soms.
0: Het praktijkhouderschap, ja, dat vergt nou eenmaal veel inspanning in het kader van het onderhouden van je personeel, het onderhouden van je pand, de faciliteiten, de onderhandelingen die je voert met verschillende partijen. Dus daar zit een hoop extra werk in. En dat stukje, ja, daar maken wij ons zorgen over, dat dat niet meegenomen kan worden op dit moment door de NZA in de tariefstelling.
1: Ja, en die zorg is er niet weggenomen nu de nieuwe tarieven bekend zijn geworden eigenlijk, hè?
0: Ja, dat is het probleem. En wij hadden echt verwacht, en nu de rechter ons tot twee keer toe daarin in het gelijk gesteld heeft, dat daar nu ook echt wel stappen in gezet zouden worden. Ja, en bij een snelle screening van het document van de NZA, ja, hebben ze alleen meer bladzijden tekst gebruikt om uit te leggen waarom ze op dat punt geen aanpassing van de tarieven willen.
2: En dat zei het huisdokter Bakker van Snits. En omdat er geen aanpassing komt, had de Landelijke Huisdoktersvereniging Juftrion bepaald dat ze op een nij de rjochter stappen.

0: Ja, Blauw is in de losse bende. En hoe heet die plaat ik alweer? Juist, Wisto was de Wurdewost. Het is haste Jalvignon, haste het van Nijs uit Friesland.
1: De zinnen op het wetter, de saaien strak in de wind. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
2: Dit is uw Simmer.
1: Simmer in Friesland.
3: Wij willen
1: wij. Op 4 juli bij Omroep Friesland.
2: Omroepfriesland.nl/simmer.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
0: Het is nou 1 minuut over 11 en jongen. Tiet van het Frieske Nijs, Isa Visser, goeiemorgen.
12: Goeiemorgen. Bij een oorrieding tussen een trein en een auto op de Oosterdiek bij Hielpen is woensdagmorgen een vrouw verwoenen rekken. Dat meldt de plysje. De vrouw is oerbrocht naar het ziekenhuis. De plysje docht onderziek naar de oorzaak van het ongeluk. Troch de oorrieding rieden er op dit stuit geen trein tussen Snits en Starum. Reizigers moeten rekening houden met vertraging en uitval ont kwartier om jochenen. Zo'n 50 tunen in Friesland binnen dit hier verskate weekend vrij toegankelijk voor het publiek. Ze ek de tun van Jan en Ria van der Helm in Oude Madem. Zij verwelkom je komend weekend weer belangstellenden.
13: Maar wat we wel proberen is mensen als je die het ook fijn vinden om zeg maar bij ons in de tuin dat gevoel te krijgen van dat wil ik ook. En dan hopen we in de komende 2-3 jaar tot hier in Oude Meerdum bijvoorbeeld 3-4 tuinen te bezoeken zijn. Waardoor we Oude Meerdum op de kaart kunnen brengen. En heel Zuidwesten te promoten, zo op die manier.
12: Inwenners van de gemeente Ljouwert meien tenij haar een elektrische auto opladen met een kabel uit het huiswei. Betingst is wel dat de iepenbieren rondte veilig en toegankelijk houden worden mat. Ze mat er een parkeervak bij de wenning wezen, met de kabel net oer een fietspad of oer grien rinnen en mat het laadpunt op eigen terrein steen. Alleen nog het gebruik van een platte laadkabel is daar steen. De gemeente zal handhaaf je bij onveilige situaties. En goed 6 weken na de grote brand bij Sanje Soe in Veenwouden is het eindelijk safier. Het dierenpark gaat goed weer open voor het publiek. Bij de brand kwamen verskate bisten om het leven en werd een groot part van het park zwier troffen. De oorrone weken is het werken aan het opromjen en weer opbouwen, zo vertelt eigenaar Wiemer Visbeek.
14: Er zijn heel veel beesten die we nou, elders ondergebracht. Dus die een A-baan gebouw, dat moest voorthellen worden. Vervolgens word je die dierverblouwen die je daar weer broeken kennen, die moet je weer herstellen. En dan moeten de beesten weer omkomen in hun eigenlijke verblouw. Pak een beetje verfraaien, zeg maar, dan ben je er haast weer klaar voor.
0: Dus kerst en jood weer volslijn hier daar in Vinwarden. Dankjewel Isa. Meer nieuws kunt altijd vinden in de app of op omroepfriesland.nl.
7: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
8: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsen.
15: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ontwol 60%. Woonvoordeel De Vrede, transportwijzantje op een Jouwer.
16: Is jouw kunstgebied stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages onder het kunstgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied aan Huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebied aan Huis.
17: Friesland van de Mol.
18: Mijn Harm Wijstra.

0: Friesland. 5 minuten nu Jan van Jon is het. Dit is Friesland van de Moorn. Naast een hebben we toe Cambuur. Cambuur is in tarieding uiteindzetten op het nieuwe seizoen. Dat start in de eredivisie. Juist daar wie de eerste oefenwedstrijd in Koostertilla. Als een meer daarover. Maar eerst het waar. Sibbele Waaier, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, Arm.
0: Wat krijgen we voor die?
1: Nou, we krijgen een hele mooie dij. We binnen dij het inzet met zinnen en ik was een wolkje. Het is rijstig waar. Momenteel is het de temperatuur rond de 18 of 19 graden. En eigenlijk het de zinnen je het oor aan. We lezen je het in een westelijke streming met lucht ongeveer van de OC. En er is een soort rond te verzinnen. Toch kent er toch een beetje keld in de boppeloft. Een enkele bui ontstaan, het zal net een soort wijzen, maar houd er rekening mee, het kan, vooral in het madden van de provincie. Er staat een zwak ontmatige wind uit het noordwesten en de temperatuur die rent op naar een noffelijke 20 om 23 graden, dat is helemaal prima. Jon, schiet de zin ik, en dat is nou rijstig waar, ik heb nog even een lekker boeten wijzen, de temperatuur is heel waar de jonge om de 16 graden. Uiteindelijk zal de minimumtemperatuur zakje naar zo'n 13 graden vannacht.
0: En morgen dan?
1: Morgen dan starten we de dag. Eerst nog maar wat zinnen, maar al gauw komt er een steuring vanuit de Noordzee, onze kant op. En die zorgt ervoor dat de bewolking toeneemt en dat er een periode met rein valt. Volgt. De wind is matig, ontvrij krachtig uit het zuidwesten op het water soms krachtig. In de rin van de dag dan draait die wind naar west en noordwest. Verder rein uit rint de temperatuur op naar 21, 22 graden. Maar in het rijnwetter zelf zal de temperatuur wat zakje en heb ik even wat minder zicht. Let op de dij en in de jontiet, dan is het weer droog. Kan de zin er nou eens even bij komen en zak je de temperatuur in de nacht van tongens op vreed naar zijn halve ont 15 graden.
0: En dan geven we de ochtend het weekend. Wat voor waar hebben we dan?
1: Ja, nou, de talships in Haans, die hebben heel aardig waar, want vrede en sneur, dan breidt het een hege drukke beetje in invloed uit. Naar het zuiden van Ierland, daar trok de kansbuis op droog waar groot. Bij een afwisseling van zinnen en wolken. En er staat een matige, soms vrij krachtige noordwestenwind. Daarbij wordt het vreedzaam 20 graden. Sneur doen we er een beetje bij, dan geven we naar zijn 22 of 24 graden. Dus we hebben niks te klein.
0: Sibbele, dankjewel en een offerke dag, hè?
1: Ja, graag de Jentontje en...
2: Friesland van de Moor.
3: Mijn harm wijst.

0: Melissa Pander. En voorbij. Nou, het is nog net heel lang voorbij.
1: De Maas!
0: We zijn er nog met Jochen Oeren bij Friesland van de Moorn. En we hadden nog een paar zaken uit te handelen. Niet als de Maas vroeger, want ook deze morgen waren er een heel soort mensen al eerder betiert bij. En ik een heel soort mensen die appen het wutje Maas vroeger. Arno Rosema, wie een van die mensen. Arno, hoe het wikkelt, goeiemorgen.
2: Ja, goeiemorgen.
0: Dus hij is eindelijk bikket een keer, want... Ja, door dat haast trouw, hè? Had ik het een beetje zo, ja. Dan best wel man, ja, in elk geval op mijn haastjes betier erbij.
2: Ja, ik zet elke keer de werken dat.
0: Ja, maar ja, er wordt een heel soort maasvogel hebben. Ja, dus het is maar net als de lokker gebest. Maar de jury had hij eruit halen, dus lokwens gaat
2: nou. Nou, hartstikke mooi, dank je hoor.
0: Hoe betier wie is erbij, hoed?
2: Wie in Hoegersongen.
0: Oh, sjo, nou, dat is keurig.
2: Ja.
0: De kisten wat
2: hakken.
0: Ja, kisten wat hakken, Maas?
2: Ja, ik wel.
0: Want wat binnen plan.
2: Vader Wekker Wekker.
0: Ja, Vader Wekker Wekker?
2: Ja, meestal wel.
0: Ja. En wat binnen plan, nieuwe Arno?
2: Ik met haast aan het
0: werk. Wat voor werk doet?
2: Dat in de keuken, in de horeca.
0: Ja, nou dan haast het wel droog, denk ik.
2: Denk het wel, ja. Maar die waren te weer wat rustiger, maar dat die op zich ik net slim. Dat. Het liep warm genoeg in de keuken.
0: Want hij heeft een airco in de keuken?
2: Nee, dat net. Nee.
0: Dat
2: alle, ja, alle ramen hier met warm, maar ja, dat hoorde ik net. Dus dat,
0: nee, dan is het net echt nodig om te ontwerpen.
2: Nee, maar we klagen net. Het is. Het ging goed, dus daar gaat het om.
0: Daarom. Het is nou ook weer wat beter uit te houden, dus de kist die wordt noffelijk aan het werk. En nou, het is een extra mooie feestdij, want toen bist de Maasvogel. Ik ga hier een thermoscan, een aaiwekker of een t-shirt. Welke kikker die ochtend wikkel sturen?
2: Ja, dan maar een t-shirt. Dan doen we die jongen in het werk.
0: Ja, nou, kist mooi reclame, meidje, van Friesland van de Moorn.
2: Daarom. Ja, doen we.
0: Arno, meidje, er een mooie dij van, hè?
2: Ja, jij en bedankt.

0: De Brokers Gip, de Bee Gees en Jive Talking. Om kwartier van Johan in Friesland van de Moorn. Waarom wij Justerion? In Kooster Tille begon Cambuur de tariering op het seizoen in de Eredivisie. De eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen die was met 9-0 won van de selectie van het regio-team Kooster Tille. Verslagjouwer Ander Faber die vroeg naar Arjen om de nieuwe trainer hoe er deze eerste wedstrijd beleven had.
1: Ja, genieten. Na een volle trainingsweek is het altijd leuk om een wedstrijd te spelen. En zeker de eerste in deze ambiance. Veel mensen, mooi veldje, mooi weer. En ja, zo kunnen we alle spelers aan het werk zien. Mooi toch?
2: Ik kan me voorstellen dat je als Volendammer nog nooit van coach Tille had gehoord voordat je hier kwam.
1: Ik moest het even opzoeken inderdaad. Klopt.
2: Ja, je speelt een oefenwedstrijd tegen een amateurploeg. De enige deze voorbereiding. Want je wil natuurlijk zoveel mogelijk onder weerstand spelen. Maar wat is dan het nut van zo'n wedstrijd hier in de regio tegen amateurs?
1: Nou ja, dan heb je... We hebben vanmiddag getraind. Dus dan moeten ze daar ook weer mee omgaan. Is ook... even wennen. En tegen zo'n laag blok is ook niet altijd makkelijk. Hè? Dus dan krijg je weer... hoe ga je dat aanpakken? Moet je veel bewegen? Kom je ook veel in je acties? Dus er zijn altijd dingen uit te halen.
2: Wat haal je uit die wedstrijd van vanavond... waarin jullie met 9-0 winnen?
1: Zo zie je ze in een wedstrijd. En ik denk dat we heel veel dingen ook terug hebben gezien... van wat we de afgelopen week hebben getraind. Ik denk dat we ook veel nieuwe jongens hebben gezien. Sommigen die ook verrassend zichzelf goed hebben laten zien. Dus dat is altijd leuk. En voor de rest gewoon blij dat het begonnen is.
0: Ik zei het, de nieuwe trainer van Cambuur, dat is Johan Plat. Cambuur die had sneun de volgende oefenwedstrijd op het programma. Ze spelen dan in Vlaardingen tegen Excelsior. Dan ik eerder nog oornijs, want dit weekend dan binnen we een heel soort tunen in ons provincie Iepen. Want het is Iepen tunen weekend. Van zo'n 50 tunen in Friesland. En een van die tunen die is in Oude Madden, bij Jan en Ria van Helm. Zij hadden tunen Iepen. Het is een flinke tun, 50.000 kante meter. En die is helemaal zelfverschend.
3: Dat is al jaren van de Landelijke Groei- en Bloeivereniging... En dat gebeurt ook in Friesland. In de Friesland heeft dan 5 weekenden dat ze de tuin open doen. En daar doen wij al sinds 5 jaar aan mee. Het is een hele leuke gebeurtenis waar je echt mensen uit alle hoeken van Friesland... maar ook verder weg tegenkomt.
4: En waarom toch hier meer omhoog?
3: We zijn echte tuinliefhebbers en we vinden het leuk dat andere mensen ook bij ons in de tuin komen kijken.
4: En nou heb je verteld dat je woont hier van de weinigen binnen in de regio die mooi doggen om deze route.
5: Ja, dat klopt. En dat, waardoor dat helemaal precies komt, dat weet ik eigenlijk niet. Maar wat we wel proberen is mensen als je die het ook fijn vinden om zeg maar, bij ons in de tuin het gevoel te krijgen van dat wil ik ook. En dan hopen we in de komende 2-3 jaar tot hier in Oude Meerdum bijvoorbeeld 3-4 tuinen te bezoeken zijn. Waardoor we Oude Meerdum op de kaart kunnen brengen en heel Zuidwesten te promoten zo op die manier.
0: En daarom is de tuin in Oude Madden dus dit weekend Iepen. En ik hoor de tuin, als het meer daarover weten wordt, dan mag het even op internet zie je, want het binnen maar liefst 50 tuin die Iepen binnen. Dan komt de weekend in Friesland. Aanzien dan doeken we nog even in de Maaskranten, de Friese Maaskranten. Wat had die te melden? Maar eerst een klassieker van The Golden Earring. Dit is Ridder Love.

0: Nou, ik zeg het woord, zie je in de auto. Je hoeft toch een stukje meer gas, hè, op deze van The Golden Earring, Raider Love, juist. Zij de wieken werd eromheen. En het weekend werd een stukje dichterbij.
1: De media
2: van de morgen.
0: De Maaskranten, wat had hij te melden?
3: Ja, ik ga ze er even bij pakken, de papieren kranten. En we beginnen hier bij een stuk uit de LC. Ja, hoe die tjerkengebouwen. Want ja, tjerkengebouwen...
0: Rennen leeg.
3: Het binnen soms tien nog tjerken, maar heel vaak binnen het ook hele oren dingen. Appartementen, Airbnbs. Nou, daar had de provincie Friesland ook wat ondien. Want die bieden nou een soort cursus aan. Ja, dan kun je eigenlijk van alles leren over hoe pak je dat nou aan en hoe docht je dat nou. En dat docht ze eigenlijk nou, om die meesken, nou ja, dat het al je wat soepeler verint. Dat die takkomst van die tjerkengebouwen, nou ja, dat wat beter bloot, dat het tagonkelijk git.
0: Nou, een heel soort mensen kipjes aan tjerken en dan hadden ze een idee en dan wordt het heel wijs net heel goed.
3: Ja. Dat klopt eigenlijk wel, ja. En zo'n cursus door 3 dagen. Dan had ik nog 12 online bijeenkomsten, dus het is net niks. Maar het is wel vergees. En de provincie Friesland biedt dat dus oor. Nou ja, omdat al je wat in betere baan te leiden. En ja, dit hier nee, bij het WK is natuurlijk die drinkpauzes. Kwart, ja, 12 minuten.
0: Ik vind het ideaal.
3: Ja, wat was dan?
0: Nou, even naar de keuken.
3: Oké, in wat drinken pakken of zo.
0: Ja.
3: Nou, een soort meesken nijst dat ze wat drinken pakken.
0: Geen net huske.
3: Geen dus echt even heel snel naar het huske. En de shut fieten en ze shutten er echt die sievers in omheen gaan. Want ze shuggen dus op het moment van die 12 minuten bij die wedstrijd van Nederland. Dan gaat het wettergebroek met 10% omheen. Dus dat kind het glaske wetter, was dan misschien wel pakst,
0: ja,
3: wezen. Maar nou, ze beginnen vanuit eigenlijk dat dus vooral het wc-gebroek is. In de tweede helft bij die wedstrijd zien Zweden wie dat echt nog 1% en zien of het zien Japan wie dat eerst. En toen in Zweden zeggen ze eigenlijk diezelfde cijfers, zien en nog 1%, nou, dat dus dat toiletgebroek omheen gingen. Dat wie wel het zien Tunesië, wie dat krijgt wat minder. Maar ja, dat snap ik, want dan... aan wat minder mensen misschien schoen en een soort mensen die op de bank of in bed lezen die het sjug om 1 uur de nachts.
0: Hoezo dat ze in Marokko werd had dan?
3: Ja, geen idee. Bink, hij is ook wel benijd. Nee. Nou, ik denk dat meer mensen dat schoen hadden.
0: Zo met Huske West, Arjen...
4: Nee, ik lijk gewoon op bed. Oh.
0: Ja, dat moest dan werken.
4: Ja, ik krijg wat te let.
3: En ja, voor de meesten die wel eens de stad ingaan in Lauwet of in Lauwet, wen je het betellen parkeren wordt een stuk strenger. En dat had alles te krijgen met de... auto, nou ben ik die naam even kwijt hoe die auto nou echt weer heette, maar het is een soort, ah ja, de scanauto, je schukt het alweer. Die scanauto, daar zit één handhaver in en die scanauto gaat nou volle meer rieden. Want ze komen erachter dat een soort meesken net betelli. En nou, daar willen ze wat strenger op controleren gaan. Dus die, nou ja, sanimde scanauto, die gaat wat vaker rieden. En nou ja, de betellers er op zich ook wel aardig wat voor als het even snel tegen de stad in te gaan. En even 5 minuten snel naar de HEMA en weer om. Want het is €82 plus nog €1 administratiekosten. Dus dat grapje voor 5 minuten kan die nou wel €90 kosten.
0: Nou, dan mag je maar even scherp wijzen.
3: Ja, dus...
0: Gewoon betalen.
3: Precies, als toch toch die stad hier is, dan kies beter gewoon betalen.
0: Een man met een parkeervergunning, denk ik. Ja, die overmaak. Ja,
4: gelukkig voor jou. Het wordt niet heel duur.
0: Ja. Nou, best razen we voor, hè.
4: Dovelijke muziek bij de koffie. En we hadden ook komkommers. Is het nou, ik is er vol over hoe komkommers die duif van een komkommer wist ze dan dat het fruit is, komkommers?
0: Nee.
4: Ja, ja, en meer zaken, zo.
1: Komend weekend vaart de vloot Haasbin.
2: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezenden mensen op de kade.
1: Omroep Friesland is erbij.
2: Van de sail in op Vreet, om te skippen man die de haven weer uitvaren.
1: Tallships races in Haas, op radio, televisie en online.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: 9 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In 1 op de 5 gevallen zit er te veel schadelijke PFAS in moedermelk. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. Baby's worden niet direct ziek van de PFAS, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseert het RIVM om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten ook veel belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Leven in Gaza is voor kinderen een marteling. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Maastricht, die 76 Palestijnse kinderen hebben geïnterviewd.
14: Als je kijkt naar kinderen die wij hier hebben, dan streep je 1 voor 1 alles weg wat die kinderen nu hebben en belangrijk vinden. Dus bijvoorbeeld een huis weg, al hun speelgoed weg, al hun kleding weg. Dat je gewoon normaal te eten en drinken hebt, je school, je activiteiten, je speeltuin, alles is weg.
13: Het is een van de eerste keren dat de ervaringen van kinderen de basis vormen voor wetenschappelijk onderzoek naar de leefomstandigheden in Gaza. Het is vandaag Keti Koti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. In Amsterdam is vanmiddag de nationale herdenking en daarvoor is het eerst het plengoffer om de voorouders te eren.
15: Dan danken we de voorouders voor het offer dat ze hebben opgebracht. We staan stil bij het leed dat ze hebben ondervonden, mede door dat offer dat ze hebben opgebracht. Wij vandaag in relatieve vrijheid hier kunnen leven en ons verdienstelijk kunnen maken voor de community waaruit wij zijn voortgekomen.
13: Afrotheoloog Kenneth Vers Babel Dapovi was dat. Hij voert dat ritueel uit. De Afghaanse cosmonaut Abdul Ahad Momand is overleden. Hij was de eerste en tot nu toe de enige Afghaan die de ruimte inging. Dat gebeurde in 1988 in een Sovjet-missie. Abdul Ahad Momand was 67 jaar. En het weer de komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui ontstaan. Door 22 tot 26 graden. En morgen neemt de bewolking en ook de regen toe. Dit was het NOS Journaal.
16: Nul de Voor.
17: My Arjen Overma.

Ricky Martin, Maria Live La Vida Loco, die ging wel horen. En toen moest deze nog komen, C. Banks, en het maken van Ricky Martin. Een broodstier, daarvoor ook nog de Creedence. I put a spell on you, toemkes omheen in de beruchtenbox. Ja, de harken zal die wel waarderen. Ik had Tango in the Night in de CD-speler gegooid. Eins wie dit, nummer bedoeld voor het solo-album van Lindsey Buckingham. Maar Eindje besluit toch maar mij de hele band opnam. Fleetwood Mac, Family Man, ik ben nodig voor.

dit blad een schitterend mooi liedje van Dolly Parton. The Code of Many Colors. Just er op het dobbelsteam. Maar net voor het dobbelen, maar ik denk, nou, dan dobbel nou gewoon even. Ja. Frieske Nijs in Raassen. Lisa Visser, die start haar grutte nijsmachine Haassen op. Maar het laatste nijs uit Friesland. Na je ziel. Dit is Situation.

0: De zinnen op het wetter. De sion strak in de wind. Het lood van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw Simmer.
0: Simmer in Friesland.
2: Wij willen erbij.
0: Van 4 juli bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: BTW-deadline? Geen stress! e-boekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
0: e-boekhouden.nl. Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.

0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
1: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
4: Dat is One
2: van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
7: Hey, Albert Zingen is het. En hier is het Fries Knijs, Isa Visser, goeiemorgen.
8: Goeiemorgen. Bij een omrijding tussen een trein en een auto op de Oosterdijk bij Hielpen is woensdagmorgen een vrouw verwonden rekken. Dat meldt de plysje. De vrouw is oerbrocht naar het ziekenhuis. De plysje docht onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Troch de omrijding riede er een tiertje geen trein, maar het treinverkeer is weer op gang kwam. En goed nice, want na 6 weken na de grote brand bij Sanje Soe in Veenwaarden is het eindelijk safier. Het dierenpark gaat weer open voor het publiek. Bij de brand kwamen verskate bisten om het leven en werd een groot part van het park zwaar getroffen. De afgelopen weken is het werken aan het opromjen en opbouwen, zo vertelt eigenaar Wiemer Visbeek.
9: Er zijn heel soort beesten die gingen we elders onderbracht. Dus die een A-baan gebouw, dat moest voorthalen worden. Vervolgens word je die dierverblouwen die je daar weer broeken kennen, die moet je weer herstellen. En dan moeten de beesten weer omkomen in hun eigenlijke verblouw. Pak een beetje verfraaien, dan ben je er haast wel klaar voor.
8: De Nederlandse Zorgautoriteit had juster de nieuwe tarieven voor dokters bekendmaken. Maar nevens de dokters binnen de tarieven te leeg. En binnen de amper huisdokters die er in een nieuwe praktijk ooit iepenje wollen. Huisdokter Theo Bakker van Snits.
10: Waar het om gaat is dat je jonge collega's ook zou willen enthousiasmeren om praktijkhoudend huisarts in Nederland, in ons geval in Friesland, te worden. En dat doe je onder andere door ook een betrouwbare tariefstelling, zodat je met de investering die je doet om een nieuwe praktijk te starten ook weet dat je de komende jaren daar ook goed mee vooruit kunt.
8: Inwenners van de gemeente Ljouwert meien tenij haar een elektrische auto opladen met een kabel uit de huiswaai. Betingst is wel dat de iepenbieren rondte veilig en toegankelijk houden worden mat. Ze mat er een parkeervak bij de wenning wezen, met de kabel net oer een fietspaad of oer green rinnen en mat het oplaadpunt op eigen terrein steen. Alleen nog het gebruik van een platte laadkabel is tastien. De gemeente zal handhaven bij onveilige situaties. En dan het waar. De dij begint met een mistbank en een bui in het kustgebied. Op orenplakken schijnt de zinne en is het in de rin van de morgen njontje om 20 graden. De matige noordwestenwind zakt in de midden aan en met een soort zinne bloot het meest droog en wordt het maximaal 20 om 22 graden. Joen is het restig en helder waar. Morgen begint met zinne, een stevige zuidwester en wordt het nog 20 om 21 graden. In de rin van de dij volgt het Rijn, wordt de wind noordwest en kwallet het al. Van vreed af zitten we aan de randen van het hege drukke bied. Daartoe is de wien west aan noordwestelijk, matig ont soms krachtig en is het oedijs njontje om 22 graden. Het is vaak droeg, wisselt je het bewolkt, maar ek romte voor wat zinnen. In de nachten is het alve ont 14 graden.
7: Mooi, dank u wel, Isa. Meer warenijs op omroepfriesland.nl of in uw app. Daar kun je van alles vinden. De baseballs die binnen drazen, mijn umbrella en ik, de vrouw.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
3: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
5: Nul de Voor.
6: My Arjen Overmaat.

Umbrella. Ja, dit wie voor zelfs al een onchristelijke grote hit voor Rihanna in 2007. En de baseballs in Duitsland, die dienen dat nog eens een keer dubbel zo dik oor. Maar dan in een orenversie, ja, wel heel leuk om eens te citeren. Die rockabilly-versie van Umbrella, de baseballs. Dit voor Mr. Slowhand, Eric Clapton, Wonderful Tonight.

0: Moi, Lolita, Alize, bij Bro Friesland in Noorden voor. Over hier haasten de quiz, jetter of letter, leukste quiz bij de koffie, smijspilje worst. Heel simpel, ik gaf hier een kwalificatiefragment. En ik wil graag weten, waar is Sjoentje? Verneemt, jongen, wat is die namen als dat wist? Jouw droeg via de app van Omroep Friesland, als mijn spiegel was zelfs. Of via de WhatsApp, dat ken ik. 0620-4-9-9-9-9-9. Ik zal de prijzen er dus even bijpakken. De boek van de Noorden voor die kist. Je drinkt de koffie altijd zo lekker uit. Ek de teken erin. De koekjes, de Omroep Friesland koffie op theelepel. En wij doen er gewoon nog even een Omroep Friesland pennen bij. Die krijg je gewoon vergees bij. Als mijn spiegel mijn leukste quiz bij de koffie. Jetter of letter. Maar dan mag het wel even zitten waar dit is. Ik zou zeggen, jou loert via de app of de WhatsApp 0620. Vjouwer, Njoggen, Njoggen, Ian, Njoggen, Njoggen, Aasen, Jedder of Letter. Maar eerst is hier de pakensister van Ronnie, Klaas Henstra.
1: Mijn

Archer Connelly. Sweet Soul Music. Je ziet zo uit te jongen bij Klaas Heenstra dat er helemaal veert. En is wat kwalificatiesvraagmet. Ik hoor, je kan nog een keer laten wollen. Oh ja, tuurlijk. De vraag is dus waar jest hier als dat wist. Jou loert via de app van Omroep Friesland op de WhatsApp 0620-4-Jochen-Jochen-Ian-Jochen-Jochen. Dan gaan we aansluit zien, jetter of letter, maar kom eens op de mok, de koekjes en de Omroep Friesland koffie of theelepel.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Daar wordt in september meer over bekendgemaakt. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS, blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. Baby's worden niet direct ziek van de PFAS, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseert het RIVM om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten ook veel belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op inkomsten uit spaargeld, beleggingen en vastgoed. De Eerste Kamer heeft een stemming over de zogenoemde box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Al jaren wordt er gepraat over de wet. De Tweede Kamer stemde eerder met moeite in. Er is veel kritiek op het voorstel omdat beleggers belasting zouden gaan betalen over winst die nog niet is uitbetaald. Ook de Eerste Kamer is nog niet overtuigd. Staatssecretaris Ehrenberg krijgt daarom de tijd voor nieuwe voorstellen. De persoon die losgeld eiste bij de ontvoering van de Amerikaanse Nancy Guthrie heeft waarschijnlijk niets met haar ontvoering te maken. De FBI denkt dat de mails nep zijn. De vrouw is de moeder van een NBC-presentator en werd in januari ontvoerd. Eerdere berichten van de ontvoerde over haar dood zouden volgens de FBI ook niet betrouwbaar zijn. Dan nog het weer tot besluit. De komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een buitje ontstaan door daarbij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en regen toe, maar het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Mooi, dankjewel. Het is nodig voor Omroep Friesland. Haast Jedder of Letter, ik nog Wayne Wade. En Toontje Lager, nog één keer het kwalificatiefragment. Waar jest hier om mij te spelen? Onderlijkste quiz bij de koffie. Wat man is dit? Dit wie de solo dus net in de groep. Maar waar is het als dat wist? Jou terug via de app van de Omroep of de WhatsApp 0620. Fjouwer, njoggen, njoggen, ien, njoggen, njoggen.
6: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
7: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
8: EasyZet.nl, dan zit je goed.
9: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Emisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
8: Kom naar EasyZet in Burgen. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZet.nl, dan zit hij al goed.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op KNRM.nl.
11: Voor een nice Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op KNRM.nl.
12: Voor. My Arjen Overman.

0: Oh, het past wel niet waar, hè, dit. Wayne Wade en Lady.
1: Jedder of letter?
0: Even zeer. Jan, Jaap, kick het on de telefoon.
2: Ja, goeie.
0: Hoe is het ermee?
2: Heel goed.
0: Ja, wat has biedt aan?
2: Ik ben aan het werk.
0: In het fabriek?
2: In het fabriek.
0: Ja,
2: ik zit nu ook even op een stil plekje, want dat was een beetje herrie.
0: Ja, wat hadden we dan naar binnen stappen? Wat jij we dan voor leven?
2: Nou ja, van alles. Het is een vrij grote hal. Er staan heel wat machines in en die maken we aardig wat herrie.
0: Ja, en wat maait je die machines?
2: We recyclen kunststof. Dus er komen allerlei producten van de band over ongeluk.
0: Oh ja, dat is kerig.
2: Dat werken we af en dat soort dingen.
0: Is het een beetje uit de horen? Het valt nou wel tamelijk die warmte, maar dat het nou ja, heel warm is?
2: Ja, vorige week was het behoorlijk zweet.
0: Kijk me in tikje.
2: Een tandje langzamer.
0: Ja, nou, zo is het echt, ja. Best al bijkam van het Meisjong, My Code of Many Colors. Dat voelt echt mooi, zeg ik.
2: Ja.
0: Mooi, hè? Mooi liedje.
2: Dat hem juist er ook op de dobbelsteen gezet. Ja. En vanmorgen kwam die voorbij.
0: Ja, tuurlijk. Ja, Juster, wat het er net voor dobbel. Maar mooi liedje, dus dat kon nog wel even. Maar ja. Nou gaan we heel wat oors, want we zitten in de quiz. Jedder of letter. En het begon, Jemai.

0: De vraag is, waar zoemt dit?
1: Nou, dat wie net heel breed. Dat is George Michael.
0: Ja, helemaal goed. Officieel nou in de quiz. En nou begint het jetter of letterpad. En als het goed jet hast, dan krijgt hij nog toontje lager draait.
1: Ja.
0: En dat komt niet als je een trein 80. Dat krijg je dan van mij. Maar nou wil ik graag weten, die George Michael en Freedom, is dat jetter of letter? Voor de mok?
1: Nee,
0: dat is
1: letter.
0: Dat is letter. Dat is de voortgoed in. Dat is ik zo. Nu hoeft hij 90.
1: Ja. Ja.
0: Toen dacht George, ik wil eigenlijk wel een beetje op mijn eigen stingen. En dus even uit wham. En ik wil voor mezelf. En dat wie het begin eigenlijk een beetje freedom. Helemaal goed. Daar maak je de mok al in die me zit. Nou, even voor de koekjes. Die ben altijd zo lekker. Ze ben altijd samen op. En ja. Meer vestjes over vrijheid.
2: I want to break free.
0: Queen, I want to break free. Mano, de vraag. Jetter of letter als George? Correct. Deze, I want to break free van Queen.
1: Ik denk eerder.
0: Ja, dat is goed. En Jochtje Fjouwer, de 80. Ja, dat is nog een twijfeltje waar ik helemaal indruk. Dat is helemaal goed, jongen. Ja. George Michael, Jochtje 90. En deze van Queen, het Fjouwer, de 80. Zeker Jetter. De koekjes, ekkel in de tas. Zo mooi is wat. De omroep fris zo'n koffie of theelepel. Wat maakt het wurren?
1: Nou, ik heb geen flatterenlepel, maar doe de koffielepel maar.
0: Ja, doe de koffielepel. Best. Harkje, hier is naai. Komt Tjimburg gek voorbij. In de houseversie dat er een doelpunt maken is van de Amerikaan bij het WK. Maar ja, dit is het origineel. Lyra Skinners. Jedder of letters, I want to break free is de vraag.
1: Ik denk jedder.
0: Zullen we zien dat zij is? Ja, ja, wist natuurlijk. Ja, ja, dat. Jochtje Traaien, Santig. Geweldig noemen trouwens, ja, ja, Leonard Skinnert. Ja. Jaap, het is helemaal goed.
1: Mooi.
0: De quiz zit erop, dan was het alle prijzen. Ik zou zeggen, succes daar in het fabriek.
1: Ja, ja. Jij ook, met een goede uitsturing.
0: Nou, dat komt goed. Hopelijk dat de muziek kijk nog wat mij helpt. En ze doet nog eens mij en nog een keer.
1: Oké, hoi.
3: Meesken, wat een waar. Warmte, volop. Zijn 24, 26 graden. Dat zijn simmer.

Ja, ze worden ze net weer makkie, hè? Betsy en Jo, die hoeft je 64 op de dij van de komkommer. Aast contact met Bitgen, want daar hingen ze in de kas. En er valt echt een hele prutte oer te vertellen, die oer komkommers. Dat is een nieuwsgierig fruit. Ja. Dat kan wel een ding. Het is een griet, nee, het is fruit. Aast staan we te roer. Eerst Jackson Brown.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
4: Dat is One
2: van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo...
6: Slag, dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
9: Jel van Over is het. En eens even jaren wat er al in bad in Friesland. Frieske Nijs, Jantine Weidenaar, goeiemorgen.
10: En goeiemorgen. Het oude gebouw onder gemeentewerf in Dokkum is onveilig en daarom ticht. Nou, een veiligheidstoets die blijken dat het gebouw net langer broekt worden kan. Het terrein is daarom afzet met stekken en mijwerkers en beziekers kunnen er net meer op. Op de A7 bij knooppunt Jereveen en terecht van Tjalbut had van de morgen een kopstutbotsing west. Omstreeks zelf het zien botste een bestelbus op een personenauto. Trots die botsing bedaarde de auto in de berm Jonkende Diek. Ier persoon moest in een ambulance behandelen worden. Zwembad De Wettervlek in Rusterveen is weer iepen. Juster moest het bad ticht omdat gloor voor het bad te let leveren wie. Van Jodal is het probleem weer oplost en binnen beziekers weer welkom in het bad.

0: En inwoners van de gemeente Ljouwen, die mooie toernooi had een elektrische auto opladen met een kabel uit de hoesvooi. Bedingst is wel dat hier meer rondte veilig en tagonkelijk houden worden mat. Zo moet er een parkeervak bij de wenning wezen, maar de kabel net over een fietspad of over green rennen en moet het laadpunt op eigen terrein staan. Alleen het broeken van een platte laadkabel is daar staan. De gemeente zal handhaven niet bij onveilige situaties. Het waren nog de temperatuur die rint in de rint van de morgen op 20 graden. De matige noordwestenwind zakt het in de middag over. Maar een soort zinnen bloot het meest droog hebben het maximaal 20 of 22 graden. Joen is het rustig en helder waar. Morgen begint met zinnen, een stevige zuidwester. Het wordt nog 20 of 21 graden. In de rint van de dag valt de rein en wordt de wind noordwestelijk. En ik wil het al.
1: Dank u wel, Jentine, weer op de hichte. Tom Jones en Moes T binnen de raad. Sex bomb. You can give it to me when I need to come along. 12 minuten.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Nul de Voor.
5: My Arjen Overmaat.

0: Mike Oldfield, Maggie Reilly en The Moonlight Shadow. Huh?
1: Huh? Wat? Echt?
2: Hoe zit het nou?
0: Oh. Nou, misschien groeien ze wel beter eigenlijk onder de Moonlight Shadow, die komkommers. Het is Hugh Dye van de komkommer en wie Marco van Overbeek van Gardener Sprite in Bidgum. Daar hing je ze in de kast en ze dacht, nou, laten we Marco eens bellen. Marco, goeiemorgen.
3: Hey, goeiemorgen.
0: Want er valt genoeg te vregen over komkommers, bedacht ik me eigenlijk. Want ik zeur altijd wel lezen dan in de winkel. Toen dacht ik in, ja, hoe groeien komkommers eigenlijk? Hoe zitten die? Hing je die? Of hoe komen komkommers eigenlijk grut? Hoe worden ze grut?
3: Ja, bij ons in de kas hangen ze allemaal per plant aan een touwtje.
0: Aan een touwtje?
3: Ja, en dan elke week binden we ze om aan het touwtje. En dan moeten we ze weer laten zakken. En gewasverzorging. En dan elke week groeit zo'n plant ongeveer een halve meter.
0: Oh, dat is best wel groot. Maar on één plant, hoeveel komkommers komen daaruit?
3: Ja, per plant. Nou, dat zal. Kijk, een plant gaat ongeveer een 5 maanden mee. Dus toevallig komende week zitten we ook met een nieuwe planting. En dan per plant, dan oogsten we ongeveer 60 komkommers.
0: Ja. Maar die hing je dus in de kas?
3: Ja, bij ons groeit alles in de kassen.
0: Maar dat hoeft net. Dus hoeven net te hingen, per se, komkommers.
3: Nou, dan wordt het wel een heel rommeltje. En dan gaat het qua kwaliteit niet zo goed komen, denk ik. Nee.
0: Oké. Okay. En dan de komkommers vanzelf. Ja, ik denk dat ze een hele soort wet erneden gaven.
3: Zeker. Ja, een komkommer bestaat voor meer dan 35% uit water. En het is een heel groeizaam gewas. Dus dat heeft veel water nodig.
0: Wat geeft hij dan trogine?
3: Wij geven kunstmes mee. En dat houden we ook elke week in de gaten. Om te kijken van wat voor meststof heeft de plant nodig. Ja, om zo goed mogelijk te laten groeien en de kwaliteit van die komkommer goed te houden.
0: Ja, maar dat is dan. Oké, dat daarbij. Maar hoeveel wetter komt er dan elke dag terug in? Ben je hem in de kas bijvoorbeeld?
3: Nou, dat hangt af van het licht. Dus vorige week was het natuurlijk heel warm en heel zonnig. Nou, dan geven we wel ruim 6 liter per vierkante meter.
0: Zo, aan water. Ja.
3: Dat water komt ook weer allemaal terug. Dus het water dat we te veel geven, dat ontsmetten we ook. En alles wordt hergebruikt. Dus we maken veel gebruik van regenwater. Ja. Dus al het water wat op het kas valt, dat vangen we op in grote bazins. En dat water gebruiken we.
0: En houdt de komkommer wel van die warmte? Is dat ideaal waar?
3: Zeker. Ja, dan groeit hij op zijn best. Het is een heel... heel lichtgevoelig gewas, zeg maar.
0: En dat haak ik me altijd afvragen. Je haast natuurlijk van die grote komkommers, maar ik had van die snackkomkommerkes. Binnen die snackkomkommers nou gewoon komkommers die er jeder aan plukst? Of binnen
3: een
0: heel oren ding?
3: Nee, een ander ras is dat.
0: Ja, hè?
3: Ja, wij zitten dan in de traditionele komkommers, zeg maar, de gangbare. Maar die snackkomkommertjes, dat is echt een ander ras wat je moet neerzetten.
0: En Marco, hoe kan het nou dat ik in Boeteland, ik wil een komkommerskeepje, maar die... Nou, die prullen eigenlijk nergens naai.
3: Die... Ja, dat vind ik een goede vraag.
0: Nou, heel oors. Heel oors.
3: Oké.
0: Okay. Ja, maar leidt het om het wetter of zo? Dat het wetter oors proot dan misschien?
3: Nou, dat is denk ik het geheim van de teler, hè?
0: Ja, maar dus, zit daar wel iets van kern van wierriet in? Dat bijvoorbeeld in Spanje dat het wetter daar oors proot?
3: Ja, wij sturen inderdaad wel erg op klimaat en op de bemesting wat we meegeven. Ja, om zo goed mogelijk kwaliteit en smaak mee te geven aan de producten.
0: Maar zit er dan wel een bepaald kist dan de smaak van een komkommer wel sturen dan?
3: Ja, enigszins. Het is natuurlijk ruim 35% bestaat een komkommer uit water. En de smaak zit hem echt in de schil, zeg maar.
0: In de schil? Dus,
3: wij zeggen ook altijd van komkommer moet je gewoon met schil eten. Want in die schil, daar zit de smaak en de voedingsstoffen in.
0: Dus dat is eigenlijk het verschil? Tussen een Boetelandse komkommer en een Nederlands komkommer. Het geheim zit hem in de skill en op de manier hoe je hem dan die skill...
3: Telen, ja. Voeden, ja. Oh,
0: grappig, dat nooit weten. En doch je hem dit size hier al in de komkommers telen. Is er een soort verhoor in die tijd?
3: Ja, veel met rassen. Dus elk jaar testen we ook nieuwe rassen van de veredelingsbedrijven. Om inderdaad te kijken hoe kunnen we die kwaliteit van die komkommer nog beter maken. Nog smaakvoller. En ook, er is ook veel veranderd qua ziekte en plagen natuurlijk. We proberen ook elk jaar gewoon het aantal middelen te reduceren. Om gewoon een zo goed en gezond mogelijk product af te leveren.
0: Had er nog een leuk feitje over de komkommer die net in je wit? Ik denk, hè?
3: Die geen één weet. Nou, dat de komkommer gewoon een heel gezond product is. En, ja, en dat zien we ook gewoon in de verkoop. Het is gewoon een heel populair product en een heel gezond alternatief. Dus.
0: Ja, want officieel, het is gewoon fruit eigenlijk, een komkommer. Ik dacht green to me, maar het valt onder fruit.
3: Het is familie van, een komkommerplant is familie van ook een meloen. Dus het is dezelfde soort type plant, zeg maar. Dus,
0: En als het nou zelfs een komkommerplant in de tuin houverworst, hoe kweek ze het beste op? Wat is een tipje van de kweker? De teler?
3: Ja, dan moet je lekker warm houden en vochtig. Dan groeien ze het best.
0: En dan krijg je geweldige komkommers.
3: Zeker.
0: Ja, en als het nou de volle werk is, gewoon naar de winkel keren en dan lezen die komkommers van Marco van Overbeek gewoon in de winkel, dan komt het echt wel goed.
3: Ja, of jullie komen bij ons langs, dan kan je ook komkommers halen.
0: Oh, dat ken ik
3: hoor. Oh, ja hoor, boerderijwinkeltje.
0: Leuk. Gardener's Pride in Bitchem, daar is dat dan vinden. Mooi. Dank je wel, Marco van Overbeek.
3: Oké.
0: Hoi.

Stars. Nou, Sandra die app nog even een foto trok van komkommers en snackkomkommers uit eigen kas. Zucht er goed uit, Sandra. Dat ben hele goede komkommers. Leuk. Dus dat stuurt via de app van Omroep Friesland. Die kist ik broeken om de dobbelsteen te filmen. Wat dobbeljaarsen, maar de muziek, ja, het is best wel mooi waar eigenlijk. UB40. UB40 hebben toch eigenlijk een hele soort muziek en hits hoor. Wat is die favoriet van UB40? Of welke vind je leuk om weer eens even te jeren? Dan zetten we die op de dobbelsteen. Dobbeljaarsen, maar de muziek van UB40. Dus jou maar terug, muziek van UB40 op de dobbelsteen via de app van Omroep Friesland op de WhatsApp 0620 4 9 9 9 9 UB40, think maar even aan.

0: De zinnen op het wetter, de sion strak in de wind, het loert van de bal op een wand, een sprong door het wetter en hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw simmer.
0: Simmer in Friesland.
2: Wij
0: willen wij. Op 4 juli bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer.
3: Rederij Doeksen heeft zin in de zomer. Boek daarom binnen de actieperiode van 35 uur het fietsdagarrangement naar Terschelling of Vlieland voor maar €25. Dat is €10 korting. Zorg dat je klaar zit vanaf donderdagmorgen 2 juli 9 uur. Voorwaarden op rederij-doeksen.nl.
4: Voor een nieuwe show. Haima, service en auto's is er voor Elsen hier.
5: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
6: Simmer in Friesland.
7: De kampioen! Schitterend!
6: Het is bij de tijd van het scootje, de pc en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was toch om deze evenementen heen in Boatskipjaren litten, dan is dit de kans. Met een online campagne, radio of televisie commercial, kist voor deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Het is 11 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het landelijke vuurwerkverbod gaat op 1 augustus definitief in. Dat betekent dat consumenten komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. Clubs en buurtverenigingen kunnen van gemeentes daar wel een vergunning voor krijgen, mits ze zich aan allerlei regels houden. Voor mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen, komen er inleverdagen. De Nederlandse inlichtingendiensten houden zich niet aan de regels rond het opslaan van grote hoeveelheden gevoelige persoonsgegevens van burgers. Dat zegt de toezichthouder van de AIVD en de MIVD. Te veel medewerkers van deze diensten kunnen bij datasets die eigenlijk alleen toegankelijk zouden moeten zijn voor mensen die er echt mee werken. Ook worden gegevens langer bewaard dan toegestaan. Het kabinet zegt dat het met maatregelen komt om ervoor te zorgen dat de toegang tot gevoelige data wordt beperkt. Het kabinet trekt €193 miljoen uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Dat wordt in september duidelijk. De Amerikaanse regering heeft de blokkade op het gebruik van geavanceerde AI-modellen opgeheven. De blokkade werd ingesteld omdat de modellen de nationale veiligheid in gevaar zouden brengen. De super-AI-modellen van Anthropic zijn goed in het vinden van veiligheidsproblemen, maar kunnen ook gebruikt worden voor cyberaanvallen. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. Hoewel de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken tv-programma van de dag. Het weer is nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Het blijft wel overal droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Het wordt erbij 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Mooi, dankjewel. Ja, ik zie je muziek voor de muziekdobbelsteen UB40. Als nog een leuk suggestie, jou terug via de app van de Omroep op de WhatsApp 0620-4-9-9-9-9-9-9. Even zien, wat is er binnenkomen? Onroeren, Food for Thought van UB40, Theo Kuperus, Ingrid, die denkt om Kingston Town, I've Got Mine, Wouter Jongsteren. Dat is een leuk. Nou, als ik een suggestie zag, ja, een jonker de Red Red Wine en een Red in My Kitchen, zafolle hits. Wat moet er echt op die dobbelsteen van UB40? Jou terug en dan dobbelblazen mijn die muziek van UB40.
10: De Boer Drachten, al ruim 50 jaar officieel Makita-dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig, nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt, zie ook deboerdrachten.nl.
11: Segel Haas, van Trijen onder mij 6 juli. Geniertje van de mooiste tallships, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijne programma en al informatie, shop op segelharlingen.com.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's, is de Var Elsen hier.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Te warm om te werken? Net Var Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
7: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

Prima muziek bij de temperaturen. Joe Cocker en Summer in the City. Ik ben drokdwaande om de UB40 op de muziekdobbelsteen te zetten. Komt heel wat binnen. Haast nog 3 minuut. 20 de tiert. Dan dobbel je van mij UB40. Naar de muziek van slechte Rieke, DJ Dulac. Doensje is soms komisch om eens.

0: Doen is soms komisch om eens. Als de puntjes tussen zest en haast alleen de letters hoor. Dan haast disco. Slechte Rik en DJ Doelak. Mooi, de dobbelsteen is vult. Size. Hits van UB40 erop. En deze size binnen het wurm. Op Ian.
1: There is magic in Kingston Town.
0: Ingrid, André en Jan Jaap hebben die onder oor op Ian zet op 2. Theo, Geert en Jannie.

I've Got Mine op jou deze. Cheerio, cheerio, Maaike en Theo onder oren. Op 4 Watchdogs. Wikje en Andries. En Geke en Hans have Homely Girl. Op Sizet. Nou, dan zullen we eens even zien wat de dobbelsteen van Makkert. They give it. Het is nummer 3. En dat is deze worm. I've Got Mine.

Tegen dank voor alle insturings. UB40, I've Got Mine. Noem het draaien waard ervan dobbelen. UB40 op de muziek dobbelsteen. Maan en Goldband. Ja, verkering tussen Maan en Karel van Goldband is uit. Maar stiekem drijven haar gewoon nog één nodig voor.

0: Holland Weekend vaart de vrood haas bin.
1: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezende mensen op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: Van de sail in op vreed, om te skippen Mandy de haven weer uitvaren.
0: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
3: doei-doei!
2: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
6: Ik koos wat mij raakte.
5: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
7: Hé, het licht doet het niet.
8: Ik heb geen bereik.
9: Hebben we nog wel water?
10: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw.

0: Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
3: 1 minuut oor Jan van Tolven. En hier is Antine Weidenaar met Frieske Nijs. Goedemorgen.
4: Een goeiemorgen. Het oude gebouw om de gemeentewerf in Dokkum is onveilig en daarom ticht. Na een veiligheidstoets die blikken dat het gebouw net langer broekt worden kan. Het terrein is daarom afzet maar stekken. Mijnwerkers en bezoekers die kennen het gebouw net meer in. Op de A7 bij knooppunt Jereveen ter richting van Chalbut had vanochtend een kopstutbotsing west. Omstreeks Jelvertsien botste een bestelbus op een personenauto. Trot de botsing bedaarde de auto in de berm, jonkende dik. Ien persoon moest in een ambulance behandelen worden. En zwembad de Wettervlek in Roosterveen is weer iepen. Juster moest het bad ticht omdat het chloor wat nodig is voor het bad te let leveren weer. Van Jouwota is dat probleem weer opgelost. Bezoekers kunnen dus weer een doek nemen in de Wettervlekken. Iwennis van de gemeente Ljouwert die mooie toernooi haar een elektrische auto opladen met een kabel uit de hoeswaai. Betingst is wel dat de Iepenbier rondte veilig en tagonkelijk bloot. Ze had er een parkeervak bij de wenning wezen, de kabel mooi net door een fietspaad rinnen en het laadpunt met op het eigen terrein steen. Alleen nog het broeken van een platte kabel is tastien. De gemeente die zal handhaven niet. Het waren nog. De temperatuur die rint op naar zo'n 20 of 22 graden. De matige noordwestwind zakt het in de middag. Oh, er is een soort zinnen en het bloot droeg. Joen is het rustig, maar helder waar. Moon begint met zinnen. Stevige zuidwester en het wordt dan nog 20 of 21 graden. In de rest van de dag volgt het dan rein en de wind die wordt noordwestelijk. En het koelt wel.
3: Oké, had je nog een suggestie voor een Village People liedje, Jantine? Wat ik zeg, krijgt op de social media kanaal van de Village People dat de zanger verstoren is, Victor Wills. Dat is Manuel Bats.
4: Oh.
3: 24 hier, krijgt Ian Dye van zijn jitje.
4: Ach nee.
3: Hij is zo 24 geworden, had de krek net helle. Nog een liedje?
4: En mijn persoonlijk favoriet, In the Navy.
3: Nou, dan komt die aasen voorbij. Ja, door die.
4: Leuk.
3: In the Navy, Village People, maar echt Brainbox.
5: Summertime.
3: Hoe 12 minuten.
6: BTW deadline? Geen stress. e-boekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
7: e-boekhouden.nl. Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
8: e-boekhouden.nl.
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
9: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Node voor.
14: My Arjen Overmaat.

0: Ja, goeie. Mij Arjen van Omroep Friesland.
1: Goeiedag.
0: Wat haai je biedt aan?
1: Ik zit nooit onder de hoogkapping. Sorry van mijn stem, ja. Maar ik ga wat om mijn stem dan.
0: Ja, ik jer het, ja. Haai jou dat al heel lang?
1: Ja, dat haak ik niet ook neer.
0: Oké, en is dat dan niet een kaam?
1: Ja, een tumor op de stem dan.
0: Dat is wel goed voor het gieren. Vervelend.
1: Ja, dat is vervelend, maar je kunt me nog een beetje verstaan.
0: Ja, zeker ja. Maar het lijkt mij ook wel een beetje lastig somtien.
1: Het is echt lastig, ja.
0: Hoe vaak moet jouw ding op nij vertellen of zissen? Gebeurt dat vaak?
1: Ja, bel je toch als net. Dat komt mij de WhatsApp. Zit dat ze geld. En mijn vrouw verstipt me wel goed en mijn kennis ze kreeg. Nou ja, die weten het eigenlijk wel. Die komen wat dichter bij mijn steen, dat ik wat vertel.
0: Ja. Ja, nou, ik ken jou heel goed, Jereno, dus dat scheelt. Dat is op zich fijn. Maar jou zegt, okay. Ik bel je dus net zo graag.
1: Nou, nee, net echt. Net echt, want er zijn mensen die een beetje doof. En dan denken ze, ja, wat zijst.
0: Ja, begrijp ik. En hij, je hoort nog verder op plan? Ja.
1: Ik zie ook wat we doen en dan denk ik, ik mag de haren even wegknippen. Ik mag het jas even wegnemen. Nou, dan ben ik een beetje wat opgeroemd in het hok. Maar ja, zo puzzel ik maar wat om.
0: Het, in een of andere manier is het wel heel rustjouwend om aan jou te praten.
1: Oh, ja. Dat zal dus.
0: Ja, want het viel heel rustig uit jou zo mooi fluisteren.
1: Ja. Nou ja, dan weet je een beetje wat ik daar is, een beetje toch.
0: Ja. Nou ja, dan zou ik zeggen, dan hoop ik dat het nog dat je nog lekker even onder het aardakje zit te kennen.
1: Ja.
0: Geniet je van jouw tuin, ik jij de vogeltjes zo mooi fluit zien.
1: Ja, ik weet je wat doet nu in het achterhoes. Haak natuurgebied. Dus,
0: schitterend.
1: Daar zit ik mooi op in.
0: Ja, ik zit al helemaal voor me.
1: Ja, oké. Okay.
0: Nou, een hele noffelijke dag daar, Weenske.
1: Ja, jouw werk.
0: En geniet je daar nog maar even.
1: Oh,
0: ja, dank je. Doei.
1: Hoi.

0: vaak lekkerder.
1: De rijst wordt kwatter.
2: De gymnastiek is soepel.
1: En zelfs het plannen van een lesrooster is zaakleer.
0: Maar de beste muziek op de radio.
1: Radio.terug.waaf.
0: Omroep Friesland.
1: Ontoevoeren.
0: Nodig voor.

0: 10cc. Good morning, Judge. Als de tolvoeren litten we even een vroegje naar Nel in Friesland. En Jacob Stelwagen, wat haar stel in het programma, Hazen?
1: Even zijn. De leefde voor het Fryske hinder is grut. Toch besloten meerdere fokkers met pieten in het hart om op te houden met fokken. En verslagjouwer Johanna Brinkman die leidt aanstuurt waarom dat eens. En mijn nog 2 dagen te gaan is de opbouw van het festival Beach Rockers in Sint-Nyk. Het is een aardig grote naam op, in volle gang. Veel het warme sibbelen nijzen door de media. En de eerste muziek is haast van Robert Palmer.
0: Oh, was leuk.
1: Ja, zeker.
0: Dank je. Ik zit er een uur. Ja, nee, leuk.
1: Mooi.
0: Zo'n keer minuut nog. Dan in Friesland. Eerste ritjes op de 1e van juli. Willem Breusma, die had ze gevoen. En die had ik nog een nu voor aardig leuk weetje gevoen. Die zei het in 1958. Is die de River Kwai March van Mitch Miller. Trije man op nummer 1 in de hitlist. Jeff Wayne, die ritjes dan. Evil to War, de kist van 83 hier. De Borah Harry had wel nog draaid. Blondie. 80 hier, je hoort. June Montero van The Toys is 80. Rich Dutchen van de Stampeders is 69 hier. John Farnham is van You're the Voice, zo'n 60. En Fred Snyder, die kippen van de B-52's, is 64 hier. Missy Elliott, 54. Keith Duffy van Boyzone is 51. En Mirjam Timmer van Twarres uit Vergeer, 44 hier. En Willem, had ik nog gevoeld dat Alex van der Zouwen, zie je, had je 40 hier. Ik denk, zo is dat. Nou, dat is krantje papi in het echt. Maar waar had nog meer, zie je, dat vind ik zelf ik altijd. Zijn stem die pakt mij altijd, dat vind ik mooi. Harry Jekkers van het Klein Orkest, maar solo en geweldige mooie liedjes te maken. Ik heb mijn pensioen en ook op mijn optreden. Maar 64 hier, Joet Wurm. Er is rotrap naar de maan ontoven. Ai.
2: Kom je bed nou uit en vouw je pyjama op. Nee, kaas op je beschuit. Er zit een oortje aan je kop. Zeg, zou jij nou niet eens gaan?

0: Tour op Friesland.
1: 12.12 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: De zinnen op het wetter. De saaion strak in de wind. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
3: Dit is uw simmer.
2: Simmer in Friesland.
4: Wij willen wij.
2: Van jou het jury bij Omroep Friesland.
3: Omroepfriesland.nl/simmer.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het landelijke vuurwerkverbod gaat op 1 augustus in, zegt staatssecretaris Bertram. En dat betekent dat er komende jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. Voor de mensen die nog vuurwerk in huis hebben liggen, komen er inleverdagen. De toezichthouder op de Nederlandse inlichtingendiensten, MIVD en AIVD, maakt zich zorgen over de manier waarop persoonsgegevens worden opgeslagen. Te veel werknemers zouden toegang hebben tot die gegevens en bovendien zouden ze vaak te lang worden bewaard. Ook zijn volgens de toezichthouder de ICT-systemen van de diensten niet geschikt voor het werken met grote datasets. Er zit geregeld te veel PFAS in moedermelk, blijkt uit onderzoek van het RIVM. De afweer van baby's kan daardoor zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Het RIVM adviseert vrouwen om wel borstvoeding te blijven geven als dat kan, omdat er ook veel belangrijke stoffen in moedermelk zitten die juist goed zijn voor de baby. De Amerikaanse regering heeft de blokkade op het gebruik van geavanceerde AI-modellen opgeheven. Die blokkade werd ingesteld omdat de modellen de nationale veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. De super-AI-modellen van Anthropic zijn goed in het vinden van veiligheidsproblemen, maar kunnen ook gebruikt worden voor cyberaanvallen. Victor Willis, de zanger van The Village People, is overleden. Hij was voornamelijk te zien als politieman in de Amerikaanse discogroep. Willis was korte tijd ziek. Hij overleed gisteren, 1 dag voor zijn 75ste verjaardag. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. Hoewel de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken tv-programma van die dag. Het weer, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. Alleen in het noordoosten kan een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: En dadelijk in Noord-Friesland. De leefde voor het Friese hinder is grut. Toch besluiten meerdere fokkers met pien in het het om op te houden met fokken. En de reden, die is haast. Verder het waar met Sibbelen, Nijs uit de Orde Media. En de eerste muziek is uit van Robert Palmer.
7: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
8: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto. Is er wat else in?
9: Rederij Doeksen heeft zin in de zomer. Boek daarom binnen de actieperiode van 35 uur het fietsdagarrangement naar Terschelling of Vlieland voor maar €25. Dat is €10 korting. Zorg dat je klaar zit vanaf donderdagmorgen 2 juli 9 uur. Voorwaarden op rederij-doeksen.nl.
10: HWO Hinde van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij jou een hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargel is leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebied aan huis via 0-83-242-1-2.
11: Zwaargeles Leidtje, mijn kunstgebied aan huis.
10: Of zoek op kunstgebiedaanhuis.nl.
12: Noe in Friesland.
3: Jacob Stelwagen.

0: Het leerste nijs uit Friesland. Yes, yeah.
1: De actuele sport.
0: Het waar in Friesland.
1: En de allerbeste muziek.
0: Omroep Friesland.
1: Eén radiostation.
0: Voor alles.
1: Alles.
0: Wat

0: De eerste muziek hield in Ooi Fiesan van Robert Palmer. Wie dat?
1: Van Tolvo, in oren, Nooi Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Nooi Friesland met een editie van Waar zie je in juli? De leefde voor het Fryske hinder is groot. Toch besluiten meerdere fokkers met pin in het herten om op te houden met fokken. En met nog 12 dagen te gaan is de opbouw van het festival van Beachrockers in Sint-Niek in volle gang. En nou, het waarbejocht in het kwad. Het bloedjoet aardig droeg. Oh, nee. Hij komt kijk binnen. Sibbele waaien, goeie beetje.
2: Ja.
0: Ja, wie is kijk het niet?
2: Problemen. Ja, zwet op rij.
0: Ja, nou. Maar doorresten gewoon en vertel eens wat het waar wordt.
2: Hartstikke best. Van de midden hebben we een aanwisseling van zinnen en stapelwolken. En jullie kennen enkele bui vallen. Dus die de zwakke, ontmatige, noordwestenwind. Daarbij rint de temperatuur op naar maximaal 22 of 23 graden. Jong is droeg en stiert er net een soort wind. In de nacht zakken de temperatuur naar 13 of 14 graden. Vooral letter in de nacht op het water en dan nemen de zuidwestenwind. Morgen beginnen we nog maar met zinnen en rint de temperatuur vlot op naar zijn 20 graden. Daarna dan nemen de bewolking en de volgende periode maar rein. Dus die de matige, ontkrachtige op het water een krachtige zuidwestenwind die in de midden draait naar west en noordwest. Meer over het waar, over een jelle oren.
1: Ont in oren, Nooi Friesland.
3: Omroep Friesland.
4: Ik heb het elk jaar ergens zo drama. En ik merk dat ik kan dat gewoon dan niet meer.
0: Ja, de leefde voor het Fryske hinder is gut. Toch besluiten meerdere fokkers met pin in het hert om op te houden met fokken. Even harden binnen de soensprobleem binnen het Fryske ras zak gut worden dat ze net langer terug willen. Er is al hier een discussieskoel over intielt en erfelijke onderhandelings binnen het Fryske hinder. Gewoon fokkers wrakten ermee deden, vallen of zieke hinders. En ze vinden dat er binnen het Koninklijk Fryske Paardenstamboek, het KFPS, te min dien wordt om de soens van het ras te verbeteren. Verslaggever Johanna Brinkman die sprak met meerdere fokkers en, in Nederland en Duitsland. Johanna, een goeie met je.
5: Hoi, goeie met je.
0: Ja, de fox die we krijgen, die weer vrij wat emotioneel. Wat is haar verhaal?
5: Nou, dit is Stephanie Dietrich. Nou, zij komt uit Duitsland en het weer altijd haar famkesdream om Fryske hinders te fokken. En dat is uiteindelijk slagen. Ze had een fokkerij opzetten in Duitsland. Ze had ik een skofje in Nederland wennen, vandaar dat ze ook wel aardig goed Nederlands praat. En ze had de laatste jaren alleen nog een heel soort problemen mee maken. Ze rekt van de 20 merries die ze had, die het elk jaar drachtig binnen. Ongeveer 1 dat rijden van rekt ze kwijt. Die gaan die, of die worden bij de betten binnen ze al die. En daarna is binnen nog orenprobleem die met de genetica in het Fryske hinder te maken had. Dus slokdarmverlamming, big leaks. En zij komt echt op een punt dat ze zei, ik kan het net meer oorschennen. Dat is ook wel heel duur, want ja, ze zei, ik moet Els hier al geld op side lezen om de beste dokterskosten te betalen. Nou, en ik wie bij haar op een site en ze liet mij een foto zien van Deer Benefaltje, waarbij de vastkonken oorzagen wieën. En dat wie zo'n gruwelijk beeld. Ik zie zelfs nog net Jedders Sjoen, maar ze leidt uit wat er nou krekbad is.
4: Wat zie ik hier? Ja, dat is een veulen. En die Mary die begon met de bevalling. Ja, en ineens stopte de Mary en het ging niet meer verder. En ik denk, waarom gaat het niet verder? Want die pootjes kwamen, maar de hoofd kwam niet. Dus in de kliniek, daar hebben ze ook nog geprobeerd het hoofd te krijgen. En zeggen, nou, we krijgen hem niet. We moeten een keizersnee doen. Nou ja, en toen hebben ze een keizersnee gedaan. En toen belden ze mij en zeggen, nou, de merrie konden we redden. Het veulen was dood. Maar we moesten hem uit elkaar zagen. Ja, nou, dat hebben we nog nooit gezien. Maar die heeft een wry nose, dus een scheve neus. De hals was verdraaid en de achterbenen waren stijf. En het is ergens een genetische afwijking. En wat weten we ook niet. Ja, dat doet zeer. En het is niet meer leuk.
0: Ja, het is hier een verhaal, Johanna. Maar zij zit hier in het linnen, neem ik aan.
5: Nee, zeker net. We hebben ook orenfokkers sprutsen die dezelfde verhaal eens met ons dealen. En ik fokkers die zeggen van ik ga nou een valse mooie slokdarmverlamming. En ik weet net rjocht of die het redden zal. Maar ik weet echt net of ik nog fokken wil. Dus er binnen best een heel soort mensen die echt wel daarmee zitten. Van wat mat ik hier nou mij? En het is zo dat... de vraag is ook een beetje van hoe kan het dat zij zo vaak hier mij te krijgen
0: haalt. Ja, zelfs.
5: Nou, het Friese hinde wordt fokt binnen het Koninklijk Fries Paardenstamboek. En dat is een sletten stamboek. En dat betekent dat er alleen nog maar hindes fokt worden mij die echt Fries binnen, Friese hindes. Dus net van orenrassen. Nou, en alle Friese hindes die stammen af van een lietse groep voororden. En daartoe binnen ze dus heel nauw mooi mekaar besibben, dus verwant. Nou, en gewoon erfelijke ondwaning, zoals een slokdarmverlamming of een maagprobleem of aortaruptuur, die komen dan dus vaker voor. En nou ja, we hadden dus ook meerdere foto's hadden we zien van fokkers, waarvan ze excess, nou, de hals van het vals is trossnijdt om dat valsje uit de buik te krijgen. En dat liek het heel erg luguber en traumatisch. Maar ik had een mooie bistedokter sprutsen. En zij zei dat Karin Hendricks, zo'n ingreep is soms echt nodig om de merrie in dat geval te redden. Daarnaast maakt Hendricks haar wel grote zorgen over de zoens van het Friese hinder en dus de erfelijke ondwaningen. En dat vertelde ze mij dus in een interview.
6: Als je mijn collega's spreekt, die beginnen altijd gelijk met een Fries. Oh jee, het is foute boel. Dat wordt heel erg gechargeerd natuurlijk. Maar we zien natuurlijk wel bij de Friese meer klachten met betrekking tot slokdarmverstoppingen. Doordat ze de slokdarmverwijding, de megasovirus, kunnen gaan krijgen. Maagproblemen en dan niet zozeer de maagzweren, maar wel de maaginfection. Dat die vaste inhoud dus ontstaat die je heel moeilijk opgelost krijgt. Nou ja, ook met betrekking tot bindweefselproblemen, peesproblemen. Maar wij zien ook problemen met betrekking tot het hoefbeen. Dat daar wel eens een fractuur zit waar de pees aan hecht. En dat is ook wel iets typisch wat bij Friese zit. Dus als je een kreupelheid hebt, dan zeggen ze wel van nou, dat is meestal nou ja, qua prognose minder gunstig als dat we daar met een warmbloed mee aan de gang gaan.
7: Maar dat is een lange lijst.
6: Ja, dat is geen lijstje van 5 items, helaas.
0: Ja, Fokkerstine, dus Johanna, dat stamboek, het KNVS. Op dit staat denk ik een oogdocht om die zoensnotenverbetering.
5: Ja.
0: Hoe zorgt dat KNVS daar zelf naar?
5: Ja, dat is een goede vraag. Wij hadden het KNVS vregen om voor camera bij u te reageren. Maar daar hadden ze van zijn, dat doggen we net. En we hadden schriftelijke vragen naar ze opstuurd. Maar binnen de deadline hadden ze daar dus echt net op reageerd. Wol hadden ze Jederek al op haar website kreun dat ze al jaren een burkje onder zoenens van het Friese hinder. Omdat echt daar prioriteit nummer 1 te meiden. Dat doet ze onder oren mij onderzoek, DNA-analyses en ik een nieuw fok- en selectieplan. Maar ja, voor meesken zoals Stephanie en ik, voor de beste dokter Karin Hendricks, is dat eens dus wel echt te let.
6: Zoals ze nu handelen, wordt er niet in het belang van het ras gewerkt. Nee.
4: Niet 5 voor 12, niet 12. Ik denk het is al kwart over 12. En het is soms zijn dingen die ik te horen krijg, dan denk ik oké, het is trekken aan een doodpaard.
0: Ja, het onderzoek in de zon van het Friese krijgt de komende dagen nog een vervolg. Mijn oorlogverslaghouders maken stoot nog meer verhalen door Johanna. Dus voor nou, dank u wel.
1: Noi Friesland, Media Oersjog.
0: Isa Visser, een goeie middje.
8: Goeie middje.
0: Wat heeft bij elkaar zocht?
8: Ja, al je verskate ding. Ik wil een soort beste ding. En laten we daar met team aan mij beginnen. Want nou ja, meestal had een brandweer iets van het dak hel je mat. Want dan is het misschien een kot. Maar ja, die komen wel vier of een vogel. Maar die Nijmegen, wie dat een tackle? Want die wie op een, nou ja, onwisse manier wie die daar terug te kwam. En op een gegeven moment slag het ek net om hem zelf van al te helpen. Dus toen gaan ze toch maar de brandweer inskerkelen. Toen is de brandweer te jaren mij het baasje van die tackle omheen gegaan. En uiteindelijk het hoentje ek zien baasje. En toen dacht ik, ja, dan moet ik hier toch maar bij komen. Dus op een gegeven moment just dan op een film kijk heel leuk dat hoentje dan toch maar in de hand van het baasje springt en bij mij naar beneden gaat. Dus het is goed aanroen voor de tackle. Het werd echt een punt en dak. Dus het werd wel gevaarlijk. Het leek alsof hij net een soort roemte hier om echt goed te rinsen is. Maar dus
0: het is wat onwis hoe hij daar nou bedaan is.
8: Ja, je ziet hoe het kleine beestje op het dak terecht is gekomen, is nog niet duidelijk.
0: Nee, dat
8: vind ik wel bijzonder. Maar,
0: ja, van Kotten verwacht je het een beetje, maar net denk van een tackle.
8: Nou, zo is dat wel. En van de besten gaan we naar Limburg. Want in Limburg gaan ze snijn een feestweek hoorn. En daar gaan ze dien aan de langste frikandel ter wereld. En dat record stond op 20 meter. En die woon ze verbrekken. En ze woon dan meteen voor 38 meter gaan. Dat wie hun doel. Nou, dat is meer dan behellen. Want ze hadden uiteindelijk het record nou op haar namen destijds in Maasbracht. En En dat zit nou op 40,45 meter.
0: Een frikken snel van 40 en haast een hele meter.
8: Ik kist het hier net voorstellen. Er is ook een speciale frituurpan voor makken. En op filmpjes just dan ik die frituurpan is gewoon echt 42 meter.
0: Ja, dat
8: en
0: mag
8: dan
0: vol.
8: Just tussen trog, just al je van die lietse hendeltjes steen. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel logisch. Want als je oors die hele frikandel erin lezen, maar ja, maar in een hendel, dan brekt die ook meteen.
0: Ja. Dus, en dan wist je de korkwiet.
8: Nou, precies. En dat wie het doel. Maar naast dat doel van die recordpoging kwam er natuurlijk een soort publiek op aan. En daarvoor hingen ze betocht dat we nou stukjes van die frikandel verkeepje en dan de opbrengst naar een goed doel doggen, dat wie dan no KBF kankerbestrijding, dan doggen we direct nog wat goeds mee. En toen is die eerste meter van de frikandel echt super volle yield, maar die is voor 32.000 euro veild.
0: Ongoed idee trouwens, dat je met een ding dat je dat hele ding op niet te matten.
8: Nee, maar dan haal ik een meter om frikandel, hè?
0: Ja, dus
8: ik vind een meter al.
0: Vind ik extreem.
8: Maar dat geld, dat ging dus naar het goede doel. En uiteindelijk had ze de totale opbrengst van de actie wie 64.000. Dus die orenmeters van die frikandel binnen voor minder wijk in.
0: Oké.
8: En van een Hewitt, ja, ik weet net, Kisto Shein of Shine of Temu?
0: Ja, ik ken het, ja.
8: Ja? Had je het wel eens besteld?
0: Ja.
8: Oh, nou,
0: Oké, goed keer, Paul, en mijn stikking in van
8: ja, precies.
0: In China.
8: Nou, van OU, het geldt dus nieuwe regels voor pakketjes die boeten de EU bijkomen. En ook komen dus dat soort dingen als webshops van Temu en Shein. Dat ben normaal ja, goedkeper ding. Maar er kan nou nog aardig wat doorheen komen. De heffing geldt voor ieder pakket tot 150 euro. Dus dan moet of gewoon heel volle inslaan. Dan ontkomst erom. Maar ja, meestal bestel je nooit voor 150 euro.
0: Nou, dat is toch een klus om op bij Temu op 150 te
8: komen. Precies, dan had je een heel soort zooi uiteindelijk in huis. Want de helft was beteld. Denk je, wat mat ik hier nou eens bij? Maar goed. Wat de betellers per productcategorie betellen is 3 euro extra.
0: Oh.
8: Dus als er bijvoorbeeld een onderbroek kepust en tampesta, dat valt beide onder een orenproductcategorie.
0: Dus betellen ze 6 euro?
8: Betellen ze dan weer 6 euro. Dus ja, het keer misschien uit als het alleen nog maar dingen in dezelfde categorie bestelst.
0: Ja.
8: Ja. Misschien is het de moeite waard. En in België, in Grembergen, daar ging een fjouwe ben in een squallenbusje naar haar squallet. Dat docht ze elke dag. Meisje fjouweren wien ze dit keer. En stik je naar de squallet. En op een gegeven moment binnen de ben dat de chauffeur eruit ging. Maar op een gegeven moment denkt de juf, hè, ik ga hier maar trije ben en net fjouwer. Dus toen had ze weer eens contact opzocht met die bus. Van nou, hoe ken het dat ik nou eigenlijk hier mis? En dat wie eigenlijk al wel een aantal uur letten. Toen is die buschauffeur rondging naar de bus. En toen vond hij Kian van Tolve nog on in de bus. En die wie in sliep van. En hij wie wat achteruit zitten ging. En hij hier zien Tosek net op de groen, maar naast hem. Dus ja, de buschauffeur die ging even snel in de bus rondzoen. En die toch, nou, zit niemand meer in. Maar bleekte dat de tolvejarige Kian er dus toch nog in ziet. De jongens klokken hem deer. En zien Beppe, die wie ik aardig leuk. Want ja, die voelde ik net kind. En volgens de regels mat ik eigenlijk die chauffeur eerst wil checken van, is elk ben hier uit? Dus uiteindelijk is er niks met Kian gebeurd. En is hij daarna naar squallen gegaan en had hij zijn lessen nog wat volgt. Maar Beppe wie wordt boos. En de chauffeur die zult denk ik de volgende keer wel goed opletten hoeveel ben erin stappen en hoeveel eruit gaan.
0: Ja, dat neem ik gewoon, ja.
8: Ik hek.
0: Oké, super. Dank u wel. Het is op dit tijd 9 minuten over 12. Vandaag in Noord Friesland. Maar tot is de opbouw van het festival Beast Rockers in Sint-Nick in volle gang. Is het naar de muziek van Robbie Williams. Omroep Friesland.

0: Muziek van Robbie Williams en Rock DJ. Het is samen voor Galvin. We binden mij Noah Vieslaan ons inhoeren. Broederliefde, DJ Paul Elstak, de Banger Boys en Monica Geuze. Dat ben samen wat nam dit komend weekend optreden op het festival Beach Rockers in Sint-Niek. Maar nog twee dagen te gaan is de opbouw van zelfs in volle gang. Radio Spanbrug-verslaghouder Daniel Kooistra weer erbij en praten met Gerrit Kooistra van de organisatie.
1: Ja, ik niet echt volgens plan. Het is fantastisch waar. Alles zit mooi, dus dat is gewoon een keer lekker.
2: Nou, inderdaad. En het wordt best mooi waar. Maar nou hebben we vorige week natuurlijk het aula's gehad in het Loon. Ja. Ben je er nog bang voor, West?
1: Nou, ja, we hebben natuurlijk ook al iets Porsche gehad. Als je het seksen hier organiseren, dan van de 4-4 is er altijd 3 edities binnen heel mooi. En 1 editie ja, is gewoon ja, is net mooi qua waar. En 1 is redelijk. Dus wij hebben die portie wel gehad, maar ja, wij zeggen natuurlijk, we hebben een weerman waar we contact mee hebben. En ja, die joeg al vrij snel aan dat eigenlijk wel in rustiger vaarwaters kon komen qua waar. Dus echt bang, we net, nee.
2: Ja, en nog wel naar die hitte, want het komt toch wel vaker voor. Als evenementenbranche in algemene zin, bereidt u hem dergelijk op voor?
1: Ja, zeker. Wij hebben wel daar binnen zin verzekeren. En ja, dat is eigenlijk het eerste was kerstwan. Ja, als je dat het waar eraan komt. Ja, dan kerst op locatie. Ja, de moskou ontruimen is, zeg maar. Hè. Die mensen moet veilig wezen. Dus dat zit al hier in een veiligheidsplan die je van tevoren moet maken. We was in direct contact met een waarman. En die zei van, nou ja, er komt een onwaas bij aan. Ja, dat moest gewoon leeg. Maar dit zegt zelf hier van tevoren een onkomst is. Maar ja, dan kan je wel preventief op handelen.
2: Ja, voor mij hebben mijn vrienden dat ik 1 keer, altijd in met de begon ben, zit mij zo bij.
1: Ja, klopt ja. Ja, toen moesten wij... Toen we opeens de windsnelheden die verhoorden echt binnen de oren bij een hut. Ja, toen roemden wij over het terrein heen. En toen zeiden we, ja, dit kennen we net veilig hier niet. Dat is weer wel een van de meest stressvolle die ik als organisator heb. Dat wens ik niemand daar. En ik hoop net dat het ooit weggebeurt.

0: Jezus, kom maar oerawaai.
1: Ja, dat is best een breed publiek.
0: Ja, nee, zeker. Maar natuurlijk ook de regio, hè, vooral de Vrede, is het al iets meer uit het Waard meer omheen. Hè. Dus ja, eigenlijk bezinnen we beide doelgroepen.
2: Dat is Gerrit Kooistra van de organisatie van het festival Beach Rockers in Sint-Nyk. Het is hartstikke alweer en dadelijk het regionale Nijs in het kwad. Mij Antine Weidenaar hier in Noord-Friesland.
3: Wiekijn, vat de vrood haasbin.
4: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezende mensen op de kade.
3: Omroep Friesland is erbij.
4: Van de sail in op Vreed, om te skippen, man die de haven weer uitvaren.
3: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Gruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
4: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
2: Het is nu 1 minuut voor Jalwien. Het regionale Nijs in het kwad met Jantine Weidenaar. Een goeie middag.
11: Een goeie middag. De ANWB die verwacht een komende vreed geen grote problemen als de noordelijke regio simmervakantie krijgt. Wel is er nooit middagsoeren meer vakantieverkeer onderwijs. Benamen op de A12 van Utrecht naar het zuiden wordt het druk. Dat komt door de afsluiting van de A20. Ek mensen die op vakantie willen naar Duitsland, die moeten rekken horen met vertraging. En dat is vanzelfs bij de Grace. En daar weer Piepke al. De midden dit jaar op Nij meer zeehoen telt in de Waadzee en op Helgeland. In het teljaar 2024-2026 waren dik 3000 pups en dik 12000 volwoeksen bissen telt. Vierde nog blikken dat de groei nooit het eerste opskoot. De jaarlijkse telling is een initiatief van Nederland, Duitsland en Denemarken. Het oude gebouw van de gemeentewerf in Dokkum is onveilig en daarom dicht. Na een veiligheidstoets die blikken dat het gebouw net langer broekt worden kan. Het terrein is daarom afzet van stekken en mijnwerkers en bezoekers kennen er net meer op. En goed nijs voor zwimmers in Zuusterveen, want zwembad De Wettervlekken is weer open. Juster mag het bad dicht omdat ze geen gloor hien dat we te let leveren. Van Joort al is het probleem weer oplost en kunnen de bezoekers dus weer een frisse doek nemen.
2: Jantien de Meijeraars, dank u wel. Dadelijk het waard met Sibbele in dit programma Nou in Friesland oer Oorlogminuut.
12: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
13: Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
14: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's is de voor Elsenie.
13: Kom naar Easyzit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
15: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grootste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Varie leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
16: Te warm om te werken? net voor Ergotech.

0: Techniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Airco Techniek Friesland. Dat is lekker fris.
1: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
2: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ongeveer 60%. Woonvoordeel De Vrede, transportwijzantje op een Jouwer.
3: Noi Friesland.
4: Jacob Stelwagen.

0: Dadelijk in Novisson. Meer over de link tussen Skilve en de Pirates of the Caribbean. Nou, denk daar zelf eens mee doen. Nee. Nou is het waarbrug met Sibylle Waaier. Een goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Jacob.
0: Ja, hoe is het beeld in de provincie op dit moment? Ik voel het net heel warm van de morgen.
1: Nee, hè? Nou, het wie eigenlijk een... Ja, wie vanmorgen eigenlijk temperaturen, die wind prima te dwan. Het wie noffelijk boeten, het wie hartstikke stil. De zinnen weer erbij, een mooi wolkje. Dus wat dat betreft, ik vond zelf, ik ben een boetenwest van mijn betiet, maar ik vond het heerlijk. Maar goed, dat binnen de smaken verschillen. Nou?
0: Dat is altijd.
1: Ja, precies. Op stuit hebben we prachtig waar. De zin is kind. We hebben een stapelwolken, maar daar heb je het nood aan net volle buien in het hand. De temperaturen op stuit liggen iets berechten op 23,4. In grauw 22,7. Kwaaiem 22,5. De waarnemer hier toe echt friesk waar. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Bakkenveen 22,2. Starem en Laaksem 21,3. Samar 21,2. En dan wordt 20,8. Nou, ik hier vanmorgen in de verwachting zinnen en een enkele bui. Nou, ontnood dan giet het best met de buien. Maar Oegrijns land gong vanmorgen wel een trein met Rijn en Tonger buien. Ze voelen in Nieuw-Beerta al een millimeter. Maar deze buien loeken nou naar Duitsland en daar hebben wij gelukkig geen les van. Vanmiddag horen we een afwisseling van zinnen en stapelwolken. En toch nog een lietse kans op een enkele bui. Dat zit hem in de, nou ja, een beetje een koude putje in de bovenlucht, wat kelt. Dat kan nog een buiken opleveren. Daarbij is die een zwakke, ontmatige noordwestenwind en de temperaturen die rennen op naar zijn 22, 23 graden. Nou, daar zit ze nou al heel aardig bij, dus wie weet stiekem dan wel een 24 graden uitkomt. Jong is droog en stiert er net een soort wind. En zakt de temperatuur in de nacht naar zijn 13 of 14 graden. Vooral letter in de nacht op het water een tannemende zuidwestenwind.
0: Ja, ik vind het een mooie uitdrukking, dus ik kom er nog maar even in. Hebben we morgen weer typisch Fries waar?
1: Nou, dat vind ik net. Nee. Ik vind morgen toch wel wat een oorverhaal. Morgen dan krijgen we bezitte van een steuring. Van de Schotland doet een steuring over de Noordzee. Dat zorgt ervoor dat we in de mente naar beginnen. Maar een beetje zinnen. En dertig in de temperatuur. Ik nog even oprennen naar zo'n 20 graden. Maar al gauw neemt de bewolking ta en valt er een schoftje maar rein. Daarbij is die de matige krachtige wind. Vooral op het water is de wind vrij krachtig ontkrachtig. Eerst uit het zuidwest in de rest van de dag west en later in de midden naar noordwest. Dus nee, dat is net typisch Fries waar. Nee.
0: Nee.
1: Ik geloof dat van Joert.
0: Ja, dat snap ik. En de dagen daarna, hoe lukt het dan?
1: Ja, nou, op vreed, dan krijgen we beschieten van Utrechten van een hege drukgebied. Dat komt in de buurt van Ierland al eens. En daar hebben we meer zinnen als op tongetje. En het goede nijs is, het liek het ik droeg te bloeien. En daarbij stiert soms nog een matige, ontvrijkrachtige west- en matwestenwind. En dan wordt het maximum zo'n 20, 21 graden. Dat is heel bruikbaar. Simmerwaar, zullen we maar zeggen. Nou, als we dan even verder zorgen, dan gaan we naar de sneeuw. Dan kan de temperatuur weer iets verder oprennen. Dan zijn 22, 23 graden. En we hebben dan een afwisseling van zinnen en wolken. Bij op naai een meest matige wind uit westelijke richting. Dan is het heel aardig simmerwaar. En op snijn hebben we daar even een oude watje wat roerbloed. Maar het liep het eigenlijk helemaal net zo slecht.
0: Nou, dat ben een goede brug. Dank je wel. Ja. En voor nou een loffelijke mini.
1: Hartstikke best. Ontzien.

0: Friese muziek.
1: Zeer.
0: Kom op Friesland.
2: Alles wat er spielt.
3: We masten uit de sol, we komen uit de sol. We masten uit bedaad, we komen uit bedaad. We masten uit geriep, we komen uit geriep. Joerup, een kritiek en oorals ziet publiek. Ja, zelfs in met slavier, je rit wie is de vier. We zijn er nooit van nee, we komen hier op hier. Op tournee. Een joensje van het nut, maar eerst een matinee. Wij hier het heeste wut, is hier zo'n juiste zee. Al op het jubilee van plitselijk belang, door aan je comité met sprekers en gezang. We hier een even deal, ontfeestelijke hiel. De majestien alive en aan je oortoneel.

0: We moesten naar de pijn, we gingen naar de pijn. We moesten naar het veen, we gingen naar het veen. Dus gauw een bal gehakken, die heeft door plakken, nog een bak patat, want altijd die te kwaad te breken, altijd dicht, maar vindt dus alles maar de vele vier spleeg, we gingen die en die op karwei.
1: Wij moesten naar het beeld.
0: Ze komen naar zijn jild.
1: We gingen naar zijn niet.
0: Dat wilde je wel niet.
1: En soms naar Boetenpark.
0: Zo kom je honden kost van vrouwen tol voor bessen. Maar je dat bezinnen, hulde en applausjes hebben inclusief. Dat is het onbegoed, dat houd je dan actief.

zakken miljoenen oor, zakken miljoenen oor. Het slag en meestal schoon een broodje van het bestuur. Verlatting in het skofje, wolkje onderloft en alles op een top, dus ik een kopje sop. Een echte moeite, worden nog een berenburger. Meestal doe je na je boze man weer zorg.

0: matten uit de zool, we gingen uit de zool.
1: Het applaus voor Rien Kratema en Peter Sibega met nummer Onderwijs. Dat hij uit Hollywood naar Friesland komt, dat gebeurt net zo vaak. En als hij dan ook nog eens museumstukken van Walt Disney meeneemt, dan wordt het wel heel bijzonder. Vriendenweek kreeg het museum een behouden huis, bezitten uit L.A. met een bijzonder pakketje. Verslaggever Jantine Weidenaar, die weer erbij. Dus, Jantine, een goeie middag.
2: Hey, goeie middag.
1: Wat is deze beste man mijn naam?
2: Ja, deze beste man kwam van uit Los Angeles. Hier een vlucht van, nou wat zult wezen, zo'n 12 uren achter de reis. Kwam van de snelboot al mooi een grutte tas. En daarin zie je een treie props. Dat zijn dus stikken die je in films broeken. Artikelen die je in films broeken. En deze kwam uit de film Pirates of the Caribbean met Johnny Depp. Het gaat dan om een kistje, dat heet Dead Man's Chest, dat wordt in een film broekt. Een kooi die het erbij heeft. En nog een medaillon, dat toch een van de personages droegen wordt. Het wie hier gaat het om stuntprops, dus ze zijn van rubber maken. Maar als ze zo just, dan zou zweren dat bijvoorbeeld dat kistje echt van hout en ijzer is. En dat die kooi echt van metaal is. Het is dus net zo. Maar ja, deze man, Johnny La, die kwam uit Los Angeles, mooi het goed in de handbagage. Om hem te vragen of dit nou vaker bad.
3: Yes, from the archives, when we loan assets to museums, we typically require someone from Disney to show up at the museum to help install. And usually if the assets are small enough, we usually travel with them and hand deliver them. If they're like a larger collection that's being borrowed, then an art handling company typically handles that. And then a Disney courier would come over and facilitate the install and put it together.
4: We just had the full installation. What's your first impression of this museum?
3: It's very comforting, I would say, and very homey and intimate.
4: And the display?
3: Was beautiful. I'm very impressed.
2: Ja, even een oorzetten uit het Engels woy. Als zij dus stikken uit het archief van Disney uitlienen om musea, dan mat er ooit altijd een immen van Disney mooi om dat goed te installeren. Hij heeft handschoentjes aan en het kwam al een keer heel correct. En als de stikken iets genoeg binnen, dan nemen ze ze mooi in de handbagage. Binnen ze grutter, dan hebben ze een couriers die dat verder doet. Maar er is altijd een in van ja, de Big Mouse nemen ze dan bij. Ik stelde hem nog de vraag, wat vies van het museum? Want hij is dus oorlog op een verhaal voor West om dat soort goed te brengen. Ja, hij vond het museum tegen smoek en de display prachtig. Hij is tegen onder de indruk en dat hier benammen te krijgen maar het feit dat ze op Skilge een glazen display hien. En op oren plakken met elkaar weer vaak plastic. Dus ja, hij vond het dat ze het mooi in de vark kon hien daar op Skilge.
1: Ja. Ben ik eerst de grappig vind dat het Johnny La heet en
2: uit de L.A. komt? Ja, nee, dat vond ik al grappig.
1: Oké, ben ik het heel Oké, maar we hebben die Pirates of the Caribbean op Skilge.
2: Ja, dus het is Skilge Lloyd net in de Caribbean. Dat, hoe is die link? Nou, dat het al je te krijgen met de Vliegende Hollander. Dat is een personage in die Pirates films en dat is uiteindelijk baseren op een Skilger. Maar ik zeg ze, ook al claimen ze in Terneuzen dat hij daarbij komt. Het gaat dan om Barend Fokke, dat is een Skilger skipper, die op haast onverklaarbaar hege snelheid met zijn skip naar Batavia te veer. Richard van der Veen is conservator van het museum Het Behoudenhuis. Hij heeft een boek skreun over bijzondere Skilger legendes. En daar was vanzelfs ook het verhaal van Fokke in.
5: Ja, Barend Fokke, die naam, dus ik al een Barend Fokke straat in Leeuwarden. Hier is geen Barend Fokke straat, maar Barend Fokke, die is heel iedereen hier te oren in de 17e eeuw. Want hier presteert om in 158 dagen, dus even meer dan 4 maanden, van Holland naar Batavia te veren. En op de Vroomreis is hij nog vlugger hier. En ik nog langs Sri Lanka, doe Ceylon. En daar had hij nog minder dan 4 maanden oerdien. Nou ja, hoe koer dat. Dus hier al heel gauw, hier een naam de roer van nou. Dat kan nooit gewoon wijzen, want meestal, nou, 9, 10 maanden, dat was eigenlijk normaal. En dan komen er allerlei praatjes. Wat zou je, hoe kan hij dan zo vlug? Nou, dat weet je nooit helemaal secuur. Maar wat we wel weten, is dat hij een schip hier, wat speciaal makkelijk was om brieven, berichten oer te brengen. Dus net om hele grette ladingen van Holland naar Batavia, of vooral van Batavia naar Holland te brengen. Dus Dat maakt hem wel dat hij er heel vlug mee was. En dat hij eigenlijk, dat komt nog volle meer en meer, dat hij eigenlijk een urine komt bij de duivel. Van heeft voor altijd een overeenkomst dat hij zijn ziel aan de duivel verkocht hier. En zo kun je er voor eeuwig veren en heel vlug over de oceanen.
1: Oké, de link tussen Skilge en de Vliegende Hollander zit dus in de skiertjes. Wat de neus en niks uit. Het is nou voor Skilge. Maar dan bloot de vraag, Disney had een filmmaker, mij dat personage. Hoe binnen Skilge en Disney dan bij elkaar komen?
2: Ja, dat is eigenlijk gewoon een kwestie west van... Nee, Hest... Ja, kist krijgen. En het initiatief daarvoor dat kwam van museummeiwerker Alette van Ommen.
6: Ik zei, nou weet je, we kunnen het gewoon proberen. Ik ga gewoon een mailtje sturen naar Disney. En wie weet, niet geschoten altijd mis.
7: En je wist meteen welk e-mailadres u moest hebben en hoe dat ging?
6: Nee, ik denk, ChatGPT is je grote vriend tegenwoordig. Dus ik hele grote zoekopdracht ingevoerd van... hoe krijg je contact met het depot van Disney? En is dat mogelijk? En heeft e-mailadressen? Je hebt het idee dat je met iemand praat als je met ChatGPT dat intikt. Maar ik kreeg antwoorden en ik kreeg wat e-mailadressen. En ik heb er gewoon wat uitgegooid. En tot mijn grote verbazing had ik eigenlijk direct wel de juiste persoon. Of daar werd het naar doorgezet. En ze waren gelijk positief van begin af aan. Dus dat was zo leuk.
7: En wordt dat dan met een FedEx hier naartoe gestuurd? Hoe gaat dat?
6: Nou, ik had zelf bedacht, want ik heb ook vrienden in LA wonen. Ik denk, nou, combinatie. Dan betaal ik gewoon wel zelf een heel deel ervan. En als er dan een kleine vergoeding voor komt, dan neem ik het wel mee naar Nederland. Maar dat moet echt door Disney zelf. Moest dat hierheen gebracht worden door iemand. Nou, en... Er waren ook allemaal voorwaarden aan. We kregen, het ging niet over één nacht ijs, hoor. Het is niet zo van, hup, hier heb je het. Zo simpel ging het ook niet. Er kwam een loan agreement. Voor 2 jaar mogen we het lenen. Met een verlenging met nog 2 jaar. Dus we hebben het voor 4 jaar. Maar in het loan agreement stond bijvoorbeeld een eis... dat er een bewaker naast kwam te staan.
7: Zo!
6: Ja. Nee, dat gaat niet lukken in ons kleinschalige museum. Nee, daar kunnen we een pop bij zetten of zo als bewaker. Maar nee, een echte, een van vlees en bloed, dat kan niet. Dus ik mailde terug. Ik zei, nou, als dit een van de voorwaarden is, dan stopt het per definitie. En nee, dat kan wel geschrapt worden. Nou, mooi. Ik zei, degene die het kon brengen moest business class vliegen als het langer dan 7 uur vliegen was... Ik zei, dat kunnen we ook niet betalen. Dat wordt gewoon veel te gek. Dat gaat er niet door. Nee, dat hoeft ook niet. Dus ze dacht echt mee. Het was natuurlijk een standaard loan agreement. En ze hebben hem naar ons toegeschreven. Heel, heel aardig, heel vriendelijk, heel laagdrempelig. Dus ja, gewoon leuk contact.
1: Ja, die museummeiwerker Alette van Ommen. Jantine, wanneer ben je deze stikken te zien?
2: Van Juwet al, missen te zien in museum Het Behouden Huis op Skilge. Als het aan de boord komt, is het eigenlijk de eerste stritte die er is. Kin ons net missen.
1: Nou, hartstikke mooi. Dank u wel.
8: Goeiemiddag, dit is Omroep Friesland.
9: Oond Ieren Horen.
10: Oond Ieren Horen.
9: Nooit Friesland.

0: Dit is Nou in Friesland op deze wijze, de eerste van juli 2026. Crisis Wizard bij Sweet Goodbyes. Een nieuwe uitkijktour, maar makker van Oudhout in Oudegis Mergelands Theater. De tour is ontworpen door Nienke Rex Jukoma. Verslaggever Geek Leenstra weer bij de opening. En vreeg hoe Jukoma hoe ze op het idee kwam voor het ontwerp.
1: Nou, dat is een heel verhaal. Maar in eerste instantie gingen we heel erg op zoek naar de identiteit van het gebied. En wat op, dus opvoel is eigenlijk natuurlijk de scootsgeschiedenis van Drachten. Hè. Daar komen de meeste scootsjes voort en de beste scootsjes, zeiden ze altijd. En, maar dat wie net alleen nog in Drachten, dat wie het hele gebied eigenlijk, van Jennewoord tot Drachten. En toen zei ik van ja, kunnen we die scootsgeidentiteit net omvormen tot een bouwkundige identiteit. En ja, toen ben ik echt in het verhaal van Scootsie. En de wien is natuurlijk heel belangrijk. Dus toen wil ik graag een achthoekige tour, mooi. Dat is echt wel een opgave. Want meestal is dat een tuinhuisje of een prieeltje. En nou, toen zag ik van ja, die achthoekige tour wil ik dan bekleden. Maar dit is dan bamboe, want het moest echt duurzaam en hufteproef wezen. En dan heb ik hem eigenlijk in dezelfde ja, vorm jou in bekleed als de romp van een scootje. En het dak heb ik maken ja, van de typische brune ziel, gevouwen brune ziel van een scootje. En zij is dit ontwerp eigenlijk ontstaan.
2: En wat maakt het deze uitzichttoer uniek?
1: In eerste instantie, en dat tinks, dat is best wel apart, maar heel weinig uitkijktorens hebben een bankje. Dus de kist hier gewoon lekker zitten. Dat is wel heel uniek. En dat komt ik eigenlijk uit het verhaal van de scootserskippers. Dat ze zeiden, als het waait, dan sist. En als het net waait, dan sist. En dat is just nou ik. Het waait nou net heel hut. Dus iedereen zit hier en niemand zit. Maar dat het, als die zo komt op een dag dat het heel hut waait, dan kan je lekker zitten. En dan kan je toch van het uitzicht genieten.
2: Bent al het hebben van de meer. Kan je me vertellen waarom dat je me verkozen hebben om die hier dat te zetten?
3: Ja, we staan bij het nieuwe icoon van Smellingerland. En we zijn bij de gebiedsontwikkeling Oudegeer, we graven een maruut. En dit is letterlijk het heegste punt van die gebiedsontwikkeling. Meestal ken je de maruutchen die we graven. Daar kun je maar niet ben straks heen om te zien. Dus dit is een mooi plak waarvan wij dachten, hier was een uitkijkpunt hebben. En dat is niet alleen nog een bankje, maar dat is ook echt een forse tour worden. Een mooi ding.
2: En je vertelde straks in de speech dat er nog twee gebouwd worden. Waar komen die?
3: Ja, we zijn bezig met een pontjesroute in Smellingerland. Een nieuwe pontjesroute. En bij de opstapplakken, daar kom ik twee uitkijkpunten. Ik maak het idee, dan ken meestal echt het gebied in Sien, West-Libbest, hoe mooi dat je er eigenlijk is zonder dat gauw weer terug fietst.
2: Heiko van der Werf, jou binnen bestuurslid van Platform Gastvrij Smellingerland. Wat is je rol in deze uitzichttoer hier?
4: Nou, wij hebben hier mede-initiatiefnemer van deze tour, om samen te zeggen. Je mocht van de gemeente wat komen. En toen had het platform had, de ontwerper opzocht, zeg maar zeggen. En die had mij het ontwerp maken, of mij, der om mij werk, om samen te zeggen. Had ik geld beschikbaar gesteld. En dit is een van de traaie punten, beleefpunten, die wij hier in de route van de Veenhoek naar Drachten gaan willen. Dit zit ambitie heel wij. Maar in Drachten en op de Veenhoek, daar komt ik nog een beleefpunt. En het platform die beschikken dat van de grond te krijgen.
2: En wat voeg je die uitzichtpunten taal, Smellingerland?
4: Nou ja, ik zei al beleefpunt. Dus het is een plek waar mensen heen kennen om de omjouwing te beleven. Het valt ik op vanuit de omgeving. Dus het is een soort landmark om samen te zeggen. Ondernemers kunnen daarnaar refereren. Het is een mooi ding. Het loopt mensen. Het maakt mensen die maar denken, wat is dat? Wat is het te beleven? En ja, het is eigenlijk bedoeld om de route naar Drachten aantrekkelijk te maken van toeristen, maar ik van bewoners. En dat ondernemers er natuurlijk uiteindelijk profijt van haar, hè, dat er meer toeristen komen.
2: Wat vind je van het eindproduct?
4: Ja, hartstikke mooi worden. Ik vind het heel organisch. Het is mij het past in het vlok net om samen te zetten. En dat is best wel. Wel moeilijk om hier iets deel te zetten wat eigenlijk wat meestal net stoort. Eigenlijk vindt iedereen het wel mooi. Hè? Het had een bepaalde farm die het meestal aanspreekt. En het jouwt hier een beetje cachet om jou langs aan te zetten.
0: Ja, en de tour hier trouwens Wien Wachter. En nog een aardig feitje. Die naam is betocht toch eens collega van Friesland Doc, Karen Bies.
5: Azen bij Omroep Friesland.
0: Johan Terpstra, goeie.
6: Hey, beetje Jacob, hoi.
0: Goeie met je dus.
6: Ja.
0: Wat is dit in het programma?
6: Dat is dat hier, hè. Ja, Paddenstoel. Dat denkt, ja, die komt nooit een beetje in, hè. Alleen nog in de jest. Ja, dat zou best wel eens kennen dat er wel paddenstoelen te vinden binnen. Geertje Geertsma had er een boek voor schreun. Een van die paddenstoelen die ze het zien komen kennen is de heksenboeter. Ik heb er nou nooit van je. Maar een keer een verhaal is het in elk geval. Cecile is op ziek naar verhalen over haar ome IJsko Piet op Skielge.
0: Oh?
6: Ja, wist je op Skielge was op vakantie geweest? Wist er net een...
0: Ik heb 4 keer op Skiel geweest, maar dat wie... Nee, tak eer.
6: Het schiet een bekende verschijning te werden. Hij verkocht ijskoos en het dierde op mij een karremijn hinder ervoor.
0: Oh nee,
6: ja.
0: Het is me net opvallen.
6: Ja, en wat had Frieske muziek? Mijn Ierske muziek. De band De Griene Woorden had een noemen maken. Het is prachtig en het juist voor het eerst in Goeie Midje. En daar hebben we het eerst over mantelzwarg. Zo'n 1 op de 4 jongeren onder de 24 hier is mantelzwarger. Conexa zet zich daarvoor in. En ik praat er dadelijk over mijn Ilse Damstra. En daar platen bij bedenken, Jacob. Over de zwarg en... om een wat denken, denk ik. Die dat in stek even is.
0: My baby just cares for me.
6: Heel mooi. Ja.
0: Dat is er maar even.
6: Nee, Simone, ik haast gewoon een antenne van mij. Ik ben,
0: Ja, ik gooi hem.
6: Ja, gooi hem.
0: Hopla. Oh. Nou, vang een kerst net, maar nee. Ik heb ook gooien. Hey, soort willen vermijden.
6: Best een keertje, dat bloot ik, hè?
0: Ja. Ja, nee, ik ben absoluut geen keertje. Ik ben bijna als Tasco.
6: Tasco.
0: Hey, soort willen vermijden, Johan.
6: Dierenboom.
0: Dank u wel. Dit is nou Friesland met editie van deze wijze die 1 juli 2026. Verbinden we morgen om tal woorden. Graag tot dan en van nou een noffelijke mini. Met Johan.
5: Omroep Friesland.
7: Twaarnjoerden.twaar.fm.
5: Alles wat er spielet.
8: De zinnen op het wetter. De saaion strak in de wind. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
5: Dit is uw simmer.
8: Simmer in Friesland.
9: Wij willen wij.
8: Want jou het jullie al bij Omroep Friesland.
5: Omroepfriesland.nl/simmer. Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
10: Ik koos wat mij raakte.
5: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
11: Kom gezellig langs bij jouw readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
5: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Mühle Museum.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we al.
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller-Mühle Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
15: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
18: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
19: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een grote brand in een appartementengebouw in Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Ook zijn er zwaar gewonden, meldt de omroep VRT. De brand in het gebouw met 10 verdiepingen brak rond 10 uur vanochtend uit. In het complex wonen een paar honderd mensen en er wordt gezocht naar meer slachtoffers. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. Het vuur is nog niet onder controle en er komt veel rook vrij. De brandweer spreekt van een complexe brand. Hoe de brand in Antwerpen is ontstaan, is nog niet duidelijk. De prijzen zijn in juni minder hard gestegen. In juni was de inflatie 2,9%, terwijl dat in mei nog 3,5% was, blijkt uit een berekening van het CBS. In mei schoot de inflatie omhoog doordat wereldwijd de olieprijs steeg door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoewel het bestand tussen de VS en Iran nog fragiel is, is de olieprijs wel gedaald naar het niveau van voor de oorlog. Zeker 3 mensen zijn in Mexico-stad verdrukt bij een feest in de stad nadat Mexico door was naar de volgende ronde van het WK. Na de 2-0 overwinning op Ecuador gingen tienduizenden mensen de straat op. In het feestgedruis kwamen de mensen in de verdrukking. Sinds 1986 had Mexico geen wedstrijd meer gewonnen in de knock-outfase van een WK. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht, dat vorige maand werd afgegeven, blijkt onnodig te zijn geweest. Inwoners moesten ruim een dag het water eerst koken voor gebruik. Maar volgens het waterbedrijf heeft er geen E. coli-bacterie in het water gezeten. Door een menselijke fout was het in het laboratorium een verkeerde meetwaarde doorgegeven. De waarschuwing in het gebied veroorzaakte toen een run op flessenwater. Het weer is nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. In het noordoosten kan wel een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart vanuit het westen op. Blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Het is een goeie beetje bij Omroep Friesland. Het meerskipsgevoel is grut in uw provincie. Prachtig, van haar kleersteen is heel gewoon. Zo'n 1 op de 4 jongeren onder de 24 hier is mantelzwarger. Daar zit er een gevaar in. Ik praat er dadelijk over met Ilse Damstra. Ze is jongerenwerker bij Connexa. Tinkelink, mij plaat nu de zwarig en om en waar tinken. Wieke zei, ik ben zelfs mantelzwarger van mijn heid en was voor tinken aan Dionne Warwick en Friends. Keep smiling.

0: Mooi voenwieken, wat kan je stel betinken? Die nummer, die tank alleen plaat, graag je nummer op app of WhatsApp maar ik 0620 4 Jochen Jochen.
1: Goedemiddag. Maar Johan Terpstra.

0: Alvaro Soler, La Centura. Wat zou dat ook betekenen? Centuur. Ja, dat is letterlijk een hele hit voor een lichaamsdeal. De taille. Goedemiddag.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Johan Terpstra.
0: Waar was toe je het feliciteren? Jouw het noodroma en brug die in de Omroep hebt, dan komt het aanstaande op de radio. We hebben er een leuk uit en die krijgt de unieke Omroep Friesland slingers. Wat hebben we vanmiddag in Goedemiddag? Paddenstwollen komt net alleen nog in de jestje. Geertje Geertsma neemt dus mij het boskien. Cecile is op zoek naar verhaal hoe haar omke IJskoop Piet. Hij die een bekende verschijning op Skielge. Ja, wat had Friese muziek met Ierse muziek? En daar is hij het eerst, dus mij het boskien. Cecile is op zoek naar verhaal hoe haar omke IJskoop Piet. Hij die een bekende verschijning op Skielge. Ja, wat had Friese muziek met Ierse muziek? En daar is hij het eerst oer mantelzwarg. Zo'n 1 op de 4 jongeren onder de 25 hier is mantelzwarger. Conexa zet zich daarvoor in. En ik praat er dadelijk zo met Ilse Damstra.
1: Tink en Link.
0: Nou, daar platen wij betinken. Maaike, wat mooi dat wij samen tinken. En ik link Adele Bloemendaal, Leen Jongewaard en Piet Reumer.
3: We zijn op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar. Te helpen niet waar.
0: Ja, ja, goeiemiddag. Team Johan, tender love and care, Jimmy Rogers. En onderzijds helpen zo'n twee Little River Band, Ingrid. Take good care of ourselves. Van de 3 Degrees. En daar zit Club Niveau, Lien.

0: prachtig. Vetsje, hoi, nachtzuster van Doe Maar. Rindert, mantelzwarg is prachtig, maar Friesk. Friese zegt Grutsk en vreeg het net om help. Het zit net altijd in het DNA. Ik tocht om de Beatles.
1: Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone.
0: Ja, ach ja, daar komen ze om je, hè. Want ja, wat weet het uiteindelijk? Zie je het al niet? Sturing en Haberwerk. Oh, hier hem krijgt al van Maaike. Ja, ik Nienke komt er mee. We zijn toch op de wereld om elkaar te helpen, nietwaar? Adele Bloemendaal, Leen Jongewaard en Piet Reumer. De Leenplaatje wordt.

0: Tja, als dan een man te zwaar tinkt, dan tinkt ze vaak om een verwoeksen persoon die zien haar zien of haar heid, mem of partner verzwargert. Maar het beeld klopt lang net altijd. In Nederland is namelijk 1 op de 4 jongeren onder de 24 jaar mantelzwarger. Ze zwijgen thuis of in haar nijst om jou voor iemand die ziek is, een beheining had of extra hulp nodig had. Het vreegt een soort van haar en had vaak grote invloed op squallen, vriendschappen en vrije tijd. Goedemiddag, Ilse Damstra.
1: Goedemiddag.
0: Jongerijnwerker bij Connexa.
1: Ja, klopt.
0: Nederland 1 op de 4, hè. Hoe zit dat in uw eigen provincie? Is daar een beeld bij, Ilse?
1: Nou, een goed beeld. Ik denk dat we lang nog net iedereen in beeld, hè. Ik doe dit werk nog net zo lang in gemeente Waardhoeken. Het is natuurlijk, ik werk wat je doet vanuit de relatie die je met jongeren hebt. Dus wij hebben nu ongeveer een groeps-app, mooi 40 meesken. En dat binnen van meesken die wij geregeld zuggen. Maar dat is nog lang net iedereen. En ik denk dat ik oncommuniteerd in mijn werk nog volle meer meesken ga ontmoeten.
0: Ja, want als dan die 40 meesken in haast hebben, hoe zorgt dat er in de praktijk uit? Hoe door zij die mantelzorg?
1: Nou, dat binnen dus jongeren die of in hun gezin of een naaste waar ze zorg voor verlenen. Of waar ze misschien zorgen om hen. Of waar ze juist zelf zorg misrinnen. En op dat moment ben je jonge mantelzorger.
0: Ja, en dan denken we altijd aan degene die mantelzorg nodig had. Maar dan word ik opkomen voor de jonge meisjes die daar een soort tiert in steken. Hè? Dus daarom denken. Waarom?
1: Ja, juist. Juist omdat deze jongeren al zoveel hulp bieden, kun je je voorstellen dat je jezelf misschien futsieveren. Of dat het dus net genoeg zwaar voor die is. Of dat het net genoeg toch doet om die. En dat is juist belangrijk dat het wel gebeurt.
0: Ja.
1: Dus wij vanuit het jongerenwerk organiseren juist voor deze groep, zodat zij ik even kunnen loslitten en even kunnen vieren en even ontzorgen.
0: Ja, hoe doch dat dan?
1: Hoe wij dat dochten? Nou, vanuit Connexa hebben wij een steunpunt mantelzorg. En daar kunnen mantelzorgers van alle leeftijden terug voor vragen of even mooi denken of überhaupt vragen van nou, wat is er alweer voor mij? Waar kan ik dan terug? En vanuit het jongerenwerk specifiek organiseren we in Kriene Mannen een inloopjong. En dat zien nu ze sowieso in Friendship. En dat maakt je eigenlijk zien als een chillplak waar je lekkere spultjes kunt doen, kletsen, orenmeesjes kunt ontmoeten. Specifiek voor deze doelgroep. En af en toe doen we daar dan ik een thema of vers plakken. Dus van de joen hebben we toevallig een barbecue lekker in de tuin. En op een orenjoen zal het wel wat oorswijs zijn. Let's een bingo dien. En daarnaast toch nog losse activiteiten organiseren of uitjes of workshops.
0: Ja, even lekker ontspannen. En wat komt er dan uit boppen? Wat binnen dan de issues waar ze het zien omringen, jongerijn?
1: Nou, op zo'n jong zelf is het vooral wat ik merk, ik heel veel lol trapen. En gewoon echt eventjes band wezen en lekker die zelf en lekker die eigen ding in het wan. Maar wij jongeren zijn oorinnen in hun dagelijks leven. Ja, je kunt je voorstellen als je thuis ontzwaagt binnen en er gebeurt best veel volle, dat het op squallen misschien minder goed zou gaan, omdat je hollen al zou vol zitten. Je mag je goed kunnen aanpassen, want die thuissituatie kun je natuurlijk best snel verhoren, altijd je een zwaarig nodig hebt. Dus als band zijn, dan ben je continu aan het aanpassen op die thuissituatie. Dus ik kan best wel dat als je medicijn al praat met een vriend om wat te doen, maar er is dus wat nodig, dat het toch net mee kan. Hm. Nou, dat zijn natuurlijk best lastige dingen.
0: Ja, ik heb je vaststellen. Hè? En de term mantelzorg. Mm-hmm. Weten deze jongeren zelfs dat ze mantelzorgen binnen? Of is het gewoon het automatisch wat taken doen, dus die is de hele dag net bij stil?
1: Nou, het laatste was zo. Ik denk dat dat heel veel gebeurt. Het is natuurlijk in die situatie. Dus voor die jongeren kan dat best normaal wijzen, want dat is wat het is. En ben je er misschien helemaal net van bewust dat dat best wel een bijzondere situatie is. Dus dat kind pas letterlijk in beeld komen, dat je denkt van, oh, squallen rent het misschien net goed. Dat je denkt, hé, maar waar loopt dat dan aan? En dan pas begint het balsje vaak te rollen, maar hé, maar waar komt dat dan terug? En oh, dat is dus omdat ik een mantelzorger ben.
0: Ja.
1: Ik denk net dat iedereen daar bewust van is, nee.
0: Wat goed dat je nog doet bij Connexa, Ilse.
1: Zeker,
0: stel voor,
1: zeker.
0: Ik zit in de gemeente Waardhoek, ik jij dit en ik wil even contact met hem krijgen. Hoe doe ik dat?
1: Nou, we hebben dus onze website, connexa.nl. Daar zit een tegel op, mooi van alles om mantelzorg. Vanuit het jongerenwerk heb ik onze eigen Instagram-pagina waar we dus ik de activiteiten opzetten. En dat kan misschien voor jongeren juist wel laagdrempelig wijzen, maar u zijn contactgegevens staan ik wil online op de website. Dus een appje of een beltje, dat mooi altijd.
0: Zet hem op met goede werk en succes, Ilse.
1: Ja, dankjewel. Heel erg bedankt dat je er aandacht voor is.
0: Wat je aan hoi.
1: Super, hoi.
2: Wij vriezen spottig, ijs amper.

0: Gurbe Douwstra, Litjem Geen Friesen. Ja, de Grutske Friesen, dat jester we waarom in dat noemen van Gurbe. Ja, en van de morgen lees ik mij verbazing in de omroep app fokkers die bewust ophouden met het Frieske hinders. Ja, om met het fokken ervan. Dadelijk zegt dat ik in het nijs bij Jacob. Wat voor vakantjes is toen net gauw vierte?
1: Waatien telefoon op Bali oppakt toch een aap? Vierde stodie Jiddy op de camping en zon Eltsen in een vadij?
0: Waar wie het onvergetelijk mooi en bijzonder. Wij maken de beesten een indruk op dij.
1: Johan en ik binnen op zoek naar een mooie vakantieverhaal.
0: Goeiemiddag, het omroepfriesland.nl.
1: En als een leuke tip hast, goeiemiddag, het omroepfriesland.nl.
2: Hasta pronto.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
7: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum. Een dagtrip met zongarantie.
6: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
9: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
0: Het is jouw betwaan. Het nijs in Friesland. Ja, dat nijs, dat lees ik van de mond. Die nummer op heb, hoor. Het Frieske hinder, dat is wat, hè?
12: Ja, meerdere fokkers hadden mij pin in het het op mij het fokken. Neffers hadden binnen de soensprobleem binnen het Frieske ras zakrut worden dat ze net langer terugwollen. Er is al hier een discussie over intilt en effeke ondanks binnen het Frieske hinder. En gewoon fokkers wachten ze met delen van of zieke hinders. En ze vinden dat er binnen het Koninklijk Fries Paardenstamboek, het KFPS, te min dienen wordt om de soens van het ras te verbeteren.
13: Zoals ze nu handelen, wordt er niet in het belang van het ras gewerkt. Nee.
14: Niet. 5 voor 12, niet 12. Ik denk het is al kwart over 12. En het is soms zijn dingen die ik te horen krijg, dan denk ik oké, het is trekken aan een dood paard.
12: De binnenteert op een ei meer zeehoen telt in de Waardzee en op Helholand. In het tellen hier 2025-2026 waren dik 3000 pups en dik 12000 volwassen bissen telt. Verder blikken dat de groei naar het eerste opschoot. De hele stelling is een initiatief van Nederland, Duitsland en Denemarken. Broederliefde, DJ Paul Elstak, de Benga Boys en Monica Geuze. Samen met nam dit komend weekend optreden op het festival Beach Rockers in Sint-Niek. Mij nog twee dagen te gaan is de opbouw van zelfs in volle gang. Even Gerrit Kooistra van de organisatie komen de bezoekers voor het festival Oerlwij.
15: Eigenlijk is het heel Noord-Nederland. We hebben zelfs bussen uit Grains en Lauwe, het Snits, Heerenveen, Workum, Koudum. Dat is best wel uniek. Ongeveer een kwart van de mensen die komt maar de bus. En die is er dan ook vrij betiert. Dus die maakt zich echt de hele dag mee. We zien ook tickets uit de drie noordelijke provincies. Dus komen Oerlwij.
12: De AWB verwacht dat het komende week geen grote probleem als de noordelijke regio simmervakantie krijgt. Al is er na het middagzoren meer vakantieverkeer onderwijs, bedaan de A12 van Utrecht naar het zuiden wordt het drok. Dat komt door de Oosten.

0: van de A20. Ik mees ging het op vakantie naar Duitsland, maar te rekken houden mijn vertraging bij de grens. Het bloed is droeg en het wordt maximaal 22 graden. Morgen begint met zinnen, een stevige zuidwesten en wordt het nog 20 graden. In de rin van de dij volgt het rein, wordt de wien noordwestelijk en kolt het wat door. Van Vleetal is het tot Duits Juntjen ont 22 graden.
1: Het nijs uit Friesland, Jacob Tegentuin, Koerenoeren, brengt hier het nijs weer bij u. Jerikking, goeiemiddag. Ze werden beschouwd als een van de succesvolste soulformages in de 20e eeuw. Het ben de Four Tops. En als de radio Duits wat loeders zegt, dan juist in het koor ik nog Smokey Robinson. Hoe soulsprutsen. Ze komen er dadelijk om.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Goeiemiddag. Maar Johan Terpstra.

0: Bij u is het Nijs uit Friesland.
1: Hier volgens de actuele sport.
0: De jest dat het droeg bloed of dat het draait.
1: En we draaien de allerbeste muziek.
0: Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Je jest.
1: Alles wat er spiegelt.

Michael Bublé en Haven't Met You Yet. Is er een feestje, dan hingen we de slingers graag op in Goeiemidje. Riebewishelle, jubileum van Sarah en Abraham. Alles mij feestelijk randjes welkom. Zet in felicitaties nou, mijn berucht in de Omroep app. Dan brengen we het aarsten op de radio. Sterker nog, van 12 uur, Jesty Baskip voorbij komen. Zet die felicitatie in de Omroep app. Op WhatsApp maar ik 0620 Fjouwen Jochen Jochen Ian Jochen Jochen. En de Gitwer, zo'n mooi setje. Slingers de provincie.

0: Dr. Beat, Miami Sound Machine.
1: Wij in de swingershop.
0: Ja, dat doen we alle dagen. Ja, ik voor onze collega Geertje de Vries. Had je het hajetje, lokweeske Geertje. Minke zei het, mijn berucht in de omroep app. Lokweeske van mijn beppers is Sanne. Joert mij ze viertje en keerskes uitblazen. We winnen grutsk op haar. Van beetje vieren we het. Jannie zei het lokweeske. Al tol van heel je collega's. We hebben altijd, altijd gezellig met elkaar in de zwarg. Op naar de 24. Ja, het is van Lenny. Hoi, de lokweeske van Henk van Bombats. Ja, en Vetje, goeiemiddag.
2: Ja, goeiemiddag, Johan.
0: Dat berucht haast al even stuurd, hè?
2: Ja, Henk even stuurd.
0: Ja, want Henk had jullie zien. Hoe oud is Henk worden, of hoe jong?
2: Henk werd jouw 20, of je
0: worden,
2: ja.
0: Ja, nou, hey, en wat is hij vandaag? Een kennisbekende...
2: Het is al een heel lang en oude vleugel van mijn broer.
0: Uh-huh.
2: En we zaten aan de bijwaaik in de kinderkamer.
0: Ja, nou, en wat voor man is het?
2: Henk is een hele leuke, joviale man. Altijd behulpzaam. En hij is nog hartstikke actief. Ik bezwaar met de kranten nog. Maar ik draag een paar biljarten, voetballetje.
0: Ja. Nou, kwaad
2: ja,
0: zijn.
2: Ja, nummer 14.
0: Hé, hey, op zondag.
2: Het is een hele leuke Henk.
0: Ja.
2: Doe maar.
0: En goed wat meters op een stappenteller zetten, hè? Maar het krantje bezwaar je. Dus dat is juist nog even je te geven. Zwaaien, hartstikke goed, hè? Dan komt hij trots.
2: Ja, zeker.
0: Nou, wij sturen de slingers op, hè? Naar Boonburg. Maar wat de vierde is, dan kemen ze mooi op, hang je, hè?
2: Dat vind ik vast hartstikke mooi.
0: Vetje, ik wens je daar een hele mooie dag. En tien dank voor die bericht, hè?
2: Graag dat je naar hem nog een fijne uitsturing.
0: Komt zeker goed, bedankt. Hoi.
2: Okido, hoi.
0: Zo is maar. Hartstikke wat te vieren. Kerst en dat Trojaan. We winter rond. Fjouwerhoeren. Mij goeie met je hier bij Omroep Friesland. Ja, dit wordt de simmerhit van 2026. Rutger van Barneveld.

Ja, als het een feestje is, December in Friesland, dan ja, dan wordt hij draaien kennen met Rutger van Barneveld. En zwoele zomernachten, wie je dat? Heksenboeter, biefstikzwam. Ja, het is net wat op het menu zit. Want het wol is, jest hier dadelijk. Nee, Twaan, dan hebben we het erover.

0: Friesland.
1: De zinnen op het wetter, de saaien strak in de wien. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
2: Dit is uw Simmer.
1: Simmer in Friesland.
3: Wij willen wij.
1: Van 4 juli bij Omroep Friesland.
2: Omroepfriesland.nl/simmer.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen zijn zeker 5 mensen omgekomen. Ook is er een onbekend aantal gewonden van wie er enkele slecht aan toe zijn. De brandweer is nog op zoek naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. Volgens de politie is de brand ontstaan op de begane grond. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. De brand in Antwerpen is nog steeds niet onder controle. De oorzaak van de brand in een kabelgoot, waardoor het treinverkeer bij Rotterdam is ontregeld, is bekend. Volgens spoorbeheerder ProRail zat er in een elektriciteitskabel een knik, waardoor een kortsluiting ontstond. ProRail is nog altijd bezig met de reparatie en die duurt langer dan gedacht, omdat de schade groot is. Zeker 100 kabels moeten worden gerepareerd. En de verwachting is nu dat er zaterdagmiddag pas weer treinen kunnen gaan rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Voor de oplichting van een ouder echtpaar in Staphorst is een man van 29 veroordeeld tot 5 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk. Een jongen van 16 kreeg een taakstraf. Ze troggelden bij het echtpaar 300.000 euro af door zich voor te doen als bankmedewerkers. Toen ze een dag later opnieuw belden om sieraden op te halen, schakelde het echtpaar de politie in. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Niet eerder exporteerde Zuid-Korea zoveel als vorige maand. Er werden voor ruim 100 miljard dollar aan goederen uitgevoerd. Dat kwam vooral door de explosief gestegen vraag naar geheugenchips voor kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea is inmiddels de grootste leverancier van geheugenchips ter wereld. Het land profiteert van een wereldwijde AI-wedloop, vooral tussen China en de VS. Toch merken weinig Zuid-Koreanen dat in hun portemonnee, want de inflatie is ruim 3%. Het weer dan nog, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Vanuit het westen klaart het later die dag weer op. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemiddag.
2: Maar Johan Terpstra.

0: Wer Tim Stolboy?
1: Voor het lekkerste ijs en de beste muziek.
2: Beide dingen ben we drok mee bezig.
0: En vanzelfs de sport en het water.
3: Ja, dat is het allerbelangrijkste.
4: Vanzelfs.
5: Wij moeten er met deze United tegen.
6: Onder op Friesland.
5: Wij zijn Gleek, yes, dit is het.
7: 92.5.

0: prachtig. Imagine Dragons, on top of the world. Share ervoor en de Shoop Shoop Song.
1: Het is nu
0: 8 minuten naar 12.
1: Dat is een mooie tijd
2: voor een nieuwsgierig verhaal.
0: Ja, het paddenstwolm, hè, dat denkt vaak om als het juist is, hè, als het wat vochtig is, als je zo al in één keer omheen zitten. Maar als goed shows, kan ze het hele hier toch tien komen. En dat net alleen nog de bekende reden met witte stip, maar ik de paddenstoel mijn naam als heksenboeter. Ik heb er dan nooit verjet. Oh no. Van keuze Geertje Geertsma, get een hele naaie vrouw die hebben doet ze dat ontduts. Die fascinatie had ze nou, ja, die had later het boek 4 seizoenen, 100 paddenstoelen, van haar eigen kleurpad, leertekening. En Geertje had aan de telefoon, goeiemiddag Geertje.
3: Ja, goeiemiddag Johan.
0: Ja, de Max het boek naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van het Stadspark in Grijns, hè?
3: Ja, klopt.
0: Waar komt die fascinatie van paddenstoel nou eens waar je heen?
3: Ik denk als Ben al. Ik ben opgegroeid in de Friese Waarden en ik ben eigenlijk altijd omringd geweest door bjennen en paddenstoelen. Ja. En als Ben zocht ik op paddenstoelen voor herfsttafels en dat soort dingen. En ik houd ervan om boeten te bladzien. Dus ja, toen is het ontstingen.
0: Ja, en de echt in het prille begin weer dat dacht ik nou dat er kaboutertjes onder zitten, hè? Dat iedereen wen in die paddenstoel.
3: Ja, nou, het is heel sprookjesachtig, ja. Hè? Heel magisch.
0: Ja, soort meest herinnerde gewoon voorbij. Wat maakt een paddenstoel nou zo bijzonder, vies toch, Geertje?
3: In de eerste plak binnen de vormen en de kleuren en hoe ze eruit joggen en de verscheidenheid. Maar paddenstoel ben ik heel nuttig voor de natuur. En ze zorg je ervoor dat rotzooi oproemen wordt. En dan ben ik paddenstoel die voedingsstoffen uitwisselen naar bjennen, waar toch alles beter groeit. Dus eigenlijk horen ze de hele wereld bij elkaar. En ik denk dat die rol tot nota best wel onderschat best is.
0: Ja, goed dat we het er aan Joertes even nog haar. En dan de mooiste nam komen voorbij. Ik krijg alleen een heksenboeter. Haast dan meer mooie nam in het boek staan?
3: Papegaaiswammetje is er een. Een zilveren skinplompke. Vind ik een hele mooie nam. Een nestzwammetje. Peervormig draadwatje. Ja, er zijn hele gekke namen. En meestal zei dat iets over hoe ze eruit joggen.
0: Ja, en als hij zelf een naam neemt, als dat zelf dien? Of besteden ze dan al? En hoe komt ze dan achter dat hij zei hiet?
3: Ja, dat ben gewoon een Nederlandse namen voor paddenstoel die ik groeien. Sommige namen ben ik wel heel oud.
0: Ja.
3: Dus soms ik mijn bijgeloof zit erbij.
0: Okay.
3: Als bijvoorbeeld ik Dodemansvingers, dat is een Nederlandse namen. En dat liedje ik echt vingers die uit de grond komen en dat zocht er ik een beetje griezelig uit.
0: Ja.
3: En dat is iets waar mensen vroeger dan bang voor werden. En dat werd saneerd.
0: Ja, correct.
3: Dus dat is heel hard en heel mooi bij Nederlandse namen.
0: En wat mooi dat ze dan mij een kleurpot leert, zeg maar, in een boek zegt. Mm-hmm. Hè? Dan kerst er altijd van geniertje. Mm-hmm.
3: Ja, zeker. Ja.
0: Ja.
3: Ja, het is, het is een... heel mooi document om te hebben. Dus, ja.
0: En hoe makkelijk is dat dan, mijn een kleurpad leert? Wat voor techniek broek je daarvoor?
3: Ja, eigenlijk heel simpel. Gewoon papier, een potlood en gum. Dat is het eigenlijk wat iedereen doet. Potlood had voordeel dat het direct zocht was dorst. En ik heb heel goed met laagjes werken, waar toch de kleuren heel mooi vervloeien kennen. Maar het is wel heel arbeidsintensief, dus ik ben wel lang bezig met mijn tekening. En het is ook bijna meditatief, dat toch. Maar ja, zo zo'n tekening dan helemaal groeien en dat is ook wel een heel, heel mooi proces.
0: Ja, wat is nou die favoriet en best het meest grutskop of wat voor tekening?
3: Dat is een goede vraag. Ik denk op de tekeningen van zwammen waar wat druppeltjes aan hingen. Ik vind het heel mooi om druppels te tekenen. En ik had een aantal tekeningen in het boek waar die druppels heel prominent aanwezig zijn. Bij bepaalde soorten paddenstoel ontstaan die druppels. En dat is eigenlijk mijn favoriete onderwerp en wol dan.
0: Ja, en kerst ik nou een naam bij je aan van die favoriete paddenstoel dan?
3: Een Elzenweerschijnzwam bijvoorbeeld.
0: Weerschijnzwam, ja. En hoe zucht je nu het kerstje om scrollen?
3: Ja, dat is een zwam die een soort dakpans geweest aan een been groeit. En een beetje beige van kleur, maar die druppels die er dan omhingen zijn meer oranje-bruin. En dat is heel fascinerend om naar te zien.
0: Als ik dit zie, dan skier ik naar al die orenpaddenstwollen die smaken haast is maar in het boek. Waar kan je het boek krijgen?
3: Het boek is nog net te kijken. Het kan al wel besteld worden bij de uitjouwer. Dat is Blinuet. Blinuet in Grijns. Maar ik had het al gezien bij Bruna en bij bol.com. En het komt waarschijnlijk ook wel in winkels te lezen, maar ik had er nog net echt zicht op. Nee. Want het is nog net uitgekomen. Het komt volgende week komt het uit.
0: Oeh, spannend, Geertje.
3: Hey. Heel spannend, ja.
0: Nou, dit lijkt het mij leuk om zo'n boek te hebben en die mooie afbeeldingen erbij. Hoor het even in de gaten. Geertje, maar dan even googelen je en dan kerst het hier en daar al vinden en dan kerst het al verst bestellen. Ja. Nou, Geertje, die dank voor die peteren en wat prachtig om daar even te praten. Nou, Paddenstwollen, hey.
3: Oké.
0: En succes bij de verkeer van het boek, hè?
3: Dankjewel.
0: Hoi.
3: Doeg.
0: Hier is Tietjen en Dick.

0: Wat begon als een jongensdroom? Tja, 24 jaar later. De Kast. Het laatste taalalbum De Kast, 35 jaar en het Noords-Nederlands Orkest. En het nummer Alles of Niets zit ik op dat album. Siep zei er zelfs hoe, ja joh, het is zo prachtig als die... De plaat van u is dan een gest en dan mij dat symfonieorkest eronder. Dat wordt zo ongelooflijk sterk. Annenieke, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
0: Ja, ik moet nog even naar de app, want Louis had nog een berucht gestuurd. Ik ging in de slingers op voor de meest begeerde vrijgezel van Jeersum en Wierdomjouwing. Frank Rijtsma had je het zien, jeetje. ik denk dat Café de Kat Joen A hier het, is.
1: Ook gezellig. Ja. Misschien voor alle single vrouwen. Wat zou je
0: ja, dat zou werken dat die te komen. Ja, je weet het net, hè?
1: Niet zo opperopje van Frank.
0: Nou, Louis, we willen wat talent met de slingers, hè? Wat is Joen dan al? Maar ja, je wist het, haast al een setje tussen, hè? Ik kan het altijd nog even brengen als het misschien voor Janneke Hinnemast het feestje te vieren. Annenienke, goeiemiddag.
1: Goeie.
0: Ja, mijn steun en tafelmaat.
1: Ja.
0: Nemstad is dat Fries? Tafel. Stiepe, help.
1: Ik heb geen idee. Ja,
0: ik bedoel het goed in elk geval. Ja, we moeten even bepalen wat het speeltje wordt.
1: En ik mag dat bepalen. Of mensen het red maar bepalen wat het speeltje wordt. Jood. En het wordt Jood. Win mag je het begin.
0: Heel goed. Op het speeltje zit de powerbank, hè? Mijn zinnenpaneel.
1: Ja. Stel,
0: je bent een dij, bist het wet erop, of op de fiets, of het beste. Of kom als je en had je een telefoon bij die en een worst mooie foto's, meidje. En één keer zei de telefoon, kist de stroom op, kist altijd een telefoon erom pluggen. En het mooie daarvan is, met zijn zinnenpaneel, hij behoort de stroom. Hè?
1: Ja, dat is echt handig.
0: Ja, handig is dat. Nou, na jouw trein, kist de kans op meidje, want dan litten we het fragment. Jere, win mij het begin. Dat is het begin van een...
1: het intro van een bekend nummer.
0: Ja, heel goed.
1: Ik ben benieuwd.
0: Na jouw trein, loop je even, maak je stoot de kans op. Ah, zo'n mooie harde van Gilbert O'Sullivan even op de stuurder. 12.12 FM, hè.

0: July kwam uit. De simmerhit van Bert Herink. Baseerde op een oude hit van Brother Louis. De hit van Stories in 1963. Ja, en de onleerling via een bierreclame. Het waard naar het Nederlands oerzet. En Bert Herink scoorde een grote hit. Maar het Nijs uit Friesland komt eron. Jacob, het hartstikke dadelijk in het Nijs.
1: Nou, het is eigenlijk meer een vraag. Wat hebben Skilge en Walt Disney mij kort te krijgen?
0: Skilge en Walt Disney, ik ben benieuwd. Daar is meer in het Nijs.
2: Wat voor vakantie is to net gauw vierte?
3: Zeg zo het Noorderljocht tussen de geizers op IJsland?
2: Wie de nijste locatie van een yoga-retraite een technofeest organiseren?
3: Waar wie het onvergetelijk mooi en bijzonder? Waar maken de mensen een indruk op die?
2: Diana en ik ben op zoek naar mooie vakantieverhalen. Goeiemiddie at omroepfriesland.nl.
3: En als een leuke tip hast, goeiemiddie at omroepfriesland.nl.
4: Hasta pronto.
5: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
6: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
11: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
12: Ik koos wat mij raakte.
11: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
13: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
0: Jelbe Trijen is het. Nou, ik ben benijd. Disney en Skilge.
1: Nou, ik zal er volop beginnen dan. Een bijzonder pakketje voor museum het behouden huis op Skilge. Een visitor van Disney kwam heel uit Los Angeles wijn naar het Waardheiland om de nieuwe expositiestikken te brengen. Dat zijn props. Dus stikken die in films voorkomen. Dus de Pirates of the Caribbean. Het museum had een expositie over de Vliegende Hollander. Die komt ook voor in die Hollywoodfilm. En dus dachten ze, we meden Disney gewoon en mijn succes. Want de Dead Man's Chest, de Kai en het medaillon met een nou in het museum. Dat persoonlijk bracht toch een werknemer van Disney. En die weer onder de indruk van het museum.
16: It's very comforting, I would say. And very homey and intimate.
17: And the display?
16: One of, was beautiful. I'm very impressed.
1: Het oude gebouw onder gemeentewerf in Dokkum is onveilig en daarom dicht. Na een veiligheidstoets die blikt dat het gebouw net lange broek te kennen. Het terrein is daarom afzet met stekken en meiwerkers en bezoekers kennen en mij er net meer opkomen. Een nieuwe uitzochttoer, maar makker van oudhout in Argus Mellingenhorstieter. De toer is ontworpen door Nienke Rikst-Jukoma. Bij het platform Gastvrij in Zwanengeland ben ze in alle geval blied met het ontwerp. Zij bestuurslid Heiko van der Werf.
18: Vlok net om samen te zitten en dat is best wel, wel moeilijk om hier iets deel te zetten wat eigenlijk wat meestal net stoort. Eigenlijk vindt iedereen het wel mooi. Hè? Je kan, het had een bepaalde farm die het meestal aanspreekt. En het jouwt hier een beetje cachet om jou ons aan te zetten.
1: De politie zegt het meest dus door netpolitiestation hebben in Haas kruid om op zilt. Om kwartier over 8 hinnen, winnen ze actief in de flats om de Rommestraat. Om wanneer de situation hebben, wordt vrijgehouden te melden bij de politie. Het bloed meest droeg en het wordt...

0: Maximaal 21 tot 23 graden. Morgen begint met zinnen. Een stevige zuidwesten en wordt het nog 20 of 21 graden. In de rest van de dag volgt het rein. Wordt de wind noordwestelijk en koelt het al. En van vrijdag is het oordijs tussen de 19 en de 22 graden.
1: En daar is het Friesland. Bos meer Nijsvolg. Je kent het altijd bij de Omroep App van Zels en omroepfriesland.nl. Verdijt apostelijk. Nou vreet. Ja, de squalvakantie zet u het eind. Boni M, komt er dadelijk om.
2: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
3: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
7: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
8: Ik koos wat mij raakte.
7: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
11: Goedemiddag. Maar Johan Terpstra.

0: Uit de jaren 80, toontje lager, zoveel te doen. Ja, zo draait hij, die tiet ik op de radio. En ja, maar dat net alleen nog, want ik op televisie, daar kwam het noemen voorbij. En dan als tune van een programma bij Veronica, De Heilige Koe, wie dat.
1: Win!
2: Mij het begin.
0: Annenieke had het bepaald. Het spultje Win Mij het begin. Juist dadelijk het intro van een bekend noemer. Ja, en als dat wist, dan zoek ik Troja. Mijn brug in de omroep, hè. WhatsApp maar ik. 0620 Fjouwen Jochen Jochen Ian Jochen Jochen. Dan maak eens kans op die powerbank. Ja, meisan zinnenpaneel erop. Mooi voor deze simmer in Friesland die er ons hier te komen. Beste Kleefhaar, dit is de opjefte.

mijn allerbeste fjordje. De leeuw, de tijger en een generaal. De ieren sjoch ik als een heel liets lacht. Wilst ik langs alle planeten dwaal. Ik kan mij net langer op de vierhuid rugtje.

0: Mai, het begin.
1: Nou, Terry, dit weer van die een, ja, net zat regen,
2: hè? Nee, goeiemiddag. Nee, ik ben van vroeger, van Berne, heb ik deze band altijd wel volgen. Huh? En het is Kiss.
1: Ja, Kiss. En nog even de titel erbij. En dan heb ik Dion Dal even een artikje dit.
2: Ja, nee, dat is I Was Made For Loving You. En ja, dit is meer een soort disco-achtig iets. En natuurlijk wat hutterwerk. Maar ja, dit is een hit worden,
1: Ja, ik weet wel dat de echte fans van Kiss die zijn. Wat is dit voor disco? Wat mag dit?
2: Love it.
1: Doe eens fan, Terry, van Kiss in die tier. Ja.
2: In die vier vol. En het mooie is, wij hebben dat toen ik maar gesminkte dingen, playback op een leger kwallen.
1: Ja.
2: En mijn zoon, die had dat jaren later ik bedienen. En toen ben we daar een aantal jaren later nog in, toen kwamen ze in Ahoy met afscheidsconcert. En dan ben we daar together west.
1: Dus
2: ja, een prachtige ervaring, Hoyt en zoon die... Ja, die daar nog eens een keer heen gingen.
1: Nou, wat prachtig. Ja. Dat is dan
2: ja,
1: mooi.
2: Ja, nog van vier meer. Ja. Dat is, ja.
1: En als dat dan ik oerbrengst, hè, en dat de zoon dan ik dat gevoel had. Dat is toch prachtig, Terry.
2: Nou, dat vond ik ook. En het was echt een unieke ervaring om het mooi te maken.
1: Ja, prachtig. Mooi, man. Nou, de prijs is voor jou, hè? De powerbank. We sturen hem op naar Makkum. Nou, de lijst aast op het strand in Makkum, hè? En telefoon leeg en dan slus me even een oor, joh.
2: Hartstikke goed, heel leuk. Fantastisch.
1: Ja, dacht ik, hè? Wat west is hem van Broeke? Hij is al verkoopt je plan. Neem ze mij die powerbank. Wij heen, hè?
2: Nou, wij zullen naar België gaan, naar Lanaken. Dus ik, dat komt goed uit.
1: Oh,
2: nou, we nemen hem mooi.
1: Ja, bist er al vaker west, Lanaken?
2: Nee, dit is wat eerst.
1: Oh, mooi. Het is echt mooi daar, hè. Nou, geniet je er lekker van. En ik zou zeggen, we hingen je nou op. Dan kun je die radio nog even loert zetten en even mij playbacken, hè. Hey,
2: nou, dat doen we dan.
1: Ja. En is kiest dan de tong ik nou uitstekken te matten, hè?
2: Ja, zeker. Ja, dat heb ik wel op een t-shirt tegen dan. Dus dat,
1: Leuk die te spreken, Thierry. Het gaat goed.
2: Yo, dankjewel. Hoi.
1: Jij goeie antwoord. Kiss. And I was made for loving you. Ja, echt zo'n mooie klassieker.

0: Hewitt in Win My Begin. Hij was made for loving you. Dat weer een goede oplossing. Kiss Cherry aan de telefoon krijgt. Die krijgt die mooie powerbank. Even cadeau. Een Njotje Njoch de Santo. Wat een grutte hit, hè. Mooi, Kiss. Ja, op Skilge wie IJsko Piet jarenlang de man met de pony en de Iskara erachteraan vanzelfs. Ja, bekend gezicht op Skilge. Zijn nicht Cecile is nou op ziek naar de verhalen van meesken die hem kent hebben. Waar wie Piet IJsko? Naar trein, jeste meer hoor.
1: Omroep Friesland. Komend weekend vaart de vrood Haasbin.
2: Gigantische tollships, stoere matrozen, muziek en tientoezende meesken op de kade.
1: Omroep Friesland is erbij.
2: Van de sail in op Vreed, om te skippen man die de haven weer uitvaren.
1: Tollships races in Haas. Op radio, televisie en online.
3: Sail Haas. Van Treien tot en met 6 juli. Geniet je van de mooiste tollships, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijnde programma en al informatie, zoek op sailharlingen.com.
4: De Boer Drachten, al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig, nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt, zie ook deboerdrachten.nl.
5: De garage in je omkritten? Heima, service en auto's, is de Far Else.
6: Rederij Doeksen heeft zin in de zomer. Boek daarom binnen de actieperiode van 35 uur het fietsdagarrangement naar Terschelling of Vlieland voor maar €25. Dat is €10 korting. Zorg dat je klaar zit vanaf donderdagmorgen 2 juli 9 uur. Voorwaarden op rederij-doeksen.nl.
7: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: Caverien Straatman met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn bij de nationale herdenking slavernijverleden Kitty Kotti kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jette en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jette zegt er trots op te zijn dat op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. De politie in Den Haag heeft 5 mensen aangehouden in het westen van de stad. Ze waren op trekkers onderweg naar het centrum om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. In de Tweede Kamer wordt vanmiddag en vanavond gedebatteerd over de voorstellen. De burgemeester van Den Haag had toestemming gegeven om met 20 vooraf aangemelde landbouwvoertuigen in de buurt van de Tweede Kamer te protesteren. Voor andere trekkers was geen toestemming, omdat dat volgens de burgemeester te gevaarlijk is. Het Afghaanse Taliban-bewind heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Pakistan. Er zou onder meer een complex van IS zijn geraakt. Het was een reactie op de Pakistanse luchtaanvallen van afgelopen weekende op Afghanistan. Daarbij vielen tientallen doden. Er is een teken van leven van shorttracker Sven Roes. Schaatsbond KNSB zegt dat de politie heeft bevestigd dat Roes naar het buitenland is gevlogen. De bond is blij dat Roes van zich heeft laten horen, maar zegt dat veel vragen nog onbeantwoord zijn. De familie bedankt iedereen die heeft meegeleefd voor de steun en vraagt om rust en privacy. Verder worden er geen mededelingen gedaan. Sven Roes verdween zaterdag spoorloos. Maandag werd zijn auto gevonden op een lang parkeerplaats bij Schiphol. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Goedemiddag.
12: Maar Johan Terpstra.

0: Weekend, het komt erom. Earth and Fire, wie je dat.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Van 1 op jouw roeren.
1: Goeiemiddag.
0: Ja, voordat het programma begint, hebben we altijd oerlees. En betinken we dan, wat zullen we jongens in Goeiemiddag doen? Daar kwam een foto voorbij. Dat pakt u eens, foto dadelijk. Een man op een karre. Treien liet zijn jongens erbij. Een hinder ervoor. En op de karre de naam Piet IJsko. Als beter zegt, dan zeg ik nog een menu onder de zijkant. Ja, een bijzonder beeld. Die man is Cecile Huytinga, haar omke. Piet Jans Petrus Huytinga. Werd bekend op Skilge als Piet IJsko. Hij is al een jongetje 80 verstoren, maar Cecile is noodwaande bij een ziektocht. Nee, zien verhaal. Cecile, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
0: Ja, die foto. Dat is zo'n prachtig beeld is dat. Wat gaat het er die hinnaast? Die zegt die foto.
3: Ja, ik ga zelf extra op die karren zitten. Daar kreeg ik net een foto van. Maar het was gewoon een heel bijzondere omke. En je zorgt dat het voor een heel soort mensen een bijzondere Piet IJsko hier.
0: Ja. Het zit ik op een karren. Hè? En hij zit er achter, een mooi hoortje. Hinder ervoor voor zelfs. En aan de zijkant zit dan het looks is maar west dan IJsko's kraaien koerst.
3: Ja.
0: Ja. Nou, ik zie die man dan zitten. Hè? Piet IJsko, wat voor man wie het?
3: Ja, van mij wie hij gewoon mijn omke. Maar ja, net een gewone omke, een bijzondere omke. Het wie net de omke die het op Jiddisch kwam. Nee, hij stond dan in Iers van de door. Bij hemzelf doet nog geen telefoon, maar hij beslist geen telefoon. Misschien stuurde hij van tevoren nog een kaartje of een briefje. Maar de kans wie grutte dat hij in Iers van de door stond. En dan bleunde ik een paar weken uit van huis.
0: Ja.
3: En wij als Ben, mijn broer en mijn zus en ik, wij vonden dat weer maar geweldig. En dan zit je naast hem op de bank. Het was best wel een opvallende man, een grote man, grutter in het bud. En hij zit altijd vol verhalen. En dan kwam ik wel uit zijn boezem, kwam dan net zijn beurs naar zijn reden zak te vastkienen. En daar hielden zijn geld in. En dan kregen wij een pegoenen van de kermis bij de Leeks. En wij vonden het altijd fantastisch dat hij er weer.
0: Ja, en dan zei ze eerst, kreeg ik even hoe die verhaal. Ken je nou een verhaal van de geest, Helly?
3: Van Doe?
0: Ja, van Piet.
3: Hij heeft ook tijdschriften doen, maar hij was in Florida West op de fiets. Maar dit is net een verhaal wat hij vertelde, of gewoon een verhaal oer
0: hem? Ja, oer hem. Ja, misschien nog.
3: De verhalen die hij zelf vertelde, dat weet ik dus net zo goed meer. En dus daarom, ja. Maar ja, een verhaal oer hem. Nou, hij was in Florida West met de fiets. En dan had hij er in die reden zak ziet net alleen nog jeld, maar die keer kwamen er dan ook haaientoskjes uit. Die hij op het strand vond hier. En daar kregen wij zo'n haaientoskje van. Ik hou hem nog steeds.
0: Ach.
3: Ja, dat wie toch ook magisch.
0: Ja.
3: Maar ik, nou, dat hij dan hield voor de kermis, joeg, dat hij dan ook wel, denk ik, achteraf die kermis in Graal, want we zijn doen Graal. Dat die hij vanzelf ook graag in. Hè? En dan maken die gelijk voor een nek in Graal. Dan zit hij gezellig in de kroeg.
0: Ja.
3: En hij is ook wel eens de politie thuis bracht, vertelde hij hem. Omdat ze dachten, ja, die man die kennen we je net. En dan misschien krijg ik wat te vol op. Maar ik ga naar mijn broer. Dan moesten ze wel even controleren dat klappen, maar inderdaad doet die Piet weer voor de door. Ja. Dat soort dingen als Ben, voornamelijk bij dat vanzelf net voor u, die gewoon de leuke omke.
0: Hij verzinnen zijn heel dus maar de verkeer van IJsko's. Maar hoe is hij op Skilge te lonen aan?
3: Nou, hoe dat precies ging is, daar ben ik dus echt wel benieuwd naar. Maar ja, hij komt uit een slachtersgezin in Frenscher. Katholiek gezin, maar acht Ben. Mijn IBM noemer Saan. En of nummer 8, denk ik. En wat zei ik? 8 Ben, hij was nummer 6. En dan kwamen nog een tante en daarna mijn huid, die wie de jongste. En hij werkte ook wel eens in de slachterij, in de winkel. Maar hij hiep allerlei baantjes. Dan werd eens een paar maand dit, werd eens dat. Hij had wel op skip en veen als maat of als kok. Maar uiteindelijk is hij dan op Skilge getrocht kwam. Ik weet net krek van wat baantje dat krek weer, maar hij had er eerst wel in tjenst west. Maar uiteindelijk had hij dan betocht om dan voor hemzelf te beginnen met die ISCO-karren.
0: Ja, correct. Ja.
3: En dat paste kennelijk echt bij hem. Hij begon baasboppen, hij koest zijn eigen gong in. En wat ik van Jere, wie hij en ik heb verschillende interviews al op Skilge. En ik jij de term het Friese Bourgondier en grote kindervriend. Dus ja, maar dat ijsverkeerpje, dat wie denk ik een gouden set voor hem.
0: Ja, jongetje 80 verstoren. En waarom komt nou zo lang naar die tier dan op het idee om actief op ziekte te gaan? Naar verhalen doorheen?
3: Ja, eigenlijk een beetje te let. Want er binnen ook wel mensen die er nog net mee binnen die verhalen vertellen kennen. Maar Nou ja, dat kwam eens. Ja, ik liet zien hoe hij stoor. En dat is, ja, dat wie gewoon het verdienen. En ja, het verhaal kwam nog wel eens op, maar via de net verbod. Maar ik wie ook wel eens op skiel en dan fietst je eens ergens deel. En dan zeg ik niet eens een hoenenhok. Dus die Piet IJsko. Nou, dat is het bovenste gedeelte van die IJsko-karren. Die stier dan ergens achterin en rijden. En nou, een ontjerlin wie een vriend van mij op een bericht op Facebook. Je had een ter Schelling in vroege tijden. En ik denk dat het daarin stier. En daar hier Hessel van de Kooi, hè, van de Groene Weide. Die hier dan opzet van iets als. Nou, de grijfjochten van Piet IJsko komen we binnen tellen. Hè? Ik zit maar even vooruit.
0: Ja.
3: Ik denk, hè, maar. Oh, dat is hartstikke mooi, maar dat is apart. Dus ik contact met hem ziekje. En nou ja, degene die die grijfjochten op Pasi namen, dat stierde die een oorenomke die inmiddels stond en zijn vrouw weer verhuizen, et cetera. En, maar toen kwam ik echt met Hessel zo aan de praat. En de man van Hessel had ik wel heel belangrijk voor Piet West. Die zijn in een pensioen vroeger. En daar wie hij als eerste in de kast. En die hebben daarna eigenlijk ook nog wel. Hij kwam alle simmers, kwam hij dan waarom de skielge. En ja, dan, toen was ik er toch wel heel nieuwsgierig naar. En toen had ik familie ook wel vregen. De helft van de familie die is naar Canada emigreerd. Ik weet dat ierderop, wie ik in Canada. En dan had ik werd nog wat meest vregen. En dus hij die kan nog wel van alles vertellen. En ja... Zo kwam die nieuwsgierigers eigenlijk naar boven en ben ik doe, maar dat is alweer een ontjerlin, ben ik echt op skill begonnen om meesken te vregen. En daarna is het eigenlijk wat lezen blijven. En ik dacht, als ik er nog wat mee wil, maak het nodig aan. En ja, het valt me altijd op, als iemand dan toch weer eens in die Facebookgroep een foto zet van Piet IJsko, hoe volle meesken altijd nog op reageren.
0: Nou, wat leuk is dat, ja.
3: Dus ja, dus ja. Ik ben er zelf nieuwsgierig naar. Wat voor man had hij nou eigenlijk die en ik, ja, het liep erop dat meer mensen daar wel nieuwsgierig
0: naar. Nou, Cecile, er was graag die verhaal. Wij kennen die kwiet.
3: Ja, per mail, denk ik. Dat is misschien het handigst. Dat bedoelst, hè?
0: Ja.
3: Ja, dat is naar cecile.huitenga@gmail.com.
0: Cecile.huitenga@gmail.com. Nou, kom stel dat u te meest dat ik mijn bericht in de omroep heb zetten, dan sturen we dat naar die terug, Cecile. Wat een schikere verhaal en een soort succes met die ziektocht.
3: Ja, tegen dank.
0: Ontzien, hè?
3: Ja, doeg.
0: Hoi, Cecile.

Morgan Wallen, Love Somebody en Justin the Wild. Daarvoor. Ja. Alle dagen, hè, komt hij weer voorbij. Zo'n mooie spreuk of sinds wie is. De eerste ben ik op mijn binnenkamer. Prachtig. Ze komen altijd weer uit de provincie. Justin die van Gary, wie ik prachtig, hè. Anonieme brieven van Howard Grutvadiel. Dat is er net op antwoord, je hoogst. Dat is toch een leuk idee. Fajuut, van een spreuk of sinds wie is. Zet hem nou in de Omroep-app. Haast maar op de telefoon, de Omroep-app. Vanzelfs, hè, omdat hij is vies van ik goed volg je te kennen. Rios Boppen. Zit een tekstwolkje, appjes. Staat hier pas de tekst erin zetten. WhatsApp hem mee, 0620 Fjouwen. Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen.

0: De zin op het wetter, de saaion strak in de wind. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij mekoor.
1: Dit is uw simmer.

0: Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
1: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
4: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
7: Studioklok zit precies op jou of jou. En dat betreft het Nijs het Friesland. Jacob praat dus bij.
8: Meerdere fokkers hadden met pine in het het op met de fokkerijen. En verschaden binnen de zoensprobleem binnen het Friese ras zo groot worden dat ze net langer terug willen. Er gaat al hier een discussie over intilt en erfelijke ontwannings binnen het Friese hinder. Konfokkers werkt ze met dieren vallen of zieke hinders. Ze vinden dat er binnen het Koninklijk Fries Paardenstamboek, het KFPS, te min dieren wordt om de zoens van de ras te verbeteren.
9: Zoals ze nu handelen, wordt er niet in het belang van het ras gewerkt. Nee.
10: Niet 5 voor 12, niet 12. Ik denk het is al 12:15. En het is soms zijn dingen die ik te horen krijg, dan denk ik oké, het is trekken aan een dood paard.
8: De gemeente Leeuwarden had een hoorzonde Paulus Akkerman wijn sleppen voor een periode van 3 mannen. In april die de politie inval in het hoes en waren er 7400 joints ontroffen. Een grote hoeveelheid hennep en hash. Bob Rott waren de snobbers goed met THC, dus de werkzame stof in hennep, ontroffen. Broederliefde, DJ Paul Elstak, de Benga Boys en Monica Geuze, samen wat nam, die komend weekend optreden op het festival Beach Rockers in Sint-Niek. Maar nog 2 dagen erin is de opbouw vanzelf in volle gang. Nevens Gerrit Koorsta van de organisatie komen de bezoekers voor het festival Oerlewij.
11: Eigenlijk is het heel Noord-Nederland. We hebben zelfs bussen uit Grains en Lauwe, Snits, Heerenveen, Workum, Koudum. Dat is best wel uniek. Ongeveer een kwart van de mensen die komt maar de bus. En die is er dan ook vrij betiert. Dus die maakt zich echt de hele dag mee. We zien ook tickets uit de 3 noordelijke provincies. Dus komen Oerlewij.
8: Zo'n 24 statushouders komen van Joert tijdelijk in het jedere hotel Buitenplaats het Ges in Snits te wegen. Het hotel, maar het commandeer plak Jan, ons van 24 statushouders. Bij de meeste mijn verblijfsvergunning. De gemeente hier de locatie voor maximaal een hier. In dat hier is het de bedoeling dat de bewoners voor hoes in een eigen hoes. De bloedmis droeg Joert en het is maximaal 22 graden. Morgen begint met zinnen, een stevige zuidwester. Dan wordt het nog 20 of 21 graden. In de rin van de rij volgend Rijn wordt de wien noordwestelijk en koelt het 30 aan. En van vrijdag is het toerij tussen de Nuntjen en de 22 graden.
7: Jacob Tiege, dank het Nijzit Friesland wie dat. Ja, de angst om een nieuwe relatie te starten omdat iemand die in het verliezen serie had. Daar jongt Rob Thomas over. Hij weer de frontman van Matchbox 20 en woe bewezen dat hij solo ex-succes haar koe. En dat slagen mij Lonely No More. Jestje dadelijk.
12: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
13: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op

0: van A naar Beter.nl.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken... raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij... Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Goedemiddag.
5: Maar Johan Terpstra.

0: Net alleen nog op radio is er.
1: Goeiemiddag.
0: We zijn er ook op televisie.
1: Geniet je mij, mijn Friesland van Boppen.
0: De mooiste droombeelden.
1: Van de mooiste provincie van Nederland.
0: Goeiemiddag.

0: Mike and the Mechanics and Over My Shoulder.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Goeiemiddag.
0: De Friske band The Green and Warm neemt dus mij op een onvergetelijke reis door de Ierse muziek. Na het uitverkochte optredens op St. Patrick's Day in Waddenherberg de Friesin, waar ze die sfeer ik naar orenpodia brengen. En dat slag het, ze steen onder oren op de Tallship Races, op het grote haardpodium. Ja, en ik het Boetelon schiet wat aan te komen. Sjoerd, goeiemiddag. Nou ja, ik had deze woord volgen. Ik weet het wel, maar voor de mensen die net, hem nog net kennen. De Green and Warm, wat is het voor band?
3: Ja, Green and Warm, dat is een ploeg vreun die een val heeft gehad van Frieske en Ierske Valk. En daar maken we een combinatie van. Dus we doen echt mooie Ierske traditionals met een prutte eigens kunnen Friesk werk.
0: Ja, en wat is nou de overeenkomst tussen de Frieske muziek en de Ierse volkmuziek?
3: Ja, overeenkomsten ben daar een hele volle natuurlijk. Ik bedoel, we broeken prettige traditionele instrumenten, hè, soortgelijke instrumenten. Denk aan een boteren qua slagwerk. Denk aan een banjo, aan een bouzouki, een gitaar, fluiten natuurlijk die mij net ontbreken. Dus ja, instrumentaal had het al een hele volle van. En de thema's ben vaak, ik wil heel erg overeenkomend in de zin van ja, hoe het eigen loon, hoe de liefde, hoe dat wat dichtbij lijkt, hoe dat wat heel wat vierlijk is.
0: Dat is de overeenkomst.
3: Ja.
0: Ja. Hey, en hoe is dat zo ontstaan? Hoe ben je bij elkaar gekomen?
3: Nou, maar ik ben bij elkaar. Dat is eigenlijk dat wij zitten al in orenbands. En vanuit de ene band hadden we een keer spelen bij de Friesen. En toen vregen ze een soort jam. Maar St. Patrick's deed ik wat Ierske muziek door aankennen. Nou, toen hadden we even wat. Want ik had al jaren lang een prutte leefde van. We hebben Ballers Drama in Verlina Ekwol in Ierland toert en dingen. Ja. Dus toen hadden we mij een wander het derde hoorn van de game die dat heel leuk liek. Want we hier wel eens nog wat lezen, want ik wil wat eerst beïnvloeden wie je. En toen zijn we dan, dan geven we dat door aan, mijn ploegrun. En ja, dat was zo leuk, die eerste optreden zijn al uitverkocht. En het was zo leuk en toen kwamen er eigenlijk meteen al meer vragen. En toen hebben we zijn, weet je wat, dit maar wat waanblowen. Dit is zo leuk, dit is zo smoky, maar we moeten er ook in.
0: Ja, hoe vaak ben je hem dan bij elkaar om te oefenen, zeg maar?
3: We oefenen eigenlijk elke week.
0: Ja, ja.
3: Elke week mensen zien een keer heel soms van grutte optreden. Zeg wel eens even twee keer, maar eigenlijk in ieder geval één keer in de week.
0: Nou, en dan is het mooiste om dat ik op een grut podium te doen. En wat komt dit week in orde? De Tallship Races.
3: Ja man, ja.
0: Goh, hoe is het met de zenuwen, Sjoerd?
3: Nou ja, ik ben heel eerlijk, ik heb net een prutte luister gehad, want ik sta inmiddels ook al wat 20 hier op het podium.
0: Ja.
3: Maar ja, ik vind het machtig mooi vooral, dus zenuwen van mij net echt. We hadden natuurlijk wat bandleden die kijk wat minder podiumervaring ik had. Sommigen vinden het wel spannend, maar vooral positief spannend, zeg maar.
0: Ja, en dan het Boetelon, komt de tour komen?
3: Ja, we zijn er ook door aan. We hadden contact met Dave Turney. Die had belangrijke bands in Verlina managed op Ierske gebied. Hij is binnen optreden van ons West en hij regelt nou echt wel wat. Hij denkt echt met ons mee. En er zit wat Denemarken om te komen. We zullen binnenkort echt een keer naar Duitsland. Het zijn de grens van Denemarken echt om. Dus ja, komt van alles.
0: En dat wel in het Friesk, jongen. Ik
3: en dat zeker. Nee, dat is het mooie, hè? Ja, dat is Valk. Ja, ja dat ken altijd.
0: Wat mooi. Hey, en ik zit dus even naar die cijfers te schermen, maar wat gebeurt er, jong? Op YouTube.
3: Hè? Ja, dat is. Jacob is er vooral heel erg in thuis, want die vindt dat ik heel nieuwsgierig ben. Jacob is natuurlijk echt bij Bombi verschillende Friese bands. En die is altijd heel erg van de cijfertjes en dergelijke. En die had het goed in de gaten. Maar we rennen gewoon goed. We rennen qua streamings mooi. We hadden. Vooral op de socials, dat Alvin ook weer een hele prutte in. Maar daar rennen sommige filmpjes, die ben echt honderdduizenden keer besjoen al. Dus dat is echt wel nieuwsgierig.
0: Nou,
3: ja.
0: Hey, dan gaat hij voor de eerste keer de stuur erop. Hey, hoe voelt dat?
3: Ja, heerlijk, hè?
0: Zit op, hier de kist de radio even knetterhut zitten. Zet de stuur.
3: Dat doen we, man. Dank u wel.
0: Ja, doe ik, hè. En zet hem op, hè.
3: Yo, hey, hoi.
0: Hoi, Otjen, Talsje Prezes, dit ben ik, de Jen. Ja. De Green and Warm, voor de eerste keer op Omroep Friesland. De Nijenmoor, geweldig.

0: simpel stappenplan.
1: Voor een goede medi.
0: Stap 1.
1: Check die meterkast. Is er stroom?
0: Stap 2.
1: Doe de stekker van die radio in het stopcontact.
0: Stap 3.
2: Stem hem op 92.5 FM.
0: Stap 4.
1: Zet hem on.
2: Voor de beste muziek en de leukste verhaal.
0: Van 1 tot 4 bij Omroep Friesland.
1: Goeiemiddag.

0: Ja, All About the Money. Jan Dirk, goeiemiddag.
1: Ja, goeiemiddag.
0: Wat gaan ze dadelijk in onderwijs, naast jou?
1: We hebben heel veel nieuwsgierige zaken. Het gaat over een prachtige beesten, over Griekse zeehond, bijgelijks, over Amerikaanse rivierkreeften. Maar het gaat ook over een auto Bianchi. Wist je al wat ik dan bedoel?
0: Dat is kinderautomerk te weten.
1: Dat is een automerk, ja. Het is net een beest trouwens.
0: Ik zie wat in de beesten te zien.
1: Ja, nee. Maar het aparte is, bij Massum staat een hoesterkip. Daar zit een serre bij, maar in die serre daar staat een complete auto Bianchi. In het interieur, laat me zeggen. En het is zelfs zo dat hij net door de deur past. En dan staat het hoesterkip. Dus als het hoes verkocht wordt, moet het hoes eerst heel afbrutsen worden om die auto erbij te krijgen.
0: Dat is een keer
1: een
0: verhaal.
1: Gewoon de radio onthouden. Ja, dan wist eigenlijk precies hoe dat zit.
0: Ik vind dat een keer. Ik hoor het mooi. Ja. Dirk, succes dadelijk snel jou horen. Dit is goeie midje daar in Jerest. Ik in Friesland ben er een soort jonge mantelzwargers. Het zwargje voor iemand in het gezin kan een soort invloed hebben op squallen, maar ik op het apparaat met vrienden.
2: Je moet je goed kunnen aanpassen, want die thuissituatie kun je natuurlijk best snel verhoren als je een zwarg nodig hebt. Dus als band zijnde ben je continu gewoon het aanpassen op die thuissituatie. Dus ik kan best wel dat als je medicijn apparaat bij een vriend om wat te doen, maar er is dus wat nodig, dat dat toch net mee kan.
0: Geertje Geertsma had een boek maken met 100 verschillende tekeningen van paddenstwollen. Maar waar komt die fascinatie nog bij?
3: Ik denk als band al. Ik ben opgegroeid in de Friese Waarden en ik ben eigenlijk altijd omringd geweest door bijenen en paddenstwollen. Ja. En als ben zocht ik op paddenstwollen van herfsttafels en dat soort dingen. En ik houd ervan om boeten te bladzien. Dus ja, toen is het ontstingen.
0: Piet IJsko, wie een markante man en een echte bennenvreun. Dit jaar die is mij zijn pony en wijn IJsko's verkocht op Skielge. Nou is Cecile op zoek naar verhalen van eilanders en toeristen oer haar omke. Excels had zijn protte mooie ontdekking zo'n hem.
4: Nou, hij die in Florida West met de fiets. En dan had hij hier in die reden zak ziet net alleen nog geld. Maar die keer kwamen er dan ook haaientosjes uit. Weet je op het strand van hier. En daar kregen wij zo'n haaientosje van. Ik hou nog steeds.
0: Ach.
4: Ja, dat wie toch ook magisch.
0: Nou, de reacties op Piet IJsko komen al binnen. Onder oren van Frans Hek. Die zei het, dat er een Peer Simmers in het hok bij zijn tante wennen had. De contactgegevens hebben we trouwens aan Cecile. Goeiemiddag is de mooie weer. Hast een leuk idee voor uw programma? Dan kerst dat mailen naar goeiemiddag@omroepfriesland.nl. Op de virtuele scorekalender komt je te zien wie ze van Sjoukje. Else Dijn Mantelier budget vol mijn leefde zwaar in de kant. Goedemorgen. Hier is Hans de Boy, thuis ben.

0: Friesland. Komend weekend vaart de vrouw haas binnen.
1: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezende mensen op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: Van de Sail In op Vreet, om te skippen, man die de haven weer uitvaren.
0: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Dat zegt de brandweer tegen de VRT. Bij de brand kwamen zeker 6 mensen om het leven en er is een onbekend aantal gewonden. De brandweer zoekt nog altijd naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. De brand in Antwerpen is nog niet helemaal onder controle, maar wel ingedampt. Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote militaire oefeningen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken met militairen vorig jaar. Bij het ene ongeluk werd een militair overreden nadat hij tijdens een nachtelijke pauze de opdracht had gekregen om te gaan slapen. Dat deed hij naast het panzervoertuig op de grond. Bij het andere ongeval kantelde een panzervoertuig toen het van een taluut afreed. Defensie breidt fors uit nu en leidt veel nieuwe militairen op. Maar volgens de onderzoeksraad moet daarbij serieus aandacht zijn voor veiligheid. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatief broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk kunnen worden gezet. In Amsterdam zijn bij de nationale herdenking van slavernijverleden Kitty Kottie kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jetten en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jetten zegt er trots op te zijn dat er op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: En daarmee is nu 3 minuten op jou. Dit is Omroep Friesland. Maar nu van jou, dat is onderwijs. Dat betreft 12 uur muziek, Nijs en Eftergrond. De eerste muziek is dadelijk van Magic en niet de Nijs. Ja, de kroep wat trode sletten. En het komt net in Zuid-Friesland. Een onverwachte gast, let hem heet het vaker zien. Wat betreft dat voor uw zwetter? Daar hoor dadelijk meer.
4: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
5: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
6: Simmer in Friesland.
7: De kampioen!
6: Het is bij de tijd van het scootje de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen heen in Boatschapjaren leden, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio televisie commercial, kist door deze zomer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
8: Rederij Doeksen heeft zin in de zomer. Boek daarom binnen de actieperiode van 35 uur het fietsdagarrangement naar Terschelling of Vlieland voor maar €25. Dat is €10 korting. Zorg dat je klaar zit vanaf donderdagmorgen 2 juli 9 uur. Voorwaarden op rederij-doeksen.nl.
9: Onderwijs.
10: Marjan Durk de Haan.

0: Canada en zien ik groot succes aan de orenkant van de vrouw in Australië en Nijseelon, maar ook in Nederland een top 3 hit met zich wie dat en Root.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: Het is nu gewoon dit nog jou. Goedemiddag. Welkom bij Onderwijs van deze woensdag 1 juli 2026. De dag dat meerdere vakkers van Friese hinders dreigen om op te houden met vakken. Er komen te volle zieken en orenprobleem voor in het Hiense stamboek. En het Hiense stamboek, het bestuur daarvan, docht er net genaal gewoon.
3: Zoals ze nu handelen, wordt er niet in het belang van het ras gewerkt. Nee.
4: Niet 5 voor 12, niet 12. Ik denk het is al kwart over 12.
0: Het is ik de dag dat er een nieuwe uitzichttoer hier is bij Aardige Smellingenloon.
5: Dat is best wel, wel moeilijk om hier iets deel te zetten wat eigenlijk wat meestal net stoort. Eigenlijk vindt iedereen het wel mooi.
0: En het is de dag dat er werken wordt om de opbouw van het festival Beach Rockers. Dat is in Sint-Niek. Het zal dit weekend houden worden. De organisatie rekent op bussen vol mooi bezoekers.
6: We zeggen tickets uit de drie noordelijke provincies. Dus komen oer alwaai.
0: En op deze dag hebben we er onderwijs van Fjouwer ons wijs, maar muziek, Nijs en Eftergrond. Dadelijk onder oren. In hier zeggen meestal vreemde bisjes in het bij het wetter bij Ljout. Wat is dat toch? En waar komen die Amerikaanse rivierkreeften, want daar gaat het om, in een waai. Straks meer uit de Grutte Wilm. En het aantal Griekse zeehoen groeit flink in de Waardzee. De groei die verschoot ik nog een keer naar het eerste daar. Wat betekent dat nou voor de natuur? Straks meer met zeehoenenonderzieker Jessica Schop. Nu is tijd voor het Waarbrugt in het kwad. Maar Sitske Wiebega, ja, goeiemiddag.
7: Een goeiemiddag. Nou, na wat tongerbuiken zien het eerste en zuiden, is het nou droeg en lit de zin in oermeertig zijn. Het is een gratis 22 gebied, dus zwakke naar de wien. Jongen, vannacht wolkenvelden en opklaringen en dan 14 graden. Monier eerst zinnen, 20 graden en een matig ontkrachtige zuidwesten. Daarna loopt een steuring maar een wet roer en wordt het jawaai de meedje wet droeg, maar dan ik wist zinnen misschien waar. En stierde dan een matig ontkrachtige noordwesten wien, wie dan een gratis 18.
0: De laatste tijd komen er geregeld beruchten voorbij op sociale media van mensen die een vreemd beest om scharrelen en zeuren bij het wetter, bijgeliks bij het natuurgebied de Grutte Wilm bij Ljout. Dat beest dat bleek de Amerikaanse rivierkreeft te wezen. Vanwege het warme waar is de wettertemperatuur omheen gegaan. Daardoor komen die beesten volle meer voor het licht. Dat was ze dus ik vaker zien. Die Amerikaanse rivierkreeft is, zat het naam al een beetje onjout, van origine net een bewoner van de Friese wetteren. Toch is het best al toch een bekende in de provincie. Verslagjouwer Dennis Terpstra die ging het loon in met Sipke Boy. Hij is van het Friese Geer. Eerst bezagde zijn sleet, die nog vrij is van de kreeft. En Sipke Boy luidt uit, hoe staat dan Sienkist?
8: Ja, dit is een schoene sleet. En dat kerst zien aan de waterplanten die er al hier nog in staan. Mooi helder water. En dit is een mooie sleet.
9: Wat betekent zo'n zoene sleet voor het bio of skaat?
8: Nou, zo'n sleet zit dus een grote wetterplant in die hebben heel belangrijk binnen, bijvoorbeeld voor libelles die daar eikens op kwiet kennen. Dus dat is heel belangrijk voor zo'n zoene sleet. En dan zie ik wel dat die libelles er al hier massaal binnen.
9: Ja, want zie je volop libelles in?
8: Ja, hier ben al hier op het moment kan zien lantaarntjes die. Die een paar mensen zeg maar en die door aaien zet op die wetterplant.
9: Maar dit soort sleten we steeds zeldzamer, toch, in Friesland?
8: Ja, dit wordt steeds zeldzamer, want we hebben best wel last van de rivierkreven. En die tasten de hele sleet gewoon.
9: Zullen we dan eens zien hoe het bij de oren sleet uit zit?
8: Ja, laten we daar maar eens even heen rennen. Kunnen we dat eens even zien.
9: Deze sleet ziet er heel oors uit.
8: Ja, deze sleet die ziet er inderdaad heel oors uit. Juist het al dat je eigenlijk geen wetterplanten meer in staan. Het wetter is troebel. Dus de libellen is juist net vliegen. Dus het is een heel groot contrast met de orensleet.
9: Ja, en ik zie er verder ook helemaal geen planten in groeien of zo?
8: Nee, de wetterplanten die zijn helemaal helemaal voort. En dat komt door de rivierkreven die. Die knippen ze helemaal stikken en die verretten dat spul al hier op.
9: Want waarom vind je het zo'n verschrikkelijk beest?
8: Nou, dat echt de hele biodiversiteit, onze eigen inheemse insecten en vissen en neem het al maar op, planten, wetterplanten, die rijdt je al je voort terug dat die kreef die al hier op eet.
9: Ja, wat docht ze maar de oevers?
8: Nou, de oevers die graven ze tunneltjes in en. die kan op een gegeven moment ik gewoon helemaal verzakken. Want ze kan wel dat 4 meter in de kade dik graven. En dat speelt op een gegeven moment uit en dan verzak je het over.
9: Jim Wolde kreeg natuurlijk je net haar, dus hoe bestrijd je hem die?
8: We zijn wel met het waterschip dwaande om te zien om een goede oplossing te vinden om die te bestrijden. Maar daar ben we nog net zo heel fier mee. Dus daar ken ik nog net echt. Daar hebben we nog net echt een oplossing voor.
9: Want wat docht je hem op dit stuit?
8: Het waterschip plaatst een wol hier en daar wat voeken om te monitoren van hoeveel kreven en zo zitten er. En dat is eigenlijk de taak van het waterschip, zeg maar, die doggen dat.
9: Nou, en er wordt al een hele tijd Wonstreet viert, tegen de rivier kreeft. Bloot het een drege strijd?
8: Ja, ik ben bang dat het een hele drege strijd wordt, omdat ze zo massaal onwezig binnen. In een veert kennen een paar toeren van die beesten zetten. Dus dat wordt een hele drege strijd om daar mee aan de slag te gaan.
9: Wat zou er gebeuren Matt, om de strijd makkelijker te maken voor Jim?
8: Ik denk dat vanuit de regering wel geld moet beschikbaar worden om daar de middelen voor te kunnen aanschaffen, zodat wij daar wat aan kunnen doen.
9: Nou, en stel, ik fiets je gewoon een keer langs en ik zus aan kreeft, is er dan iets wat ik kan doen als gewone man?
8: Nou, in principe let ze gewoon erin en verplaatsen alsjeblieft net, want dan kan je het probleem ook verplaatsen.
9: Vooral afbloeien dus,
8: ja.
9: Net meenemen. Nee. Kan ik het nergens melden of zo?
8: Doe kerst het melden op waarnemingen.nl. En daar kan je dus mijn fotootje bij melden. En dan kan ik zien wat voor soort het is. Want er zijn meerdere soorten Amerikaanse rivierkreeft. En daar kan je het op melden.
0: Zat Sipke Boy van het Friese Geek hier de neiging toch al net om ze het water te pakken. Of het maar wijzen dat ze lekker binnen. Maar dat vermeld is zijn reportage net.

nog trek ik het hier over jou en best. Ze lezen weer massaal op de platen de grieze zeehonden in de Baardzee. En dat wordt er hield iets meer. Hoe zou dat kennen en budget dat nog wat voor de natuur van de Baardzee? Want hoe volle grieze zeehonden, die dus hield iets in aantal toenemen, kan de Baardzee dan eigenlijk aan? Secretarie Koer hebben we Jessica Schop, zij is zeehondenonderzoeker van Wageningen Marine Research in Den Helder. Maar nou eerst

0: Echt uit de heegtijddagen van Spargo. Begin je in 80 in zijn grote hits met You and Me. Dat wie wel echt een van de grusten. Maar dit is die kwam er ook in. Want in 81 Spargo en One Night Affair.
1: Dit is Omroep Friesland. Onderwijs.
0: Ze lezen weer massaal op de platen, de Griese zeehonden in de Waadzee. En het worden er hield iets meer. Uit de nijste telling toch blikken dat zowel het aantal volwoeksen dieren als het aantal pups op nij groeit is. In totaal zijn er nog meer dan 12.000 zeehonden en 1.000 jong telt. En het wordt nog nieuwsgieriger, want die groei die verschoot staren gewoon naar het eerste van het waadgebied. Daarbij hield iets vaker nije pups binnen, wat erop wies dat de populatie hem daar verder uitbreidt. Griese zeehonden zijn net alleen nog bijzonder om te zien, maar ook de gruste roofdieren van uw kust. En ze lees ik net stil, ze zwemmen grote afstand door de Noordzee, binnen ze verskate gebieden onder elkaar om het verbinden. Onderzoekers die volgen die ontwikkeling daarom al jarenlang, ik internationaal, met Duitsland, Denemarken en Nederland. Maar de vraag is wel, hoe ver kan die groei teruggaan en wat betekent dat voor de natuur in de Waadzee? Ik praat erover met zeehondenonderzoeker Jessica Schop. Zij werkt bij Wageningen Marine Research in Den Helder. Ja, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Het aantal grijze zeehonden groeit opnieuw. Dat is het nieuws van vandaag. Is dat vooral goed nieuws of zijn er ook zorgen over?
2: Ja, dat is niet helemaal aan mij om daarover te oordelen. Wij krijgen de opdracht om ze te tellen en wij zien een trend. En dat is eigenlijk ons stukje onderzoek dat wij doen. Of het goed nieuws is of slecht nieuws. Ja, ik zou dat eigenlijk wel graag willen uitzoeken in detail. Maar dat heb ik nog niet gedaan. Dus ik kan daar niet helemaal over oordelen.
0: Nee, maar die groei die gaat wel voortdurend door. Dus als leek denk ik dan van, zit er een rem op? Is het op een gegeven moment te veel? Want die dieren hebben natuurlijk wel voedsel nodig en plek nodig en zo.
2: Ja, nou, er zal ongetwijfeld een limiet ergens zijn. Het is wel goed om te weten dat we natuurlijk twee verschillende soorten zeehonden hebben in de Waddenzee. En ik heb het hier specifiek over de grijze zeehonden. En wij tellen deze dieren op het land, dus op de zandbank of de platen. En die gebruiken ze dus eigenlijk het hele jaar door om te rusten. Maar tijdens de geboorteperiode, dat is in december, gebruiken ze hem intensiever. En ook tijdens hun jaarlijkse rui, dat is in maart, april. En in die periodes dan tellen wij ze. En dat doen we dan samen met de Duitse en de Deense collega's die dit ook doen. En zo maken we eigenlijk een hele telling van de Waddenzee.
0: Ja, u telt vooral, zegt u. Betekent dat ook dat ik eigenlijk niet terecht kan met de vraag van waar komt die groei nou vandaan?
2: Nou, we zien dus dat de grijze zeehond, dat is anders dan de gewone zeehond, die leeft eigenlijk in een veel groter gebied. De gewone zeehond die leeft echt dichter bij de Waddenzee. En dat is eigenlijk meer een dichte populatie, een gesloten populatie. En die grijze zeehonden die komen heel erg veel voor in Schotland. En ze verspreiden zich daar ook rondom de Groot-Brittannië. Maar ze komen dus ook naar Nederland om hier hun ding te doen. En het is dus grappig dat we dus eigenlijk zien dat die dieren zich op andere plekken voorplanten dan dat ze zich verplaatsen als ze gaan ruien. En eigenlijk tijdens de rui tellen we de meeste zeehonden. Dus het is wel interessant om te zien. Want hebben we gezien dat we in Nederland eigenlijk veel meer dieren telden tijdens de rui dan dat wij hier aan voorplantende dieren hadden. En heeft mijn collega een onderzoek over gedaan. En die kwam erachter dat dus de dieren waarschijnlijk uit Groot-Brittannië komen om daar pups te krijgen. En die komen dan voor de rui komen ze naar ons gebied. En dan zien we eigenlijk hetzelfde een beetje in het oostelijk Waddenzee, dus in Denemarken en Schleswig-Holstein. Maar ook in de delta tellen we veel meer zeehonden. Of dat doen wij niet, dat doen onze collega's. En daar worden ongeveer maar 50 grijze zeehondenpups geboren, maar 4.000 dieren worden daar gezien tijdens de rui. Ja. Dus het is wel heel interessant om te zien dus dat ze hele andere gebieden gebruiken voor de pups.
0: En inderdaad dus enorme afstanden afleggen.
2: Ja, en het is altijd wel grappig om te realiseren. Wij denken altijd, wij wonen in Nederland, dus het is de Nederlandse populatie. Maar het is eigenlijk echt een Noordzeepopulatie. En eigenlijk hebben landgrenzen zoals wij ze gedefinieerd hebben, daar hebben ze helemaal geen boodschap aan.
0: Nee, maar toch worden ze wel telkens Duitser, hè? Ze gaan steeds meer naar het oosten.
2: Nou ja, dus we hebben een zandbank tussen Borkum en Juist. Dat zijn de eerste twee Duitse Waddeneilanden. Daar ligt een wadplaat, dat heet de Kastjeloplaat. En daar nemen de dieren enorm toe. Ja, dat klopt. En ook bij Helgoland, dus dat is wel buiten de Waddenzee. Maar die tellingen nemen we mee in onze trilaterale rapporten. Daar neemt het ook steeds toe.
0: En is daar iets over te zeggen waarom dat zo is?
2: Ja, dat zou ik ook wel willen weten.
0: omstandigheden
2: ook
0: goed
2: willen weten.
0: Voedsel te vinden.
2: Ongetwijfeld hebben ze genoeg ruimte en voedsel om dus die trend door te laten zetten. Want anders zouden we iets anders zien.
0: En,
2: dus de omstandigheden die zijn goed.
0: Ja.
2: Want anders, ja.
0: En is het ook de verwachting dat die groei dan verder doorzet?
2: Ja, het is een beetje koffiedik kijken. Ik heb geen glazen bol natuurlijk. Maar als we deze trend doorzetten, dan gaat dat nog wel eventjes door. Ja, ik weet het niet. Daarom tellen wij ook elk jaar.
0: Er kan natuurlijk zo een virus komen en dan wordt de populatie aangetast.
2: Ja, nee, dat is een van de scenario's dat zou kunnen gebeuren. Ja.
0: Hartelijk dank voor het bijpraten van deze keer maar weer.
2: Heel graag gedaan.
0: Dan bellen we volgend jaar weer over de volgende tellingen.
2: Lijkt me gezellig.
0: Hartelijk dank, Jessica Schop van de Wageningen Marine Research voor het aantal zeehonden. Dadelijk weer uw programma aan oorzicht van het nieuws van dit moment. Maar Jacob Stelwagen en OTT TSTR Grace, my Manhattan.

0: De zinnen op het wetter, de sail strak in de wind. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw simmer.
0: Simmer in Friesland.
2: Wij willen wij.
0: Van 4 juli al bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
6: Ik koos wat mij raakte.
5: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
8: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
9: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
10: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
13: Het is nu 1 minuut voor jou bevieven. Tijd voor het Frieske Nijs met Jacob Stelwagen. Goeiemiddag.
14: Een goeiemiddag. De gemeente Ljouwert had een hoes onder Paulus Akkermanwijn sleppen voor een periode van 3 maanden. In april die de politie een inval in het hoes en waren er 7500 joints ontroffen. Een grote hoeveelheid hennep en hash. En bovendien waren de snoppersgod met THC, dus de werkzame stof in hennep, voel. De politie ziet het meest niet juist zo'n nep-politie-sjoen hebben in Haas, schreeuwt Omroep Zilt. Om kwartier uur achter hinnen wien ze actief in de flats op de Rommelstraat. Omwenners die wat sjoen hebben, werd vregen haar te melden bij de politie. Zo'n 24 statushouders komen van juurt al tijdelijk in het Jeddere Hotel Buitenplaats het Ges in Snitsterweien. Hier om meest mijn verblijfsvergunning. De gemeente hiert de locatie voor maximaal een uur. En in dat uur is het de bedoeling dat de bewoners verhuizen naar een eigen wenning. En het oude gebouw onder de gemeentewerf in Dokkum is onveilig en daarom dicht. Na een veilige toets die blikken dat het gebouw net langer broek te willen kennen. Het terrein is daarom oorzet, mij stekken en meiwerkers en bezikkers kennen en mij er net meer op.
13: Oh, bijzonder, hè? Dat snappen ze kort met THC.
14: Ja, ik heb er nog nooit gehad.
13: Dat ben je dat in handen krijgen, dan krijgt het hele bijzondere effecten, heb ik het idee.
14: Nou, misschien was het er heel rustig van.
13: Ja, dat zou je zussen kennen. Nou, we jaren dadelijk had Sjitske Wiebinga misschien snobben, had u de verkeerde pot. Dat vernemen we dan wel. Maar eerst iets voor de pubwaardskippen.
15: De Boer Drachten. Al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig. Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
16: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
17: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
18: Te warm om te werken?

0: Net voor Ergotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreers leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Ergotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
1: Onderwijs.
2: Bij Jan Dirk de Haan.
3: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
4: Het is nu 4 minuten oer jouwe vieven. Er is argewijs oer een mogelijke kerncentrale in de Eemshaven, vlak bij de Waadzee in Grijnsloon. Het omjouwingsbrie Waadzee vielt een passeert. Wat speelt hier achter de schermen? Dadelijk meer, maar de voorzitter, dat is uw eigen commissaris van de Kening, Arno Brok. Maar eerst die het nou voor het Waarbrugge met Sjitske Wiebega. Ja, goeiemiddag.
5: Een goeiemiddag.
4: En dan komt correct de studio binnen. En ja, wie sta ik een beetje op time? Want dan hiest wat versissingen die in. En als waar, vrouw bloot het altijd de vraag: komt het uit of net?
5: Ja.
4: En het is Uitkaam. Wat is de Uitkaam?
5: Nou ja, ik hier juist die Q-line op de radio dat we Joer te krijgen, Koen, mij dan wel wat wetterhoorsjes. En dan hier ik ze in eerste instantie verzijn op de Waadzee. En ik word jeder op de dij. Maar ja, de dynamiek in de loft, dat giet ik oer de Waadzee heen. Ik het verste laan op. Maar die streaming, die noordelijke streaming waarin we nu zitten. En die buikers die ontstien, krijgt hem wat letter. Ik boppen laan. En ja, als je dan ik wettertje inkomen. Ja, dan ken dus zo'n wetterhoorske. Dus ik boppen een mar ontstien. En ja, de meeste foto's die ik binnenkrieg, ik kreeg echt uit verskate hoeken foto's. Die in de buurt van het Snitse Maarnaam. En ja, dus kennelijk dat er dus boppen de Snitse Maar dus een wetterhoorske west had. En ik heb tubas. En tuba is dus dat alleen nog het boppen eind zich zit, maar onderaan de wolk hing het.
4: Zoals het instrument tuba zat in de Ribitschietshirt.
5: Ja, precies. En maar ik heb ook wel oren foto's binnenkrijgen dat er echt voor vatrij kwad wol echt condenseerd is. Dus dat vond ik wel mooi dat dan die versissing uitkwam.
4: Het zit er wat tornado achter goed. Wat er eigenlijk als het op het wetter bist en de zist bij die hoors?
5: Ja, nou bij een wetterhoors ontstie het eigenlijk alleen maar altijd en heel rustig waar, dus maar haast net waaien. Alleen nog dat de temperatuurverschil tussen de boppenloft en het wetter grut genoeg is om die stiegbeweging van onder naar boppen omheeg te krijgen. Nou heb ik even uitzocht, de temperatuurverschil bij meer dan 40 graden en het waait haast net. En maar die rijnwetter, er kan best wel een soort rijnwetter onder zijn buien en onderen, dat valt heel vlug naar onderen. Ja, die warmte die giet dus heel vlug omheeg. En ja, liek als bij een putje, hè, als bijvoorbeeld Big Leaks het badleger in een list, dan ontstiet er op een gegeven moment van draaikolkje. Ja. Nou, dat ontstiet dus ik, boppen wetter. Ja. En dat is dus hoe het een wetterhoorske ontstiet. En
4: maar
5: dat
4: als
5: is
4: dat nou luist maar in boord en een rubberboordje of zo, rinst dan skeer op, wordt hij omheeg gezoogd?
5: Nou, ik zou er net te dicht bij in de buurt komen. Het is, ze zijn minder gevaarlijk, maar je moet er net te dicht bij in de buurt komen. Nee, zeker niet. Nee.
4: Dan nou, de rest van de waarnemingen. Wat voor temperaturen hast noteerd?
5: Nou, de temperaturen die binnen eigenlijk op een heel soort plakken wel liek. Ik heb namelijk drie keer de 23,3. Op de Waadeiland, Dwaaiem en Eekmariep. Laaksom dan weer 23,1. Dan wordt 23,8. En dat is ik meten in Frieske Pijlen. Dus de verschillen zijn heel liet. Alleen nog qua waarbeeld ziet er wel wat verschil in. Naar het westen van de provincie het eigenlijk een heel soort zinneskien waar. Hanin, die het misschien wel heel dan net mei kriegen. Dat we dus in het zuiden en in het eerste van de provincie echt de hele voele buienhaan hebben. Want in de omkrieten van Appelskeer, Biggeleaks, Bakkeveen en die omkrieten, Harlewiek, die hebben echt een heel soort rijnwetterhaan in kwartetiert. Omdat er dus zijn buien, het loopt maar heel stadig voorbij. Hmm. En er zit een heel soort wetter in, omdat de luchtvochtigheid nog wel echt heeg is. Pulsbuien noemen we deze dan in de meteorologie. En daar kan dus in kwartetiert een heel soort rijnwetter uitvallen en tongen bij zitten. En dat wie joert in het eerste van de provincie.
4: Nou, is het wel een periode dat de regio's regelmatig wat organiseren wordt.
5: Ja.
4: Zullen nog naar Kwaaijem, naar Martena staten, daar wordt in de tuin klassieke muziek spelen.
5: Ja.
4: Bij zulke soort activiteiten is natuurlijk de vraag, hoe komt het jong?
5: Ja, nou, ik verwacht je dat het jong heel dat droeg bloed. En nou ja, als ik dan nooit naar de satellietbeelden zie, dan zie ik dat er de zinnen breed uitskient, dat er eigenlijk haast geen wolkje meer onder de loft is. Nou, dat zeg ik wil voor jong, eigenlijk voor het grootste part van jong. In de rin van de jongtijd hebben we wel wat wolken. Zeker in het noordelijke part van de provincie. Maar qua wien is het jong ik nog kalm. En omdat die wien maar kalm is, ja, kwaliteit ik sta er gewoon aan. Vannacht, dan zullen we wel echt dat het waar wat verorderd. De wien gaat om naar het zuidwesten daar. Hel het wat aan. En maar die onhel in de wien. En dan nemen we de bewolking. Hellen we uiteindelijk vannacht een minimumtemperatuur van 14 graden. Maar jong, dan verwacht ik via de droegwaar en sinneskiewaar.
4: Nou, letten we dan via de frutsen. Morgen, ja. Tongensdie, wat is de verwachting?
5: Nou, dat wordt toch wel weer even een dij die het weer even heel oors verint. Het zet heel mooi uiteind, maar je aardig wat rond voor de zinnen. Misschien wel mogelijk wat mooie kleuren als de zinnen opkomt. En dat, ja, die kleuren die komen van een steuring die het vanuit het noordwesten wij morgen in een rin van de dij, moet ik zeggen. Ja, bij de mant die het echt de waterheiland en het noordwestelijke part van de provincie oondacht. En dan, ja, de midden, begin van de midden is het eigenlijk oer al wel even wier. Dat het wat wier het oorslaagt, lichte Rijnwetter. Daarvooruit nog een 20 graden en een stevige zuidwestenwind, matig ontkrachtig. Onder de steuring dan hebben we even een westenwind die matig ontkrachtig is. En na die steuring, dus zei jij wij de midden, dan wordt het vanuit het noordwesten waar we droeg op de meeste plakken. Litte zinnen we mee weer uiten terug zien. En dan hebben we een matig ontkrachtige noordwestenwind. Dus morgen echt even een ouderwets front wat oerloekt. En dat is ook wel even een skofkelien dat het op deze wijze barren. En ja, in de jongtijd dan is het eigenlijk op de meeste plakken heel dal droeg. Maar ik nog weer genoeg om te verzinnen. Dus ja, morgen even een orendij eigenlijk.
4: Ja, nou, ik wil ze even lekker. Ja. In elk geval een orenverwachting en is even wat oorwaar.
5: Absoluut.
4: Maar vreed, komt het zimmerwaar waarom?
5: Ja, eigenlijk ken ik wel zitten dat we vreed en sneun echt Hollands zimmerwaar hebben. Prima temperatuur, njontje ont 23 graden op de sneun. Sneun, mogelijk een lietspotje rijn, maar eigenlijk nog je namen hebben. Men je, of we vreed nog een hele mooie dij. En pas van snijn al, dan liekt er weer wat een wisselend waarbeeld te komen. Maar dan ik snoe, we eens even een spotje rijn, 20 ont 22 graden. Bij een noordwestelijke wind die matig want vrij krachtig is. Dus ja, al met al echt Hollands zimmerwaar wat dat onbelangt.
4: Dank u wel, voor nu.
5: Graag gedaan.
4: Tjitske Wiebinga.

0: We draaien de Bounty Hunters en Maarten. En dit weer de Kick, my Simone.
1: Onderwijs.
2: My Jan Dirk de Haan.
0: Minister van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei die had een belangrijke stap oerslaan bij haar besluit om toch de mogelijkheden te onderzoeken voor een kerncentrale in Eemshaven in Grijnsloon. Dat vindt het Tom Jouwingsbrief waard gebeurd onder leiding van commissaris van de Koning Arno Brok. In een brief van de minister schreeuwt hij dat het Tom Jouwingsbrief onaangenaam verrast is door haar werkwijze en het feit dat er niet vreeg is om dat Tom Jouwingsbrief. Ja, er werd dat Tom Jouwingsbrief al heel kritisch over de komst van een kerncentrale bij de Waard vanwege de gevolgen voor de natuur, voor de effecten op de landbouw, visserij en toerisme. En voorzitter Arno Brok die is aan de telefoon. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: In dat omjouwingsbrief zitten verzintwurgers van fiskers, van de landbouw, Waardzeehaven, recreatie, toerisme, natuur- en milieuorganisaties en de wetenschap. Dat is ik een formeel adviesorgaan. Dan is dus de vraag, waarom is er niet het vregen? Wat denk je?
3: Nou, omdat het nog wel eens vaak zo is dat de minister maar een autonome ambitie denkt dat ze geen advies hoeven om te vragen. En nou is dat op hemzelf dan net zo volle probleem, want dan komen we zelfs wel mooi een advies. En dat hadden we nou dan ook die in.
0: Maar het omjouwingsbrief is net bekend genoeg dan bij het ministerie en bij de minister?
3: Nou, de praktijk is nog wel eens zo dat als de minister op korte termijn graag wat waan wil, dat ze wel eens een stap oerslaan willen. En dat is net expres, denk ik. Maar dat had dan misschien wat meer te krijgen met de autonome ambities van een minister.
0: Ja, en, maar wordt de rol dan wel serieus naam?
3: Dat wel. Sjoch, wij binnen er nog net zo lang. We binnen er een peer hier. En dat werkt toe het generaal goed. Het regeren en het adviezen vaak het oer van u. Maar het is ook wel eens zo dat we kritisch binnen, omdat het Waard een wichtig gebied is. UNESCO, World Erfgoed. Het zit ook onder druk. De natuurwaarden staan onder druk. De boeren halen last van drukfactoren en orenfactoren. Dus daar binnen we wel kritisch op. En ook bij dit onderwerp binnen wij kritisch. Net alleen omdat ze via US ook matten om daar een finaal besluit te komen, binnen wij van betinken. Maar ook omdat de cumulatieve druk zo als het heet op het gebied, hè, de tannemende drok van Elsenien die het wat wol, heerst dit om het rondbrengen van de kwaliteit van natuur en alles wat er mogelijk is in de toekomst, ook voor de mensen die daar wenen. Want die matten ik in de toekomst broekmarsje kennen van alles wat er mogelijk is, vinden wij.
0: Maar goed, dat kan eigenlijk geen verrassing wezen, want dat advies dat hier mijn Ierlien eigenlijk al een keer opstelt, hè?
3: Ja. Klopt het. Dat hadden jij er ook al een keer zijn. En het was echt een verrassing van u dat los van orentrajecten zat hier binnen in het van deze discussie om meer kernenergie of mogelijkheden te komen. Die de focus altijd op een oordeel van het loon. Wij denken ook dat het beter is om een kerncentrale, op mensen er al vaststonden van binnen, een plak te jaan in het gebied waarbij het bij de ondersluiting echt makkelijk is. En dan hadden we toch hoe het westen van het loon. En de laatste jaren, sinds alle jaren, is de drok op het noorden van het loon, een grensloon, in het bijzonder Zagrutwest. En ook op het Waardgebied, in het bijzonder Sjoen de Sievers, die er binnen, hoe de drok op de regio, mooi de weerden die aannemen, de natuurweerden die aannemen, de drok op de landbouw die er is, Elsenien wel een stukje van dat waard. En wij denken, ja, dan is het echt gewoon net passend om dan op een nij te komen. Maar deze discussie al hier en dan net voor deze locatie.
0: Ja, je zond ik omdraaien. Je zond ik een zin kennen van een kerncentrale. Dat is de verzeild ek op rug om minder CO2 uit te stieten. En CO2 uit te stieten zorgt het voor onder andere klimaatverandering en zeespiegelstijging. Ik, dat is wel een grote bedrieging voor het Waard. Dus het Waard zou er ik belang bij herkennen dat in elk geval een kerncentrale komt.
3: Nou, de discussie over wol of net een kerncentrale, dat is echt een politieke discussie. Waar wol degelijk, echt bij u in Tom Jouwingsbrief, best wel partijen binnen die daar heel ontvankelijk voor binnen om die discussie te vieren. En ik zie echt mooi de totale energiediscussie dat we op een volwoekse wijze echt maar die discussie omgeven hadden. Dat zit buiten kijf. Alleen dan is nog de vraag op hokker plak met dat plak vinden.
0: Ja, maar er zit natuurlijk er zit wel een sterk NIMBY-effect bij. He? Not in my backyard. Nee. Wat de Elsenier zal zeggen van nou, we willen hem hier net.
3: Nou, ik denk dat er een soort mensen binnen die het net graag in de tuin hamelen. Maar op Nauthuis, het Kliksbos, staat dat oordelen van het loon wel degelijk positief staan over de komst van een kerncentrale. Dus het is absoluut net zo dat er geen plakken binnen in Nederland waar ze zeggen dat kan bij u wel komen.
0: Nou ja, maar dan is er het strandnet een probleem.
3: De druk op dit start is wel dat als het haalt over windenergie op zee in het watergebied, dat er al een oegrieselijke druk light op het water en op de Noordzee. En dat de bekabeling, echt toch de kabeling om Schiermonds Eeg, al een duidelijke belasting is op het gebied. Dus dat is echt CO2-reductie. We winnen positief hoe we winnen op zee. Ook hoe de uitbreiding van wind op zee. Ook als omjouwingsbrieën binnen wij er een grut vaststander van. Maar het kan net zo wezen dat de belasting van de kabels de natuur en de boeren verstoort in dat gebied. En dat we dat alleen optellen, zo'n. De fancy moet er meer komen in het gebied. Er moet meer bekabeling komen voor schone energie op wing in het gebied. Dan echt nog eens een keer de orendrukfactor op het gebied. Dan echt nog eens een keer een kerncentrale. Maar op mensen op de eilanden of de boeren in de kleischil wat wollen maar haar loon. Dan zou het Riekse Gerhoed generaal, ja, het kind net of dat wollen we net. Ja. Zo echt de mensen die de laatste tijd op de eilanden zitten. Van ja, kennen wij nog wel vanuit uw tradities ook in de toekomst dingen dwaan waar het Riek van Zuid dat kind al jaar net. En het liek het er wel op dat van het Riek hoe het generaal dan krijgt dat door de spelregels binnen.
0: Ja, dat liek zo'n jik zes een keer had je op skiel gezet. Nou, dat is die kerncentrale gewoon echt net steen. Daar heb je totaal geen last van.
3: Ja, misschien op skiel genet, maar er binnen echt orenmensen die daar wenen. De slag op de rondte is oegrieselijk. Het werd dan echt ontlutsen om landbouwgroen. Elsen hier wel een stukje van de rondte. Ha, echt de mensen die er al heel lang wenen. Echt een bedrijf ha, of recreëren willen. Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan.
0: Ja, nou is de vraag. Als de minister net harkert, beginnen jullie dan nog met volleindiger brieven naar Kamerleden? Of zo zullen we hier wel op reageren?
3: Ik weet zeker dat deze minister, dat is een hele goede minister, op een volboekse wijze op uw advies reageren zal. We zijn eigenlijk een actiegroep. We zijn een formeel adviesorgaan onder het Riksregeer. En we praten daar op een volboekse wijze over met de minister. En we hopen dat zij op inhoud reageren zal. En dan wij dan echt de discussie vervolgen kennen.
0: Dank voor jouw bijdrage in uw programma.
3: Maar leer de dingen.
0: Dat weer Arno Brok, de commissaris van de Kening hier in Friesland. Ja, er staan tussen een hoezend keep in Friesland, maar het hoes wat noodkeep zit en werd ik het door had, dat is echt oors als oors. Want in Massum zit een hoes dat gewoon een oude auto in de serre inbouwd is. En ik krijg er net zo uit, dan moet eerst die auto ik nog nou, een soort van afbrutsen van worden. Ja, waarom zo iemand dat in een hoes helly? Daar zal ik dadelijk op praten met de eigenaar, de Jodaistige eigenaar nog, Oscar van Oorschot, en daar het hoes dus in de verkeep staan. En wat gebeurt er dan met die auto eerst? Dat is ik nog wel een nieuwsgierige vraag. Eerst notitie voor het nieuws van de NOS. En dit is Sommier Multicolor.

0: krijgt allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is super actueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Crowdy Noi. omroepfriesland.nl/nijsbrief.
4: Vierde zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
8: Ik koos wat mij raakte.
7: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
10: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
11: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Oh, wat een goal!
14: Goal?
15: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
18: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. Tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer zei van Dissel dat hij een duidelijker tijdspad had moeten schetsen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid waarschuwt dat de snelle uitbreiding van de krijgsmacht niet ten koste moet gaan van de veiligheid van de militairen. De raad refereert aan twee dodelijke ongelukken tijdens oefeningen vorig jaar. De slachtoffers zouden zonder al te veel ervaring daaraan hebben deelgenomen. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen de man die verdacht wordt van het neersteken van een vrouw in Den Dolder. De vrouw van 75 werd in januari vorig jaar met 17 messteken om het leven gebracht, vlakbij de kliniek waar de man werd behandeld. Naast 6 jaar cel eist het OM TBS met dwangverpleging. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Ook op andere plaatsen wordt Kitty Kottie gevierd met feesten en muziekoptredens. De vermiste shorttracker Sven Roes zit in het buitenland. Hij heeft een teken van leven gegeven, zegt de schaatsbond KNSB. In welk land hij zit is niet bekendgemaakt. De shorttracker verdween zaterdag. Maandag werd zijn auto gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Waarom Roes is vertrokken blijft onduidelijk. Zijn familie zegt nog met veel vragen te zitten. Het weer. In het noordoosten komen enkele onweersbuien voor. Vanavond is het helder. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: In Demmen is het nog 12:05 en jij er hotel in Snits krijgt hij niet in een hele andere functie. Van Joerta ben je de titelijk en dikke 20 statushouders. Wat betreft het voor de week en waarom is krijgt voor deze locatie kiezen? Dat hij eerst niet onderbouw is, maar eerst de eerste Tim Finn.
20: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
21: De garage bij jou in de buurt, Heima Service & Autos, is er voor Elsie.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
16: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
22: Onderwijs.
23: Marjan Durk de Haan.

0: Het wie de enige echte Grutte-hit in Nederland. Voor de Scissor Sisters, I Don't Feel Like Dancing.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: Het is nu 8 minuten over 5 en welkom bij de 12 uur van onderwijs van deze wijs die 1 juli de dag dat er heel iets meer meldingen binnenkomen van de Amerikaanse rivierkreeft. En dat is meer nijs voor de Friese sletten.
3: Nou ja, juist het al dat je eigenlijk geen waterplanten meer instien. Het water is troebel.
0: Het is ik de dag dat blikken toch dat er meer grieze zeehonden binnen in Nederland als vlinnen hier. Al ben het eigenlijk wel wraadburgers.
4: Maar het is eigenlijk echt een Noordzeepopulatie. En eigenlijk hebben landgrenzen zoals wij ze gedefinieerd hebben. Daar hebben ze helemaal geen boodschap aan.
0: En meerdere fokkers van Friese hinders die dreigen om op te houden maar fokken. Toen komen te volle ziekte en orenproblemen voor en het hinsterstamboek docht er net genoeg voor.
5: Zoals ze nu handelen wordt er niet in het belang van het ras gewerkt. Nee.
6: Niet. 5 voor 12, niet 12. Ik denk het is al kwart over 12.
0: En op deze dag hebben we er nog ontzijzoeren, maar muziek, nijs en eftergrond. Dadelijk onder oren een Jeder Hotel in Snits krijgt hij een hele orenfunctie. Van Joertaap ben je de tijdelijk 24 statushouders. Wat betekent dat voor de week en waarom is dat correct voor deze locatiekezen? Praat eraan snoer, maar wethouder Michel Rietman. En in Friesland staan er duizenden huizen te keer, maar deze die springt terecht uit. In Massum, daar zit een klassieke auto in de serre inbouwd. Waarom keert het? Die moet eerst de morgen er zo'n beetje uit hellen. Hoe komt het op zo'n idee en waarom moet die auto er eigenlijk in staan? Ik praat eigenlijk met de eigenaar van dit moment, dat is Oscar van Oorschot. Eerst nog tijd voor het waarbericht in het kwad met Sjitske Wiebinga. Goeiemiddag.
7: Een goeie middag. Nou, na wat tongerbuiken zien het eerste en zuiden is het nou droeg en litte zin in oermeertig zijn. Het is een gratis 22 gebied, dus zwakke nadewien. Jong en vannacht wolkenvelden en opklaringen en dan 14 graden. Monier eerst zinnen, 20 graden en een matig ontkrachtige zuidwesten. Daarna loopt een steuring maar een wet roer en wordt het jawaar de middag wet droeg, maar dan ik wel zinnen misschien waar. En stiert er dan een matig ontkrachtige noordwestenwien, wie dan een gratis 8.
0: Zo'n 24 statushouders die komen van Joertaar tijdelijk in het Jeddere Hotel Buitenplaats het Ges in Snits te wenning. Het hotel maakt het komende hier plak bieden ons aan 24 statushouders binnen asielzoekers maar verblijfsvergunning. De gemeente hiert de locatie voor op zijn meest en hier. Ik praat erover, maar de wethouder die er verantwoordelijk voor is, Michel Rietman van de gemeente Zuidwest-Friesland. Goeiemiddag.
8: Goeiemiddag.
0: En waarom is er voor dit plak kiezen?
8: Deze plek ligt op het bedrijventerrein, het GAS. En het hotel staat, zover ik het weet, sinds 2022 al leeg. En is het snelste in te zetten voor het, het opvangen van onze nieuwe inwoners.
0: Hoe gaat zij iets eigenlijk? Wie zucht er dan dat zo'n locatie geschikt is of leeg staat überhaupt?
8: Nou, we hebben dan verschillende teams zijn betrokken bij de opvang van vluchtelingen en ook het huisvesten van statushouders. En eigenlijk krijgt het team vastgoed bij ons dan het verzoek van mij van goh, ik wil toch graag een tijdelijke locatie kunnen inrichten voor het huisvesten van 24 statushouders, hè, nieuwe inwoners. Nou, en dat team gaat dan op zoek naar geschikte locaties in onze gemeente.
0: En meldt zijn eigenaar hem dan zelf? Zo doe je een rondje op een fiets om te zien wat is hier te leeg?
8: Nou ja, dat is best verschillend. De ene keer gaat inderdaad iemand een rondje op de fiets door de gemeente. Of hij stapt netjes in de auto of kijkt via Funda wat staat er te koop. Dus op die manier wordt er gezocht. Nou, en er zijn ook wel eens eigenaren die hun vastgoed aan ons aanbieden voor het opvangen van vluchtelingen. Hè? Of zoals net zo bij de Oekraïnse opvang. Daar hebben we ook vaak vastgoed eigenaren die ons benaderen dat zij huisvesting beschikbaar hebben.
0: Ja, de gemeente had het plak Joert bekendmaken. De bewoners binnen pas Joert informeerd. Dat klinkt toch altijd als wat een oerval. Waarom gaat dat zo?
8: Nou, dat is wel omdat dit heeft toch wel te maken met de urgentie en de snelheid die daar dan achter zit. Er is gewoon een hoge nood in het huisvesten van statushouders. We kunnen die als gemeente niet kwijt in onze reguliere woningen die wij aangeboden krijgen vanuit de corporaties. Dus dan zoek je snel naar locaties en dit was snel beschikbaar. En dan moet je ook als college snelle besluiten nemen. Ook omdat daar een financiering achter zit vanuit het Rijk. Nou, er zitten allemaal deadlines aan. En ja, en dan valt dat ook wel eens samen met het besluit en dan ook direct de inwoners benaderen. Dus op zich hebben we gisteren een besluit genomen en vandaag zijn ook iedere bewoners geïnformeerd. En normaal doen we dat ook naar een besluit en niet voorafgaand aan het besluit. Op die manier hebben wij vandaag de ronde gedaan. Volgens mij is er zelfs een ambtenaar op de fiets rondgegaan om de directe omgeving, dat zijn voornamelijk bedrijven, te informeren over de komst van de nieuwe inwoners.
0: Ja, maar toch even, ik bedoel, in de neet zag dat de bewijsgesprek net een dag tussen zit ik in.
8: Nee, de nood is echt hoog. En het is altijd zo, als wij een besluit nemen als college, dan gaan we daarna aan de slag met informeren, want dat had ook kunnen zijn dat het college een ander besluit had genomen.
0: Ja, goed, maar die bewerkers binnen nou ik al.
8: Die stonden al klaar om te verhuizen. En dat is ook uitzonderlijk, hè, dat het nu zo snel gaat. Maar zo hoog is de nood dat we daar echt direct op moesten schakelen.
0: En dan nog even naar dat plak. Een industrieterrein, ja, dat is nou net echt heel gezellig, hè?
8: Nee, het is een uitzonderlijke situatie dat er een hotel op een bedrijventerrein zit. Hè, want industrieterrein, hè, dat wil ik het niet noemen. Het is een bedrijventerrein waar veel jachtbouw actief is. Hè, en daar staat dat hotel lange tijd leeg. Nou, en dan moet je soms keuzes maken om toch huisvesting te kunnen aanbieden. Kijk je ook van welke locaties zijn direct in te zetten. Nou, daar was dit hotel er één van. En en dan ga je kijken van hoe maak je het dan wel gezellig om daar tijdelijk te kunnen wonen. Hè? Dus dat is van hoe zijn de kamers ingericht? Is het ook veilig qua omgeving? Hè? Want ja, je zit toch aan het water, dus ook daar wordt naar gekeken. Nou, en dan hoop je ook dat de bewoners er zelf natuurlijk alles aan gaan doen om het daar gezellig te maken.
0: Jo, zei ze eigenlijk van dit wordt voor maximaal een jaar hier. Betekent dat dat echt de max is of kan het daarna weer verlengd worden?
8: Nee, dit is echt de max. Het zijn zelfs twee keer een half jaar. Dus het kan ook best zijn dat het na een half jaar al toereikend is geweest. En dit is echt een tijdelijke situatie om de statushouders die al in onze gemeente zouden komen te wonen, die nog niet naar een woning toe kunnen, om die toch uit het AZC te kunnen halen. En dan in deze tijdelijke opvang, zodat het ook ruimte geeft in het asielzoekerscentrum. Zodat daar ook de keten, zoals dat dan mooi heet, van vluchtelingen in beweging kan komen. Want in heel Nederland zitten er te veel statushouders in een AZC te wachten op een woning. En door deze oplossing kunnen de 24 personen versneld even naar een andere omgeving.
0: Wethouder Michel Rietman van de gemeente Zuidwest-Friesland. Dank u wel.

0: Tim Finn die zong over Fraction Too Much Friction.
1: Onderwijs.
0: Op dit stuit zijn er goed 3000 huizen te keep in Friesland. Huizen met een grote tuin, huizen met een luxe badkamer, huizen die drillend opknapt worden moeten. Maar onder Hege Diek in Massum staat een huis te keep dat een 50 jaar oude auto inbouwt staat in de serre. En om die auto eruit te krijgen, moet de serre eerst voor een pad oprutsen worden. Het gaat om het huis van advocaat Oscar van Oorschot. Hij is gek van oude auto's. En die auto in de serre, dat is een auto Bianchi A112 Junior. Dat wie Jern Vlins zijn eigen allereerste auto. En Oscar van Oorschot die is aan de telefoon. Ja, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Dat huis van jou, Derry Massum, dat is een hit op internet. En elke dien die vraagt hem aan, wat maakt die auto Bianchi A112 nou in de serre? Waarom is dat?
2: Ja, dat het huis populair is, dat staat vast. Want we hebben nu in 1 week 70 bezichtigingen achter de rug. En die auto die staat inderdaad in mijn halve huiskamer, om het zo te noemen. En dat komt omdat sommige mensen houden van schilderijen, hou ik ook wel van. Maar ik hou van auto's. Je kunt er naar kijken, je kunt er wat mee doen. En dan met name oude auto's.
0: En hoe hebben jullie hem erin gekregen?
2: Nou, dat ging relatief eenvoudig hoor. Ik heb er gewoon een kozijn uitgehaald met een goede klusjesman en de ruit. En toen hebben we hem erin gehuft. Dus dat ging toch wel relatief makkelijk. Maar het staat heel grappig.
0: Nou, is het net zonde eigenlijk, want dan ken je die dus. Ja, je kende net maar rijden.
2: Ik heb meerdere auto's, dus ik heb nog een aantal Fiat Panda's in die rij, ongeveer hetzelfde. En ik ben erg trots op deze, want die heb ik zelf opgehaald uit Brescia. En hij is in perfecte staat. Als je ook naar de wielkassen, dus achter de banden, is alles schoon en alles blinkt. Dus het is voor mij echt een pareltje en die bewaar ik gewoon.
0: Ja, wel bijzonder, hè? Jou bent een advocaat, we bellen regelmatig met jou, had je maar faillissementen dwanden binnen. Maar jou hebben ik echt wat maar oude auto's. Wat betreffen oudere auto's van jou?
2: Ik denk herinneringen. Toen ik vroeger jong was, toen las ik alle boeken van Onschatbare Klassieker. Ik weet ook veel. Dat is de gekste dingen weet ik nog van vroeger. En die auto's staan echt voor herinneringen van toen. En dat vind ik prachtig om te hebben. En zoals ik al zei, die auto's werden met zoveel passie gemaakt en de vormgeving. Nu is het met name functionaliteit. Maar in die tijd was het vormgeving. En daar hou ik ontzettend van.
0: Jo, hoe steert nou de keer voor een liedse 450.000 euro? Je zegt al van je bezichtiging en hoorn, dadelijk komt er een keeper. Maar hoe maakt het dan verder met die auto?
2: Ik heb een loods. Ik heb meerdere auto's. Ik heb ook een bedrijfje, GoGo Vilos. En daar verkoop ik en koop oldtimers. En hij gaat naar de loods toe en daar bewaar ik hem gewoon. Ik vind het jammer, want ik ga in Harlingen wonen en dat is een prachtig huis, maar met te weinig ruimte om hem daar neer te zetten. Dus hij gaat gewoon naar een loodje.
0: Maar hij gaat net voort. Hij wordt net verkocht.
2: Nee, hij wordt niet verkocht. Nee, dit zijn echt dingen die je blijft houden. En ik ga naar Harlingen omdat daar mijn prachtige dochter van 7,5 woont. En ik hoop haar over pak een beet 11 jaar deze auto te geven.
0: Het is toch wel een bijzonder hoes wat jou hebben daar onder de Hege Diek bij Massum. Ja, wat ik zeldzaam wel opknapt en opknappen litten. Wat voor hoes krijg je er van waarom eigenlijk?
2: Een huis uit 1872, als ik het goed heb, in Harlingen. Maar dat is ook prachtig opgeknapt. En zoals ik al zei, mijn dochtertje woont in Harlingen. En daar wil ik erg graag naartoe, omdat wat is nou leuker om samen naar school te fietsen. En Harlingen is natuurlijk ook prachtig, dat gebied bij de Zoutsloot. Dus ik ruil iets moois in voor iets anders moois. En ik hoop dat het allemaal goed gaat.
0: Maar er is net een keer maar oer met een auto insteken.
2: Ik heb er wel over nagedacht op de slaapkamer. Maar dan moet ik echt het dak openbreken met een hijskraan. En ik ben bereid tot veel, maar dat gaat me wat te ver. Ja.
0: En de verkeer van je hoes, hoe rent het dan om maar verder uitsten?
2: Ja, hartstikke goed. Ik heb, het is boven verwachting. Natuurlijk hoop je altijd dat je huis populair is. Maar ook dankzij de makelaar die dat uitstekend doet, wordt het gewoon een hit. Maar ik wil het verkopen aan iemand die er erg blij mee is. Dus het is niet alleen het geld, het gaat ook om de mens die het koopt. Maar dat gaat wel lukken, want de biedingen lopen binnen.
0: En wanneer valt het besluit?
2: Dinsdag 7 juli om 12 uur, dan is het de bieding gesloten, zo noem je dat. En dan gaan we kijken aan wie het wordt vergund. Dan moet het getekend worden, dan heb je nog 3 dagen bedenktijd, bla bla bla. Maar dat gaat wel lukken.
0: Ja, en dan wat de verhoefdozen dus inpakt worden en die auto.
2: Nou, ik bied het aan met inboedel, behalve de auto en mijn mooie Vitra-stoel. Dus het beste is dat iedereen gewoon alles mag hebben van mij. En dan begin ik overnieuw.
0: Oké, nou, maar dan mag dus in elk geval die auto uitpakt worden.
2: Die auto die gaat eruit, het kozijntje gaat er weer in en die gaat mooi mee naar Harlingen.
0: Oscar van Oorschot, dank u wel.
2: Graag gedaan, dag.
0: Hij is dus de eigenaar van dat bijzondere huis. Dadelijk, tijd voor een oorzicht van de belangrijkste zaken uit het nieuws van deze dag. Maar Jacob Stelwagen, dit is Shanna Spyro.

0: Vikein, varte vrood, haasbin.
1: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezenden mensen op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: Van de sail in op Vreet, om te skippen, man die de haven weer uitvaren.
0: Tallships races in Haas, op radio, televisie en online.
2: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbij.nl.

0: Voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
1: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
2: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
7: Het is nou Jelde Seizen. Dat is het tijd van een oorzicht van de belangrijkste zaken uit het nijs van deze dag en actualiteiten. Maar weer Jacob Stijlwagen, goeiemiddag.
8: Een goeiemiddag. Meerdere fokkers houden met pien in het hart op met het fokken van Friese hinders. Neffens harden binnen de soensproblemen binnen het Friese gros zakgut worden dat ze net langer terug willen. Er is al hier een discussie over intilt en erfelijke omwandelings. Fokkers hebben dieren van of zieke hinders. En ze vinden dat er binnen het Koninklijk Fries Paardenstamboek het KNVB te min dieren wordt om de zoens van het ras te verbeteren.
9: Zoals ze nu handelen, wordt er niet in het belang van het ras gewerkt. Nee.
10: Niet 5 voor 12, niet 12. Ik denk het is al 12:15. En het is soms zijn dingen die ik te horen krijg, dan denk ik oké, het is trek naar een dood paard.
8: Het Friese geergiet heeft een eindelijk titel met de Amerikaanse rivierkreeft. De invasieve exoot zwaagt voor een soort skeer onder natuur en moet dus indamd worden. Dat is wel een drege strijd. Er zijn vaak wel 1000 kreeften in één veert. Sipke Boy van het Friese geer leidt uit dat de organisatie het zo net voor de koor krijgt en stiep beneden gaat.
11: Ik denk dat vanuit de regering wel geld moet beschikbaar worden om daar de middelen voor te kunnen aanschaffen, zodat wij daar wat aan kunnen doen.
8: Een bijzonder pakketje voor museum Het Behouden Huis op Skielge. Een verzetwurdiger van Disney kwam heel uit Los Angeles wij naar het Waadeiland om de nieuwe expositiestikken te brengen. Met de props uit Pirates of the Caribbean. Het museum had een expositie over de Vliegende Hollander. En die komt ook voor in die Hollywoodfilm. En dus dachten ze, we mailen Disney gewoon. En mijn succes, want de Deadman 6, de Kai en het medaillon binnen nou in het museum. En het had persoonlijk bracht terug een werknemer van Disney. En hij is onder de indruk van het museum.
12: It's very comforting, I would say, and very homey and intimate.
13: And the display?
12: One was beautiful. I'm very impressed.
8: Koers 6 weken na de grote brand bij Sanjensoe in Veenwouden is het lang om het vier. Het bistenpark die goed riepen voor het publiek. Bij de brand kwamen meerdere bisten om het lippen en werd een gutpaard van het park zwier troffen. De laatste weken is het werken om het oprijden en weer opbouwen, vertelt eigenaar Wimmer Visbeek.
14: Er zijn heel veel beesten die we naar elders onderbracht. Er is een A-baan gebouw dat moest voorthellen worden. Vervolgens word je die dierverblouwen die je daar weer broeken kennen, die moet je weer herstellen. En dan moeten de beesten weer omkomen in hun eigenlijke verblouw. Park een beetje verfraaien, zeg maar, dan ben je er haast wel klaar voor.
8: Broederliefde, DJ Paul Elstak, de Benga Boys en Monica Geuze. Samen met NAM die het komend weekend optreden op het festival Beach Rockers in Sydney. Maar nog te raar te gaan is de opbouw van zelfs in volle gang. En even Gerrit Kooistra van de organisatie komen de bezoekers voor het festival oeral bij.
15: Eigenlijk is het heel Noord-Nederland. We hebben zelfs bussen uit Grains en Lauwen, uit Snits, Heerenveen, Workum, Koudum. En dat is best wel uniek. Ongeveer een kwart van de mensen die komt maar de bus. En die is er dan ook vrij betiert. Dus die maakt zich echt de hele dag mee. We zien ook tickets uit de trein in noordelijke provincies. Dus komen oeralwaai.
8: Zegt je een kandidaat, nou, solliciteert voor de burgemeestersfunctie op het Ameland. Binnen voor het Gustavad Mon en er zit 21 erbij. Op het stuit is Titie Willemsma waarnemend burgemeester. Bij de sollicitanten zitten Tjeer Mali en Seins Froli. Vier kandidaten met de bobber de 30 hier. En de jongste kandidaat is dus die 20er. En de rest zit er dan vanzelfs tussenin. Als de procedure net versplan verlint, zal de nieuwe burgemeester begin november installeren. Meer nieuws op omroepfriesland.nl en in de omroep.
7: En dat wie het nijs.

0: Zeg en dadelijk juist meer over het waar van Sjetske Wibbinga.
1: Segel Haas, van Trijen onder mij 6 juli. Geniertje van de mooiste tallships, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijnde programma en al informatie, zoek op segelharlingen.com.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Amisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ongeveer 60%. Woonvoordeel De Vrede, transportwijzantje op een Jouwer.
5: Onderwijs.
6: Maar Jan Durk de Haan.
0: Het is nu 5 minuten oer jouw saaisen. Het waar zorgt voor problemen bij de talshipsraces in huis. Het openingsconcert moet op het allerlaatste moment verplaatst worden. Wat betekent dat voor het publiek en de organisatie? En hoe zucht dan de rest van het programma eruit? Daar praat ik dadelijk over met directeur Liewe Krol. Maar eerst notiet voor het waarbericht van Sjetske Wibbinga en van de midden. Sjetske, gongen er al buien om bij Houwer Wiekonderhoorn, een beetje het zuidoosten van de provincie, flink wat deltslag. Wat betekent dat nou voor jong en vannacht? Bleef het tamel droog?
7: Ja, nou, ik verwacht je dat het jong heel nog droeg bloed. En nou ja, als ik dan nou ik naar de satellietbeelden zie, dan zie ik dat daar de zinnen breed uitskient. Dat er eigenlijk haast geen wolkje meer onder loft is. Nou, dat zeg ik. Ik wil voor jong, eigenlijk voor het grootste part van jong. Iedereen van de jongtijd hebben we wel wat wolkenvelden. Zeker in het noordelijke part van de provincie. Maar qua wien is het jong ik nog kalm. En omdat die wien maar kalm is, ja, kwaliteit ik sta er gewoon aan. Vannacht, dan zien we wel echt dat het waar wat verordert. De wien gaat om naar het zuidwesten toe. Hel het wat aan. En met die onhellende wien en toenemende de bewolking hellen we uiteindelijk vannacht een minimumtemperatuur van 14 graden. Maar jong, dan verwacht ik verder droog waar en zinneskien waar.
0: Nou, laten we dan verder frutsen. Morgen, ja. Tongensdi, wat is de verwachting?
7: Nou, dat wordt toch wel weer even een dij die het weer even heel veel oors verint. Het zet heel mooi uiteind, maar je aardig wat rondom voor de zinnen. Misschien wel mogelijk wat mooie kleuren als de zinnen opkomt. En dat, ja, die kleuren die komen van een steuring die het vanuit het noordwesten bij morgen in de rin van de dij, moet ik zeggen. Ja, bij de mantie, het echte waterland en het noordwestelijke part van de provincie oondacht. En dan, ja, de midden, begin van de midden is het eigenlijk oeral wel even wier. Dat het wat wier het oorslaagt, lichte rijnwetter. De vooruit nog een 20 graden en een stevige zuidwestenwind, matig ontkrachtig. Onder de steuring dan hebben we even een westenwind die matig ontkrachtig is en na die steuring, dus zei jij wij de midden, dan wordt het vanuit het noordwesten waar we droeg op de meeste plakken, litte zinnen waarmee ik weer uit en terug zien. En dan hebben we een matig ontkrachtige noordwestenwind. Dus morgen echt even een ouderwets front wat oerloekt. Dus ik heb wel even een skofkeling dat het op deze wijze barren. En ja, in de jongtiet dan is het eigenlijk op de meeste plakken heel dal droeg, maar ik nog weer genoeg om te verzinnen. Dus ja, morgen even een orendij eigenlijk.
0: Ja, nou, ik wil ze even lekker heen. Ja. In elk geval een orenverwachting en is even wat oorwaar.
7: Absoluut.
0: Maar vreed, komt het zimmerwaar waarom?
7: Ja, eigenlijk ken ik wel zitten dat we vreed en sneun echt Hollandsk zimmerwaar hebben. Prima temperatuur, njontje ont 23 graden op de sneun. Sneun mogelijk een lietspatje rijn, maar eigenlijk nog geen namen hebben. Meen je, of we vreed nog een hele mooie dij. En pas van snijn aan, dan liep er weer wat een wisselend waarbeeld te komen. Maar dan ik ze nou weer eens even een spatje rijn. 20 rond 22 graden. Bij een noordwestelijke wind die matig rond vrij krachtig is. Dus ja, al met al echt Hollands zimmerwaar wat dat onbelangt.
0: Dank u wel. Voor nou.
7: Graag gedaan.
0: Sjetske Wibbinga.
5: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Ja, auto's die worden heel iets grutter en dat gaat vlotter, vlugger als het misschien wel tankst. Uit nieuw onderzoek doch blikken dat personenauto's alle jaren wat langer, wat breder en wat heger worden en wat zwidder. Gemiddeld groeit een auto maar meer dan een centimeter in de lengte per jaar. Dat lijkt misschien net zo vol, maar oer jaren heen maakt dat een enorm verschil. Auto's van nu binnen stuk grutter als 20 jaar lang en als die trend terugzet, dan worden ze de komende jaren nog weer grutter. En dat had gevolgen, er passen minder auto's op parkeerplakken, straten worden te krap eigenlijk en de verkeersveiligers komt ik onder druk te staan. Vooral fietsers en voetgangers die hebben meer last van grote auto's. En het komt vooral door de populariteit van SUV's en de opkomst van ja, die elektrische auto's. Want er is meer ruimte nodig voor de batterijen. En nou is de vraag, zo onder een van dit programma, haast onder een, wat voor plaat past erbij? Bij dit nijsonderdeel. Ik ben heel benieuwd wat dat er uit denkt. Eerst even een liedje voorzet, want ik dacht aan deze, ja, van Jannes. Want die zong toch oer een beetje meer.
8: Ik wil je elke dag een beetje meer. Mijn hartje gaat voor jou de hele dag te keer.
0: Zou een optie wijzen kennen, of misschien haast meer van Rihanna, dat zou ik kennen.
9: Shut up and drive.
0: De titel van dat werkje is Shut Up and Drive. Qua voorzetten, en ook gaat het erom was dat bedenken kist. Stuur die suggestie maar terug bij die auto's die ja, een beetje obesitas hebben, die het heel iets grutter, dikker, langer, heger worden. Stuur die suggestie maar de app van Omroep Friesland of naar het oude vertrouwde WhatsApp-nummer. Het nummer is op dicteersnelheid 06 20 499 1.
10: Lauwers,
11: Stravelte,
12: Marcel Smit.
13: Muziek die dus rekkert.
14: Yes, hier.
15: Omroep

0: muziek uit Friesland in onderwijs van die zuiver Marcel Smit. Hij zong oer de Berenburg.
1: Onderwijs. Maar Jan Durk de Haan.
0: Het openingsconcert van de Tallships Races in Haasmoorn wordt verpleegd naar het Haardpodium, had de organisatie van de middag bekendmaken. Nou, waarom is dat? Had te maken met het hege wetter en de hudde wien. Dertrog kind hij net terug in op het plak, zat het eerst betocht wie dat wie de vlucht hebben. En ik praat roer met Lieuwe Kral, hij is directeur van de Tallships Races in Haas. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, nou waait het wel eens vaker hut in Haas, toch? Waarom kind net terug in?
2: Ja, dat is een combinatie van dingen. Er komt uit het west-noordwesten een kracht 6 aan. Dat is op zichzelf al net zo erg, maar het wetter is ik heger als jeder betocht. En die combinatie maakt het, nou, aan dat wij zonden heel veel lietse bootjes op het wetter hebben. En dat is boetenwetter. Die kon nooit voor het podium lezen, maar nou, dat is drok. Die boordjes maak ik elke keer naar binnen, na het concert. Maar omdat het heger wetter is, had ik met die wind te krijgen, maakte dus de keersloes niet erg dicht. En dan kan die boordjes, nou, net per keer op tijd naar binnen en we worden geen chaos. Dus nou, dat is de wichtigste oorzaak.
0: Ja. Wanneer kwam dit eier aan het licht? Wanneer begon dit te dagen bij het bestuur van dit wordt een probleem?
2: Ja, de oude dagen, de just aan de waarberichten en dan wist, nou ja, het is dan wat onweers. Maar hoe dichter als bijkomst, hoe meer de dingen wist werden. En van de morgen hier wij een veiligheidsoerlist met meteorologische dienst, KNRM, Rijkswaterstaat, havendienst. En toen hebben we met een meteoroloog ontwerp, jongen van wat zijn nou precies de verwachtingen, hoe draait die wien, wat betekent het voor het wetter en toen hebben we het besluit namen.
0: En wie er nog twijfel bij, of toch niet meer echt van alles op, ja, dit wordt een chaos, een bende wordt het.
2: Ja, een bende, weet ik niet, maar het wordt wel gevaarlijk. Ik zie het erbij en vanuit het festival tocht, ja, wil ik het zo lang mogelijk wel rein horen. Maar doet het verhaal hoe het waar kwam en doet de havenmeester zijn hoe let dat de sloes dicht moest. En ja, toen begon het mij tot de dagen. Ik denk, nu wil ik eerst heel lang oranje horen dat ze toch trok in litten worst, maar dat maakt net.
0: Nee, want vooral die bootjes net meer erbinnen kennen, dat werd gewoon echt problematisch.
2: Nee, dat, ja, precies.
0: Ja, en die talships, die zwaar eigenlijk ik nog wel even een probleem. Hè? Hoe zit dat dan?
2: Nou, het is zo, die tolships die zijn oude sneuwen uit Aarhus voortgongen. En die hebben wat wikselvallig waren. Die hebben de eerste 2 dagen eigenlijk vierst meer wien gehad. Dus ze zijn eigenlijk wat opsketten. Nou, dan leidt er boven Denemarken een denkbeeldige startlinie in. Daar ben ze voor hinnengongen. Maar vervolgens kregen ze een verschrikkelijke bak wien bol op de hoed. En ik nog op een kop, dus ze moesten kruisen. En daar kwamen door 2 dingen in. Nou, als ze de hele route varen met de hien, dan hingen ze sommigen te letten omkomen in Haas. En 2 waren zo hut dat een aantal skippen, ja, vinden het onverantwoord om nou op deze manier terug te zielen. Dus wij breken de race al en wij gaan streekrug naar Haas. En zij komen dus wat jij er binnen, een aantal. En dat betekent ik dat op tongen te jong, ja, er best al een soort grote talships in Haas lezen.
0: En die lezen dan ik in diezelfde vluchthaven, weet je maar.
2: Ja, die lezen vlak bij de vluchthaven. Maar en ik bij de Willemshaven werd het concert Nohaven. Dus het is voor het gezicht bij het concert prachtig. Maar betekent nog meer dat als die grote dingen binnenkomen, maar een soort wien, en wij hadden krijg 80 liter bootjes, ik omvaren, ja, dan wordt het nog meer gevaarlijk. Dus ja, de combinatie maken dat we dit besluit nemen moesten.
0: En dan moeten we het erover hebben, wat gaat er nou wel terug? Want nou klinkt het al, ja, even naar die hele iepering misleerd. Dus dat mag even uitlezen. Hoe zit het nou wel?
2: Nou, alles gaat terug. We hebben vermoedelijk het officiële, het formele go-no-go moment voor het hele evenement. Want ik daar binnen regels om, maar de wien die zakt in de nacht van Thomas die op Vreed in Kreeft al gauw. Dus de sail in op Vreed gaat gewoon terug. De skippen die hier op binnen gaan naar Boeten richting de Waterlanden. En dan komen ze misschien allemaal binnen van de oude Vreed tolle hoeren. Thomas die jongen lid ze dus. Ik trok helemaal net meer mijn bootjes van oude wetter. Maar op het Haardpodium met Marina Orkest, Floor Jansen, Wiebe van Dijk, Melissa Pander. Dus het wordt prachtig. Dat gaat terug. En de rest van het programma dit weekend gaat ik gewoon terug.
0: Nou, dan,
2: dus het liep het gewoon verder heel goed.
0: Ja, we hebben de alarmbel even jaren litten, maar voor de rest zou het goed komen, Matte.
2: Ja.
0: Een protte willen en succes, maar de rest van de tarieringen nog.
2: Mooi, dankjewel.
0: Lieuwe Kral is directeur van de Tallships Races in Haas. Dadelijk tijd voor het slotstik. Wat past er bij het nijsonderwerp van Joert? Maar eerst Boskeks en Lido Shuffle.

0: Hij is intussen flink op leeftijd. Het is een Bos Keks. Is krijgt 82 uur worden op 8 juni. Dit weer My Lido Shuffle.
1: Het slotstuk van
2: onderwijs.
0: Ja, dit is onderwijs. Die zit er weer zo goed als op. My Tankon, Lars de Leeuw voor de redactie. En Nienke Tunstra voor de stieper daarbij. Dadelijk naar Suizen. Dan is het weer tijd voor Noorderwien. My Willem de Vries. En nou dus het slotstuk. Een onderdeel van het Nijsbrug. Dat die auto's heel veel grutter worden. We kiepen een soort van die SUV's en die Lietse auto's. Die wil ik volle minder maken. Want ik ken de fabrikanten net vol om het Jenny. En de Europese Unie die draagt er ik nog om bij. Terug de hele hege eerstgang te stellen. En dan krijgen ze. Dus gewoon net meer troch de keuring, let me zeggen. Dus kepen je eigen gruttere auto's. Dat vraagt dan weer voor een grutter gemiddelde. Ik dacht, wat erbij past, is Stille Willy, zei Jacob Volkertsma. Dat is goed te zien. The Last Train Through Clarksville, zo je hem draaien. Ik ken hem van de Monkees. Het is beter de trein nemen als in die grutte dure auto's rijden, zei Gary. Janis Joplin, my Mercedes-Benz, zo draaien kennen. Die insturing komt deze keer van Jelle. Benzin van Rammstein, zo draaien kennen. Het zeert, zei dat Chuck Berry, Riding Along in My Automobile. Een dik Amerikaan waarschijnlijk, denkt Johannes. Auto's die het heel tijd maar groter worden, dan moeten we het maar waarom naar Jertiets on de drie jackets, maar het autootje, zegt Wiebke. Ik neem, ik had een leuke plaat trouwens, Wilson Pickett en Mustang Sally. Highway Star van Deep Purple uit Mariet. Oh Lord, would you buy me a Mercedes-Benz? Doe je een fruitje in de blik uit Bert uit de Aardegeer. En We Are Growing van Margaret Sinaga. Singana? Oké. Okay. 20 centimeter van Meur. Die plaat die ken ik dus net, dat blikt wel uit minuutspraak. The Cars, Drive, The Little Corvette van Prince, zo je hem draaien kennen, Sart Schalling nog. Of Jaap Lauwers, My De Waardwaai.
1: Het slotstuk van
2: onderwijs.
0: Maar uiteindelijk ken ik maar toch voor de keuze van Ida, die wie er al gauw bij. En die zei, was draaikist, omdat het dus Ayet aanneemt, is die leuke plaat voor Rob de Nijs. Want die had de titel Een Beetje Meer. Daar maak ik bij de Junien. Morgen is Erik en Emma de Werp voor een nieuwe onderwijs. En ik wens je die nood.

0: Zinnen op het wetter, de Scion strak in de wind. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw simmer.
0: Simmer in Friesland.
2: Wij willen wij.
0: Van 4 juli al bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer. Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal ter plaatse. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
4: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
6: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de BBB komen die neer op een halvering van de boerenstand. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Een aanwezige werd afgevoerd omdat ze naar het kabinet schreeuwde. Buiten staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De grote brand in een flatgebouw in Antwerpen is geblust. Er zijn zeker 5 doden gevallen en een onbekend aantal gewonden. De zoekactie naar slachtoffers is afgerond, zegt de brandweer van Antwerpen. De brand in de flat van 10 verdiepingen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatieve broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk worden gezet. De spellen voor de PlayStation verschijnen vanaf 2028 alleen nog digitaal. Sony stopt met het produceren van fysieke schijven omdat er niet veel vraag meer naar is. Nadeel voor gamers is dat het doorverkopen of uitlenen van spellen voor de PlayStation straks niet meer mogelijk is. Canada mag vanaf volgend jaar meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Canada kan meedoen omdat het land volwaardig lid is van de Organisatie voor Europese Publieke Omroepen. Het laatste land dat erbij kwam was Australië. Het weer. Het wordt vanavond overal zonnig. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal. overal ter plaatse. Dus met de warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
10: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Noorderwien.
13: My Willem de Vries.

0: Dit is Noorderwien.
1: Ha, goeie, welkom bij Noorderwien op deze versie, Anna. Ontzettend hoor, hebben we ermee een heel soort noffelijke muziek. En elke reis ik naar oors, wat dat betreft, heb ik net echt een Steve Format. Dat het maar uit deze provincie komt, voor het gruste pad al in ieder geval. En we zijn nu daarmee, ja, een klassieker van Stranhelten. Het waard heugt iets, de mem van Doutzen. We beginnen nog even terug met wat die taken wilt, in dit geval van Jittiezen. Met een wat naaier noemer, de Wuitenmannen.

0: ik al, zeker?
1: En ik altijd maar die onderbroeken wasje.
0: Oh, dat was altijd goed, maar een schrabber.
1: Ja, het komt erop aan. Walter, een herinnering aan daar, jong.
2: Nou, bij deze. Jetiezer en de Wuiten mannen. Ja, stoere mannen. Strawelter, stoere mannen. Jetiezer, nog een stoere man. Jeroen Baba, ik joeg die alles.
3: Ik joeg die alles,

alles verlend. Ik had geen zin meer op de bank. Ik kreeg van die alleen nog stank voor dank. Mister vertrok in mijn kerel uit de pijn.

Maar net stond er nog om er een mooi nummer uit te schreeuwen. Dat tekent toch weer de artiest en de muzikant en Jeroen Baba om toch zijn verhaal op deze manier op muziek te zetten. Ik joeg die alles. Relatief nij. Helemaal nij is deze. De Griene Worm, Volk te wonen en de Nije Moorn.

Ja, de toffe. Volk loen uit de Griene Woon. Ja, hoe krijg je het voor elkaar? Prachtig hoor. En de Nije Morgens, Snagel, Nije Single, dit ze krijgt uitbracht. Het gaat hartstikke mooi bij deze groep. En ja, nou ja, goed, ik al eerder verteld. Ze staan onder oren op het Bevrijdingsfestival op Noord-Wien-Podium dit jaar. Ja, het project Waarom. Ja, ze hiet dat nog een keer. En die had door Simmerswaard.

Bulgarije, Better Than Sex, als het ooit zelf neemt. Nou ja, ik liet het toen die hoor. Soep en brei, leuk noemer. En ik moest ervoor dat ik even nog denken, toen ik Stravel te draaien. Ik denk, hé, dan hebben we het cirkeltje weer rond. En zij spelen dus op het SOA Festival Sonhuizen Open Air dat dit weekend is. Straks ik nog opnames dus van Vol Bourbon. Dat gaat dan weer over het Mil Festival. Ik dit weekend met Danny Reduzum. Eerst maar even naar een band die het, vind ik fantastisch vind. William Sean's Transport Music en Oldham Park.

William Scenes Transport Music, Leonard en Amol. Fantastisch, geweldige Friese band, no? En Old Ham Park. Dat lijkt net in Friesland. Goed, we blijven nog even in de gekke bandsfeer. Ja, nieuw album is uit van Mom's Name. Na de zomer komen ze zeker nog wel eens een keer delven. De tweede keer overigens voor een live optreden in de Noorderwind Studio. Yet again, my lying to yourself. Mom's Name.

toffe band. Mom's Name, Lying to Yourself. En op de streaming staat het hele album bol. En dan kunt hij meer dan zonder reden. Maar goed, ja, dat is ook een smaakdingetje. Dat is het van het nieuwe album van The Homesick. Dat komt er nog hoor, maar ze halen vast wel nummers released. Odd Dogma Band, je weet het, ze trio. Maar neskeurige knipeeg naar de jaren 80. En toch is het echt van deze tijd. Nieuw werk dus van The Homesick. Hier uit de jaren mij Police Listeners.

ooit een mooie titel betocht voor Friesen die niet meer in Friesland waaien. Dat nemen ze dan Friesen om Utens. Dat binnen Dokkemers om Utens of zoiets. Ja, ja, ja. De Homesick. Met je trein gaan ze er weer wat moois van maken. Twee nummers die intussen op de streaming zesten. Je, dit weer er in je van. En het nieuwe album, nogmaals, komt in september. Geen ze de heel, ja, behoorlijk wat, wat landen ontwaan in Europa nog met live optredens. Waaronder treien in Nederland. Kijk die vertellen. Ja, we zijn een beetje aan het vooruitblikken naar de festivals. Wat ik al zei, Soa, Sorhuzum, dit weekend. En Reduzum, het Milf Festival. Maar onder oren deze band. Wie in zijn live in de studio? Faux Bourbon. Wij zijn er morgen weer. Hoi!

0: Op het wetter, de sion strak in de wien. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw simmer.
0: Simmer in Friesland.
2: Wij willen wij.
0: Want voor jou het jullie al bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum en je maakt kans op een culturele citytrip.
10: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg zegt dat bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten van de baan zijn. Volgens haar is er de komende jaren voldoende geld voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het ministerie. Tegen de voorgenomen bezuinigingen was in de Tweede Kamer veel verzet. In mei blokkeerde de Kamer al een bezuiniging voor volgend jaar. Sterk zegt dat nu ook de bezuinigingen in de 3 jaar daarna niet nodig zijn. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Mensen die er niet meer bij passen zitten in een zaal met beeldscherm. Tijdens het debat was er onder meer een felle discussie tussen Mona Keijzer en pro-Kamerlid Bromet.
12: Ja, ik weet nu niet wat de vraag was.
13: Mevrouw Keijzer.
12: Ja, voorzitter, dan houdt toch wel alles op, hè? Of ze geeft geen antwoord, of ze vergeet hem.
13: U kunt gewoon de vraag herhalen, dan geef ik u ook de gelegenheid toe. En laten we het een beetje weer terugbrengen naar vriendelijke proporties. Nee.
11: Buiten de Kamer staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Boven die leeftijd neemt de kwaliteit van het sperma af en bovendien wordt de kans dan kleiner dat het kind op latere leeftijd de donor nog kan ontmoeten. Op Wimbledon zijn Jesper de Jong en Botik van der Zandschulp in de tweede ronde uitgeschakeld. De Jong verloor van de Braziliaan Fonseca, van der Zandschulp van de Rus Safiulin. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

loopt niet zo gebogen, denk je dat ze je niet mogen? Waarom loop je zo gebogen, Sammy, met je ogen, Sammy, op de vlucht? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want daar is de blauwe lucht. Sammy, loopt niet zo verlegen door de regen. Waarom loop je...

0: De zinnen op het wetter, de saaien strak in de wind. Het loert van de bal op een wand. Een sprong moet het wetten. En hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw simmer.
0: Simmer in Friesland.
2: Wij willen
0: wij. Op 4 juli bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
3: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel en dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
2: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
4: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
2: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: De Westereen wie lang het mekka van de postdoo. Het drafhinder van de Lietse man.
1: Vroeger wie het zo. Dan gingen alleen naar de mansjes op reis. En dan zitten de wifjes thuis mooi te wijzen. Maar ze niet hier gaan we gaan.
0: Dit week in Friesland ook. Douwen van de Westereen.

0: wie kijn, vaart de vrood haasbin.
1: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezende meesken op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: Van de sail in op vreed, om te skippen, man die de haven weer uitvaren.
0: Tallships Races in Haas. Op radio, televisie en online.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een man uit Reuver in Limburg is voor de moord op zijn vrouw in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Het is voor nieuwe huurders steeds lastiger geworden om een betaalbare huurwoning te vinden. 2 jaar geleden ging de wet betaalbare huur in, maar sindsdien hebben veel verhuurders hun huurwoningen verkocht. Ze hadden al te maken met stijgende kosten, vertelt economieredacteur Pomme Rademaker.
3: Die wet betaalbare huur die kwam erbij, waardoor heel veel hoge huren aan banden werden gelegd. Nou, dat was financieel niet meer houdbaar en is dus eigenlijk 1 op de 6 verhuurders ermee gestopt.
2: De minister wil de wet nu versoepelen, zodat huurbazen in sommige gevallen toch weer meer huur mogen vragen. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Op het WK heeft Engeland met moeite gewonnen van Congo. De Afrikanen kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Deze Britse komiek, die geboren is in Congo, stond tussen Congolese supporters en was net live in een uitzending van de BBC toen het eerste doelpunt viel.
4: Now that the game has started. Ah! Oh my god! We just scored! Oh my god! Congo just scored! And as you can see, it is going crazy!
2: Maar uiteindelijk wist Engeland toch te winnen dankzij 2 late doelpunten van Harry Kane. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: De zinnen op het wetter, de sion strak in de wind. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw simmer.
0: Simmer in Friesland.
2: Wij willen
0: wij. Op jou jullie al bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet. We

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Tien uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Kortsluiting is waarschijnlijk de oorzaak van de brand in een appartementencomplex in Antwerpen. Zeker 5 mensen kwamen daarbij om het leven. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend, zegt deze verslaggever van de VRT.
3: Ze weten geen leeftijden, geen geslachten. We weten eigenlijk ook niet goed hoe ze precies om het leven zijn gekomen of op welke verdieping ze bijvoorbeeld gevonden zijn. We horen ook dat de identificatie van sommigen ook nog bezig is op dit moment.
2: Bewoners van de flat in Antwerpen mogen de komende nacht nog niet naar huis. Tijdens de viering van Kitty Kotti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond 2 verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de ander een vuurwapen. Dat was een geladen revolver. De verdachte gooide het wapen op straat toen agenten hem wilden aanhouden. De sfeer op het festival in Rotterdam is volgens de politie verder prima, op wat kleine incidenten na. 2 mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Ze hadden een spandoek bij zich met erop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk, zegt deze verslaggever van ABC News.
4: It is not clear right now how the two got into a position where they would be able to climb the metal structure that is meant for maintenance and other broadcast professionals as they work on the radio antenna there.
2: De Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De 2 zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Rob Friesland. Achter de vooruitverneemde Friese hinders gaat al jaren een discussieschool over de zons van het ras. Alle Friese hinders die stammen af van een liedstal voorouden. En omdat er net mij oorhinderassen kruist wordt, komen gewoon erfelijke oordwaningen vaker voor. Oudvakker Wiert Peter Visser die zei dat het volle slimmer stelt is met de zons van het Friese hinder, zodat er binnen de vakkerij iepelijk op praat wordt. Hij samelde jarenlang meldings van zonsproblemen bij die Friese hinders. Verslagjouwer Johanna Brinkman die had mij Visser sprutsen. Goedemorgen, Johanna.
1: Goedemorgen, Harm.
0: Wiert Peter Visser had zelf een meldpunt opgejocht, zodat eigenaars van Friese hinders de problemen melden kunnen. Wat komt er al hier binnen bij hem?
1: Ja, nou, hij rochte dat meldpunt van Sean Eileen op, want hij fokte zelfs al meer dan 50 jaar Friese hinders. Dus hij zei eigenlijk een heel soort hinders voorbij kom. Maar hij zei eigenlijk hield iets vaker erfelijke oordwaningen bij hinders, liek als sloktermverlamming. Nou, daarvan is letter bekend worden dat het dus een genetische oordwaning is bij het Friese hinder. En zo'n tijd krijgt hij dus die honderden meldingen van fokkers en hinder-eigenaars. En die zei ze dan dus, mijn hinder had of een sloktermverlamming, aorta-rupturen komen vaak voorbij via zijn meldpunt, ek maagproblemen en deervaltjes. Nou, dat registreert hij al die ervaren zelfs, omdat hij dan wat meer inzog had, want dat vindt hij belangrijk. Want hij zei dat bij het Koninklijk Fries Paardenstamboek, dat is dus het officiële stamboek van het Friese hinder, dat zij dus net een goed oerzog had van al die problemen. Wol dat het besteedt, maar net hokkerhinders had dat. En nije voltjes, wat had die biggeleaks? Nou, een eigenaars die kunnen wol melden bij het stamboek dat een hinder verstoorn is, maar dat is dus net verplicht. En ek de deeroorzaak, biggeleaks dan dus aan erfelijke oordwaning, dat hoeft dus ek net terug te joen te worden bij het stamboek. Nou, en een iepenbier meldpunt, dat dus zoensproblemen en al die erfelijke oordwaningen centraal bijhouden worden, dat is er dus ek net. En dat zit Visser dus net lekker, vertelde hij mij.
2: Ja, moet ik nou als privéman, moet ik dat nou allemaal melden? Dat is toch een taak van het stamboek? Want ik zou willen hebben dat het stamboek mij nou eens zou willen helpen voor het Friese ras op poten te houden. Maar ze laten me vallen. En dan zit die drijfster en ik wil ze door de oren heen stampen. Stampen. Maar ze willen niet luisteren. En des te meer ze, zeg maar, bezeten zijn van andere dingen en dat niet doorzetten, des te feller word ik. Ik wil voor het paard gaan en nergens anders voor. En wat mijn doel is eigenlijk, gewoon niet voor de Friese mensen boos te maken, want dat zijn vooral de Friese fokkers. Maar ik wil dus eigenlijk de mensen waarschuwen, hè, dus attent maken van wat er aan de hand is. Ik zeg niet dat ze allemaal misvormd zijn, dat ga ik echt niet zeggen. Maar er is wel iets mee, want dit is gewoon buitensporig.
0: Wiert Peter Visser vindt dus dat het KFPS te meer zicht had op het probleem. Dielen oormeesten liek als beste dokters die zwargen?
1: Ja, we hadden contact zocht met beste dokters. En een van Karin Hendricks, die woe ik bij u reageren op camera. En zij vertelt, zij is trouwens Europees specialist in de voortplanting van Friese hinders. En zij zei het wol dat er net specifiek meer deerbenen Friese valtjes binnen. Dat kan zij net zien. Maar wat ze wol vindt, is dat de zoenersprobleem bij het Friese hinder wel echt heel zwargelijk binnen. En ze zei het ook dat die deeroorzaak juist, dat het wichtig is dat dat goed registreert. Want nevens haar is juist die informatie nodig om patroon te ontdekken en ek uiteindelijk het ras zoenermeisje te kennen. Zo vertelde ze mij.
3: Men is ervan overtuigd dat ze binnen die gesloten populatie toch nog verbetering kunnen aanbrengen. Maar dan moeten we wel registreren en we moeten ook op die manier dat onderzoek faciliteren. En als ze geen input krijgen voor onderzoek, kunnen ze ook geen output leveren. Dus je wil die data, dat wil je gewoon transparant neerzetten. En dan kun je misschien wel zien van, nou, als we bepaalde vaderdieren in die lijn hebben zitten, zien we er over het algemeen sterkere paarden van ontstaan. Of juist, we onderschatten dat vaak. De moederlijnen zijn eigenlijk vaak nog belangrijker. Dat je zegt van, nou, bepaalde merrielijnen, als we daar wat van gebruiken, zien we sterkere paarden van komen ten opzichte van andere merrielijnen. Maar dan moet je het wel inzichtelijk maken. Dan moet het in de database terug te zien zijn.
0: Meer en beter registreren, zo dus een taak wijze matten van dat stamboek, het KFPS. Dit is een vrij stevig verhaal. Had zij hier al op reageerd?
1: Nee, en we hadden het KVPS wel vreeg om voor camera te reageren, maar dat fysiek dat hebben ze afwiest. En ik op onze schriftelijke vragen kwam van de deadline geen inhoudelijke reactie. Dus dat is pietig. En op de website van het KVPS kroot het stamboek wel dat zij al hier een werkje dus onderzoens van het Fryske Hynder, terug onder oren onderzoek, DNA-analyses en ze haken nij fok een selectieplan en maakt ze ook weer een nieuwe plan daarvoor. Dus nevens haren stit dus de zoenen van het Fryske Ros wel echt op nummer 1. Maar ja, Visser betwijfelt dat dus. Want nevens hem wordt het te vaak kiezen, wat hij ook al een beetje onjoeg. Van de economische belang is Stefan de zoenens van het ras, zei hij mij letterlijk nog.
2: Ik ben dus eigenlijk bang dat onze nazaten, onze menselijke nazaten, straks over 10, 20 jaar niet meer kunnen genieten van het Friese paard als het zo doorgaat. Ik ben de klokkenluider, maar de klokkenluider, ja, die heeft een ondankbare taak. Die heeft ook mensen die hem eren. Maar er zijn dus mensen die in het geld zitten, die zullen niet eren. Maar wat moet je nou eren? Moet je dat ras eren of moet je het geld eren?
4: Alles wat je op dijn is hebben, jongens, tussen zien en oven.
5: Dit is de dag voorbij.
6: Dat hij uit Hollywood naar Friesland komt, dat gebeurt net zo vaak. En als hij dan ook nog eens museumstichting van Walt Disney meeneemt, dan wordt het wel heel bijzonder. Vriendenwikker kreeg het museum een behouden huis, bezitten uit L.A. met een bijzonder pakketje. Verslaggever Jantine Weidenaar, die weer erbij. Dus, Jantine, een goeie middag.
7: Hey, goeie middag.
6: Wat is deze beste man mijn naam?
7: Ja, deze beste man kwam van uit Los Angeles. Hier een vlucht van, nou wat zal het wezen, zo'n 12 uren achter de reis. Kwam van de snelboot allemaal een grote tas. En daarin zie je een treien props. Dat zijn dus stikken die je in films broeken, artikelen die je in films broeken. En deze kwam uit de film Pirates of the Caribbean met Johnny Depp. Het gaat dan om een kistje, dat heet Dead Man's Chest, dat wordt in een film broekt. Een kooi die het erbij heeft. En nog een medaillon, dat toch een van de personages droegen wordt. Het wie hier gaat het om stuntprops, dus ze zijn van rubber maken. Maar als ze zo schust, dan zou het zweren dat bijvoorbeeld dat kistje echt van hout en ijzer is. En dat die kooi echt van metaal is. Het is dus net zo. Maar ja, deze man, Johnny La, die kwam uit Los Angeles, mooi het goed in de handbagage, om hem te vragen of dit nou vaker bad.
8: Yes, from the archives, when we loan assets to museums, we typically require someone from Disney to show up at the museum to help install. And usually if the assets are small enough, we usually travel with them and hand deliver them. If they're like a larger, there's a larger collection that's being borrowed, then an art handling company typically handles that. And then a Disney courier would come over and facilitate the install and put it together.
9: We just had the full installation. What's your first impression of this museum?
8: It's very comforting, I would say, and very homey and intimate.
9: And the display?
8: One was beautiful. I'm very impressed.
7: Ja, even een oorzetten uit het Engels woi. Als zij dus stikken uit het archief van Disney uitlenen om musea, dan mat er ooit altijd een immen van Disney mooi om dat goed te installeren. Hij heeft handschoentjes aan en het kwam al een keer heel correct. En als de stikken iets genoeg binnen, dan nemen ze ze mooi in de handbagage. Binnen ze grutter, dan hebben ze een couriers die dat verder doet. Maar er is altijd een in van ja, de Big Mouse nemen ze het dan bij. Ik stelde ook nog de vraag wat vies van het museum. Want hij is dus oral op een verhaal best om dat soort goed te brengen. Ja, hij vond het museum tegen smoek en de display prachtig. Hij is tegen onder de indruk. En dat hier benammen te krijgen uit het feit dat ze op Skilge een glazen display hien. En op oren plakken werd er kaam weer vaak plastic. Dus ja, hij vond het dat ze het mooi de vader ook al daar op Skilge.
6: Ja, ben ik eerst de grappig vinden dat Johnny La heet en
7: uit de L.A. komt? Ja, nee, dat vond ik al grappig.
6: Oké, ben ik het eerst. Oké, maar we hebben die Pirates of the Caribbean op Skilge.
7: Ja, dus het is Skilge Lloyd net in de Caribbean. Hoe is die link? Nou, dat het al je te krijgen met de Vliegende Hollander. Dat is een personage in die Pirates films en dat is uiteindelijk baseerd op een Skilger. Maar ik zei ze, ook claimen ze in Terneuzen dat hij daar waar komt. Het gaat dan om Barend Fokke. Dat is een skilgerskipper die op haast onverklaarbaar hege snelheid met zijn skip naar Batavia te veer. Richard van der Veen is conservator van het museum Het Behoudenhuis. Hij heeft een boek skreun over bijzondere skilgerlegendes. En daar was vanzelfs ook het verhaal van Fokke in.
5: Het Barend Fokkes, die naam, dus ik al een Barend Fokkesstraat in Leeuwarden. Hier is geen Barend Fokkesstraat, maar Barend Fokkes, die is heel iedereen hier te oerum in de 17e eeuw. Want hier presteert om in 158 dagen, dus even meer dan 4 maanden, van Holland naar Batavia te veren. En op de veromreis is hij nog vlugger hier en ik nog langs Sri Lanka, doe Ceylon. En daar had hij nog minder dan 5 maanden oerdien. Nou ja, hoe koer dat? Dus hier al heel gauw hier een naam erover van, nou, dat kan nooit gewoon wijzen. Want meestal, nou, 9, 10 maanden, dat waren eigenlijk normaal. En dan komen er alle praatjes. Wat zoi, hoe kan hij dan zo vlug? Nou, dat weten we nooit heel secuur. Maar wat we wel weten, is dat hij een schip hier wat speciaal makkelijk was om brieven, berichten oer te brengen. Dus net om hele grote ladingen van Holland naar Batavia, of vooral van Batavia naar Holland te brengen. Dus dat maakt hem wel dat hij er heel vlug mee was. En dat hij eigenlijk, dat komt nog volle meer en meer, dat hij eigenlijk een oerien komt bij de duivel. Van heeft voor altijd een overeenkomst dat hij zijn ziel aan de duivel verkocht hier. En zo kun je er voor eeuwig veren en heel vlug over de oceanen.
6: Oké, okay. De link tussen een skilge en de vliegende Hollander zit dus in de skiertjes. Wat de neus en ik zei het, het is nou een skilge. maar dan bloot de vraag, Disney had een filmmaker, maar dat personage, hoe binnen skilge en Disney dan bij elkaar komen?
7: Ja, dat is eigenlijk gewoon een kwestie west van, nee hest. Ja, kist krijgen. En het initiatief daarvoor dat kwam van museummeiwerker Alette van Ommen.
10: Ik zei, nou weet je, we kunnen het gewoon proberen. Ik ga gewoon een mailtje sturen naar Disney. En wie weet, niet geschoten altijd mis.
11: Je wist meteen welk e-mailadres u moest hebben en hoe dat ging?
10: Nee, ik denk, ChatGPT is je grote vriend tegenwoordig. Dus ik heb hele grote zoekopdrachten ingevoerd van hoe krijg je contact met het depot van Disney? En is dat mogelijk? En heeft e-mailadressen? Je hebt het idee dat je met iemand praat als je met ChatGPT dat intikt. Maar ik kreeg antwoorden en ik kreeg wat e-mailadressen. En ik heb er gewoon wat uitgegooid. En tot mijn grote verbazing had ik eigenlijk direct wel de juiste persoon. Of daar werd het naar doorgezet. En ze waren gelijk positief van begin af aan. Dus dat was zo leuk.
11: En wordt dat dan met een FedEx hier naartoe gestuurd? Hoe gaat dat?
10: Nou, ik had zelf bedacht, want ik heb ook vrienden in LA wonen. Ik denk, nou, combinatie. Dan betaal ik gewoon wel zelf een heel deel ervan. En als er dan een kleine vergoeding voor komt, dan neem ik het wel mee naar Nederland. Maar nee, dat moet echt door Disney zelf. Moest dat hierheen gebracht worden door iemand. Nou, en er waren ook allemaal voorwaarden aan. We kregen, het ging niet over één nacht ijs, hoor. Het is niet zo van, hup, hier heb je het. Zo simpel ging het ook niet. Er kwam een loan agreement. Voor 2 jaar mogen we het lenen. Met een verlenging met nog 2 jaar. Dus we hebben het voor 4 jaar. Maar in het loan agreement stond bijvoorbeeld een eis dat er een bewaker naast kwam te staan.
11: Zo!
10: Ja. Nee, dat gaat niet lukken in ons kleinschalige museum. Nee, daar kunnen we een pop bij zetten of zo als bewaken. Maar nee, een echte, een van vlees en bloed, dat kan niet. Ik mailde terug. Ik zei, nou, als dit een van de voorwaarden is, dan stopt het per definitie. En nee, dat kan wel geschrapt worden. Nou, mooi. Ik zei, degene die het kon brengen moest business class vliegen als het langer dan 7 uur vliegen was. Ik zei, dat kunnen we ook niet betalen. Dat wordt gewoon veel te gek. Dan gaat het niet door. Nee, dat hoeft ook niet. Dus ze dacht echt mee. Het was natuurlijk een standaard loan agreement. En ze hebben hem naar ons toegeschreven. Heel, heel aardig. Heel vriendelijk. Heel laagdrempelig. Dus ja, gewoon leuk contact.
6: Ja, het weer museummeiwerker Alette van Ommen. Jantine, wanneer binnen deze stikken te zien?
7: Van jou het al, missen te zien in museum Het Behoudenhuis op Skilge. Als het aan de boord komt, is het eigenlijk de eerste stritte die er is. Kin ons net missen.
6: Nou, hartstikke mooi. Dank u wel.
12: Alles wat je Dice mist hebben, jongens, dus kunt zien in de oven.
4: De Dice voorbij.

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Ik heb het eigenlijk, ja, ergens zo drama. En ik merk dat ik kan dat gewoon dan niet meer.
4: Ja, de leerde voor het Fryske hinder is gut. Toch besluiten meerdere fokkers met Piet Hetz om op te houden met fokken. En verharden binnen de soensprobleem binnen het Fryske ras zo gut worden dat ze net langer terug willen. Er is al jaren discussies cool over intielt en erfelijke ondwannings binnen het Fryske hinder. Om fokkers wrakt er mee deden, vallen of zieke hinders. En ze vinden dat er binnen het Koninklijk Fries Paardenstamboek, het KFPS, te min dien wordt om de soens van het ras te verbeteren. Verslaggever Johanna Brinkman, die sprus mij meerdere fokkers en, in Nederland en Duitsland. Johanna, een goeie met je.
5: Hoi, goeie met je.
4: Ja, de fokkers die we krijgen, die weer vrij wat emotioneel. Wat is haar verhaal?
5: Nou, dit is Stephanie Dietrich. Nou, zij komt uit Duitsland en het weer altijd haar famkesdream om Fryske hinders te fokken. En dat is uiteindelijk slagen. Ze had een fokkerij opzetten in Duitsland. Ze had ik een skofje in Nederland wennen, vandaar dat ze ook wel aardig goed Nederlands praat. En ze had de laatste jaren alleen nog een heel soort problemen mee maken. Ze rekket van de 20 merries die ze had, die het elk jaar drachtig binnen. Ongeveer 1 tot 3 van rekket ze kwiet. Die gaan daar. Of die worden bij de betten binnen ze al die. En daarnaast binnen nog orenproblemen die met de genetica in het Fryske hinder te maken hebben. Dus slokdarmverlamming, big leaks. En zij komt echt op een punt dat ze zei, ik kan het net meer oorschennen. Dat is ook wel heel duur. Want ja, ze zei, ik moet Els hier al geld op side lezen om de beste dokterskosten te betalen. Nou, en ik wie bij haar op een site en ze liet mij een foto zien van de heer Benevoltje, waarbij de vastkonken oorzagen wieën. En dat wie zo'n gruwelijk beeld. Ik zie zelfs nog net, maar ze leidt uit wat er nou krekbad is.
3: Wat zie ik hier? Ja, dat is een veulen. En die merrie die begon met de bevalling. Ja, en ineens stopte de merrie en het ging niet meer verder. En ik denk, waarom gaat het niet verder? Want die pootjes kwamen, maar de hoofd kwam niet. Dus in de kliniek, daar hebben ze ook nog geprobeerd het hoofd te krijgen. En zeggen, nou, we krijgen hem niet. We moeten een keizersnee doen. Nou ja, en toen hebben ze een keizersnee gedaan. En toen belden ze mij en zeggen, nou, de merrie konden we redden. Dat veulen was dood. Maar we moesten hem uit elkaar zagen. Ja, nou, dat hebben we nog nooit gezien. Maar die heeft een wry nose, dus een scheve neus. De hals was verdraaid en de achterbenen waren stijf. En het is ergens een genetische afwijking. En wat weten we ook niet. Ja, dat doet zeer. En het is niet meer leuk.
4: Ja, het is hier een verhaal, Johanna. Maar zij zit hier in het Lennart in Bekoen.
5: Nee, zeker net. We hebben ook orenfokkers sprutsen die dezelfde verhaal eens maaiers dealen. En ik fokkers die zeggen van, ik ga nou een valse maaiers slokdarmverlamming. En ik weet net rjocht of die het redden ziel, maar ik weet echt net of ik nog fokken wil. Dus er binnen best een heel soort mensen die echt wel daarmee zitten. Van, wat mat ik hier nou mij? En het is zo dat... De vraag is ook een beetje van hoe kan het dat zij zo vaak hier mij te krijgen
4: hebben? Ja, zelfs.
5: Nou, het Fryske hinder wordt fokt binnen het Koninklijk Fries Paardenstamboek. En dat is een slettenstamboek. En dat betekent dat er alleen nog mij hinders fokt worden mij die echt Friesk binnen, Fryske hinders. Dus net van orenrassen. Nou, en alle Fryske hinders die stammen af van een lietse groep vooraden. En daartoe binnen ze dus heel nauw mooi mekaar besibben, dus verwant. Nou, en gewoon erfelijke ondwaning, zoals een slokdarmverlamming of een maagprobleem of aorta-ruptuur, die komen dan dus vaker voor. En nou ja, we hadden dus ook meerdere foto's hadden we zien van fokkers, waarvan ze ook zei, nou, de hals van het vals is trossnijd om dat valsje uit de buik te krijgen. En dat liek het heel erg luguber en traumatisch. Maar ik had een mooie beste dokter sprutsen en zij zei, dat is Karin Hendricks, zo'n ingreep is soms echt nodig om de merrie in dat geval te redden. Daarnaast maakt Hendricks haar wel grote zorgen over de zoens van het Fryske hinder en dus de erfelijke ondwaningen. En dat vertelde ze mij dus in een interview.
6: Als je mijn collega's spreekt, die beginnen altijd gelijk met de Fries. Oh jee, het is foute boel. Dat wordt heel erg gechargeerd natuurlijk. Maar we zien natuurlijk wel bij de Friese meer klachten met betrekking tot slokdarmverstoppingen, doordat ze de slokdarmverwijding, de megasovirus, kunnen gaan krijgen. Maagproblemen, en dan niet zozeer de maagzweren, maar wel de maaginfection. Dat die vaste inhoud dus ontstaat die je heel moeilijk opgelost krijgt. Ook met betrekking tot bindweefselproblemen, peesproblemen. Maar wij zien ook problemen met betrekking tot het hoefbeen. Dat daar wel eens een fractuur zit waar de pees aan hecht. En dat is ook wel iets typisch wat bij Friese zit. Dus als je een kreupelheid hebt, dan zeggen ze wel van, nou, dat is meestal qua prognose minder gunstig als dat we daar met een warmbloed mee aan de gang gaan.
2: Maar dat is een lange lijst.
6: Ja, dat is geen lijstje van 5 items, helaas.
4: Ja, Fokkerstien, dus Johanna, dat staat boek, het KVPS. Op dit staat denk ik een oogdocht om die zonsnotenverbetering.
5: Ja.
4: Hoe zorgt dat KVPS daar zelf naar?
5: Ja, dat is een goede vraag. Wij hadden het KVPS vregen om voor camera bij u te reageren. Maar daar hadden ze van zijn, dat doggen we net. En we hadden schriftelijke vragen naar ze opstuurd. Maar binnen de deadline hadden ze daar dus echt net op reageerd. Wol hadden ze jederek al op haar website kreun dat ze al jaren werkje onder zoenens van het Friese hinder. Om dat echt daar prioriteit nummer 1 te meiden. Dat doet ze onder oren met onderzoek, DNA-analyses en ik een nieuw fok- en selectieplan. Maar ja, voor meesten zoals Stephanie en ik, voor de beste dokter Kaan Hendricks, is dat eens dus wel echt te let.
6: Zoals ze nu handelen, wordt er niet in het belang van het ras gewerkt. Nee.
3: Niet 5 voor 12, niet 12. Ik denk het is al 12:15. En het is soms zijn dingen die ik te horen krijg, dan denk ik, oké, het is trekken aan een doodpaad.
4: Ja, het onderzoek in de zon van het Friskinder krijgt de komende dagen nog een vervolg. Mijn oorlogverslaggevers maken stoot nog meer verhalen door Johanna. Dus van nou, dank u wel.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: De dij voorbij.
0: Omroep Friesland.
7: De laatste tijd komen er geregeld berichten voorbij op sociale media van mensen die een vriend bist om Scarlie en Sjurgen bij het wetter, bijgelijks bij het natuurgebied de Grutte Wielen bij Ljout. Dat bist dat bleek de Amerikaanse rivierkreeft te wezen. Vanwege het warme waar is de wettertemperatuur omheen gegaan. Daardoor komen die bisten volle meer voor het licht. En dat was ze dus ik vaker zien. Die Amerikaanse rivierkreeft is, zat het naam al een beetje onjout, van origine net een bewoner van de Friese wetteren. Toch is het best al toch een bekende in de provincie. Verslagjouwer Dennis Terpstra die ging het loon in met Sipke Boy. Hij is van het Friese Geer. Eerst bezocht zijn sleet, die nog vrij is van de kreeft. En Sipke Boy luidt uit, hoe staat dan Sjenk is?
8: Ja, dit is een schoene sleet. En dat kerst zien aan wetterplanten die er al hier nog in staan. Een mooi helder wetter. En dit is een mooie sleet.
9: Wat betekent zo'n schoene sleet voor het biofiskaat?
8: Nou, zo'n sleet zit dus een grote wetterplant in die wel heel belangrijk binnen, bijvoorbeeld voor libelles die daar eikens op kwiet kennen. Dus dat is heel belangrijk voor zo'n schoene sleet. En dan zie ik wel dat die libelles er al hier massaal binnen.
9: Ja, want zie je volop libelles in?
8: Ja, hier ben al hier op het moment gezien lantaarntjes die. Die een paar mensen zeg maar en die door aaien afzet op die wetterplant.
9: Maar dit soort sleten we steeds zeldzamer, toch, in Friesland?
8: Ja, dit wordt steeds zeldzamer, want we hebben best wel last van de rivierkreven. En die tasten de hele sleet gewoon.
9: Zullen we dan eens zien hoe het bij de oren sleet uit zit?
8: Ja, laten we daar maar eens even heen rennen. Ik heb dat eens even zien.
9: Deze sleet ziet er heel los uit.
8: Ja, deze sleet die ziet er inderdaad heel los uit. Je ziet het al dat je eigenlijk geen wetterplanten meer in staan. Het wetter is troebel. Dus ja, de libellen zijn net vliegen. Dus het is een heel groot contrast met de orensleet.
9: Ja, en ik zie er ook helemaal geen planten in groeien of zo?
8: Nee, de wetterplanten die zijn helemaal voort. En dat komt door de rivierkreven die. Die knippen ze helemaal stikken en die verretten dat spul alweer op.
9: Want waarom vind je het zo'n verschrikkelijk beest?
8: Nou, dat echt de hele biodiversiteit, uw eigen inheemse insecten en vissen en neem het alweer maar op, planten, wetterplanten, die rijdt je al je voort terug dat die kreeft die al je erop eet.
9: En wat doen ze maar de oevers?
8: Nou, de oevers die graven ze ook tunneltjes in en. Die kan op een gegeven moment ook gewoon helemaal verzakken. Want je kan wel tot 4 meter in de kade dik graven. En dat speelt op een gegeven moment uit en dan verzak het de oever.
9: Jim Woldek heeft natuurlijk je net haar, dus hoe bestrijd je hem die?
8: We zijn wel met het waterschip dwaande om te zien om een goede oplossing te vinden om die te bestrijden. Maar daar zijn we nog net zo heel fier mee. Dus daar ken ik nog net echt. Daar hebben we nog net echt een oplossing voor.
9: Want wat doet je hem op dit stuit?
8: Het waterschip plaatst een wol hier en daar wat voeken om te monitoren van naar hoeveel kreven en zo zitten er. En dat is eigenlijk de taak van het waterschip, zeg maar, die doen dat.
9: Nou, en er wordt al een hele tijd wonstriet viert in de rivier Kreeft. Bloot het een drege striet?
8: Ja, ik ben bang dat het een hele drege striet wordt. Omdat ze zo massaal onwezig zijn. In een veert kennen een paar toeren van die beesten zitten. Dus dat wordt een hele drege striet om daar mee aan de slag te gaan.
9: Wat zou er gebeuren, Matt, om de striet makkelijk te maken voor je?
8: Ik denk dat vanuit de regering wel geld moet beschikbaar worden om daar de middelen voor te kunnen aanschaffen, zodat wij daar wat aan kunnen doen.
9: Nou, en stel, ik fiets je gewoon een keer langs en ik zus aan kreeft. Is er dan iets wat ik kan doen als gewone man?
8: Nou, in principe laat ze gewoon rennen, verplaatsen alsjeblieft net, want dan kan je het probleem ook verplaatsen.
9: Vooral opbloeien dus,
8: ja.
9: Net meenemen. Nee. Kan ik het nog ergens melden of zo?
8: Doe kerst het melden op waarnemingen.nl. En daar kan je dus mijn fotootje bij melden. En dan kan ik zien wat voor soort het is. Want er zijn meerdere soorten Amerikaanse rivierkreeft. En daar kan je het op melden.
7: Staat Sipkeboy van het Friese Geek hier de neiging toch al net om ze uit het water te pakken. Of het moet wijzen dat ze lekker binnen. Maar dat vermeld is zijn reportage net.
0: Alles wat je dives mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
10: Dit is de dive voorbij.

0: Dit is de dag voorbij.
1: Op dit stuit zijn er goed 3000 huizen te kopen in Friesland. Huizen met een grote tuin, huizen met een luxe badkamer, huizen die drillend opknapt worden moeten. Maar onder hege dik in Massum staat een huis te koop dat een 50 jaar oude auto inbouwt staat in de serre. En om die auto eruit te krijgen, moet de serre eerst voor een pad afbrutsen worden. Het gaat om het huis van advocaat Oscar van Oorschot. Hij is gek van oude auto's. En die auto in de serre, dat is een auto Bianchi A112 Junior. Dat wil je Jeppen Vlien zijn eigen allereerste auto. En Oscar van Oorschot die is onder telefoon. Ja, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Dat huis van jou, Derry Massum, dat is een hit op internet. En elke dien die vraagt hem aan, wat maakt die auto Bianchi A112 nou in de serre? Waarom is dat?
2: Ja, dat het huis populair is, dat staat vast. Want we hebben nu in één week 70 bezichtingen achter de rug. En die auto die staat inderdaad in mijn halve huiskamer, om het zo te noemen. En dat komt omdat sommige mensen houden van schilderijen, hou ik ook al van. Maar ik hou van auto's. Je kunt er naar kijken, je kunt er wat mee doen. En dan met name oude auto's.
1: En hoe hebben jullie hem erin gekregen?
2: Nou, dat ging relatief eenvoudig hoor. Ik heb er gewoon een kozijn uitgehaald met een goede klusjesman en de ruit. En toen heb ik hem erin gehuft. Dus dat ging toch wel relatief makkelijk. Maar het staat nu grappig.
1: Nou, is het net zonde eigenlijk? Want dan ken je die dus. Ja, je kende net maar rijden.
2: Ik heb meerdere auto's, dus ik heb nog een aantal Fiat Panda's in die rij, ongeveer hetzelfde. En ik ben erg trots op deze, want die heb ik zelf opgehaald uit Brescia. En hij is in perfecte staat. Als je ook naar de wielkassen, dus achter de banden, is alles schoon en alles blinkt. Dus het is voor mij echt een pareltje en die bewaar ik gewoon.
1: Ja, wel bijzonder, hè? Jou bent advocaat, we bellen regelmatig met jou, had je maar vieze mensen dwanden binnen. Maar jou heb ik echt wat met oude auto's. Wat betreffen oudere auto's voor jou?
2: Ik denk herinneringen. Toen ik vroeger jong was, toen las ik alle boeken van onschatbare klassieker. Ik weet ook veel. Dat is de gekste dingen weet ik nog van vroeger. En die auto's staan echt voor herinneringen van toen. En dat vind ik prachtig om te hebben. En zoals ik al zei, die auto's werden met zoveel passie gemaakt in de vormgeving. Nu is het met name functionaliteit. Maar in die tijd was het vormgeving. En daar hou ik ontzettend van.
1: Jo, hoe is dit nou te keer voor een liedje 450.000 euro? Je zei al van je bezichtigingen hoor, dadelijk komt er een keper. Maar hoe maakt het dan verder met die auto?
2: Ik heb een loods, ik heb meerdere auto's. Ik heb ook een bedrijfje, GoGo Vilos. En daar verkoop ik en koop oldtimers. En hij gaat naar de loods toe en daar bewaar ik hem gewoon. Ik vind het jammer, want ik ga in Harlingen wonen en dat is een prachtig huis, maar met te weinig ruimte om hem daar neer te zetten. Dus hij gaat gewoon naar een loodje.
1: Maar hij gaat net voort, hij wordt net verkocht.

0: hij wordt niet verkocht. Nee, dit zijn echt dingen die je blijft houden. En ik ga naar Harlingen om daar mijn prachtige dochter van 7,5 woont. En ik hoop haar over pak een beet 11 jaar deze auto te geven.
1: Het is toch wel een bijzonder hoes wat jou hebben daar onder de hege diek bij Massum. Wat ik zelfs helemaal opknapt en opknappen litten. Wat voor hoes krijg je er van waarom eigenlijk?
0: Een huis uit 1872, als ik het goed heb, in Harlingen. Maar dat is ook prachtig opgeknapt. En zoals ik al zei, mijn dochtertje woont in Harlingen. En daar wil ik erg graag naartoe, omdat wat is nou leuker om samen naar school te fietsen. En ja, Harlingen is natuurlijk ook prachtig, dat gebied bij de Zoutsloot. Dus ik ruil iets moois in voor iets anders moois. En ik hoop dat het allemaal goed gaat.
1: Maar er is net een keer maar oer werd een auto instinken.
0: Ik heb er wel over nagedacht op de slaapkamer, maar dan moet ik echt het dak openbreken met een hijskraan. En ik ben bereid tot veel, maar dat gaat me wat te ver. Ja.
1: En de verkeer van je hoes, hoe rent het dan allemaal verder, Aston?
0: Ja, hartstikke goed. Ik heb, het is boven verwachting. Natuurlijk hoop je altijd dat je huis populair is. Maar ook dankzij de makelaar die dat uitstekend doet, wordt het gewoon een hit. Maar ik wil het verkopen aan iemand die er erg blij mee is. Dus het is niet alleen het geld, het gaat ook om de mens die het koopt. Maar dat gaat wel lukken, want de biedingen lopen binnen.
1: En wanneer valt het besluit?
0: Dinsdag 7 juli om 12 uur, dan is het de bieding gesloten, zo noem je dat. En dan gaan we kijken aan wie het wordt vergund. Dan moet het getekend worden, dan heb je nog 3 dagen bedenktijd, bla bla bla. Maar dat gaat wel lukken.
1: Ja, en dan wat de grote verhoesdozen dus inpakturen en die auto.
0: Nou, ik bied het aan met inboedel, behalve de auto en mijn mooie Vitra-stoel. Dus het beste is dat iedereen gewoon alles mag hebben van mij. En dan begin ik overnieuw.
1: Oké, nou, maar dan moet dus in elk geval die auto uitpakturen.
0: Die auto die gaat eruit, het kozijntje gaat er weer in. En die gaat mooi mee naar Harlingen.
1: Oscar van Oorschot, dank u wel.
2: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
3: Ontovoeren
2: de dag voorbij.
1: Het openingsconcert van de Tallships Races in Haasmoorn wordt verplaatst naar het Haardpodium, had de organisatie van de middag bekendmaken. Nou, waarom is dat? Had te maken met het hege wetter en de hurde wien. Dertrog kind hij net terug in op het plak, zat het eerst betocht wie dat wie de vlucht hebben. En ik praat roer met Lieuwe Kral, hij is directeur van de Tallships Races in Haas. Goeiemiddag.
4: Goeiemiddag.
1: Ja, nou wordt het wel vaker hurt in Haas, toch? Waarom kind net terug in?
4: Ja, dat is een combinatie van dingen. Er komt uit het west-noordwesten een kracht 6 jongen. Dat is op mezelf al net zo erg, maar het wetter is ik heger als jeder betocht. En die combinatie maakt het, nou A, dat wij, we zonden heel veel Lietse bootjes op het wetter hebben. En dat is boetenwetter. Die kon mooi voor het podium lezen, maar nou, dat is drok. Die boordjes maak ik elke keer binnen, na het concert. Maar omdat het heger wetter is, had ik met die wind te krijgen, maakte dus de keersloes niet erg dicht. En dan kan die boordjes nou, net een keer op tijd naar binnen en we worden geen chaos. Dus nou, dat is de wichtigste oorzaak.
1: Ja. Wanneer kwam dit eier rond het licht? Wanneer begon dit te dagen bij het bestuur van dit wordt een probleem?
4: Ja, de oude dagen, de just aan de waberjochten en dan wist, nou ja, het is dan wat onweers. Maar hoe dichter als bijkomst, hoe meer de dingen wist worden. En van de morgen hingen wij een veiligheidsoerlis met meteorologische Chinese KNRM, Rijkswaterstaat, haven Chinese. En toen hebben we, maar een meteoroloog ontwerpt, schoen van wat binnen nou precies de verwachtingen, hoe draait die wien, wat betekent het voor het wetter en hoe gaan we het besluit nemen.
1: En wie er nog twijfel bij of toch niet meer echt van alles ja, optelt, dit wordt een chaos, een bende wordt het.
4: Ja, een bende, weet ik niet, maar het wordt wel gevaarlijk. Ik zie het erbij en vanuit het festival tocht, ja, wil ik het zo lang mogelijk wel rein horen. Maar doet het verhaal hoe het waar kwam en doet de havenmeester zijn hoe let dat de sloes dicht moest. En ja, toen begon het bij te dagen. Ik denk, nu wil ik eerst heel lang Orijn horen dat ze toch trok in litten worst, maar dat maakt net.
1: Nee, want vooral die boordjes net meer erbinnen kennen, dat wordt gewoon echt problematisch.
4: Nee, dat, ja, precies.
1: Ja, en die talships, die zwaar eigenlijk ik nog wel even problemen. Hey, hoe zit dat dan?
4: Nou, het is zo, die tolships die zijn oude sneeuwen uit Aarhus voortgongen. En die hebben wat wikselvallig waar. Die hebben de eerste 2 dagen eigenlijk vierste meer wien gehad. Dus ze zijn net goed moeten opschetten. Nou, dan leidt er Boppe Denemarken een denkbeeldige startlinie in. Daar zijn ze voor heen gegaan. Maar vervolgens kregen ze een verschrikkelijke bak wien wol op de hoed. En ik nog op een kop, dus ze moesten cruisen. En dat, daar kwamen door twee dingen. Eén, als ze de hele route varen met de heen, dan gingen ze sommigen te let omkomen in Haas. En twee, waren ze het, dat een aantal skippen, ja, ik vind het onverantwoord om nou op deze manier terug te zielen. Dus wij breken de race al en wij gaan streekrug naar Haas. En zij komen dus wat jij er binnen, een aantal. En dat betekent ik dat op tongensdagjoen, er best al een soort grote talships in Haas lizzen.
1: En die lizzen dan ik in diezelfde vluchthaven, weet je hem aan?
4: Ja, die lizzen vlak bij de vluchthaven. Maar en ik bij de Willemshaven werd het concert Nohaven. Dus het is voor het gezicht bij het concert prachtig. Maar betekent nog meer dat als die grote dingen binnenkomen, maar een soort wien. En wij hadden krijg 80 liter boordjes, ik omvaren. Ja, dan wordt het nog meer gevaarlijk. Dus ja, de combinatie maken dat we dit besluit nemen moesten.
1: En dan moeten we het erover hebben, wat gaat er nou wel terug? Want nou klinkt het al ja. Even naar die hele Iepering misleerd. Dus dat mag even uitlezen. Hoe zit het nou wel?
4: Nou, alles gaat terug. We hebben vanmorgen het officiële, het formele go-no-go moment voor het hele evenement. Want ik daar binnen regels om. Maar de wien die zakt in de nacht van Thomas die opvreed in Kreeft al gauw. Dus de sail in opvreed gaat gewoon terug. De skippen die hier op binnen gaan naar boeten richting de waterlanden. En dan komen ze met z'n allen binnen van de Alfred Tolle Hoeren. Thomas de Tjoen lid ze dus ik trok hier maar net meer mijn boordjes van oud wetter. Maar op het haardpodium met Marina Orkest, Floor Jansen, Wiebe van Dijk, Melissa Pander. Dus het werd prachtig. Dat gaat terug. En de rest van het programma dit weekend gaat ik gewoon terug. Het liep het ongeveer heel goed.
1: Ja, we hebben de alarmbel even jarenlitten, maar voor de rest zou het goed komen, Matte.
4: Ja.
1: Een protte willen en succes, maar de rest van de tarieringen nog.
4: Mooi, dankjewel.
1: Lieve Kral is directeur van de Talships Races in Haas.
3: Het alvoeren, de dag voorbij.
5: Omroep Friesland.
6: This is just a little samba built upon a single note. Other notes are bound to follow, but the root

0: alles wat er spielt.
1: Yes, hier. Alles wat
0: er spielt. De dijk voorbij. Omroep
2: Friesland. Goed zes weken na de brand bij Sanjesoe in Van Waarden. In de dwarren van het deal met het Bistepark. Joet weer iepen. En dat is een mooie dijk van Wiemer Visbeek, de eigenaar van dat park. Een goeie morgen, Visbeek.
3: Ja, goeie morgen.
2: Een bijzondere dijk lijkt het mij.
3: Ja, zeker. Dit is uiteindelijk wat we dan ook wel weer uitzien hebben. Hè. Na zo'n tijd, ja, dat je zegt, dit is de stip op de horizon en die is goed. Dat we weer verder kennen.
2: Dat hij hem vrij raap dien, want 20 mei wie de brand. Wat is er daarna al hier gebeurd?
3: Ja, ontiegelijk vol. Er komt een heel soort op je ja. En ik omdat we mij, nou ja, mij al die beesten zitten, misschien nog een beetje meer. Er waren een heel soort beesten die we nou, elders onderbracht. Dus die een A-baan gebouw, dat moest voorthellen worden. Vervolgens ja, word je die dierverblouwen die je daar weer broeken kennen, die moet je weer herstellen. En dan moeten de beesten weer omkomen in hun eigenlijke verblouw. Maar je moet hier aan te wennen. En nou ja, dan pak een beetje verfraaien, zeg maar, dan ben je er haast wel klaar voor.
2: Want in tussentijd wie het orenpad van Jim gebeuren wil, je hem toch?
3: Ja, klopt. De Bratenstun had gewoon heel tijd weer hier best, ja.
2: En intussen die het wien je hem op oren kan, dus alles aan het herstellen. Hoe ziet het er nou dan uit?
3: Nou, eigenlijk zaten mensen van uw Sven binnen, behalve dan ja, het stikwerk gebouw bij je. Dat is gewoon helemaal voort. De verbloemen die het zinnengebouw aan ons ziet, daar hebben we dan ja, een nieuw hek verzet. Dat is eigenlijk even op dit moment het vervangen van het gebouw. Nou, daar moet nog een mooi doek op komen. Daar willen we trouwens ook uw verhaal op vertellen. Hè? Mijn foto's van God, wat wie hier, even als herinnering. En nou, ik voor de meesten die het dan misschien net weten, hè, dat het nou wel een stikje is wat mist wordt, zeg maar.
2: Die dij zelf, Jovi in het buitenland, hè?
3: Ja, ja, bizar. Dat, ik zit in Italië en nou, ze hadden je supergoed idee, maar dat is een heel vreemd scenario. Ik zei zoals ik identificeer mezelf met het bedrijf. En dat je dan ja, zo op afstand zit en dat er zo'n grus gebeurt, dan wil je dat eerst net leren. Maar ze had super dingen hier al, ja.
2: En heel soort reacties kregen, denk ik, wat dit er al je loskwam.
3: Ja, ontiegelijk vol. Dat is haast te vol om op te nemen. He, die donatieactie, dat is echt geweldig. 2000 mensen die nou, wat doneert, hebben we al je leven berjochten erbij. Ja, wat er dan misschien haast wel werk weer uitspringt, dat binnen de BN. Hoe dit nou is bij de BN binnenkwam, is waar een heel soort kaart met tekening kregen. En de BN die hadden acties opzet om geld binnen te hebben. Heel soort verhalen had je van mem en wat er doet met de band en dat ze weten wel hoe is maar dit of dat beestje. Ja, die echt een de maatschappelijke functie van ons bedrijf, daar waar ik echt met de noos een beetje op drukte. En dat vond ik ook wel heel mooi. Ik wist het eigenlijk wel, maar dit kwam wel even binnen.
2: Het is een mooie bevestiging dat je een begrip binnen daar in de regio. Tegelijk ja. Binnen ook gewoon zakelijke zaken, want is er eigenlijk al een oorzaak bekend van die brand?
3: Zeker. Ja, ja, nou, zo kun je nooit maar 100% zekerheid zeggen, maar het is naar alle gedachten een installatiebron geweest. Een verdeelkost van een stroom dat hier in de bronvlijn is.
2: Nou, dat kun je dus echt net voorkomen, liet het mij.
3: Ja, voorkomen, dat weet je net. Natuurlijk ben er dingen die je goed van kennen, maar die hebben goed dingen. Dus ja, op een gegeven moment is net alles te voorkomen, inderdaad. Nee.
4: Een selectie de beste interviews en reportages van Joert.
0: Wordt overvoeren.
4: De dag is voorbij.
5: Zo'n 24 statushouders die komen van Joert al tijdelijk in het eerdere hotel Buitenplaats het Ges in Snets te wennen. Het hotel maakt het komende hier plak bieden ons aan 24 statushouders binnen asielziekers maar verblijfsvergunning. De gemeente heeft de locatie voor op zijn meest en hier, ik praat erover, maar de wethouder die er verantwoordelijk voor is, Michel Rietman van de gemeente Zuidwest-Friesland. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
5: En waarom is er voor dit plak kiezen?
6: Deze plek ligt op het bedrijventerrein, het Gers. En het hotel staat, zover ik het weet, sinds 2022 al leeg. En is het snelste in te zetten voor het, ja, het opvangen van onze nieuwe inwoners.
5: Hoe gaat zij iets eigenlijk? Wie zucht er dan dat zo'n locatie geschikt is of ja, leeg staat überhaupt?
6: Nou, we hebben dan verschillende teams zijn betrokken bij de opvang van vluchtelingen en ook het huisvesten van statushouders. En eigenlijk krijgt het team vastgoed bij ons dan het verzoek van mij van goh, ik wil toch graag een tijdelijke locatie kunnen inrichten voor het huisvesten van 24 statushouders, hè, nieuwe inwoners. Nou, en dat team gaat dan op zoek naar geschikte locaties in onze gemeente.
5: En meldt zijn eigenaar hem dan zelf of doe je hem een rondje op een fiets om te zien wat zit er leeg?
6: Nou ja, dat is best verschillend. De ene keer gaat inderdaad iemand een rondje op de fiets door de gemeente. Of hij stapt netjes in de auto of kijkt via Funda wat staat er te koop. Dus op die manier wordt er gezocht. Nou, en er zijn ook wel eens eigenaren die hun vastgoed aan ons aanbieden voor het opvangen van vluchtelingen. Hè? Of zoals net zo bij de Oekraïense opvang. Daar hebben we ook vaak vastgoed-eigenaren die ons benaderen dat zij huisvesting beschikbaar hebben.
5: Ja, de gemeente had het plakje Joert bekendmaken. De bewoners binnen pas Joert informeerd. Dat klinkt toch altijd als wat een oerval. Waarom gaat dat zo?
6: Nou, dat is wel omdat dit heeft toch wel te maken met de urgentie en de snelheid die daar dan achter zit. Er is gewoon een hoge nood in het huisvesten van statushouders. We kunnen die als gemeente niet kwijt in onze reguliere woningen. Die wij aangeboden krijgen vanuit de corporaties. Dus dan zoek je snel naar locaties. En dit was snel beschikbaar. En dan moet je ook als college snelle besluiten nemen. Ook omdat daar een financiering achter zit vanuit het Rijk. Nou, er zitten allemaal deadlines aan. En ja, en dan valt dat ook wel eens samen met het besluit. En dan ook direct de inwoners benaderen. Dus op zich hebben we gisteren een besluit genomen. En vandaag zijn ook iedere bewoners geïnformeerd. En normaal doen we dat ook naar een besluit. En niet voorafgaand aan het besluit. Op die manier hebben wij vandaag de ronde gedaan. Volgens mij is er zelfs een ambtenaar op de fiets rondgegaan om de directe omgeving, dat zijn voornamelijk bedrijven, te informeren over de komst van de nieuwe inwoners.
5: Ja, maar toch even, ik bedoel, in de neet zo heeg dat de bewijs van spreken net een die tussen zit er in.
6: Nee, de nood is echt hoog. En het is altijd zo, als wij een besluit nemen als college, dan gaan we daarna aan de slag met informeren. Want dat had ook kunnen zijn dat het college een ander besluit had genomen.
5: Ja, goed, maar de bewoners binnen nou ik al.
6: Ja. Die stonden al klaar om te verhuizen. En dat is ook uitzonderlijk, hè, dat het nu zo snel gaat. Maar zo hoog is de nood dat we daar echt direct op moesten schakelen.
5: En dan nog even naar dat plak. Een industrieterrein. Ja, dat is nou net echt heel gezellig, hè?
6: Nee, het is een uitzonderlijke situatie dat er een hotel op een bedrijventerrein zit. Hè? Want industrieterrein, hè, dat wil ik het niet noemen. Het is een bedrijventerrein waar veel jachtbouw actief is. Hè? En daar staat dat hotel lange tijd leeg. Nou, en dan moet je soms keuzes maken om toch huisvesting te kunnen aanbieden. Kijk je ook van welke locaties zijn direct in te zetten. Nou, daar was dit hotel er één van. En dan ga je kijken van nou, hoe maak je het dan wel gezellig om daar tijdelijk te kunnen wonen. Hè? Dus dat is van hoe zijn de kamers ingericht. Is het ook veilig qua omgeving? Hè? Want ja, je zit toch aan het water, dus ook daar wordt naar gekeken. Dan hoop je ook dat de bewoners er zelf natuurlijk alles aan gaan doen om het daar gezellig te maken.
5: Jo, zei ze eigenlijk van dit wordt voor maximaal een jaar hier. Betekent dat dat echt de max is of kan het daarna weer verlengd worden?
6: Nee, dit is echt de max. Het zijn zelfs twee keer een half jaar. Dus het kan ook best zijn dat het na een half jaar al toereikend is geweest. En dit is echt een tijdelijke situatie om de statushouders die al in onze gemeente zouden komen te wonen, die nog niet naar een woning toe kunnen, om die toch uit het AZC te kunnen halen. En dan deze tijdelijke opvang, zodat het ook ruimte geeft in het asielzoekerscentrum. Zodat daar ook de keten, zoals dat dan mooi heet, van vluchtelingen in beweging kan komen. Want in heel Nederland zitten er te veel statushouders in een AZC te wachten op een woning. En door deze oplossing kunnen de 24 personen versneld even naar een andere omgeving.
5: Wethouder Michel Rietman van de gemeente Zuidwest-Friesland. Dank u wel.
4: Alles wat je hoort thuis mist hebben, juist tussen 10 en 11.
0: Dit is De Dijk Voorbij.

0: Morgen is er weer.
1: De dag voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
0: Komend weekend vaart de vrouw haas binnen.
1: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezenden mensen op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: Van de sail in op Vreet, om te skippen Mandy de haven weer uitvaren.
0: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 11 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. En waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en ook nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week, donderdag, zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. En daardoor zijn ook tienduizenden mensen dakloos geraakt. Tijdens de viering van Ketty Kotti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee mensen aangehouden. Een van hen had een mes bij zich en de andere vuurwapen. Agenten controleerden in eerste instantie een jongen die een Ajax-shirt droeg. Hij had het mes bij zich en even later liep opnieuw iemand met een Ajax-shirt op het Schouwburgplein. Toen agenten hem benaderden, probeerde hij weg te rennen. Daarbij gooide hij een, naar later bleek, geladen revolver op straat. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank. Die had hem veroordeeld voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. En ze hadden ook een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Op het WK heeft Engeland met moeite gewonnen van Congo. De Afrikanen kwamen al vroeg in de wedstrijd op 1-0... en het duurde tot in de tweede helft dat de Engelsen langs zij kwamen... en uiteindelijk toch nog de winst pakten. Harry Kane maakte de twee Engelse doelpunten. En de tennissers Jesper de Jong en Botik van de Zandschulp zijn uitgeschakeld op Wimbledon. De Jong verloor in de tweede ronde in drie sets van de Braziliaan João Fonseca... En van de Zandschulp moest na vijf sets buigen voor de rust Roman Safiulin. En daarmee is de Nederlandse inbreng in het enkelspel op Wimbledon verleden tijd. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. En dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er maar 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. En na nog twee etappes in Spanje trekt de karavaan naar Frankrijk. Daar is op 26 juli de finish op de Champs-Élysées in Parijs. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer wat op en het wordt morgen een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
8: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert.
1: Welkom bij het oog van deze woensdag 1 juli. Terwijl de premier bij die nationale herdenking slavernijverleden was, was er in Den Haag een vurig debat over stikstof en Wilma doet daar zo meteen verslag van. We behandelen zometeen ook een nieuw woord, de garantiemacht. Wat is het en hoe gaat dit Oekraïne helpen? We gaan naar de maan, we gaan een flink potje herrie maken, maar eerst natuurlijk het nieuws van vandaag.
2: Woensdag 1 juli.
1: Het is toch alweer een tijdje terug dat de boze boeren in Den Haag tegen stikstofplannen protesteerden. Maar vandaag stonden ze er weer. Niet alle boeren lukt het de stad in te komen, want de politie liet maar 20 tractoren door.
3: Ja, je wordt hier helemaal gek van. Wij komen hier eigenlijk gewoon normaal protesteren en onderweg worden we staande gehouden door 20 ME-bussen. Het slaat helemaal nergens op.
1: Boeren die het wel haalden, hadden maar één doel.
4: Ja, even een statement maken. Ja. Die geniepige plannen, dat wordt hem niet.
1: Ja, wat willen deze boeren dan wel?
5: Ja, wanneer zijn we tevreden?
6: Van de baan.
5: Ja, als het van de baan is natuurlijk.
1: Ja, veel van hen zien het probleem niet.
7: Maar er is geen stikstofproblematiek, dus daar hoeft niks aan gedaan te worden. Dat hebben we onszelf aangepraat.
8: Er is geen stikstofcrisis.
1: Maar wat is die stikstofcrisis dan?
9: Het is gemaakt alleen maar om de boeren weg te pesten.
1: Oké. Verder met de corona-enquête. Oud-minister Grapperhaus van Justitie was aan de beurt. En het ging onder meer over de avondklok.
10: Dit is wel een hele zware maatregel.
1: Hij werd er emotioneel van.
10: Dat kwam neer mijn handtekening. En daar had ik geen zin in.
1: Burgemeester Halsema van Amsterdam had dit eerder deze week al aangestipt.
11: Ik denk dat hij dat met gezonde tegenzin heeft gedaan.
1: Halsema had het bijna goed.
10: Ik geloof dat Femke Halsema heeft gezegd dat ik gezonde tegenzin had. Ja, het was gespierde tegenzin.
1: Staat hij dan nog wel achter de invoering?
10: Ja, we hebben toen, hoe pijnlijk ook, maar wel het goede besluit genomen.
1: Dan de WK-wedstrijd die op dit moment bezig is. België tegen Senegal. Deskundigen zitten met hun voorspellingen bijna nooit op één lijn. Maar deze kenner lag vooral met zichzelf over hoop. Hij noemde eerst de favoriet voor de winst.
12: Ik denk dat België op papier de favoriet is.
1: Ja, dan verwacht je dus dat hij denkt dat België gaat winnen.
12: Dus ik denk dat het 50-50 is.
1: Oké, nou, dan wordt het dus een gelijkspel met penalties.
12: Ik heb gezegd dat Senegal 0-1 gaat winnen.
1: Oké, inmiddels staat het overigens 0-1 voor Senegal. En tot slot dan de inkomsten van Donald Trump. De Amerikaanse president verdiende in 2025 bijna 2 miljard... met crypto, herdenkingsmunten en horloges, maar ook met bijbels.
13: All Americans need a Bible in their home and I have many. We must make America pray again.
1: Dat hij hierin handelt is niet zo gek als je weet wat zijn favoriete boek is.
14: The Bible is the best.
1: En als je de Bijbel als lievelingsboek hebt, dan kun je vast iets vertellen over je favoriete stuk.
15: I wouldn't want to get into it because to me that's very personal. You know, when I talk about the Bible, it's very personal. The Bible means a lot to me, but I don't want to get into specifics.
16: Even to cite a verse.
15: No, like. I don't want to do that.
1: Nee. Het zou natuurlijk kunnen dat Trump dit graag privé wil houden, maar Jon Stewart van het satirische programma The Daily Show twijfelt daaraan.
17: Yes, people who love the Bible famously hate sharing their favorite parts.
2: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
1: En wij gaan door met eigenlijk de dag van morgen. De kranten, wat brengen zij morgen? Christian heeft ze gelezen.
18: Veel Amerikaanse maatschappelijke organisaties overwegen naar Nederland te verhuizen, schrijft de Telegraaf. 12 zouden dat al hebben gedaan vanwege het beleid van president Trump. Ze dreigen in de VS hun fiscale voordelen kwijt te raken.
1: En het gaat dan om

0: organisaties die zich inzetten voor het klimaat, ontwikkelingshulp of het veilig houden van AI. Behalve het fiscale beleid in de VS spelen ook politieke druk en dreigende rechtszaken een rol.
1: Nederland is aantrekkelijk omdat de vrijheid van non-profit organisaties wettelijk goed geregeld is. Ook zijn schenkingen aan partnerorganisaties hier onbelast. Wel is de kans groot dat sommige instellingen weer terugverhuizen naar de VS als daar weer een andere politieke wind waait.
0: Volgens Trouw wordt er in de academische wereld met argusogen gekeken naar de wens van Defensie om nauwer samen te werken. Het is tijd om de muren tussen Defensie en de wetenschap af te breken, zei staatssecretaris Boswijk vandaag bij de opening van een militair innovatiecentrum aan de TU Delft. Hij noemde de universiteit een bondgenoot.
1: Maar die muren staan er niet voor niets, zeggen wetenschappers. Ze koesteren hun academische vrijheid en willen geen overheidsbemoeienis. Bestuursvoorzitter Ingrid Thijssen van de TU Delft relativeert de uitspraak van de staatssecretaris. Wat hij waarschijnlijk bedoelt is dat Defensie na jaren van bezuinigingen weer moet leren samenwerken met de maatschappij.
0: De Volkskrant blikt vooruit op het Kamerdebat morgen over kernenergie. Nu het lastig blijkt een goede plek te vinden voor twee nieuwe grote kerncentrales, wordt steeds vaker geopperd om voor meerdere kleine modulaire reactoren te kiezen, zogenoemde SMR's.
1: Grootste voordeel? Je kunt ze neerzetten waar je de stroom nodig hebt en waar je de restwarmte kunt gebruiken om woningen te verwarmen. Ze zijn sneller te bouwen en dankzij hun kleinere omvang zijn ze makkelijker in te passen in de omgeving.
0: Klinkt perfect, maar er is ook een nadeel. Ze bestaan nog niet. Er wordt wel op meerdere plekken aan gewerkt, maar het duurt nog jaren voordat de eerste in bedrijf zijn. Niet alle ontwikkelaars zullen het redden. Een deskundige zegt, als je een verliezer kiest, krijg je misschien nooit je centrale en is je geld weg.
1: De column van Marcel van Roosmalen in NRC gaat over de strafschoppen van het Nederlands elftal. Aan de hand van een gesprek dat hij voerde met zijn oudste dochter. Ze is 10 en volgt voor het eerst het WK.
0: Voor Nederland-Marokko had ze speciaal de wekker gezet om op school mee te kunnen praten. Na het verlies vond ze dat Koeman moest worden gestraft, omdat de spelers door hem niet op doel kunnen schieten.
1: Nu is ze gestopt met het sparen van Panini-stickers en wil ze niet meer over penalties praten. Van Roosmalen beëindigt zijn column als volgt. Later is dit een geweldige jeugdherinnering, zei ik. Haar antwoord was hoog in de hoek. Ik bepaal zelf wat ik me herinner.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
0: Christian, dankjewel. En wij gaan naar het WK, want inmiddels zijn ze weer aan het spelen. Senegal tegen België. Hoe staat het ervoor, Krijn Schuitenmaker?
3: Het is nog altijd 1-0 voor Senegal. En België heeft wel hun super sub ingebracht. Lukaku voor de ketelaren. Dus België moet wat opportunistischer gaan voetballen. Maar de eerste kansen zijn voor Senegal. Zo was het even, Diarra die net naschoot en bijna dus de 2-0 maakte voor Senegal.
0: Ja, Krijn, we komen gelijk weer bij jou terug. We starten een plaatje in en wat gebeurt er?
3: De 2-0 wordt gemaakt. Senegal op een 2-0 voorsprong. Prachtige aanval. Ismaïla Sarr is de bal die je maakte. 2-0 dus. België in grote problemen.
0: Oké, dankjewel. Als er weer wat gebeurt, komen we terug. Maar we gaan nu weer even naar Almita Lattimore.

0: Hou altijd de achtergrondzangeressen in de gaten. Dit was de achtergrondzangeres van Aretha Franklin, onder andere Almeta Lattimore met Oh My Love, met een waanzinnige stem natuurlijk. U hoort het, 20 trekkers dus in de buurt van de Tweede Kamer vandaag vanwege het stikstofdebat daar. En ook een volgepakte publieke tribune vol mensen die min of meer rechtstreeks betrokken waren. Wilma Borgman was er ook daarbij in Den Haag. Wilma, goedenavond.
1: Hey Winfried, goedenavond.
0: Ja, hoe werkt dat nou eigenlijk? Want het zijn natuurlijk allemaal professionals daar in de Kamer. Maar heeft zo'n tribune invloed invloed op het debat, hoe dat verloopt?
2: Oh ja, zeker. Het was mede daardoor een heel beladen debat. De tribune was veel te klein voor de belangstelling die er was vandaag. Dus de mensen zaten ook in de grote hal in de Tweede Kamer, daar beneden die roltrappen om het debat te volgen, en ook op andere plekken in de Kamer. Maar ja, ook en echt voelbaar emotioneel op de publieke tribune. De voorzitter van de vergadering, dat was D66-Kamerlid Wieke Paulusma, die waarschuwde één keer, die waarschuwde nog een keer dat mensen zich niet mochten bemoeien met het debat. En toen gebeurde dit. Laura Bromet van Pro, die was bijna klaar met haar verhaal. En die vertelde dat ze veel op boerenerven was geweest.
3: En ik juich het toe als veel meer boeren zo'n toekomst hebben en ook gelukkig worden.
4: Die maakt jij kapot! Dat ben ik!
5: Oké. Dit is nu klaar. Dit is nu klaar. Deze mevrouw gaat van de publieke tribune. En dat geldt voor iedereen die straks nog geluid maakt. En anders, en dat zou ik heel erg vinden, ben ik genoodzaakt om het debat te schorsen en de tribune te laten ontruimen. En dat zou ik heel vervelend vinden voor de mensen die wel stil zijn en dit debat willen volgen.
2: Ja, nou, Wieke Paulusma van die de Kamer voorzat, die waarschuwde kennelijk genoeg, want daarna bleven ze wat stiller. Ik zat een tijdje op de tribune en hoorde wel allerlei commentaren, maar die waren niet meer voldoende hoorbaar om de voorzitter in te seinen. Maar ja, je hoort het, het was echt wel fel. En het was ook merkbaar in het debat dat de partijen vooral op rechts in de gaten hadden dat ze sympathie te winnen hadden bij die mensen op de tribune. Want die werden af en toe gewoon rechtstreeks aangesproken. Bijvoorbeeld dat ze maar goed moesten opletten op wie ze wilden stemmen.
0: Ja, ja, ja. Zo gaat dat. En de discussie over stikstof is dus weer helemaal terug. Ja. De gevoeligheid ook daaromtrent. Ondanks dat hoorden we van Pro al dat zij het pakket van het kabinet willen steunen.
2: Ja.
0: Heeft het kabinet bij voorbaat een meerderheid?
2: Ja, in de Tweede Kamer hebben ze die meerderheid wel met die uitgesproken steun van Pro. Maar er zit nog wel een addertje onder het gras, want de coalitie hoopt heel hard dat ze ook op rechts nog steun verwerven van JA21 bijvoorbeeld, zodat die steun breder is dan alleen op links. Om ervoor te zorgen dat het beleid voor langere tijd gaat gelden. Als er weer een nieuwe regering komt, dat het niet gelijk weer overhoop gehaald wordt. Maar ja, JA21 wil de plannen aanpassen. En dat kan dan weer niet met Pro. Want Laura Bromet van Pro die zei ook vandaag nog, er mag helemaal niks aan veranderen. Nou, Pieter Gimwis van de ChristenUnie, die had er wel een oordeel over.
6: Want ik kreeg gisteren heel erg sterk het gevoel dat er een soort dictaat werd opgelegd aan de rest van de oppositie naar het kabinet. Terwijl het kabinet had gestreefd naar 100 zetels minimaal aan draagvlak. Maar dat Pro de vinger opstak van nee, er mag werkelijk niks veranderd worden wat ons niet zint.
5: Mevrouw Bromet.
3: Ja, voorzitter, ik heb al een paar keer vandaag het woord dictator gehoord. En ik vind het heel knap dat een fractie met 20 zetels als dictator weggezet wordt. Vroeger noemde je dat gewoon een partijstandpunt.
6: Ja, maar zo heb ik het wel beleefd. Want het is me nogal wat dat je op die manier een hypotheek legt op deze discussie.
3: Zoals gezegd hebben wij 20 zetels in de Tweede Kamer. En kunnen wij inderdaad met het minderheidskabinet een meerderheid vormen. Dus het verhaal van dat er op rechts zetels nog nodig zijn, dat klopt niet. Bovendien, in onze ogen is dit een rechtskabinet. De VVD zit in dit kabinet. Wij vinden D66 ook een rechtse partij. Dus rechts komt uitgebreid aan bod. Wij mogen gewoon vinden wat we vinden. En dan hoeven we niet meteen voor dictator uitgemaakt te worden. We gaan ons steun verlenen aan dit plan. Maar het is een compromis van drie partijen die niet zo denken zoals Pro. Dus er mag niks meer af. En dat is alles.
2: Ja, en als het kabinet een andere meerderheid wil vinden, nou, ook prima. Maar dit is een harde eis van Pro. En het ziet ernaar uit dus dat zij inderdaad de coalitie uit de brand gaan helpen.
0: En hoe zit dat nou tussen de VVD en Pro? Want de VVD wilde toch niet meer met Pro?
2: Nee, ze wilde niet regeren met Pro. Dat is wat anders. Want als Pro hun plannen steunt, dan is dat best.
0: Okay.
2: Zei het Kamerlid Renate den Hollander van de VVD Nou, bij de PVV, de rechtse concurrentie, vonden ze dat helemaal niks. Luister maar even naar Chris Jansen.
1: Mijn vraag is, de VVD weigerde in een kabinet te gaan zitten samen met Pro. En nu gaat ze op uw knieën naar Pro toe voor steun. En zij kregen ook nog eens een dictaat mee. Het mag niet verslechteren.
7: Het lijkt een beetje omgekeerde wereld hier. Het kabinet komt met een plan. Pro zegt, wij willen dit plan steunen. Wie gaat er dan door de knieën? Er ligt gewoon een goed plan waar ik in geloof en waarvan ik van overtuigd ben dat de vergunningverlening los gaat komen, dat er weer woningen gebouwd kunnen worden, dat er weer gewerkt kan worden, dat mensen weer kunnen ondernemen. Pro zegt, wij vinden dat een goed plan. Nou, dat is hartstikke fijn. Wij hopen dat de PVV het ook gaat steunen. Want er zitten hartstikke goede elementen in dit plan. En daar sta ik voor.
2: Ja, Kamerlid Renate den Hollander van de VVD. Pro steunt de coalitie. En dat is hartstikke mooi, zei ze.
0: En steun van de rechtse partijen, hoe zit het daarmee?
2: Nou, even kort door de bocht geformuleerd. Alles rechts van jaar 21 is mordicus tegen. BBB natuurlijk, die dankt het bestaan zo ongeveer aan het verzet tegen de stikstofplannen. En die zijn nu net zo tegen als ze eerder waren. PVV, Forum voor Democratie, de SGP, die willen er allemaal niks van weten. Maar voor jaar 21 ligt het inderdaad anders. Het Kamerlid Goudzwaard van jaar 21, die was opvallend constructief. Deed ook niet mee aan dat aanspreken van de tribune. Koos een heel andere toon dan de rechtse collega's. En sterker nog, die zei letterlijk dat hij zijn hand wil uitsteken naar de coalitie. Maar daar heeft hij iets voor nodig, want hij wil aanpassingen op toch tamelijk essentiële onderdelen. Dus ja, als het kabinet echt die stem van jaar 21 wil hebben, dan wordt het nog een hele balanceeract tussen de veranderingen die jaar 21 nodig heeft en de harde eis van Pro om juist helemaal niks te veranderen.
0: Nee. En hoe gaat de minister daarmee om? Want die moet het hele pakket verdedigen daar in de Kamer. Daar is hij nu nog mee bezig, als
2: zeker,
0: ik het goed
2: ja.
0: zie. Hè? Zijn eerste grote klus ook, mogen we het toch gaan noemen. Hoe doet hij het?
2: Nou, hij staat eigenlijk vrij rustig te vertellen wat hij wil. Dit pakket is nodig om het land weer in beweging te krijgen, zegt Van Essen. Maar inderdaad, er wordt wel heel veel gevraagd van boeren en eigenlijk van iedereen. Hij zei in zijn verhaal, dit is eigenlijk wel het maximale wat je van de samenleving kan vragen. Nou, Caroline van der Plas die vond dat dat wel wat meer nadruk had mogen krijgen, die empathie. Want ze had zich gestoord aan de manier waarop de plannen afgelopen vrijdag werden gepresenteerd. Het was slecht nieuws voor boeren, maar de minister was veel te vrolijk. Nou, dit zei Van Essen zelf.
8: Voorzitter, ik heb volgens mij een hele afgewogen persconferentie gehad. U heeft daar waarschijnlijk nauwelijks een lach op mijn gezicht gezien. Op het moment dat ik door de natuur ga, door een bos loop, ja, dan word ik wel eens blij. Maar tegelijkertijd ga ik altijd benadrukken hoeveel we ook vragen van boeren. Daar ben ik me heel goed bewust van.
9: Ja, voorzitter, ik vind het vrij beledigend. Om het zo af te doen, dat filmpje, op de, door D66-filmpje was dat. Om dat af te doen is van, ja, als ik in een bos loop, dan ben ik altijd blij. Het was gewoon echt totaal ongepast. Op een dag dat boeren te horen krijgen eigenlijk voor mijn bedrijf en mijn gezin is er straks geen plek meer.
10: Uw vraag.
9: Nou ja, is de minister het daar niet mee eens om dit zeg maar zo eigenlijk een beetje weg te schuiven? Omdat, ja, ik was gewoon blij omdat ik in het bos ben.
8: Ja, voorzitter, het gaat om echt een heel klein onderdeel van een filmpje. En ik vind dat echt spijkers op laag water zoeken. Want de rest van de hele dag en ook tijdens die presentatie heb ik een heel afgewogen verhaal gehouden. Waarin ik echt ben ingegaan op wat we vragen van boeren. En daar ben ik me heel goed bewust van.
2: Ja, zei de minister van Landbouw van LVVN, Van Essen van D66. Hij staat er nog steeds, Winfried, want het debat is nog bezig.
0: Okay.
2: Maar ook als dat ergens midden in de nacht is afgelopen, dan is dat nog maar het begin van een heel erg lang traject van wetgeving.
0: Ja.
2: In oktober komt de eerste wet, want het kabinet heeft haast. Maar dit onderwerp zal Den Haag nog wel even bezighouden, denk ik.
0: Ja, ik vrees het ook, maar het gaat ook ergens over.
2: Zo is het.
0: Wilma, dankjewel.

0: Dat was Miley Cyrus en Lindsay Buckingham met Secrets hier in het oog op 1 juli. En morgen krijgt minister Jesselgus van Defensie een rapport aangereikt waar wij nu al van mogen horen. En Jan Broeks van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, die heeft dat rapport bij zich. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Krijgen wij een primeur gewoon? Gunt u ons dat eventjes?
1: Ja, jullie mogen als eerste kennis nemen van het rapport. Morgen biedt het aan de minister en daarop volgend is er een openbare bijeenkomst. Ja. Er zijn meerdere media dan bij.
0: Nou, gaan we iedereen alvast even voorlichten wat erin staat. Waar gaat het over?
1: Dit gaat over. We lopen eigenlijk een beetje voor de muziek uit. Hè. Als je nu naar Oekraïne kijkt, dan zie je dat er geleidelijk aan toch wat bewegingen beginnen te komen. Poetin, die heeft dan weliswaar Gerhard Schröder als bemiddelaar namens Europa genoemd. Maar dat is natuurlijk omdat dat niet in zijn kamp zit. Maar je ziet wel dat Poetin.
0: Oud-bondskanselier,
1: ja. Oud-bondskanselier, Gazprom. Dus nee,
0: je ziet. Vrienden in Rusland.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Dus dat is niet zo geloofwaardig, maar je ziet wel dat er dus geleidelijk aan bewegingen komen dat Europa aan tafel moet gaan zitten. Onze stelling is dat als Europa aan tafel gaat zitten en er komt een akkoord,
0: ja,
1: dan kunnen we beter nu daar nadenken over hoe kun je dan na zo'n akkoord de garanties dat zo'n akkoord wordt nageleefd, hoe kun je dat inkleden?
0: Ja. Vanuitgaande dat er een einde aan de oorlog komt,
1: ja,
0: wat moet je dan doen? En u adviseert de regering, en de regering dient in ieder geval naar u te luisteren. Hè? Dat is uw functie als advies. Om in te zetten op een internationale garantiemacht. Ik zei het in het begin van het programma al eventjes. Daar had ik nog niet vaak van gehoord. Wat is een garantiemacht?
1: Het gaat over het garanderen van het bestandsakkoord. We kennen allemaal uit het verleden de VN-vredesmacht. Hè? Dat is een macht die tussen twee strijdende partijen komt te zitten. Nou, dat is niet waar we naar kijken. In dit geval.
0: Nee.
1: We kijken naar een macht die in staat moet zijn om voldoende stevig te zijn met landmacht, luchtmacht en marine eenheden om Rusland af te schrikken. Hè, om te zeggen tegen Rusland van je moet geen dingen doen die niet mogen. En tegelijkertijd het bestand Oekraïne te helpen het bestand in stand te houden. Zodat we niet weer een tweede oorlog krijgen die over 3-4 jaar komt.
0: Afschrikkend effect wel tussen de beide grootmachten in? Of,
1: Nee, niet ertussen.
0: Okay. Dus
1: aan de Oekraïnse kant.
0: Ja, u steunt Oekraïne, het Oekraïnse leger, met zo'n macht. Ja. Dus ook Nederlandse militairen zouden dan gestationeerd kunnen worden in Oekraïne?
1: Wij pleiten ervoor dat Nederland een leidende rol gaat nemen in het op de kaart zetten van zo'n macht. Hè. We zien een coalition of the willing die zich nu ontwikkelt met Frankrijk en Engeland.
0: Mm-hmm.
1: Duitsland zal daar waarschijnlijk ook een rol in spelen. Maar we vinden dat Nederland daar ook een rol in moet spelen. Waarbij we niet zeggen dat Nederland want dit wordt iets van de lange adem, er altijd bij zou moeten zijn. Maar we pleiten er wel voor om vanaf het begin Nederland. We spelen nu een belangrijke rol in de steun aan Oekraïne met de bewapening. Laten we die rol voortzetten en dan nu ook gewoon in die garantiemacht met de krijgsmacht die we aan het opbouwen zijn.
0: Troepen daar, soldaten daar naartoe.
1: Ja.
0: Ja. Nee, maar dat kunnen we ons nu nog niet echt voorstellen, toch?
1: Nee,
0: u kijkt erbij alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Maar Europa speelt nog op geen enkele manier een militaire rol, behalve leveren van munitie en van wapentuig. Maar dat is een enorme stap. Hoe realistisch is dit?
1: Ja, het is inderdaad een enorme stap. Hè? Je moet als Europa laten zien dat je ook put your money where your mouth is.
0: Yeah.
1: Wij moeten meer verantwoordelijkheid nemen. En dit is denk ik een heel mooi voorbeeld van hoe je die verantwoordelijkheid zou moeten nemen. Met eenheden die landmachteenheden die op de grond in Oekraïne staan. Marine eenheden die op de Zwarte Zee rond kunnen varen.
0: Stel, je bent Poetin. Het is woensdagavond, we zijn gek.
1: Ja.
0: Wat zou u dan vinden van westerse troepen in Oekraïne? Hoe zou u reageren?
1: Ik ga er niet vanuit dat Poetin daar heel makkelijk akkoord tegen gaat zeggen.
0: Nee.
1: Vandaar ook dat wij onze insteek is. Er zijn drie mogelijkheden. Hè. De allermooiste zou zijn dat de VN-veiligheidsraad resolutie zou zijn die dit legitimeert.
0: Nou,
1: die kans daarop is niet heel groot, denk ik.
0: Nee.
1: Tweede mogelijkheid zou zijn dat dit de uitkomst is van een bestandsakkoord, hè, tussen Oekraïne en Rusland. Ja, dat is een beetje de suggestie die je nu wekt. Wij denken dat zou wenselijk zijn, maar de haalbaarheid is dan ook niet zo groot.
0: Nee.
1: Dus waar wij nu voor pleiten is dat Oekraïne zo'n garantiemacht uitnodigt op basis van artikel 51 van het Handvest van de Verenigde Naties. Dat gaat over dat je steun mag vragen aan andere landen om jou te helpen jezelf te verdedigen.
0: Oh ja, oké. Dat is een andere constructie dan ik in gedachten heb. Maar nog steeds zal het Poetin niet behagen. Nee. Hier begon de oorlog zo'n beetje mee dat er militaire invloed vanuit het Westen in Oekraïne kwam. Ja.
1: Ja. Maar je ziet ook dat Poetin nu toch langzamerhand er ook wel achter komt dat de oorlog ook naar zijn eigen grondgebied toe gaat. Ja. Dat de bevolking daartegen is. Dus op enig moment zal die toch ook aan tafel moeten komen.
0: Wat vindt Mark Rutte hiervan? U heeft vroeger bij de NAVO gezeten, toch? Als ik het goed heb.
1: Ik was directeur-generaal van de internationale militaire staf.
0: Ja, nogal. Een functie. Staat de NAVO dan ineens buitenspel?
1: Nee hoor, nee. Ik denk, wij kiezen er bewust voor om niet de institutionele weg te volgen. Hè. Dus NAVO of EU hiermee te belasten met de coalition of de willing. Maar er zal nadrukkelijk een coördinatie met NAVO zijn. NAVO wordt op dit moment de Joint Forces Command in Brunsum. Die houden zeg, dat gebied een beetje in de gaten voor de NAVO. En daar moet je dus de coördinatie mee blijven doen. Ja. En NAVO heeft op dit moment al een belangrijke rol in Oekraïne. Die hebben een speciale vertegenwoordiger van Mark Rutte. Die zit in Oekraïne. Die houdt zich bezig met de toekomstige vormgeving van de Oekraïnse krijgsmacht. Nou, ja, ja. Met die twee NAVO-eenheden zul je nadrukkelijk moeten coördineren.
0: En coördineert dit advies dan ook met de NAVO? Is het in die zin haalbaar? Ik bedoel, dat is nogal een factor waar je rekening mee moet houden, denk ik.
1: Ik denk dat hier op termijn met de NAVO over gesproken zou moeten worden.
0: Ja, maar niet op voorhand voordat u zo'n advies afgeeft.
1: Nee, we hebben
0: maar
1: je
0: kent
1: nu
0: daar mensen. Dus je kunt een beetje inschatten hoe ze erin staan, denk ik.
1: We hebben wel met een aantal experts gesproken. En we hebben ook ons licht opgestoken op het NAVO-hoofdkwartier.
0: Misschien ook wel slim als je even niet op de Verenigde Staten kan rekenen dat je het allemaal op deze manier regelt. Een eigen Europees traject.
1: Het allermooiste, is dat de toekomst? Het allermooiste zou zijn als de Verenigde Staten hier wel bij betrokken zou zijn. Maar ik denk dat je hiermee ook nadrukkelijk aangeeft. Wij nemen onze Europese verantwoordelijkheid. En als het moet, dan doen we het zelf.
0: Ja. Los van die garantiemacht, wat een fascinerend gegeven is, adviseert u parallel te investeren in zowel de Oekraïnse als de Europese defensieindustrie. Hè? Wat is de gedachte daarachter?
1: Ja, je ziet dat de Oekraïnse defensieindustrie op dit moment heel erg gericht is op wat ze op dit moment aan het doen zijn.

0: leren en het zo in de la droppen en niet meer naar kijken?
1: De adviesraad, het internationale vraagstuk, is een officiële adviesraad van de regering. En in de kaderwet die dit regelt, staat beschreven dat het kabinet binnen 90 dagen in formele zin, ja, in het openbaar moet reageren op het advies en wat ze daarmee doen. En daarmee ontstaat er dan vaak een discussie met het parlement. Van minister, waarom heeft u dit wel, ja, of waarom heeft u dit niet geaccepteerd? Dus ze kunnen het in de la gooien, maar dan is
0: er niet zomaar omheen.
1: Na 90 dagen zal er iemand roepen van, komt er nog een reactie?
0: Ja, het geeft het gewicht van dit advies aan. Dank dat u er hier vanavond over wilde komen vertellen, meneer Broeks.
1: Graag gedaan.
0: Dank voor de komst naar de studio. En wij gaan even een klein uitstapje maken naar het WK, naar het voetbalkrein. Hoe gaat het ermee?
2: Nou, nog niet heel goed voor de Belgen. Senegal staat op het punt om naar de volgende ronde te gaan, naar de achtste finale, want het is nog altijd 0-2. Naar die fantastische goal van Ismaïla Sarr, met name de manier waarop hij tot stand kwam. Moussa Niakate met een hele lange bal. En daarna was het de aanvaller van Senegal tussen drie Belgen. En ook nog de keeper. Hè? Niet zomaar de eerste, de beste. Maar Thibaut Courtois die bal niet kon stoppen. Dat betekende de 0-2. Een aantal wissels bij België. Luka Bakio is in de ploeg gekomen. Lukaku natuurlijk al aan het begin van de tweede helft. Maar dat heeft voorlopig nog geen resultaat opgeleverd. België wel trouwens wat vaker op de helft van de tegenstander te vinden. Maar het is nog altijd 0-2.
0: Oké. Krijn, later meer wellicht. Wij gaan de ruimte in. De directeur van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA zei gisteren dit over datzelfde WK.
3: If the United States wins the World Cup, we're going to get the soccer ball there if they win.
0: Ja, een voetbal op de maan. Zat je nou te lachen of niet?
4: Ja, zeker. Ja,
0: ik kreeg het niet helemaal door. Maar je verstopt je gezicht eventjes. Sterrenkundige en schrijver Lucas Ellerbroek is hier. Waarom die lach?
4: Nou ja, het begon al met de zin, if we win the World Cup. Dan sturen we een voetbal naar de maan.
0: Ja, dus het zit vol met fantasieën.
4: Ja, precies, ja.
0: Wat de baas van de NASA zegt, niet tenminste.
4: Ook dat, ja.
0: Moeten we die niet geloven?
4: Ik geloof hem best, maar ik denk dat hij zich heel erg verzekerd voelde dat het toch nooit gaat gebeuren. Dus dat hij dat makkelijk kon zeggen.
0: Nee, want hoezo niet eigenlijk?
4: Dat Amerika de wereldkampioenschap
0: vindt? Voetbal op de maan.
4: Dat zou wel kunnen.
0: Ja.
4: Tuurlijk.
0: Ja. Daar gaat het natuurlijk over.
4: Ja.
0: Want dat is zijn doel. Uiteindelijk, daar heeft hij echt verstand van. deze NASA-directeur, dat zei tijdens een persconferentie over de maanbasis die Amerika wil gaan bouwen. Het is nog wat groter, de droom die ze hebben. En waarbij ze ook gelijk bekend maakten dat $600 miljoen naar drie bedrijven gaat die onderzoeksapparatuur voor op de maan gaan ontwikkelen. Wat is Amerika allemaal van plan daar?
4: Amerika is van plan om daar een permanente aanwezigheid op de maan op te bouwen. Mm-hmm. En dat begint dus met het inrichten van een basis. Het voorbereiden van dat er apparatuur komt. En dat er kennis wordt ontwikkeld over wat er voor nodig is om daar permanent aanwezig te zijn. Mm-hmm. Dan is meteen de vraag van, waarom willen ze dat eigenlijk?
0: Absoluut.
4: Ging je die vraag al stellen?
0: Ja, ga je gang.
4: Er zijn meerdere redenen om naar de maan te gaan. Ten eerste vind ik ben zelf wetenschapper, er is bepaalde wetenschap die je echt alleen maar op de maan kunt doen.
0: Zoals?
4: Een daarvan is luisteren naar het heelal in radiostraling. Dus radiostraling die komt ook uit het heelal. Mm-hmm. Maar omdat je hier op aarde ontzettend veel radiostraling al hebt, kan je een bepaald soort radiostraling, daar is gewoon te veel storing.
0: Je krijgt een heel zuiver signaal als je daar gaat luisteren.
4: Precies. Ja. Zeker aan de achterkant van de maan heb je het maan als een soort van schild onder je. En daarachter zit de aarde.
0: Ja.
4: En dan, als je daar bent, dan kun je een bepaald soort straling ontvangen die echt van het hele jonge heelal komt. Dus als we willen weten waar het heelal uiteindelijk vandaan komt, vlak na de oerknal, in ieder geval dat is wat we denken, dan moet je daarvoor naar de maan. Ik zal niet zeggen dat de Amerikanen daar naartoe gaan om alleen maar naar het heelal te luisteren.
0: Ze willen daar als een heel nobel doel.
4: Dat is het zeker. Het is ook een strategisch doel om daar te zijn. Om nog even terug te gaan, waarom willen ze daar naartoe? Als je verder op het heelal in wil of de ruimte in wil, dan is de maan een goede uitvalsbasis. Omdat de zwaartekracht is daar lager en dan kun je met raketten vanaf de maan hebben minder brandstof nodig om verder te komen. Tegelijkertijd moet je dan eerst wel daar een raket kunnen bouwen. Dus het is allemaal toekomstmuziek.
0: Ja.
4: Ja,
0: Maar ja, ze hebben toch over 2028. Zoveel toekomstmuziek is het al niet.
4: Ja, nou ja, dat is dan de eerste stap om daar naartoe te gaan. Dan hebben ze niet meteen al een missie.

0: die hele basis opbouwt, zeg maar. Ik denk dat ze vooral ook China voor willen zijn. En de vraag is of dat gaat lukken. De vraag is überhaupt of 2028 gaat lukken.
1: Ja, waarom is dat de vraag eigenlijk? NASA staat bekend om doelen te halen. In het verleden zijn ze niet meer zo sterk als vroeger? Of zo?
0: Nou ja, ze zijn voor heel veel dingen ook afhankelijk van bedrijven. En dan met name de grote bedrijven van Elon Musk en Jeff Bezos, die nu de raketindustrie domineren. Mm-hmm. En daarvan is ook nog niet alle hardware klaar, zeg maar. Dus, nee.
1: Er is onlangs nog een raket ontploft, hè?
0: Bijvoorbeeld.
1: Onderdeel van die missie was, althans de opbouw naar die missie was. Dus het gaat niet altijd goed. Maakt dat ze kwetsbaar, dat ze zo steunen op die twee multimiljardairs?
0: Dat vind ik wel, ja.
1: Ze hebben wel geld.
0: Ja, dat is waar. Maar het zijn er maar twee. En het zijn ook twee mannen die nogal grillig zijn.
1: Ja.
0: En het is uiteindelijk wel... ik las ergens... NASA heeft eigenlijk zijn eigen lot uitbesteed. En heeft eigenlijk ook helemaal geen controle meer over... ze hebben niet echt een keus.
1: Zijn ziel verkocht.
0: Zijn ziel verkocht. Ja, zo kun je het zien. Ja. Ik zeg niet dat die bedrijven dat niet zouden kunnen.
1: En waarom kan de NASA het eigenlijk zelf niet meer? Want vroeger was NASA had een enorme budget. Is er zo hard bezuinigd?
0: Ze hebben eigenlijk die hele lanceerindustrie... Mm-hmm. hebben ze allemaal geprivatiseerd, als het ware. Dus ze zijn eigenlijk al begonnen met... publiek geld in Amerika terug naar de jaren 60. Er was Apollo-project. Kennedy had gezegd, we gaan naar de maan. Dus mm-hmm. we gaan zorgen dat we dat kunnen.
1: Ja.
0: En... om die raketten die daarvoor nodig waren op te bouwen... hebben ze dat een beetje verspreid over heel Amerika fabrieken gebouwd. En zorgen dat overal werkgelegenheid kwam om die raketten te bouwen.
1: Ja.
0: Dat is een heel erg complex verhaal. Omdat je dan de motor haal je uit Wisconsin. En dat is niet heel efficiënt. En dat is dus ook heel erg kwetsbaar. Dat is pas kwetsbaar. Omdat je dan systemen in elkaar gaat zetten die een heel groot bouwpakket zijn.
1: Maar als we dan even een sprong maken naar de recente geschiedenis. Mm-hmm. Flinke bezuinigingen door Trump.
0: Ja.
1: En die vervolgens zijn eigen vrienden binnenhaalt om daar... de zaken over te nemen. Zo.
0: Ja, en ook even in...
1: ook de directeur van NASA, een Trumpist, hè? Aangesteld door Trump zelf.
0: Ja.
1: Voorgesteld, genomineerd.
0: Precies, ja. Nee, klopt. Maar nu is voor mij Isaac Mummer terug. Maar is iemand uit de commerciële ruimtevaartindustrie. Ja? Ja. En hij heeft ook in het budgetvoorstel staat nu dat heel veel wetenschap weg wordt bezuinigd bij NASA.
1: Ja.
0: Dus dit is wel echt een soort van coup daarin. Ja.
1: Ja, dus dan komen we weer even op waarom Amerika het wil. Die wetenschap, dat zou mooi zijn. Als wetenschapper zeg jij dat en dat snap ik heel goed. Strategisch, zei je. Wat is dan de strategie? Wat kun je? Is het militair strategisch? Waarom?
0: Ja, aanwezigheid daar is... als China dat ook interessant vindt, vindt Amerika het ook interessant. En er zijn nu veel meer landen die daar ook iets willen. En bedrijven ook. Dus het is een beetje een nieuw soort landje pik.
1: Ja, kunnen landen dat zomaar? Ik bedoel, wat is de status van... Van zo'n planeet.
0: Ja, dit is heel erg interessant. Misschien leuk te noemen, ik ben onderdeel van een initiatief dat heet Ambassade van de Maan. Mm-hmm. En er zijn een groep wetenschappers, kunstenaars, ook beleidsmakers. André Kuipers zit er ook bij.
1: Yeah.
0: En wij willen de maan eigenlijk een soort stem geven. Omdat er bestaan wel verdragen die iets zeggen over de ruimte.
1: Yeah.
0: Er is uit de jaren 60 het VN-verdrag voor gebruik van de ruimte. Daarin staat dat landen geen claim mogen leggen op grondgebied in de ruimte.
1: Mm-hmm.
0: Maar er staat er niets in over exploitatie. Er staat in feite in, je mag het wel, je mag er wel dingen vandaan halen en het verhandelen.
1: Ja, dus als er grondstoffen zijn, ergens zijn te winnen, wat volgens mij op de maan niet per se direct verwacht wordt.
0: Nee, er zit dus bijvoorbeeld water op de maan.
1: Voor het gebruik handig.
0: Voor het gebruik ter plaatse daar handig. Daar kun je ook raketbrandstof van maken. Dus er zijn zeker wel dingen die daar iets waard zijn of waard gaan worden. Op dit moment is er niet een business case. Het is te duur om dat er vandaan te halen of daar te gebruiken. Het is niet zo dat het nu voor een bedrijf aantrekkelijk is om op de maan zaken te doen. Nee. Gelukkig zou ik bijna zeggen.
1: U maakt zich zorgen om de maan.
0: Ja.
1: Waarom dan eigenlijk? Want ik bedoel, er woont niemand.
0: Ja.
1: Naar we weten.
0: Ja, dat is waar. Het is niet zo dat we als we daar naartoe gaan, dat we dan inderdaad iets anders uitroeien. Maar ik denk dat we gewoon... Ja, ik zie gewoon iets gebeuren dat er een nieuw stuk land beschikbaar is en dat de mensheid daar gewoon naartoe gaat en zich van zijn minst goede kant gaat laten zien tegenover elkaar.
1: En de Amerikanen smullen hiervan, hun hele bestaan. ja. is ooit begonnen met landjepik. Dus die denken, ja. Wat is er mis mee?
0: Nou ja, kijk, ik heb gewoon een toekomstbeeld. Als dit zo doorgaat, dan komt er een basis op de maan. En dan komen er allemaal lichtjes op de maan. En dan zometeen als we naar de maan kijken, is de maan niet meer een mooie donkere bol, maar een bol met allemaal lichtjes. Waar misschien een McDonald's reclame op staat. Ja, ja, maar wacht ja. maar.
1: Dat doet u bij dit project ook, hè? Op deze manier ernaar denken. Bijna ja. filosofisch. Toch, er is weer een race gaande tussen de Verenigde Staten, China en Rusland. Ja. Tot slot nog eventjes. Wie gaat het winnen? De Chinezen zeggen maar weinig.
0: Ja.
1: Die willen er in 2030 zijn, volgens mij.
0: Ja, ik denk dat China er sneller staat dan we denken. Het is natuurlijk ontzettend afhankelijk van wat er politiek gebeurt. Het zou me niks verbazen. Europa doet in ieder geval niet in die race mee, maar wel is niet weg te cijferen. Want Europa doet er goed aan om zijn eigen sterke punten door te ontwikkelen. Namelijk wetenschap en wetenschappelijke apparatuur. Die ja. radiotelescopen waar ik het net over had. Ja. Daar is hier vanuit Nederland, Mark-Klein Wolt is ook aangesloten bij de ambassade van de maan. Hij is ja, sterrenkundige die zo'n radiotelescoop op de maan ook ontwikkelt. Ja. Of in ieder geval wil ontwikkelen. En die wordt
1: Europa moet er ergens aanhaken, want anders ja. verliezen ze deze strijd.
0: Ja.
1: Ik heb een andere vraag. Houdt u van punk?
0: Zeker.
1: Ja? Nou, dan gaat u nu genieten. En dan waarschuw ik iedereen die in slaap aan het vallen is. Want dat is zometeen wel voorbij. Dit zijn de Sex Pistols, Anarchy in the UK.

0: Ja. Onmiskenbaar de Sex Pistols, Anarchy in the UK. Ik draai het niet zomaar, zeker niet. Het heeft allemaal te maken met een documentaire over die legendarische punkband uit de jaren 70. Ja, dan moet je natuurlijk ook een van hun hits draaien. Die documentaire die morgen gaat draaien heet I Was a Teenage Sex Pistol. En centraal daarin staat een relatief onbekend gebleven bandlid, bassist Glenn Matlock. En Oscar Smit is hier, muziekjournalist van OOR. En je hebt hem al gezien. Goedenavond.
1: Ja, hallo.
0: Je komt ook gelijk met allerlei Sex Pistols spullen bezig. Deze eerst maar eventjes, want ik laat hem ook even zien voor mensen die op de webcam kijken.
1: De originele eerste LP van de Sex Pistols. Eigenlijk ook de enige LP van de Sex Pistols.
0: Ja, eigenlijk de enige. Ja. Had ik me ook nooit gerealiseerd. Ze waren eigenlijk een beetje een one day fly. Van een jaar dan of wat?
1: Ja.
0: Oeh, dan beledig ik iemand, geloof ik.
1: Ja. One day, als je dat over een jaar, anderhalf jaar uitspreidt, wel, ja.
0: Nou, het was een korte piek, dat mogen we toch wel zeggen.
1: Ja, zeker, ja.
0: Nevermind the Bollocks, prachtige plaat. Een originele persing hier voor mijn neus. Jij was een twintiger toen de Pistols bijna een halve eeuw geleden succes hadden.
1: Ja.
0: Je keek de documentaire, werd je nostalgisch?
1: Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Oh. Maar dat komt mede door de documentaire zelf eigenlijk. Omdat er wordt wel teruggekeken. Maar Glenn Matlock die doet dat met een hele ontspannen blik. En hij heeft geen wrok naar terug. En de andere twee leden...
0: Hij werd er op een gegeven moment uitgewerkt. Vandaar
1: jawel,
0: een mogelijke wrok.
1: Ja, maar die is er niet. En de andere twee leden die zijn ook uiterst nuchter, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, nee, maar ik kreeg bijna melancholische gevoelens, terwijl ik het niet heb meegemaakt actief. Maar ik dacht, wat een fantastische tijd.
1: Ja, maar dat was het ook.
0: Ja, natuurlijk. Wat was er zo fantastisch
1: zeker,
0: dan?
1: Zeker.
0: Gewoon alles kon.
1: Alles kon en het was allemaal redelijk nieuw. En er zat een soort power achter. En het maakte je nieuwsgierig. Voor mij begon ik toen eigenlijk opnieuw met de muziek te ontdekken. Want die muziek was zo die was zo machtig. Dat je dacht van, wat zal de volgende band worden? Of wat zal de volgende single worden?
0: Ja. Want er waren natuurlijk meer bands die daar in die golf van de punkbeweging op gang kwamen. We komen er zo nog op. Eerst eventjes december 1977. Ze traden op, hè, hier in Nederland. En je hebt ze toen gezien.
1: Ja, maar dat was alweer de tweede tour. Hè? De allereerste keer dat ze naar Nederland kwamen was in januari 1977. Uh-huh. En toen waren zij de eerste echte punkband die in Nederland speelde.
0: Okay.
1: Notabene de eerste echte punkband die in Paradiso speelde.
0: Oh, precies, ja.
1: Twee avonden. Ja. En toen zijn ze daarna, toen was Glenn Matlock erbij in Paradiso. En in het najaar zijn ze in december 1977 zijn ze op tour gegaan door allerlei kleine langs allerlei kleine zaaltjes in Nederland. En daar was ik dus bij.
0: Ja, en hoe was het?
1: Het was in een klein zaaltje in Sittard, Don Quixote. Mm-hmm. En de band die speelde fantastisch. Ze gedroegen zich. Dus ze waren wel redelijk braaf. Ze keken wel boos.
0: Redelijk braaf?
1: Vergeleken met Engeland, waar ze vaak gingen vechten met het publiek. Waarin ze vaak het publiek gingen uitdagen. Maar het publiek in Sittard was ook heel saai. Ik was Amsterdam Paradiso al gewend, want in 1977, in het najaar van 1970, begon de punk daar dus echt zijn plaats te vinden met alle taferelen voor het podium erbij. Ja. Maar hier in Sittard, ja, zoals een lokale krant het schreef, twee lege bierglazen en een flesje chocomel werden er naar het publiek gegooid.
0: Chocomel ook?
1: Ja.
0: Een mooi detail.
1: Dat was Sittard.
0: Ja. Wat trok jou aan eigenlijk in de punkmuziek? Het was we hebben er nu allemaal beelden bij, dus je weet er al van alles van. Maar dat was nog zo nieuw en zo onontgonnen. Waardoor dacht jij, dit is mijn stroming?
1: Aan de ene kant omdat het nieuw was. En aan de andere kant omdat ik zoiets nog nooit gehoord had. Ja. Het was gewoon krachtige, snelle, powerful muziek gewoon. En dat trok mij enorm aan. Ja.
0: Ik dacht dus altijd, maar goed, nogmaals, ik was van iets later, dat het ook heel politiek gedreven was. Super sociaal, op sociale thema's dreef de muziek.
1: Ja, voor een deel.
0: Dat viel wel mee, zag ik.
1: Voor een deel wel, maar het merendeel was gewoon voor de muziek. Maar in Engeland bijvoorbeeld een band als The Clash, ja, die waren heel politiek.
0: Ja, die wel.
1: En die waren sociaal politiek. En er kwamen natuurlijk later nog wel meer bands. Maar in het begin en vooral...
0: Maar de Sex Pistols niet zo.
1: De Sex Pistols niet zo, nee. Nee, de enige nummer... ze hebben een nummer tegen EMI gemaakt. En
0: label.
1: En God Save the Queen natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Maar voor de rest, nee.
0: Gewoon afzetten tegen de norm. Dat
1: ja,
0: was dan de enige
1: muzikale
0: drijfveer
1: norm
0: eigenlijk.
1: In eerste instantie. En in tweede instantie, als ze aan het optreden waren, zetten ze zich ook tegen alles af. En dan deden ze ook allerlei rare dingen op het podium. En gingen ze inderdaad de Sex Pistols, de eerste optredens van de Sex Pistols, die ontaarden altijd in vechtpartijen. En daardoor. En dat gebeurde bij veel punkbands. En daardoor konden ze moeilijk spelen in Engeland.
0: Ja, ja. Uit de documentaire blijkt dat de band niet zelf dat woord punk heeft bedacht. Maar de muziekpers. Hè?
1: Ja.
0: Zanger Johnny Rotten en bassist Glenn Matlock waren daar aanvankelijk niet eens blij mee. Dat laten we eventjes horen uit de documentaire.
2: What about the word punk? It means worthless, nasty. Johnny Rotten, are you happy with this word?
3: No, the press gave us it. It's their problem, not ours. We never called ourselves punk.
4: When we formed, they did big articles on us, and they came up with the word punk. And if you look up what it means, it's not particularly savoury.
0: Ja, ze hielden er niet eens van die naam. Het werd vervolgens een geuzennaam, denk ik toch?
1: Zeker, ja. Ja.
0: Je schudt je hoofd, zie ik.
1: Nou ja, kijk, het woord punk bestond natuurlijk al langer, maar het werd nog niet echt voor dat soort muziek gebruikt. Dat was in de jaren 10 jaar daarvoor, eind jaren 70, was er een soort garagepunk stroming in Amerika. Die werd ook af en toe punk genoemd. Maar de Engelse pers die kwam langzaam met dat woord op en dat bleef er gewoon in hangen. En vooral de sensatie, de pers natuurlijk. Ja.
0: Er wordt vaak gezegd dat punkmuziek het moest hebben van energie en drive. Ik hoor het jou ook weer zeggen eigenlijk. En niet zozeer van muzikale kwaliteiten. Klopt dat nou?
1: Nou ja, dat aan de ene kant klopt het. Omdat echt een heleboel mensen gewoon voor het eerst speelden.
0: Ja. Ik hoorde nauwelijks... ze zeggen in de documentaire, we leerden met elkaar eigenlijk voor het eerst ons instrument
1: te spelen.
0: Ja,
1: juist. En je hoort ook dat eentje maar 3 weken een instrument had of zoiets. Ja.
0: Maar die Matlock had best een aardig
1: jawel, maar
0: basspel in de vingers.
1: Die had natuurlijk een bas al gekregen toen hij vrij jong was. Dus die is langzaam begonnen. Maar hij kon het ook nog niet echt toen ze met die band begonnen.
0: Nee.
1: Ja, er zijn een heleboel bands die zo begonnen zijn. En ik denk dat de eerste optredens van die bands misschien niet om aan te horen waren.
0: Nee.
1: Maar die hebben zich langzaam ontwikkeld.
0: Ja, het is fantastisch. En het is een heel genre geworden waar we nog steeds naar luisteren en kijken. De Paradiso-punkjaren van Oscar Smit beschrijft het allemaal. Dankjewel voor je komst. We gaan nog even naar het WK. Want, wat gebeurt er toch allemaal, Rijn?
5: Ja, Senegal stond helemaal op een 2-0 voorsprong. Maar inmiddels staat het 2-2. België heeft keihard toegeslagen. Eerste 2-1. Een voorzet van Meunier, die in de ploeg is gekomen voor Maxime de Kuyper. Was misschien wel de beste Belg. Dus een onbegrijpelijke wissel van Rudy Garcia van de bondscoach van België. Lukaku met de 2-1. En Tielemans maakte vervolgens de gelijkmaker 2-2.
0: Oké, Krijn, dankjewel. Oscar, dankjewel. Morgen presenteert Pieter van der Wielen in Nooit meer slapen. Gaat zometeen Atze de Vrieze in gesprek met beeldend kunstenares Munira Alsol. Ik wens u een prettige nacht.
6: Goedenacht. Freunde.

0: und ein letztes Glas im Stehen.
1: NPO Radio 1.
2: Podcast.
1: In de podcast Kunststof. Actrice en zangeres Joy Wilkins is deze zomer terug in Carré met een rol in de nieuwe musical The Little Big Things.
3: Ik kan alleen dingen doen die ik heel leuk vind. En dingen die ik stom vind, dat gaat ook vaak niet.
1: En columnist Ronit Balazs, die haar mening sinds kort deelt op de prominente pagina 2 van Trouw.
4: Ik hou ervan om op één detail hier heel erg in te zoomen. Dat werkt vaak heel goed.
2: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
2: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken. Begin met besparen. Iungo.nl. Iyungo.
3: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
2: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
4: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen van D66 tijdens een debat met de Tweede Kamer. Van Essen is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na het onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
8: Noorderwien.
9: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Ha, goeie volkloek bij Noorderwien op deze versie, Anna. Ontzettend hebben we ermee een heel soort noffelijke muziek. En elke reis ik eroors, wat dat betreft, heb ik net echt een Steve Forman. Dat het maar uit deze provincie komt, voor het gruste pad al in ieder geval. En we zijn nu daarmee, ja, een klassieker van Stranne Helte. Het waard heugt iets, de mem van Doutzen. We beginnen nog even terug met wat gitaar geweld, in dit geval van Jittiezer. Met een wat naaier noemer, de Wuitenmannen. MUZIEK

0: ik al, zeker?
1: En ik altijd maar die onderbroeken wasje.
0: Oh, dat was altijd goed, maar een schrabber.
1: Ja, het komt erop al aan. Walter, een herinnering aan daar, jong.
2: Nou, bij deze, Jit Ieser en de Wuiten Mannen. Ja, stoere mannen, Strawelte, stoere mannen, Jit Ieser. Nasse stoere man, Jeroen Baba, ik joeg daar alles.
3: Ik joe

alles verlend. Ik had geen zin meer op de bank. Ik kreeg van Dij alleen nog stank voor dank. Wist de verdrog in mijn kerel uit de pijn.

Maar net stond genoeg om er een mooi nummer uit te schreeuwen. Dat tekent toch weer de artiest en de muzikanten Jeroen Baba om toch zijn verhaal op deze manier op muziek te zetten. Ik joeg die alles. Relatief nij. Helemaal nij is deze. De Groene Woorden, Volk te wonen en de Nije Moorn.

Ja, de toffe. Volk loen uit de Griene Woon. Ja, hoe krijg je het voor elkaar? Prachtig hoor. En de Nijmoors Nagel, Nijer Single, dit ze krikt uitbracht. Het gaat hartstikke mooi bij deze groep. En ja, nou ja, goed, ik al eerder verteld. Ze is tien onder oren op het Bevrijdingsfestival op Noord-Wimporium dit jaar. Ja, het project Droom. Ja, ze hiet dat nog een keer. En die had door Simmerswaard.

Mooi project dit, de Rom. Reinoud Weijmaar zit hier onder oren van Weijmaar en Van der Werf. Je ziet die oren, dat is wel wat aardig. Van der Werf, anno, om correct te wezen, had ik wel zijn side project. Ja, zo hoor je blijkbaar zo'n muzikaal huwelijk toch nog levend. Want Weijmaar en Van der Werf zijn natuurlijk al heel lang onderwijs. Waarom wie het mij zielerswaar? Kom het weekend is het weer het MILF Festival. Dat is Mezuder Iep een Loft. En Mezuder is weer... Inderdaad, reduzum, maar dan omgekeerd scrum. Met een hartstikke mooi feestje. Maar voor alle je bent, straks draai ik nog even wat van Faux Bourbon. Punkband, die ben live in de studio, best hier. Maar ook een van de headliners, een van de mooie namen die er staat, is Pieter Wilkes, Still Going Strong. Jitty, mij de Zeemans Ballade. Maar komende zaterdag dus, reduzum op het MILF Festival.

flutsen. De zee, hij neemt en hij jouwt. Het is een tjerkhof, had in mijn eerst prutsen. Maar de zee is mij zo vertrouwd. De zee is mij zo vertrouwd.

Hij is bezit van de zee. Hij maakt varen, hij had net te kiezen. Als de zee erop, dan zou er net mee. Als de zee erop, dan zou er net mee. Als de zee erop,

ieder geval, Pieter Wilkens, ja, zie mooiere noemers vind ik persoonlijk. Maar goed, dat is smaak. We hebben het Jeroen de Zeemans beladen. En hij is hier van de artiesten, dus komende zaterdag in Reduzem op het MILF Festival. Die de acte de présence, Jan Silles. Er is van alles te doen. Lekker eten, lekker drinken, donsje, silent disco. Ginnen maar heen. Ik nog een mooi bennen onderdeel trouwens. Maar voor de rest is het dik feest. Maar toffe bands. Daar liet ik aanzien nog wel even wat van Jerren. Want Faux Bourbon is een van de bands die het optreden zult. Die haai ik Leslien nog in de studio om. Janna de Shaggy Draaiers. Shorty en de Beppe Sisters. Blaaskaak, La Rats, Stoffe Komskot. En zou ik nog wel even trogeren. Komende zaterdag nog zo'n festival in een geweldig dorp. Huzum Open Air, SOA. Dus we geven mij van de MILF geven naar de SOA's. Product Tribute Bands en Cover Bands. Maar onder andere deze dame, Dilana. Die zal komende vredel optreden. SOA, dit weekend in Huzum. Net staan.

0: do you now?
1: Dilana. Dilana Smit, komende vreed, maar ik heb het goed zeggen, op het SOA Festival in Sarhuzum. Sarhuzum Open Air. Ja, daar wil even duidelijk over wezen, Kim. Goed, nog zo'n leuke band die dat trouwens speelt. Dat vind ik nog heel grappig. Op zaterdag is dat Bombardier. Ja, ik heb even joekt op de recht, maar ja, we hier van de Joert Meester wel. Dat is een soep en brei. Ja, hagelslagen soep en brei, hagelslagen soep en brei. Bombardier, luister maar eens hoe, wat zij te vertellen.

mooie, Better Than Sex, als het ooit zelf neemt. Nou, ja, ik liet het toen bij, hoor. Soep en brei, leuk noemer. En ik moest voordat ik even nog denken, doe ik Stravel te draaien. Ik denk, hey, dan hebben we het cirkeltje weer rond. En zij spelen dus op het SOA Festival Sonhuizen Open Air dat dit weekend is. Straks ik nog opnames dus van Vol Bourbon. Dat gaat dan weer over het MILF Festival. Ik dit weekend met Daniel Reduzum. Eerst maar even naar een band die het, vind ik fantastisch vind. William Sean's Transport Music en Old Ham.

William Scenes Transport Music, Leonard en Amol. Fantastisch, geweldige Friese band, no? En Old Ham Park. Dat lijkt net in Friesland. Goed, we blijven nog even in de gekke bandsfeer. Ja, nieuw album is uit van Mom's Name. Na december komen ze zeker nog wel eens een keer delven. De tweede keer overigens voor een live optreden in de Noorderwind Studio. Yet again, my lying to yourself. Mom's Name.

Toffe band, Mom's Name, Lying to Yourself. En op de streaming staat het hele album bol en dan kunt hij meer dan zo'n reden. Maar goed, ja, dat is ook een smaakdingetje. Dat is succes van het nieuwe album van The Homesick. Dat komt er nog hoor, maar ze halen vast wel nummers released. Odd Dogmer Band, je weet het, ze trio, maar neskeurige knipoog naar de jaren 80. En toch is het ook wel echt van deze tijd. Nieuwe werk dus van The Homesick, hier uit de jaren mij Police Listeners.

Zo ooit een mooie titel betocht voor Friesen die niet meer in Friesland waaien. Dat nemen ze dan Friesen om Utens. Dat binnen Dokkemers om Utens of zoiets. Ja, ja, ja. De Homesick. Met die trein gaan ze er weer wat moois van maken. Twee nummers die intussen op de streaming zesten. Je, dit weer er in je van. Het nieuwe album, nogmaals, komt in september. Geen ze de heel, ja, behoorlijk wat, wat landen ondwaan in Europa nog met live optredens. Waaronder treien in Nederland. Kijk die vertellen. Ja, we zijn een beetje aan het vooruitblikken naar de festivals. Wat ik al zei, Soa, Sorhuzum, dit weekend. En Reduzum, het Milf Festival. Maar onder oren deze band. Begint ze live in de studio. Faux Bourbon. Wij zijn er mooi bij. Hoi!

0: zat de Wroot Haas binnen.
1: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezenden mensen op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: Van de sail in op Vreet, om te skippen, man die de haven weer uitvaren.
0: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen in de ochtend vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
0: Non-stop de berg.

0: De zinnen op het wetter, de saillon strak in de wind, het loert van de bal op een wand, een sprong door het wetter en hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw simmer.
0: Simmer in Friesland.
2: Wij willen wij.
0: Van 4 juli bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer.